0: did a great deal for the kingdom of God, I think, in the 20th century. I think that the trends which began in the Netherlands in the 1960s, Ireland caught up in the 1990s.
1: Okay, so it was a bit
0: later. And likewise, I feel that the changes in mores as well has followed the trend of the Netherlands, unfortunately. But we get great hope from news of a revival in the Netherlands, too.
1: Yes, that's true, that's true. Dus ik vroeg aan vader Pieter van, ja, klopt het wat we in Nederland vaak horen over de Ierse kerk? Hele sterke kerk natuurlijk, maar de laatste tientallen jaren toch ook in verval geraakt, meer en meer. Hij zegt ja, inderdaad, zowel Nederland als Ierland hebben een ontzettend krachtige geschiedenis natuurlijk. Vooral begin vorige eeuw stonden beide landen bekend om duizenden missionarissen die naar het buitenland werden gezonden. En die inderdaad ontzettend veel goed werk hebben gedaan. Maar wat in Nederland eind jaren 60, begin jaren 70 begon, dus echt een terugloop van de kerk, is in Ierland ongeveer 20 jaar later begonnen, in het begin jaren 90. Maar is inderdaad, ze zijn helemaal in de voetsporen getreden van Nederland in die zin, zegt hij. En ook wat moreel leven betreft, hè, dus leven buiten de moraal van de kerk, dat zien ze nu ook volop in Ierland. Maar, zegt hij, we zien ook hoopvolle tekenen, of we horen over hoopvolle tekenen in Nederland. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd of die hoopvolle tekenen ook daar in Ierland zichtbaar zijn. So you speak about hopeful signs, Father Pieter, in the Netherlands. Do you also see this in your country?
0: Yes, we are beginning to see such signs.
1: Okay,
0: obviously,
1: yeah.
0: There are movements in the church which are growing apace. The Dominican Order, of course, has been receiving many vocations in Ireland, which I believe is similar in Holland, although I think we were ahead of the curve for once. Also, I notice a lot of young people are starting to question the values which have been implemented in Ireland. And they are, if they have not returned to church yet, many of them have, they are beginning to inquire.
1: Okay. Ja, dus inderdaad zien ze ook wel hoopvolle tekenen in Ierland. Het begint een beetje te komen nu. Vooral religieuze gemeenschappen hebben ineens weer roepingen. Met name de Dominicanen, wat in Nederland ook het geval is. Maar dat was daar in Ierland al net iets eerder. Dus hij ziet zeker tekenen. Hij ziet dat ook wel jongeren terugkeren naar de kerk. Of op zijn minst vragen beginnen te stellen. Dus dat ze een soort openheid naar het geloof beginnen te tonen. Father, hearing your accent, we can conclude that you yourself are from Ireland, right?
0: I most certainly am.
1: Yeah,
0: I am a pure Celt.
1: Okay. Where are you from?
0: I am from the west of Ireland. I am from Galway.
1: Okay.
0: It is the principal city in the west of Ireland with much history and natural beauty.
1: Okay.
0: We have the Galway Bay and the hills of Connemara nearby.
1: Okay. Can you tell us briefly something about your own vocation? Because you are a young man still. What is your age? I could be terribly wrong.
0: You are wrong, but you're the right kind of wrong.
1: Okay.
0: I'm 38 next
1: 38?
0: Month.
1: Okay. That's a compliment then, yeah. So the faith has kept you young.
0: It has. God has been very merciful, yes.
1: Yeah. Yeah, the faith who rejoices and renews your youth.
0: as the old
1: mass says at the beginning, right? Yeah. Great to hear.
0: Ah, yes,
1: so,
0: of course.
1: Yeah. So
0: even
1: you so,
0: mayhem.
1: Yeah, but you were ordained not so long ago, is that true?
0: Yes, I was ordained on the 30th of August last year.
1: Last year?
0: Here in Dublin.
1: Okay. Dus ik vraag.
0: I am nine months a priest.
1: 9 months a priest, okay. Dus ik vraag aan de priester van, waar komt u zelf vandaan? Hè? Duidelijk een Iers accent. Nou, u komt uit West-Ierland. Nou, we hadden net even zitten gisteren naar zijn leeftijd, maar hij blijkt 38 te zijn. Maar wel pas vorig jaar priester gewijd. Ja, dat zouden we in Nederland toch een redelijk late roeping noemen. Ik was ietsje jonger, maar ook rond die leeftijd. Father, how did it come that with 37 years of age you became a priest?
0: Well, in my late 20s, I was working as a teacher. I became more and more involved in education on the parish level. And I began to see that the greatest joy comes from sharing Christ with others. In my role, it was as a teacher, but I felt a deeper calling. I had a great love of Franciscan saints, especially Saint Francis of Assisi, Saint Clare, and Saint Joseph of Cupertino. And these saints, I feel, played a great role in my life. I eventually discovered the conventual Franciscan order when I was living in England. By a sheer coincidence, it turned out to be the order of St. Joseph of Cupertino, my favorite saint. I was oblivious to this fact. I joined the friars at the age of 29, and I have seen much of the world. I have studied in England, I have lived in Italy and in California, and at long last, I am back in my beautiful native land.
1: Okay, the place where you are, where you like to be most of all places.
0: I like to be where God wills me to be.
1: Okay.
0: That is to be a Franciscan.
1: Okay. Dus ik vraag aan de priester van, ja, hoe zat dat? Hè? Dus een redelijk late roeping. Nou, hij was eerst werkzaam als leraar en als leraar merkte hij dat hij, wanneer hij les gaf aan de kinderen, dat hij toch vooral heel enthousiast werd en heel blij werd, vreugdevol werd als hij kon spreken over Christus, als hij het geloof kon delen met de kinderen. En daar heeft hij uiteindelijk dan een diepere roeping in ontdekt. Nou, hij had drie favoriete heiligen, de heilige Franciscus van Assisi, de heilige Clara en de heilige Jozef van Cupertino. En hij klopte op een gegeven moment aan bij het klooster van de conventionele orde van Franciscus. Dus dat is een tak van de Franciscanen. En die bleek toen ook gesticht te zijn door de heilige Jozef van Cupertino. Dat wist hij eigenlijk niet. Dus dat was wel een hele mooie samenkomst. Nou, inmiddels heeft hij al op veel plaatsen gezeten. Hij heeft op verschillende plekken gestudeerd. En nu is hij dan toch weer terug in Ierland. Father, could you say in two phrases why the listeners should support the mission of Radio Maria Ireland?
0: The Irish have had such wonderful support from the Dutch in the past. The only Irish saint of the 19th century who is canonized is not from Ireland at all. He is a man called Blessed Charles of Mount Argus, a great and holy priest from Holland who lived and died in the Passionist Monastery in Dublin. So the people of Ireland are aware of the great love and charity and saintliness of the Dutch people. They are being held to a high standard.
1: But it's beautiful to hear. What's the name of the saint again? Blessed Charles?
0: Blessed Charles of Mount Argus.
1: Well, I never heard that, but we will definitely search more about this. Ja, dus ik vraag van die verbinding die Nederland heeft met Ierland. Hij zegt van dat in Ierland ze ook veel te danken hebben aan de Nederlandse kerk. En dat de enige heilige die in heel de 19e eeuw in Ierland is gevormd, is ontstaan, was een Nederlandse man. Namelijk de zalige Karel van de berg Argus. Maar ik moet hem gaan opzoeken, want het zegt mij niet meteen iets. Maar in Ierland is hij bekend. En in Ierland wordt hij dus ook echt wel op een hele bijzondere manier geëerd als een heilige uit Nederland die dus het geloof in Ierland levend heeft gehouden. Father, is there a particular song you would like to hear?
0: I would love, as we approach the month of June, are there any beautiful hymns to the Sacred Heart which you have on your playlist?
1: I believe we have. Well, one Dutch song I know is Aan U, O Koning der Eeuwen. Well, that's to the King, Christ the King, to you, O King of the centuries. But it's also a song to the Sacred Heart of Jesus. We always sing it in the month of June.
0: I would love to hear it.
1: Okay. We will listen to Aan U, O Koning der Eeuwen.

0: Ja, na het prachtige aan U, O Koning der Eeuwen, zijn we weer terug in de uitzending. Ik ben aan het spreken met Father Peter. En Father Peter die heeft ons al verteld over, over de toestand van de kerk in Ierland, heel kort, dat er toch wel weer wat hoopvolle tekenen zijn. En hij heeft ons net wat verteld over een Nederlandse heilige, of een zalige beter gezegd, Charles of Mount Argus. Ja, en tot onze grote schaamte, we hebben het net opgezocht op Wikipedia, is er niet eens een Nederlandse pagina over hem. Het is nog wel een Nederlander. Blijkbaar bekend in Ierland. Hij wordt zelfs genoemd in het bekende boek Ulysses van James Joyce. Wat toch wel echt een wereldwijd bekend boek. Misschien dat Father Peter er wat meer over kan vertellen. Over de heilige die we eigenlijk hadden moeten kennen. Father Peter, enlighten us a bit about this great saint, Charles of Mount Argus.
1: Yes, he was born in Limburg, Johannes Andreas Huben, and he took the religious name Charles of St. Andrew, Carol van St. Andreas.
0: Yeah, of course. Carol Huben, yeah.
1: He came to Ireland to help found the Passionist Monastery in Mount Argus, and his English was not up to standard. However, he touched the people by his preaching. He was also renowned as a great healer, and both Catholics and Protestants in Dublin would come and avail of his great healing powers. But he was above all known for his gentleness and his humility and his fidelity to the Passionist charism. He wore that wonderful habit of the Passionists constantly, with the black cape and the badge in the shape of the heart of Jesus. And he recently became a saint around 20 years ago, perhaps.
0: Yeah. We were quite mistaken, Father, because the Heilige Karel Hube is very known in Holland, but we didn't know. It was the first time we heard about of the Mount Argus. This was new. And we always call him Heilige Karel Hube, so with his name before entering the convent, the monastery. Dus Father Peter die vertelt dat het gaat om de Heilige Karel Hube. Nou, die is inderdaad stukken bekender natuurlijk. Ik had niet de link gelegd tussen deze Heilige Karel van de Berg Argus en Karel Hube, maar dat was blijkbaar zijn kloosternaam als passionist. Hij leefde in Ierland en hij was al bij leven bekend dat hij vele zieken kon genezen. Dus hij had het speciale charisma van genezing. Zeer nederige heilige man die ook overal naartoe ging in zijn passionistische gewaad. Dus het zwarte gewaad met daarop het heilig hart van Jezus. So, Father, did he also play a role in your own vocation?
1: Yes. In a roundabout way, when I was worried that I would have the celiac condition and I wouldn't be able to become a priest and consume the host, I prayed to Charles of Mount Argus and I asked him that I would get the all clear from the doctor's test, and I did. So in Thanksgiving, Brother Joseph and I went on a pilgrimage to Mount Argus to his tomb.
0: Okay. And where is Mount Argus?
1: It is in the south side of the city of Dublin.
0: Okay.
1: Not far from Radio Maria Ireland, actually.
0: Okay. Dus ik vroeg aan de priester of hij ook zelf in zijn roeping bijzondere steun heeft ondervonden van de heilige Pater Karel Hube. En hij zegt ja, in zekere zin wel, want hij had gebeden tot hem, omdat hij namelijk aan een vorm van celiachie leidt. Ja, en als je dat heel ernstig hebt, dan kun je niet de heilige hostie ontvangen, hè, want daar moet er iets van gluten in zitten. En als je helemaal allergisch bent voor gluten, is dat een probleem. Maar uiteindelijk heeft hij toch de dokterstest goed doorstaan. En hij kan dus toch gewoon de Heer ontvangen in de communie. Want dat was anders een wijdingsbeletsel kunnen worden. En nou, hij is toen ook Pater Karel Hoebe gaan bedanken bij zijn graf. En dat is in Zuid-Dublin. Father, we will conclude our little interview. To conclude, could you tell the listeners a bit why you are collecting money? What's the particular reason?
1: Well, our particular reason is that we want to evangelize more, not just over the airwaves. We want to visit parishes. We want to visit schools and jails and places where the gospel needs to be heard. We don't just want to be presence on the airwaves. However, we have had our broadcasting license renewed recently. We have 10 more years. We have to pay fees for that and for other kinds of broadcasting licenses as well. So everything that we get would be appreciated.
0: Okay. Dus ik vroeg van waarom, wat is nou de reden dat ze wat extra hulp kunnen gebruiken? Nou, ze willen niet alleen over de radio of via de radio het evangelie verkondigen, maar ook echt meer fysiek aanwezig zijn in het land. Dus ze willen ook meer naar parochies gaan toetrekken, dus echt op die manier ook evangeliseren. En ze hebben net hun licentie moeten verlengen met 10 jaar om te mogen uitzenden. Nou, wij weten hier bij Radio Maria Nederland dat dat een ontzettend kostbare aangelegenheid is. Dus daar kunnen ze ook zeker wat hulp bij gebruiken. Father, thank you so much for this brief interview. One final thing, one of my favorite Irish saints, or I believe he's not saint, but he's venerable Father Patrick Peyton. He was the one that in the late 40th, the years 40 of last century, who started all these big rosary rallies, also in the United States, but also in other parts of the world. He brought millions of people together, even very famous people like Marilyn Monroe was at one of his rosary rallies. Is he known also in Ireland?
1: He certainly is known in Ireland. There is an interpretive center in his hometown, which is near Ballyhadreen. I have a personal story about Patrick Peyton. He came to visit my mother's hometown for a rosary rally in the 1950s. But my grandmother was not able to attend because she was giving birth to my aunt. And in honor of the rosary rally, my aunt was named Marion.
0: Okay, wow, beautiful. Ja, dus ik vraag of Pieter ook Patrick Peyton kent. Dat is degene die eind jaren 40, begin jaren 50 overal rosary rallies organiseerde. En hij zegt, ja zeker, sterker nog. Vader Patrick Peyton organiseerde ooit in de jaren 50, begin jaren 50, een rosary rally in het geboortedorp van zijn moeder. Van de moeder van de priester, Vader Peter. En tijdens de rosary rally is zijn tante geboren. Ik zeg het goed, geloof ik, hè? En om die reden is de tante Maria genoemd. Dus dat is toch wel heel mooi, omdat het tijdens de rosary rally was. Father, you will organize a rosary rally in Ireland soon also?
1: There is going to be a rosary rally in Knock, the Marian Shrine, on Saturday the 6th of June. And Radio Maria will be leading a cooperating rosary rally in a church in Belfast on the same day.
0: Okay, wow. Dus ze organiseren binnenkort inderdaad ook een rosary rally in Ierland, waarbij Radio Maria Ierland zal helpen bij een rosary rally in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Knock. En tegelijkertijd zullen ze in Belfast zelf een rosary rally organiseren, die dus parallel loopt aan de rosary rally in het heiligdom van Knock. So, Father, thank you so much. And we definitely keep in touch. And we will pray with all the listeners of Radio Maria Holland for your beautiful mission.
1: And we will pray for you and your kind listeners and your mission. God bless you, Father Peter.
0: God bless you.
2: Ja, we zijn natuurlijk bezig geweest met de Mariathon. 2 dagen voor Radio Maria Ierland. Nou, een van de allerbelangrijkste plekken voor de Ieren in Ierland is het nationale bedevaartplaats, heiligdom van Ons Lief Vrouw van Knock. En ik heb hier Karin zitten, een goede vriendin ook. En die is daar geweest in Knock in Ierland. En ik vind het toch leuk om daar nog even kort bij stil te staan. Want ja, ik ben toch wel benieuwd. Kun jij daar iets over vertellen wat het is? Hè? Wat voor bedevaartplek het is? En hoe het op jou is overgekomen, Karin?
3: Ja, het is Maria is verschenen in de stromende regen tegen de achterkant van de kerk van Knock. En er waren eigenlijk maar gewoon 2 meisjes die langskwamen, toevallig. En er zijn toen, ik geloof, uiteindelijk 15 mensen bij die plek gekomen. En die hebben daar in de stromende regen 2 uur naar Maria gekeken. Waarbij ook dus een altaar verscheen op een gegeven moment en een lam daarop. En het kruis. En dat lam op het altaar werd dan aanbeden door engelen die daar omheen hingen. En ja, de plek toen ik daar kwam heeft een enorme indruk op mij gemaakt.
2: Ja.
3: Ik was er op een doordeweekse dag. Dat scheelt misschien wel. Maar de rust die daar hing was voor mij echt zo overweldigend. Het was echt prachtig. En ja, ik heb gewoon een hele tijd in de kapel, die inmiddels eigenlijk tegen die muur aan is gebouwd. Want tegen de achterkant van die kerk hebben ze dus het tafereel met witte beelden opgebouwd. En daar een beschermende kap overheen en dan nog een stukje eraan waar banken staan waar je dus kan gaan zitten.
2: Ja.
3: En ik heb daar gewoon heerlijk gezeten, de rozenkrans gebeden. En het heeft gewoon echt diepe indruk op mij gemaakt.
2: Ja, ja. Ik begreep dat Knock dus in die tijd een heel klein, onbeduidend, zeg maar, plaatsje was. Hè? Is daar iets over bekend van waarom Knock of in de loop van de tijd dat daar iets over gezegd is?
3: Nee, dat weet ik zo niet. Maar wat wel, er is ook een plek waar heel mooi wordt uitgelegd hoe het er toen uitzag. Een hele maquette gemaakt met de huisjes, ook waar de priester woonde van de parochie. En het verhaal wordt daar zo duidelijk verteld dat je die man bij wijze van ziet hollen naar die kerk omdat daar iets aan de hand is.
2: Ja, ja.
3: En veel weilanden en oude krakkemikkige huisjes. Dus ze is ook echt verschenen aan boerenmensen. Ja, zoals je vaker eigenlijk meemaakt. Gewoon aan de geringste onder ons.
2: Ja. En dat is ook denk ik in een tijd geweest dat Ierland het niet makkelijk had. Dus ze hebben toch veel te verduren gehad.
3: Ja, ja, wat ik heb begrepen is dat er ook grote hongersnood is geweest.
2: Ja, want
3: er was veel armoede.
2: Ja. Nou ja, we hebben het even opgezocht om het goed te zeggen. Natuurlijk 21 augustus 1879, toen was de verschijning. De Ieren hebben natuurlijk in die 19e eeuw echt diverse hongersnoden meegemaakt. Er zijn ook veel mensen weggetrokken uit Ierland.
3: Ja. Ik mocht daar logeren bij een bevriende priester. En die vertelde dat dus eigenlijk de meeste Ieren eigenlijk wereldwijd wonen en maar een kleine groep Ieren in Ierland.
2: Ach, die verschijning, is daar nog iets, een bepaalde boodschap gegeven? Of wat is er verder gebeurd? Of is het tafereel nog uitgebreider?
3: Nee, volgens mij heeft Maria niet gesproken tijdens die verschijning. En heeft ze eigenlijk alleen maar de harten van de mensen geraakt die daar dus bij waren. En hun leven is veranderd.
2: Ja.
3: En dat wordt dus ook helemaal uitgelegd bij die maquette. Maar ik moet zeggen, uiteindelijk waren kinderen bij, maar ook uiteindelijk oudere mensen. En er zijn ook mensen die nog lang geleefd hebben, die dus nog lang hebben getuigd van wat ze gezien hebben.
2: Van wat ze gezien hebben, ja. Ja. En het bijzondere is denk ik ook wel wat je zegt inderdaad, Maria. Nou, het lam gods op het altaar. Hè, dus Christus uiteindelijk die centraal wordt gesteld. Maar naast Maria waren er ook nog 2 figuren.
3: Ja, klopt. Aan de ene kant van Maria staat Jozef. En die staat dus ook met zijn handen gevouwen naar haar toe. En aan de andere kant staat Johannes met Een boek, dus Johannes de Evangelist.
2: Ja, ja, met ja. het evangelie ja. waarschijnlijk. Ja. Ja,
3: ja. Ja.
2: Echt wel heel bijzonder, want je hoort natuurlijk van de grotere, laat ik het maar zo zeggen, verschijningen, dat er altijd boodschappen worden gegeven. Mm-hmm. Maar eigenlijk was dit gewoon het tafereel zelf,
3: ja.
2: wat indruk heeft gemaakt. Maar daarna, want het heeft iets van 2 uur geduurd, geloof ik. Er is dus niet echt iets gezegd.
3: Nee.
2: Maar de pastoor is daar wel mee naar buiten getreden. Weet je daar iets van?
3: Ja, ze zijn toen die plek gaan vereren. En ze zijn toen daar beelden neer gaan zetten. En ik geloof dat die inmiddels wel vergaan zijn. En dat daar dus nieuwe beelden voor teruggeplaatst zijn. Ja.
2: Ja. Maar er zijn meteen daarna allerlei wonderen gebeurd.
3: Ja, want er kwamen dus allerlei zieken naar die plek toe. En ze zijn daar dus blijven bidden achter, tegen de achtermuur van de kerk eigenlijk. Ja. Daar trokken de mensen naartoe.
2: Oh.
3: Ja, uitgelegd. Ja. En je kan ook daar rondlopen eigenlijk in de kamertjes van oude huizen toen eruit zagen. En volgens mij is ook de inrichting van sommige getuigen daar ook tentoongesteld in kamertjes.
2: Ja,
3: je krijgt echt wel het gevoel met hoe de mensen toen leefden.
2: Ja. Bijna zo, wat je zei, alsof je erbij bent. Ja, ja.
3: Ja. Ja, dat wordt dus heel mooi gedaan.
2: Ja. Nou weet ik dat Paus Johannes Paulus II is ook in Ierland geweest.
3: Ja.
2: Toen het 100 jaar geleden was dat de verschijning dus er was. Dus in 1979 is hij daar geweest. Heeft toen de kerk die daar staat tot basiliek verheven.
3: Mm-hmm.
2: En dat is een hele grote kerk, begreep ik.
3: Ja, het is, als je die kerk inloopt, is echt enorm. Het lijkt net, hoe moet ik het zeggen? Ja, het zijn gewoon, ik zal maar zeggen, 6, denk ik, middenschippen van een kerk. Echt met enorm veel banken. En als je daar dus in zit, heb je helemaal niet het gevoel dat je in zo'n enorme grote kerk zit.
2: Okay.
3: En ze hebben dus in de scheidingswanden tussen compartimenten.
2: Ja.
3: Hebben ze dus ook oude gotische en andere stijle ramen ingeplaatst. Zodat je echt wel het gevoel hebt dat je in een kerk zit.
2: Oh ja.
3: En ik geloof dat er 10.000 mensen in kunnen. Maar als je daar zit, heb je dat gevoel helemaal niet dat het zo gigantisch
2: nee,
3: is.
2: Nee, inderdaad. Ja.
3: Een heel mooi altaar. En achter dat altaar een hele grote mozaïek van het hele tafereel. En dat is ook echt prachtig om te zien.
2: Ja, ja.
3: En daar zijn ook alle mensen afgebeeld die dus erbij waren.
2: Ah,
3: dus,
2: ja.
3: Ja, dat is echt een hele mooie mozaïek. Ja. Is door iemand geschonken die
2: die waarschijnlijk genezen is. Ja. Tenminste, die kans is groot.
3: In ieder geval genoeg geld had.
2: Ja. Het is echt een plek van genade.
3: Ja. Als je dat terrein, als je eigenlijk gewoon dat plein oploopt, dan voel je de rust komen en voel je gewoon inderdaad de genade.
2: Ja. Is er nog één bepaalde ding wat jou echt is bijgebleven van dat, dat je er was?
3: Ja, ik heb echt gevoeld dat ik heb wat meegemaakt nogal in mijn leven. En ik heb toen echt de rust in mijn hart gevoeld.
2: Ja, dat onze lieve Heer daar ook echt door Maria, dat is natuurlijk het mooie, hè? Maria wil laten zien dat het belangrijk is dat we hem centraal stellen.
3: Mm-hmm.
2: Ja, ja.
3: Ja, dat is ook wat uit die verschijning heel erg naar voren komt, dat het lam centraal staat.
2: Ja. Hartstikke bedankt, Karin. We hebben nog een mooi lied, Lady of Knock. Dat gaan we zo draaien.
3: Oké. Okay. Ja.
2: Dankjewel dat je er eventjes was.
3: Graag gedaan. Mm-hmm.

0: Ja, en we hebben aan de lijn een van de paters uit Ierland die verbonden zijn aan het Monastery Our Lady of the Cenacolo of Cenacle. En dat is het Silverstream Priory. Dus het klooster waar dus deze Benedictijnen van altijddurende aanbidding aan verbonden zijn. En ik ga het gesprekje voeren met Don David. Don David, welkom in our program, in our Mariathon here in the Netherlands.
1: Thank you. Thank you very much for having me.
0: Yeah, and we have reached out to you because we just like to hear about Ireland, about what is important work you do, the prayer, of course. Can you tell us a little bit about it?
1: Of course. Well, yeah, first of all, thank you so much. Radio Maria is it's such an important apostolate, I would say, and in Ireland that we've had several interactions with the folks at Radio Maria in Ireland, and they're a wonderful group, so certainly supporting, absolutely. So our monastery here in Ireland, we're a little bit north of Dublin, so on the east coast of Ireland, removed from the city so that we have a little bit of peace and quiet for our monastery. And our monastery is dedicated to perpetual adoration. Well, first of all, we're Benedictines, and so as Benedictines, we pray the Divine Office or the Liturgy of the Hours every day. We sing it, of course, in our monastery, we sing it in Latin, we have prayer together 8 times in the day, and then between those times of prayer, we have, of course, we do work around the monastery, and also some time of adoration before the Most Blessed Sacrament. Mm-hmm. And so our work is to keep walk before our Lord in adoration. And we do that in what's called a spirit of reparation and praying for our own sins, praying for the sins around the world, and praying in a particular way for priests. And so our mission here in Ireland in many ways is for to be a real fireplace, I suppose, of prayer.
0: Yeah.
1: And to bring that light and keep that warmth in the faith here in Ireland.
0: Ja, u hoorde inderdaad Dom David. Zo was ook van tevoren afgesproken. Zo wordt hij genoemd. Een van de monniken dus in het klooster in Ierland. Wat ten noorden van Dublin ligt. Het klooster is gewijd aan altijddurende aanbidding eigenlijk. En deze Benedictijnen die zingen het getijdengebed in het Latijn. Vieren ook de mis in de oude stijl. En hij begon eigenlijk ook met te zeggen dat ze Radio Maria Ierland zeker goed kennen. Sprak ook zijn grote waardering uit voor het team van Radio Maria Ierland die zo belangrijk werk doen. En hij heeft kort verteld over wat eigenlijk belangrijk is voor het klooster waar hij dus monnik is. Namelijk om eerherstel te brengen en dus het te bidden bij het Allerheiligste. Naast natuurlijk hun gewone getijdengebed en het werk wat ze tussendoor doen, is er die altijddurende aanbidding. Waar ze, zoals hij zei, bidden voor eerherstel. Voor hun eigen zonde, de zonde van de wereld. Maar ook heel in het bijzonder is hun charisma om te bidden voor priesters. En hij noemt het eigenlijk zijn missie of hun missie om een echte vuurplaats te zijn. Een bron eigenlijk van gebed waar de licht en de warmte van het geloof van uitstraalt. Om dat ook in Ierland te behouden en te voeden. Is this special spirituality for your monastery, or is it elsewhere as well?
1: Yeah, so our monastery follows reform actually from the 1600s, mm-hmm. From a nun named Mother Mechtilde de Bar, and she reformed the Benedictines in that century. But it was always nuns that had this special work and this charism. For 400 years, it was only ever nuns. And then our monastery came along about 10 to 15 years ago or so. And we were the first monks of perpetual adoration. There were various times in history where a monk tried to start the monks of perpetual adoration. Several decades later, our founder came to learn of it and then started the monastery. But there are still plenty of monasteries of nuns of perpetual adoration. Mm-hmm. There's one actually in the Netherlands.
0: Yeah.
1: But we're the only male monastery.
0: Yeah. That's special, I think. Ja, ik vroeg Dom David of het deze spiritualiteit van altijddurende aanbidding, of dat iets bijzonders is of eigenlijk ook elders gebeurt. En hij legt uit dat het zeker voor de Benedictinessen wel iets is wat al honderden jaren geleden door zuster Catharina Mathilde de Bar, zij is dan in Frankrijk geboren in 1614, dat het inderdaad als een vernieuwende spiritualiteit bij de Benedictinessen is heeft uitgewerkt. Er zijn ook in Nederland bijvoorbeeld, maar er zijn allerlei kloosters over de wereld van Benedictinessen die altijddurende aanbidding als hun centrale spiritualiteit, charisma hebben. Maar dit klooster dus in Ierland is het enige klooster waar de mannelijke Benedictijnen dus ook deze spiritualiteit volgen. En zij zijn een jaar of 10 tot 15 geleden daarmee begonnen. Hebben eerst trouwens in de stad gezeten, maar zijn naar buiten getrokken om daar wat meer rust ook te hebben. En hij vertelt ook dat het heel fijn, dat stukje komt volgens mij nog, maar dat dat ze het ook fijn vinden als mensen in het klooster komen om de getijden mee te bidden of te zingen, want dat doen zij, naar de mis te komen. En ook eigenlijk te worden betrokken of te worden getrokken naar de warmte van de aanwezigheid van ons Lieve Heer in de aanbidding. Waarbij ze nogmaals ook speciaal de priesters natuurlijk een plek willen geven. En ook voor priesters om daar in het klooster een korte retraite bijvoorbeeld te houden en om tot rust te komen. So,
1: And
0: can people join in the adoration, or is it really for the monks?
1: No, we love it when the faithful come and join and come to Mass or come to the Divine Office or come to adoration. Absolutely. We look forward to being able to provide that for people.
0: Okay.
1: To be that, like I said, that fireplace. And, we want people to draw close to the warmth and the light of our Lord in adoration. Yeah.
0: Yeah.
1: We have a little retreat house that people come and visit for retreat, and they'll stay for a couple of days or stay for a week or something. In particular, like I said, since much of our work is for priests, we mm-hmm. often have priests come in and stay with us, and because it's very important for them to go on and have some time of rest and retreat.
0: Oh, that's what you say, of course, is very important for priests.
1: Yeah.
0: May I ask you yourself, how old are you and how did you come to this monastery, your calling to become a monk?
1: Yeah, absolutely. Yeah, so I'm 29 years old. I've been in the monastery for about 6.5 years. I entered right out of university when I was 22. I was a convert to Catholicism when I was at university. And after my conversion, I started thinking about religious life not too long after I converted, actually. And the Benedictine way of life attracted me in a special way because the rhythm and the prayer and work, there was something, all of life was really filled with a spirit of prayer, and it just, I found it beautiful.
0: Mm.
1: And it was very simple, and the simpleness of the life I found very beautiful.
0: Yeah.
1: And then when I was looking into Benedictine monasteries, whenever this monastery, which also had carries of adoration, adoration was such a, it was a major part of my conversion to Catholicism. So just the two came together, and I thought, well, this is the place.
0: Yeah. Ja, u hoorde het stukje inderdaad dat mensen ook welkom zijn in het klooster. En mocht u daar meer over willen weten, dan kan u altijd zelf op de website. Want dat hebben ze dat opzoeken, zullen dat een keertje nog opnoemen. Maar ik heb hem ook gevraagd naar zijn eigen roeping, hoe dat zit. En nou, hij vertelt, ik ben 29. Ik ben eigenlijk meteen vanuit de universiteit, zo'n 6,5 jaar geleden, het klooster ingegaan. Maar hij was dus niet katholiek, hij is een bekeerling. En die bekering heeft plaatsgevonden tijdens zijn universitaire studie. En daarbij heeft de aanbidding een grote rol gespeeld. Dus hij voelde zich al wel getrokken tot het Benedictijnse manier van leven, vanwege de rust en de regelmaat en het ritme van gebed en werk en gebed en werk. Maar toen hij dus juist specifiek dit Benedictijner klooster beter leerde kennen, vond hij daar de eenvoud, die natuurlijk bij alle Benedictijnen belangrijk is. Dat trok hem sowieso. Maar juist ook dat charisma voor de aanbidding. En toen had hij zoiets, dit is het gewoon. Hier moet ik zijn. En daarom is hij ook hier bij deze monniken. Ze zijn boven trouwens met iets van 13 monniken in het klooster. Is hij daar dus ingetreden. What would you say is the most important reality of being a monk in the being a Benedict monk of perpetual adoration?
1: Yeah. Well, that's a difficult question to answer because it's so much of our life in the contemplative life, so much is hidden from our view. We know that the sacrifices that we offer and the prayers that we offer, God makes them fruitful somehow. But because we live within the monastery, we don't actually get to see a lot of that fruit. But nonetheless, we know that it exists. The monastery exists for the building up of the church. It exists for the salvation of souls, for the conversion of peoples, and just offering to God that ceaseless praise and reparation and adoration, which the world all too often forgets, is extremely important. And we know that it bears fruit, but it can often be difficult to see. But we know, of course, we hear special stories from time to time about, I submitted this prayer intention to the monastery and the Lord really answered it. And that's really wonderful to hear. But we also know that that so much of it is hidden from our eyes, but at the same time we live by faith.
0: Yeah.
1: We know that God answers prayers, and we know that without prayer nothing would be accomplished.
0: No. Ja, wat Dom David ook vertelt op een vraag die ik dus aan hem stel, van wat is nou de belangrijkste realiteit in het leven van de monniken? Ja. Hij zegt, dat is eigenlijk best een moeilijke vraag, want we bidden natuurlijk heel veel, we offeren, dat wat wij aan in onze tijd, in ons leven eigenlijk offeren aan ons lieve Heer, daarvan zien wij zelf vaak de vruchten niet. Maar we weten wel dat we dit doen om de kerk op te bouwen en voor de redding van de zielen, voor de bekering van de mensen. En dus om lof en eer hersteld te brengen aan God, dat wordt zo vaak vergeten, maar dat is zo belangrijk. En hij geeft natuurlijk heel duidelijk aan, zij leven in die gemeenschap, dus ze weten ook niet wat er verder allemaal gebeurt. Af en toe horen ze wel ook dat bepaalde intenties echt verhoord zijn, maar ze zien er natuurlijk verder niet veel van, wat de vruchten zijn van wat zij doen. Maar hij zegt, we leven toch in groot geloof en vertrouwen, en we weten ook dat je kunt ook niks bereiken zonder dat gebed.
1: And we need to do that, and so we trust that God takes what we give and makes it fruitful in ways that we can't possibly imagine.
0: Beautiful how you say this, and actually you answered my second question in the same time, because the other question was, what is the most difficult?
1: It is. It's bearing fruit it's difficult, but at the same time it's like the cross itself. It's it's this point of great agony for, of course, our Lord, but also for all of his disciples and the world. but it's what brings forth the salvation of souls. And so it's interesting how those two, the two just pretty much always go together, that the trials and the fruit go together.
0: Ja, hij geeft inderdaad nog eens een keertje aan dat wat zij offeren aan God, wat zij geven aan God, daarvan zie je dan niet de vruchten, maar die soms veel groter en heel anders zijn dan dat je misschien zelf wel bedenkt van tevoren als je dat al doet. Maar God weet natuurlijk wat nodig is. De tweede vraag die ik had, daar gaf je eigenlijk al meteen een beetje een antwoord op, namelijk wat is dan het moeilijkst? En hij zegt, dat is eigenlijk dat het vrucht dragen hetzelfde is als het kruis dragen.

0: hetzelfde is als het kruis dragen. Want het kan moeilijk zijn, zwaar. Dat was het voor ons lieve Heer, voor zijn leerlingen. Dat is het voor ons soms ook. Maar we weten dat dat de redding van de zielen voortbrengt. En die twee gaan dus altijd samen. Zowel de strijd, het dragen van het kruis, maar ook de vruchten van dat lijden en van het opofferen. So Don David, I'm very curious because we are collecting money for Radio Maria Ireland. Do you know it? What do you know about it?
1: Yeah, so we have some good friends at Radio Maria here in Ireland. A couple of times in the past, we've had the privilege of going to them and having a few interviews as well. Particularly last year, when Ireland was being consecrated to the Sacred Heart, Radio Maria invited us for that because we had a certain degree of involvement in the consecration of Ireland to the Sacred Heart. And so we had the privilege of going to them and having a few interviews about the Sacred Heart, and of course trying to spread that devotion throughout Ireland.
0: Dom David vertelt dus dat de connectie met Radio Maria Ierland die zij hebben vanuit het klooster is onder andere afgelopen jaar geweest dat ze diverse keren zijn geïnterviewd, omdat Ierland is toegewijd aan het Heilig Hart vorig jaar. Dat is een devotie die een rijke traditie heeft in Ierland, maar ook een beetje weggezakt is. Radio Maria Ierland, maar ook de monniken die daar veel aan hebben bijgedragen, hebben dus die devotie opnieuw weer leven ingeblazen en Ierland toegewijd aan het Heilig Hart. And do you know if many people know it, listen to it?
1: That's a good question. Well, to tell you the truth, partly because I'm a monk and I don't have too many interactions with people, I don't know. But I would hope so. I would hope so.
0: No. Ja, ik vraag hem eigenlijk of hij weet of er veel mensen naar Radio Maria luisteren. En terecht zegt hij, nou ja, ik hoop het van harte, hè, want ze doen geweldig goed werk. Maar ja, als monnik heb ik daar geen kijk op. Ik weet het niet. Dus zij luisteren zelf niet naar Radio Maria. Dat valt niet binnen hun, ja, binnen hun missie, binnen hun spiritualiteit. Dus daar kan hij geen antwoord op geven. We try to contribute to that, so that they can maybe expand or maybe get more listeners to listen to them. My colleague Tom had already been in contact with you, and maybe it's nice for you to tell how this came about.
1: Right. Well, sometime last year, Tom contacted us because we have a little shop at our monastery, and we specialize in particular in making rosaries. And Tom contacted us, asked if he could buy some of our rosaries. And not only that, but also if we could make a special model for Radio Maria Netherlands. And of course, we were happy to do that and happy to make the rosary for all of you and for your listeners and for your customers. And since then, we've been able to keep in touch and keep providing rosaries. Been able to pray for you all as well.
0: Ja, wat ik vraag aan Dom David is dat er dus contact is tussen Tom, onze promotiemedewerker hier bij Radio Maria Nederland, en het klooster waar dus hij ook monnik is. En hij legt uit dat dat komt doordat er contact is gezocht vanwege de rozenkransen die zij maken. Ze hebben een kleine winkel waar ze diverse religieuze items ook maken. Onder andere de rozenkrans. En hij gaat nu direct uitleggen waarom die rozenkrans zo bijzonder is. Er zijn zeker luisteraars onder u, die hebben hem al. Het is een hele stevige, met een groot Benedictijns kruis eraan. En het is voor de monniken dus ook heel belangrijk werk om dit te doen. En hij zegt, we zijn heel blij dat we dat kunnen doen voor jullie luisteraars. En daarbij ook inderdaad bidden voor jullie en voor jullie luisteraars. And the beautiful rosaries, what is special about them?
1: Right, so, well, there's actually lots of things that are special about them. I would say one notable thing is they're made from paracord, so from the cord that often military people use with their parachutes, so they're quite strong. But then the other thing is there are metal beads on it, but

0: there are two knots in particular, and the two knots are at the beginning of the rosary. And the knot on there, whatever direction you turn it, the threads are always crossing each other to make a cross.
1: Mm-hmm.
0: And there's a beautiful story behind how this knot was created. Basically, a monk was trying to tie a knot, and the devil kept on coming and untying it.
1: Mm-hmm.
0: And so he asked Our Lady, "What do I do?" So she teaches him how to make this knot, which has a cross. And whichever way you look at it, it creates a cross.
1: Ugh.
0: And so the devil couldn't touch it because it had the cross everywhere.
1: Yeah.
0: And then not only that, as you create the knot, you actually tell the different ways that the thread goes in and out of itself.
1: Mm-hmm.
0: You actually tell the story of salvation.
1: Uh-huh.
0: And you basically trace the map of the spiritual life just with this single knot. And so that's really what makes it special, is those knots at the beginning.
1: So what you say is that every time that a monk is making this rosary, it's done in prayer, actually.
0: Yeah, absolutely.
1: Yeah. Wat Dom David inderdaad vertelt over de rozenkrans is dat hij dus heel stevig is, omdat hij is gemaakt van het koord, van dus parachutekoord, wat ook militairen gebruiken. Er zitten metalen kralen aan. Maar wat het heel bijzonder maakt, is dat de eerste twee grote knopen, dus na het kruis en na de eerste drie weesgroetjes, dat die knopen heel bijzonder zijn. De monnik die dat in eerste instantie mee bezig was en probeerde om een wel wat dikkere knoop te maken, dat lukte maar niet. En iedere keer kwam eigenlijk zeg maar de duivel ertussen en die haalde die knoop uit elkaar en het wilde maar niet lukken. Dus op een gegeven moment is het verhaal. Vroeg deze monnik: "O moeder Maria, wat moet ik toch doen? Kunt u mij niet helpen?" En moeder Maria heeft hem geleerd hoe hij die knoop zodanig moet maken dat de draad als het ware steeds op zo'n manier loopt dat het elkaar dus kruist. Op welke kant je er ook naar kijkt, naar die knoop, dat je constant een kruis ziet. En dus de duivel, die kon daar gewoon niets meer aan doen, want het is een kruis. En dat maakt dus deze rozenkrans echt heel bijzonder. En hij vertelt er ook bij dat bij het maken van zo'n rozenkrans herdenkt eigenlijk ook degene die dat maakt en die knoop dus steeds maakt. Het verlossingswerk van Christus. Dus het maken van de rozenkrans is ook echt in gebed.
2: I think the listeners are also very happy with this rosary, because I think the first batch was gone before we knew it.
0: No, we're happy to do it. That's great. That's great.
1: Don David, is there something maybe you would like to say to the listeners, something that is on your heart?
0: Yeah, well, stay close to our Lord in the Blessed Sacrament. He won't fail you, and there's a lot that you can learn in adoration. When our Lord says in the Gospel of Matthew, when he says, "Learn of me, for I am meek and humble of heart," the place that you'll learn that is adoration. So stay close to him. Stay close to him.
1: Yeah. Nou, wat als laatste zegt, ik vraag hem: heeft u nog een bijzondere boodschap voor de luisteraars? En hij zegt heel mooi, heel liefdevol: blijf dicht bij de Heer. Blijf bij hem. Hij zal je nooit teleurstellen of laten vallen. En je kunt zoveel leren in de aanbidding. En dan verwijst hij naar Matteüs 11, waarin de Heer ook zegt: leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En hij zegt, ja, in de aanbidding, daar leer je dat. Dus hij heeft een prachtig mooie laatste boodschap. En toen hebben we het gesprekje ook afgesloten met elkaar te danken.
2: Well, Don David, I would like to thank you for your time.
0: Great. Well, thank you so much for having me. I really appreciate it.
3: Dit was Aan tafel met, een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: heb de meebidder aan de telefoon, broeder Robert. Fijn dat u meebidt. En u luisteraars bent ook van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden in de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: Priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Goedemorgen, een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Radio Maria, dat is op de golflengte van Maria. En ja, wat is nou die golflengte van Maria? Zij zal zeggen, dat ben ik niet zelf. Nee, dat is de genade, de gairis, de genade van God. En deze dagen, deze weken, gedenken wij bijzonder, die gairis, die genade. Het zijn abstracte woorden, hele mooie woorden, maar nog niet persoonlijk. Persoonlijk is de genade, de liefde, de charis in het Grieks, charismatisch. Dat is de Heilige Geest. Een Heilige Geest hoort bij Pinksteren. En we houden nu een hele serie over de Heilige Geest en Pinksteren. Omdat, ja, in tegenstelling tot vroeger, dat is. Je hebt de kerk ideaal genomen, met al zijn volheid, heel de volheid. Maar niemand kan die hele volheid tegelijk bevatten. Wij kunnen alleen maar aspecten meer concentreren, zoals je dat ziet in ordes en congregaties en parochies en mensen. Maar alles tegelijk kan niet. Er is een hele beweging, een verandering, een verschuiving in de beleving van de Heilige Geest. Ja, dat ligt niet aan de Heilige Geest, maar dat ligt aan ons mensen, onze beperktheid, onze menselijke, culturele, sociale beperktheid. En dat heb ik in mijn leven meegemaakt, in mijn jeugd. Daar was het Pinksterfeest, in het seminarium was het een groot feest, maar daarna werd er eigenlijk weinig over gesproken. Maar tegelijkertijd, in de tijd van mijn jeugd, de 60 jaren, 50 jaar, dat was dan nog echt de hele klassieke Vaticaans Concilie. En toen kwam de kerk ging naar, heel veel mensen, nieuwe beweging, Achmei-beweging, moeten de kerk veranderen, kerk moet anders worden, moet aangepast in deze tijd. Maar aan de andere kant had je mensen die van binnenuit bezield werden. En dan zeiden, wij voelen de Heilige Geest. En wat eerst was gebeurd in de protestantse kerken, de Pinksterbeweging, gebeurde nou ook in de katholieke kerk. Ja, wat al vele eeuwen gebeurd was, maar met ups en downs. En nou kwam er weer een up omhoog en dan kwam er weer als het ware de bron, net als bij een vulkaan, die gaat dan weer ineens stromen vuur geven. In de 60e jaren is zo dat gebeurt. De katholieke charismatische beweging, de aandacht tot de Heilige Geest kwam. Een hele beweging van de geest, gebedsgroepen en bewegingen. En ook in de gewone kerk, de parochiekerken, de hiërarchische kerk, kwam ook weer steeds meer aandacht voor de Heilige Geest. Ik denk bijvoorbeeld aan de biechtvader die paus Johannes Paulus II heeft begeleid. Dat was frater, broeder, pater van de Franciscanen Cantalamessa. En ik heb een paar keer meegemaakt. En hij was ook vol van de Heilige Geest, dus beweging van de geest. Nou, en om dat bewust te maken, wat we ook in die nieuwe beweging van de kerk, waar de missionaire parochie, er wordt gezegd, onze vernieuwing, parochievernieuwing, is niet de parochievergadering, maar de Heilige Geest. En het is een combinatie natuurlijk, zoals in de handelingen van de apostelen. De leerlingen zeggen, er staat bij het concilie ook van Jeruzalem, de Heilige Geest en wij. Maar als ik terugdenk in mijn pastorale leven, dan denk ik, bleef ik nog, men had het daar weinig over, de Heilige Geest. Het was meer, wat gaan wij doen, beleidsplannen, maar nou is er veel meer aandacht voor de Heilige Geest. We gaan eerst tot de Heilige Geest bidden. Dat is wat Paus Franciscus ook, die bijzonder geïnspireerd was, bijzondere aandacht had voor de charis, voor het charisma van de kerk, van de mensen. En zei, de charismatische beweging moet samen. En dat moet een beweging van de kerk worden. Die moet samenkomen, synodaal. Ja, waar mensen bang van zijn. Ja, als je het aan de andere kant doet, alleen maar vergaderen en discussiëren. Nee, synodaal is samenkomen rond de Heilige Geest. En de geest laten stromen. Want nu daarom is het goed om deze week is daar extra aandacht op te richten, de Heilige Geest. En ja, de Heilige Geest, die komt eigenlijk vooral in het hele gebeuren van Jezus. Want Jezus is voor de mensen duidelijk. Ja, lees maar het evangelie. En wat zien we dan met Pasen? Dan blaast Jezus de Heilige Geest over de leerlingen. En dan 40 dagen later, dan stijgt hij op. Maar dan zegt hij in de evangelie, gaat uit over de hele wereld en doopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo staat dat geschreven in het evangelie. En zo zijn wij gedoopt. En als Jezus opstijgt naar de Vader, dan denken we aan de doop in de Jordaan. Doop in de Jordaan, Jezus komt uit het water, hij stijgt op. En dan stijgt hij op naar zijn Vader. En als Jezus en de Vader en ik, als die zo één zijn, zo die liefde verbond, ja, die eenheid, die verbinding, dat is die Heilige Geest. Dus de Heilige Geest is de verbinding van de Vader en de Zoon. En die Heilige Geest weer ook die verbinding maken in de kerk. Nou, en met Pinksteren, de 50ste dag van Pasen, dan staat er geschreven, zoals Jezus had beloofd, de Heilige Geest. Maar dat is dan de Vader en de Zoon zenden de Heilige Geest. Net als bij de doop in de Jordaan. En nu is het, ja, voor ons katholieken toch een nieuwe term, de doop in de Heilige Geest. Ja, die apostelen, die kregen de doop in de Heilige Geest. Maar dat was niet op het moment dat zij gedoopt werden. Zij gaan op Pinksteren, wanneer zij vervuld zijn van die geest, gaan zij, enkele duizenden mensen, er staat 3000 mensen, er zullen wel meer geweest zijn. Nou, maakt niet uit het aantal, maar ze hebben gedoopt. En ze waren al vervuld van de Heilige Geest. Dus de doop in de geest, het sacrament, is niet hetzelfde als dat de doop in het water. Dat is het sacrament, doop in het water, maar er staat altijd officieel, je bent dan gedoopt uit het water en de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt in alle sacramenten, maar het komt erbij, zeker bij baby's komt dat er nog niet uit. Het wordt er ingelegd, het zaad wordt er ingelegd, maar het moet er nog uitkomen. Dus de eigenlijke doop van de Geest moet nog gebeuren. Zoals later ook in de handelingen van de apostelen. Dan gaan de leerlingen rond, er is gedoopt, soms door apostelen, soms ja, door leerlingen. En zijn jullie gedoopt in de naam van Jezus in met de Heilige Geest? Nee, nooit van gehoord. Dus het sacrament is niet voldoende. Er zit alles in, maar het moet tot uitdrukking komen. En de Heilige Geest moet dan werkelijk over ons komen. Ik heb mensen die niet eens gedoopt waren. Die daar alweer mee bezig waren in hun gedachten, in hun hart. En op een gegeven moment een kracht van de Heilige Geest voelde en wisten, nu ga ik op naar de kerk. Nu ga ik op naar het sacrament van de doop. Ik ga het aanvragen. Maar de doop in de geest hadden ze al gekregen. Dat is bewust worden van de werking van de Heilige Geest, die veel groter is dan wij normalerwijs denken. Dus de drie feesten, Pasen, Hemelvaart en Pinkster, is al, als het ware, al een feestelijkheid verbonden door de Heilige Geest. Maar met die Heilige Geest zijn we altijd verbonden met de Vader en de Zoon. Dus het is van groot belang om die Heilige Geest te zien en te beleven in de hele context, in het geheel van de Heilige Drie-Ene God. De Heilige Drie-Ene God. En daarmee zijn wij in het hart van ons geloof. De Drie-Ene God. En de Heilige Geest verbindt ons met die God. Zoals de Heilige Geest kwam over Jezus. Ja, Jezus was natuurlijk al helemaal van de Heilige Geest vervuld. Maar de Heilige Geest kwam om te laten zien, tussen die Zoon en de Vader is de Geest. En Jezus komt naar ons toe en hij zegt, ik geef jullie mijn geest. Ik beloof jullie mijn geest. En die geest, die hebben we in principe ontvangen in de doop en de andere sacramenten wordt het telkens vernieuwd. Maar nu de beleving. De beleving. En die beleving, ja, dat hebben we vorige keer ook al gedaan. Dat gaat naar een essentie van het woord. In het Grieks pneuma, geest, adem. En het Hebreeuws geest, adem. En dan gaan we naar het wonderlijke mysterie, het gebeuren van het leven. Inademen, ontvangen en uitademen. En dat is lichamelijk, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Maar dat mediteren wat in allerlei vormen, groepen gedaan wordt, is een hele goede oefening. Moeten we ook doen. Want sommigen zeggen, ja, lichaam, het heeft lichaam daarmee te maken. Lichaam? Wel, lichaam is een schepping van God. En in de schepping, net als alle andere parabels, zijn geworteld in het geschapen leven, het materiële leven. Maar het is een beeld van het geestelijke leven. Dus dat geestelijke ademen is heel duidelijk in het lichamelijke ademen in en uit. En dat is opdat het lichaam leeft. Maar het geestelijk ademen, dat is het ademen met God. God inademen en weer teruggeven. En dan, ja, dan zien we dat het dan een beetje bevlekt is door onze zondigheid. Maar dan blaast de Heilige Geest weer. Nou, dat is het bidden. En dan is het goed om dat ook lichamelijk te oefenen. En dat doen we nu ook weer. Ademen in en ademen uit. Maar nu met onze ziel, met ons hart. Onze ziel, hart roept de Heilige Geest in. En we geven ons gebrekkige antwoord. En we roepen de Heilige Geest weer op. Wel nu, dat is door die geest worden wij verbonden, zoals die adem ons verbindt met het grote leven, verbindt die geestelijke adem, de Heilige Geest, ons met God. En dan komen we dus bij de drie-eenheid. Dus het hele Pinksterfeest is ingebed in het feest van de Heilige Drie-eenheid wat we afgelopen zondag hebben gevierd. En dan bidden wij, dan zingen wij het Te Deum Laudamus. Wij prijzen u, o God. U Heer loven wij, U eeuwige Vader eert heel de aarde. Tot U roepen alle engelen, alle hemelen en alle machten, de cherubijnen, de serafijnen, die zonder ophouden zingen, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. U looft het roemvol koor der apostelen, het lofwaardig getal der profeten, de blanke stoet der martelaren, de heilige kerk over heel de aarde. U Vader onmetelijk in majesteit. U enige geboren Zoon waarachtig en hoog verheven. U Heilige Geest de vertrooster. En de interne goddelijke adem tussen de Vader en de Zoon, dat is die Heilige Geest, zoals staat in de geloofsbelijdenis, voortgekomen uit de Vader en de Zoon. Laten we dat nu ademen en beleven. En van daaruit gaan we verder hoe dat uitwerkt van de Heilige Geest naar de kerk. En dat hele leven van allemaal samen en van Maria. Maar hier begin en einde van alles, de Heilige Drie-ene God. De voltooiing van alles wat in alle religies wel iets van is. Er zijn splinters van, of alleen een godgedachte. Of twee belangrijke religies die voortkomen uit het verbond tussen God en Abraham. Allereerst het Jodendom natuurlijk. En dan ook een afgeleide van Jodendom en Christendom. Maar weer eenheid, monotheïstisch, daar in diezelfde buurt van halfzoon van Abraham. Was dan een volle zoon, maar van een slavin, Ismaël, Arabier. Tegenover Isaac, stamvader van de Joden. En zij allemaal, ja, nee, er is maar één God, één God. Maar door Jezus is duidelijk geworden, die ene God. Mysterie, mysterie, we roepen het uit. O, mysterie van de Heilige Drie-ene God. In de levende kracht van de Heilige Geest. Laten we dat nu even overwegen. En ademend in en uit die geest inademen. En weer teruggeven aan God. En weer ontvangen. En het gezang komt uit helemaal uit Singapore, de hele

prachtige zang van de Heilige Drie-eenheid. Vader, Zoon en Geest. En alles geopenbaard waarmee we zojuist eindigden met Jezus Christus, de koning van alle koningen, de koning in de hemel van het Koninkrijk Gods, afgedaald naar de aarde als dienaar om ons bij God te brengen, bij de Heilige Drie-eenheid. En we gaan nu van de Heilige Drie-eenheid zelf, door Jezus geopenbaard, gaan wij naar de werkelijkheid hier op aarde. De Drie-eenheid, Vader, Zoon en Geest, begin en einde van alles. En dan komt de hele wereldgeschiedenis vanaf de schepping. Nou, zo mooi dat God niet in één dag, in één minuut, dat kan die wel, ik kan in één minuut alles maken. Maar het wonderlijke van een wereld in ontwikkeling. Zoals ook wij mensen, ieder van ons, we zijn niet in één keer, boem, een volwassen mens en zeggen ja of nee en klaar. En dan gelijk naar de hemel. Nee, we worden geboren in deze wereld en moeten leven, moeten strijden, moeten groeien, moeten ontwikkelen, vallen en opstaan. Nou, dat is de hele geschiedenis van de wereld, de materiële wereld, de natuur, van elk mensenleven en van het Koninkrijk Gods. Jezus is naar de aarde gekomen, te midden van de mensen. Dat zien we daar aan de Jordaan en dat zien we en horen we bij het laatste avondmaal. Daar horen we Jezus spreken tot de leerlingen, de apostelen. En zien we hoe gebrekkige mensen op dat moment nog zijn, wanneer ze niet helemaal verlicht zijn door de Heilige Geest. En dan hoofdstuk 17, dan slaat Jezus zijn ogen ten hemel. De mooiste definitie van de Heilige Drie-eenheid. Maar in een soort mysterieus geheim, want je hoort alleen Jezus en zijn ogen en de hemel. Dat is naar boven. Nee, als Jezus naar de hemel kijkt, kijkt hij naar zijn Vader. En is hij vervuld van de geest van de liefde. En dan zal de Vader antwoorden, zoals bij de doop en op de berg Tabor. Dit is mijn veelgeliefde Zoon. En in dat 17e hoofdstuk spreekt Jezus dan Vader tot zijn Vader. Vader, u in mij en ik in u. Mogen zij, die leerlingen, en alle die door hen, door de verkondiging, ook bij die leerlingen, bij de kerk komen, mogen ze één zijn met elkaar en mogen ze één zijn met ons. Wij in hen en zij in ons. En zo wordt het mysterie van de Heilige Drie-eenige God van God zelf gelegd in de kerk. De kerk met het Grieks woord Kyrios, Kyriakos, de Heer. De kerk is de gemeenschap van de Heer. Hier ook weer. De kerk, net als de adem. Je hebt het lichaam, dat is het kerkgebouw. In wat voor vorm en cultuur en kunst, stijl dan ook. Maar je hebt het eigenlijke, dat is de geestelijke kerk. De gemeenschap van de mensen. Dat wij één mogen zijn met elkaar. Ja, en dan zien we gelijk wat de zonde is. Dat is de gebroken eenheid. De gebroken eenheid van de wereld. Denk maar aan het symbolische verhaal van die historische grote toren in Babel, Babylon. Waar de mensen strijd en oorlog en onderdrukking. Dat is het kwade. De verdeeldheid, onderdrukking, macht, heersen. En dat is de openbaring van de eenheid, van de Heilige Geest.

van de eenheid, van de Heilige Geest. En dat is de kerk. En de kerk is bedoeld om één te zijn. En Jezus bidt dat zij één mogen zijn. En we zien dat ook de zonde de kerk weer binnendringt. Dat wij verdeeldheid zijn, dat we onder elkaar verdeeld zijn. Dat problemen zijn en discussies zijn. En dat is niet erg, maar dat we dan ons ego stellen. En dan komt de verdeeldheid. Dat is de kerkgeschiedenis. En toch, hoe wonderbaar, als er een ecumenische beweging komt. Dan weten we, zo gauw de verlangen is naar eenheid, is daar de Heilige Geest. En wij horen dus die prachtige tekst van Jezus. Vader, u in mij, ik in u, wij in hen en zij in ons. Dus de ziel van de kerk is wij mensen die door Jezus bezield zijn met de genade, de charis, de Heilige Geest, opdat we één zijn. Nou ja, dan kijken we nu eventjes in onze gedachten. We sluiten de ogen, kijken de kranten rond, nee, we kijken de wereld rond. Nou ja, beginnen maar met onze eigen straten. Of misschien wel in de parochievergadering. Ik weet het niet. Maar zo makkelijk dat er strijd is. Onenigheid, burenruzie. Breuk, weglopen, kwaadheid. Ja, dat is allemaal van de vijand, van de kwade geest. Maar de Heilige Geest, de kerk, is het lichaam bezield door de Heilige Geest. En we zijn het lichaam van Christus, maar we zijn dood als de Heilige Geest er niet is. Dus in de kerk is het mysterie van de Heilige Drie-ene God. Dus het is niet alleen met Jezus. Nee, wij zijn het lichaam van Jezus, maar een lichaam leeft pas door de Geest. Dus dat is de Geest en de kerk. En dan komen we via Jezus, over de weg van Jezus, bij God. En ook bij de Vader. Jezus zegt, wij gaan naar de Vader. Naar mijn Vader en jullie Vader. Dus wat ik wil zeggen is, het is eigenlijk zo simpel samen te vatten. De hemelse drie-ene God van het allereerste begin van oertijden. Er was geen begin. En diezelfde God die het einde is, maar er is geen einde. Maar begin en einde van alles wat geschapen is. Dus maar eigenlijk één grote kracht, dat is de geest van God, de scheppende kracht. En dat is de geschiedenis van de mensheid, opdat wij binnengaan in de voltooiing in de hemel. En wat is die hemel? Dat is die heilige drie-ene God. Dus het mysterie van de kerk plaats ik helemaal in het mysterie van de heilige drie-ene God. En ja, daar denken we dus niet altijd bij na. Zo is dat met ons mensen. Ja, maar om dat weer te bedenken, en ik vind het mooi in kerken, als je dan boven het altaar ergens een symbool ziet van de drie-eenheid. En dan, ja, misschien kent dit het ook. Ik vind het eigenlijk een minder geslaagd beeld, maar ja, het is wel duidelijk, het is begrijpelijk. Want wij mensen zitten met onze mathematiek van 1 is 1 en 3 is 3. En dan zie je in sommige afbeeldingen in prachtige koningskappen, koormantels en dan soms zelfs met een soort pauselijke tiara op, maar drie, een soort drieling, drie op een rij, drie koninklijke figuren op een rij met die mantel, met die kroon, die ogen die ons zo aankijken, maar alle drie met een baard. En, want ja, zo zeggen wij, zingen wij, de Zoon is gelijk aan de Vader en de Vader is gelijk aan de Zoon en de Geest heeft ook alle eigenschappen van de Vader, dus ze lijken, ja, zo op elkaar. Dus ja, dan schilder je dat zo. Maar ja, als die drie op een rij zitten, dan gaat die eenheid eigenlijk in het beeld verloren. En ja, wat dan mooi is als je, ik denk aan de Augustinuskerk in Utrecht. Mooi gerestaureerd, mooi helder. Je komt de kerk in en je kijkt zo door het middenpad, de treden omhoog, daar het altaar, mooi wit marmer, allemaal een lichte kleur. En dan kijk je naar de opstanding en dan zie je, ja, het heet Augustinus, dan zie je Augustinus, die staat daar voor de kerk, voor ons. Hij staat er met een hart, gouden hart in zijn hand. Dat is de liefde die hij gevonden heeft, die elke heilige gevonden heeft en die hopelijk u allemaal gevonden heeft. De ware liefde, Gods liefde, dat is de ware liefde. En elke liefde die daarvan afwijkt, ja, is niet meer Gods liefde. De liefde van God, zichtbaar gemaakt in Jezus, die zichzelf geeft, zoals de goede herder zich geeft voor zijn schapen, zoals Jezus.

zich gegeven heeft voor zijn kerk. Nou, dan zie je daar boven die heilige Augustine met zijn gouden hart. En daaronder het tabernakel, het sacrament. En dat is dan, als het ware, de zichtbare vorm. Het meest goddelijke sacrament, omdat het direct persoonlijk verbindt met Jezus. En door Jezus, met de Vader. Dus ook in de Eucharistie is het Vader, Zoon en Geest. Door Jezus naar de Vader. En dan zijn we verbonden in de Heilige Geest. En dat zie je dan in die kerk uitgedrukt. Dat tabernakel. En daarboven kruis. En dan zie je de Heilige Geest, de duif. En dan als waar die Vader die met zijn armen alles omvat. Ja, wij kunnen het alleen maar zo uitdrukken. Maar dit is wel heel mooi. Soms zie je het heel fragmentarisch, zie je het heel in beeld gebracht in een driehoek. Ja, soms met een oog, God ziet alles. Het is altijd maar een bepaald aspect. Maar de drie-ene God, om te vatten dat allesomvattende is. En dat de Heilige Geest ons daarmee verbindt. Dat dat de kerk is. En dan dan zijn we in beweging met vallen en opstaan door de kerkgeschiedenis. Opdat we eens, zo eindigt de geloofsbelijdenis met het artikel. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Dat is wat vanmorgen ook ter sprake kwam in het evangelie. In de hemel zullen we niet meer in een aards huwelijk zijn. Want dat is van de aarde. Want dat heeft met het lichaam te maken. En met de lichamelijke procreatie, voortplanting. Maar in de hemel zijn we allemaal schepselen van God, kinderen van God. En natuurlijk met een verheerlijk menselijk lichaam te zijner tijd. Maar dan zijn we als engelen. En dan is er universele liefde. Hebben we iedereen lief. Zonder begeerte. Zonder afgunst. Zonder machtsmisbruik. Maar de nederige liefde van Jezus. Zoals hij heeft laten zien in zijn leven. In zijn woorden en daad. En aan het kruis. Dus de kerk is niet alleen een organisatie, is het ook op het basisniveau een organisatie met alle feilen en dingen van ons mensen die we in elke organisatie tegen kunnen komen. Dus dat is het onderste niveau. Dat bestaat dus wel, maar dan is dat van binnen toch verbonden met die geestelijke kerk. Dat is het lichaam van Christus, bezield van de Heilige Geest. En dan op weg naar de hemelse gemeenschap van engelen en heiligen. Dan is alles geheiligd, zijn we allemaal heiligen. En die heiligheid die we dan hebben, is dat de Heilige Geest, de kracht van Jezus, de charis, de genade, ons helemaal gereinigd en gezuiverd heeft. Nou, dat is schitterend. En we gaan nu dan bidden, kom Heilige Geest. En dat is deze prachtige tekst, Veni Sancte Spiritus, kom Heilige Geest, zend uit uw hemel een straal van uw licht. Kom Vader van de armen, kom geven van geschenken, kom licht van het hart. Allerbeste troosten, zachte gastheer van de ziel, zoete vertroosting. Bij het werk geeft gij rust, bij hitte verfrissing, bij verdriet troost. O allergelukzaligst licht, vul het binnenste van het hart van uw gelovigen. Zonder uw goddelijke macht is er niets in de mens, is er niets onschuldigs. Reinig wat vuil is, bevochtig wat droog is, genees wat gewond is, maak soepel wat stroef is, verwarm wat koud is, breng terecht wat afgeweken is. Schenk aan uw gelovigen die op u vertrouwen de heilige zevenvoudige gave. Beloon de deugd, schenk een zalige dood en een eeuwige vreugde. En dan weten wij in de heilige drie-ene God. Laten we dit horen en zingen. Laten we weer met ons lichaam in- en uitademen. En van daaruit in dat ritme met onze ziel de geest van God opzuigen. Want de geest van God waait overal. Openstaan, denk aan die geest die ons verbindt met de Vader en de Zoon.

mooie melodie. Maar ook prachtige tekst wat de Heilige Geest doet. Net als wat Jezus doet. Zo anders als wat we in heidense mythologieën. Ze hebben wel een soort aanvoelen van de goddelijke wereld. Maar dat is versplinterd in het polytheïstische. Er is bij sommigen meer, bij anderen minder. Een herinnering aan een... Ja, er is misschien toch wel een topgod. Een hoogste god. Paulus ontdekt die in Athene. De onbekende god. Ja, die kent niemand uit zichzelf. Die kennen we alleen maar door Jezus. En door de verlichting van de Heilige Geest. Want anders, de woorden van Jezus alleen zijn niet voldoende. Die moeten door de Heilige Geest in ons tot leven komen. Wel nu, proberen duidelijk te maken, duidelijk te krijgen, dat God is drie-ene God. De Vader, de Zoon en de Geest. En niet drie op een rijtje, maar de Vader die zich weerspiegelt in de Zoon en die met elkaar verbonden zijn in de liefde. De liefde, de eenheid, de verbinding, die daalt af in de schepping naar de hele natuur. Naar alle dingen die met elkaar verbonden zijn. En die daalt veel persoonlijker af in de mensen. Het ene volk dat God gemaakt heeft. In alle verscheidenheid is één volk, één. Maar de zonde heeft het verbroken. Jezus is gekomen om die eenheid te herstellen. De eenheid. En ja, die eenheid van dat lichaam van Jezus, ja, dat heeft een moeder. En we komen vandaag vanuit de heilige drie-eenheid met die bezieling, de liefde van de Heilige Geest, de charis, de genade, bij de aardse vorm in de kerk, de gemeenschap. En dan bedoeld om te worden de gemeenschap der heiligen. En dan, ja, daar is dan de moeder Maria. Het meisje van Nazareth, door God, door de Heilige Geest, bijzonder gevrijwaard, helemaal van de zonde, van de erfzonde. En helemaal op God gericht. En die ook later zal zeggen, u wil geschieden wat u wil, dat moet gebeuren. Of het een kruis is of niet, u wil geschieden. En we komen dan in het eerste hoofdstuk van Lucas. De engel van God, Gabriel, komt bij dat meisje Maria. En die zegt dan, Gaire, gegroet. Heel wonderlijk in het Grieks zegt de engel, het eerste woord is charis. Dus, en dan de begenadigde, kegaroumene. Ook weer het woord charis, genade, de Heilige Geest. U bent degene vol van genade. U bent vol van de Heilige Geest. Dus Maria is het verbindingstuk, het aardse verbindingstuk van de heilige drie-eenheid naar de mensheid toe. Nou, dat is ja, een absolute positie. En dat is Maria gegeven. En zij weet, God heeft grote dingen aan mij gedaan. En nou is het zo mooi Maria daar in dat licht te plaatsen, in die lijn te plaatsen. En dat is dus ver uit boven ja, wat voor velen beperkt is. Maria, ja, die een helpster in nood. Nou, daar voel ik me altijd bij. Dat is allemaal zo. Ook dat is allemaal waar. Maar nu gaat het over de volheid van Maria. En dit is wat wij mogen en moeten uitdragen naar alle andere christenen. Die misschien al wel heel veel van de Heilige Geest spreken. Maar dit over het hoofd zien, hoe kan dat? Hoe kun je het mooiste werk van God, van de Heilige Geest, over het hoofd zien? De moeder van Jezus, degene van wie Jezus het meeste houdt. Als we spreken van de heilige drie-eenheid, als we spreken van de Heilige Geest, komen we absoluut bij Maria uit. Het is mooi hoe ik dit jaar heb mogen vieren op de tweede Pinksterdag, zoals dat dan heet, met de Nederlandse afdeling van Charis. Want paus Franciscus, die bijzondere openheid had voor het werk van de Heilige Geest, voor het charisma. En oproept, mensen, bid om de Heilige Geest, dat je allemaal gedoopt wordt in de Heilige Geest, ondergedompeld in de Heilige Geest. Niet alleen in het water van de doop, maar in de Heilige Geest. En in 2018 heeft hij de charismatische gemeenschappen, bewegingen bij elkaar gebracht en gezegd, jullie moeten samenwerken voor deze centrale boodschap. Dat alle christenen, nou te beginnen bij alle katholieken, moeten leven in de Heilige Geest. Nou, dat is wat ik vroeger dus nooit heb gehoord. Maar dit is naar boven gekomen. Ja, de geest werkt.
opdat wij leven in de Heilige Geest. Nou, Tweede Pinksterdag, dus al jaren in de charismatische beweging, maar nu vanuit Charis de overkoepeling, in Nederland, maar ook in alle andere landen, samen vieren. En we mogen vieren bij ons in Utrecht, in de Raphaëlkerk, met een prachtig programma van de Heilige Mis, in het teken van de Heilige Geest, de drie-eenheid en Maria. En dan lofprijzing. En dan een mooie inleiding over de relatie van de mens met God. De liefde van Jezus en de Vader. God liefde. God is Vader. En dat is een beeld van God wat alle heidenvolken niet kennen. Wat zelfs de islam is kwijtgeraakt. De liefdevolle Vader God. En ook in het Jodendom is het nog niet helemaal. Het is er al wel, maar in Jezus is tot volheid gekomen. Nou, dat hebben we dan mogen vieren. In geloofsgesprekken, in het voor elkaar bidden. En dan 's middags een afsluiting in het aanbidden van het allerheiligste sacrament. Want die heilige drie-eenheid door Jezus komt tot ons. En in de sacramenten, de bezieling van de sacramenten. En als wij kijken, ademen en zien en zingen Jezus in het heilige sacrament, die zijn leven geeft uit liefde. Ja, daar werkt de Heilige Geest van eenheid en van vreugde. Dat was de tweede Pinksterdag. Charis vieren. Het verhaal van dat evangelie hebben we gelezen. De engel Gabriel komt bij Maria. Maar zij wordt aangesproken als degene van vol van genade. En ze heeft, zegt de engel, genade gevonden bij God. Zij zal de Zoon van God dragen. De Zoon van God, Zoon van de Allerhoogste, de Zoon van de Vader. En de Heilige Geest zal haar overschaduwen. Christenen, we kunnen Maria niet buiten God laten, buiten zicht laten. Moet u die aanbrengen, maar zo verkondigen dat zij niet een wonderdoenster is en dat we Jezus opzij zetten, wat zo makkelijk gebeurt. Nee, Maria zien helemaal in het licht van dit grote gebeuren van de drie-ene God, van het werk van de Heilige Geest, wat Jezus heeft gedaan, in verbinding. Als je Jezus wil liefhebben. Dus daar hoort Maria. En dat hebben we gevierd. De zaterdag voor Pinksteren. Heel mooi. Met een prachtige titel. Die precies aansluit. Want het was de gebedsdag in Amsterdam. Van Maria, de vrouw van alle volkeren. En we hebben die prachtige tekst gebeden. Zo mooi. Jezus gebed. Of zo mooi. Maria gebed. Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu uw geest over de aarde, opdat uw geest mag vervullen de harten van de volkeren, opdat zij bewaard worden tegen verwoording, rampen en oorlog. En mogen de vrouwen van alle volkeren onze voorspreekster zijn. Amen. Dus dit Maria-gebed is helemaal ingebed. Jezus, Zoon van de Vader, zend de Heilige Geest. Nou, eigenlijk het mooiste Maria-gebed wat ik ken, omdat daar de drie-eenheid wordt genoemd. En dat hebben we gevierd daar in Amsterdam, in de Heilige Mis, met aanbidding, met de rozenkrans, en geloofsgesprekken. Ja, dat was feestelijk. Dus vandaag hebben we het over de drie-ene God, door Jezus komt in de wereld. Hij start de kerk, de gemeenschap, het lichaam van Christus, maar de bezieling is van de Heilige Geest. En de gelovige bij uitstek is Maria. Zij hoort in dit heel geheel thuis. En we zijn dan zo blij dat Paus Franciscus 2018 tweede Pinksterdag gesteld heeft. Dan moeten wij vieren, wat natuurlijk al lang bekend was in de Rozenkrant, Maria, moeder van de kerk. Want ze is moeder van alle gelovigen. Te beginnen bij moeder van de apostelen. Te beginnen bij Johannes onder het kruis. Maria onder het kruis. En Maria die dan vlak voor, tussen hemelvaart en Pinksteren, met de apostelen bidt om de Heilige Geest. En hierbij, bij al deze overwegingen, ontdekken we dus een belangrijk Bijbels beginsel, of een beginsel van Bijbelverklaring. En zoals één inhoudelijk beginsel is, is alles rond en vanuit en naartoe de heilige drie-ene God. Dat komt door Jezus tot ons. Nou, dat is inhoudelijk, theologisch, spiritueel. Maar nu bijbeltechnisch, exegetisch.
naar aanleiding van een woord van Johannes. Johannes schrijft, dit heb ik opgeschreven. Als ik alles had moeten opschrijven wat er gebeurd is, waren de boeken te weinig. Nou, dus heel veel is niet opgeschreven. Ook er is veel meer bedoeld dan er is neergezet. Als we dus alleen letterlijk de Bijbel volgen, Jezus sloeg zijn ogen ten hemel. Nou ja, Jezus slaat zijn ogen ten hemel. Nee, dieper, hoger. Jezus kijkt naar zijn Vader vol van de liefde. Zijn ogen verliefd in de Vader. De Vader, dit is mijn veelgeliefde zoon. Het staat er niet, maar dat is het wel. En zo ook Maria. Ja, daar hebben ze nog niet zoveel over nagedacht. Het was nog niet zo gebruikelijk. Alhoewel, ze wordt dus een paar keer genoemd. Lucas heeft dat godzijdank naar voren gehaald. Die aankondiging van de engel. Dat zij dus helemaal bij die Vader en de Zoon en de Geest betrokken is. En ja, wat staat er allemaal niet? Ja, maar als je erover nadenkt. Als Maria de moeder van de kerk is, is zij ook, dat zeggen we in de litanie, moeder van alle genade. Dus dan is ze ook de moeder van de sacramenten. Is ze bij de sacramenten? Is ze ook altijd bij de Eucharistie aanwezig? En wie denkt daar nu aan? Zij is daar bij de Eucharistie aanwezig. Want bij dat lichaam van Christus is ook de kerk het lichaam van Christus. Maar daar is Maria. Dus Maria is er altijd. En we lezen dat in de handelingen van de apostelen. Dat zij dus met de leerling aan het bidden is. En wordt verder niet meer genoemd. Nou, dus is het niet zo belangrijk, zullen velen zeggen. Nou, dat is dus helaas een misvatting. Er staat veel meer dan er staat. Het heeft een veel diepere betekenis dan gegeven is. Je moet de betekenis eruit halen. Dat is net als met alle parabels. Neem alle zaadjes in de wereld. Nou ja, alle zaadjes. Iedereen ziet zaadjes zijn. Ontelbaar veel zaadjes van alle planten, bloemen, vruchten, groenten. Wat we eten, zaadjes. Van nieuw leven, dierlijk leven, menselijk leven, zaadjes. Ja, dan zegt Jezus, ja, het zaad moet eerst sterven. Moet ontbinden, opgaan in iets groters. En zo is alle zaadjes in de wereld, zijn allemaal symbool van Jezus. Het goddelijk zaad dat sterft aan het kruis en ons nieuw leven geeft. Ja, dan moet je eruit halen, maar het zit er dus wel in. Dat is dus het Bijbelbeginsel wat we ook deze serie... want waar is de geest, zeggen de mensen. Waar is de geest? Ja, kom niet tegen. En je moet het eruit halen en dan is die overal. Ja, Maria, ja, maar een paar keer, 15 keer in het Nieuwe Testament. Nou ja, wat is dat? Nee, nou, maar het is... Kijk goed wat er gebeurt. Een paar zinnen zijn voldoende om de eminente, ja, hoogste, meest unieke positie in de hele schepping naar voren te halen. Nou, ja, dat moeten wij liefdevol koesteren. Net als Jezus, niet erin rammen, gewoon aanbieden en vertellen hoe mooi het is en beleven. Nou, dat willen we doen in, laten we maar doen in het Salve Regina. Salve Regina. Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid. Ons leven, onze vreugde, onze hoop. Wees gegroet. Tot u roepen wij ballingen, kinderen van Eva. Tot u smeken wij zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan onze voorspreekster. Sla op ons uw barmhartige ogen. En toon ons na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goede tieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria. Bid voor ons, heilige moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden.

gegroet, Maria Koningin. Staat dus heel dicht bij de koning. In feite dus de koninginmoeder. Bij de geboorte, bij het kruis. En als we nu naar de... Ja, naar het bekende Maria-gebeden, zeggen de mensen. De rozenkrans en Maria-gebed. Nee, rozenkrans is een met Maria het overwegen... staat in de Bijbel, zij overwoog het in haar hart. We overwegen de mysteries van Jezus' leven. En mooi, we hebben nu 20 geheimen. Dus rond de geboorte, rond zijn openbare leven, zijn werkzaamheid... rond zijn dood en verrijzenis en de hemelvaart. Nou, al die geheimen, daar is Maria bij betrokken. En dat overwegen we met haar hart, met haar diepte... opdat wij met haar... zo dicht bij Jezus mogen komen. Dus in de rozenkrans komen al die geheimen van de heilige drie-ene God, van Christus en de Heilige Geest, allemaal terug. Soms worden ze niet genoemd, maar moet je eraan denken dat het altijd doorspeelt. Speelt altijd door. Je moet leren herkennen en dan ook biddend overwegen. Ademen, in, ademen, uitademen. Lichamelijk, geestelijk. Bij de rozenkrans, al van ouds, wordt, ja, hoe vaak wordt het zo, ja, zo slordig, net als de rozenkrans, wees gegroet, waar wordt zo slordig gebeden. Je kunt het ook weer overdrijven, maar nou, de kunst om dat evenwichtig, rustig, mediterend, maar, en je hoeft niet alle letterlijke woorden, maar door die woorden heen, naar de aanwezigheid van God, Vader, Zoon en Geest, aanwezigheid van Jezus. Nu ook in de litanie, die we kennen. En dan, Maria in die tussenpositie, we noemen haar ook middelares. Ja, op haar manier, op haar door God aangestelde manier van schepselen. Er is maar één middelaar op het niveau van God. Dat is Jezus, de enige middelaar op het niveau van God. Het niveau van mensen is dat natuurlijk ook Jezus. En allereerst Maria, omdat zij zonder zonde was... is zij middelares. Middelares betekent doorgeven. Nou, daar zijn wij allemaal toe geroepen om door te geven. Woord en daad, dat is de genade doorgeven. Dat doen wij ook. Het zijn allemaal middelaars voor elkaar. Maar Maria is daar de top. Omdat zij heilig is, zonder zonde. En daarbij hoort ook ja, het lijden. En lijden is, Jezus is de verlosser door zijn goddelijk lijden... als Gods zoon zijnde. En Maria, de eerste die deelt in het lijden... en bij alle delen in het lijden van Jezus... om mee te helpen de wereld te verlossen. Op goddelijk niveau, Jezus alleen. Op menselijk niveau, wij alle delen... in de roeping van middelaarschap en medeverlosser. Wel nu, Maria in haar positie als middelares... tussen de hemel en de aarde... komen we dat ook tegen in de litanie. Een aantal aanroepingen zijn echt... heel specifiek dat zij helemaal aan de kant van God is. Wij zeggen moeder van Christus, moeder van de kerk, moeder van barmhartigheid, moeder van de genade, moeder van de hoop, moeder van de raad wijsheid, moeder van de schepper, moeder van de zaligmaker. Nou, hier is zij als geen ander aan de kant van God, van de drie-ene God. En dan zijn er een aantal bijstellingen, zijn er karakteristieken, zijn er symbolen van haar die er allemaal tussendoor staan, van haar als maagd en moeder. En dan naar de kant van de mensen. Dus we hebben dus God aan de goddelijke kant en aan de kerkelijke kant. En de kerkelijke kant is de gemeenschap van de heiligen. De kerk is dus ook maar een onderdeel van op weg naar en de voltooi de gemeenschap der heiligen. Wat lezen we op het eind, wat bidden we op het einde? En moet je voorstellen, Maria, helemaal omringd als koningin van de engelen. Koningin van de aartsvaders, Oude Testament, Jodendom. Koningin van de profeten, Oude Testament, Jodendom. Koningin van de apostelen, koningin van de martelaren. Koningin van de belijders, koningin van de maagden. Koningin van de heiligen, omdat zij zonder erfsmet is ontvangen. Koningin in de hemel inmiddels. Koningin van de rozenkrans. En dan ook van koningin van het gezin. Ja, niet alleen van de katholieke gezinnen. Alle gezinnen.
En dan hulp van de christenen. Maar niet alleen de christenen, ook troostres van alle bedroefden, van alle migranten. Zelfs toevlucht van de zondaars. Niet alleen de katholieke zondaars, alle zondaars. Dus we zien hier Maria in die absolute positie, ja, die unieke positie op menselijk niveau, direct verbonden met Jezus op goddelijk niveau, helemaal aan de kant van God, aan de kant van de drie-eenheid, en helemaal aan de kant van, ja, van de kerk onderweg. En uiteindelijk zal die hele kerk alles en iedereen omvatten. Want die gemeenschap van de heiligen zal van Christus zijn, van de koning zijn, van de Heer zijn, van de Kyrios zijn, zal de hemelse kerk zijn, de hemelse gemeenschap. En Maria is daar de koningin moeder, de maagdelijke koningin moeder. En zo, al die geheimen van ons geloof met elkaar verbonden in deze Paas-Pinkstertijd en deze feesten, extra feesten die wij vieren. En ja, nu de Heilige Geest die door Jezus komt op aarde, daaromheen de kerk en daar Maria, die unieke plaats. En zo mogen we alles in dat ene geheel zien. En laten we, ja, dan God loven en prijzen. En dan zingen we weer, ja, Te Deum God, Te Deum U God prijzen, loven en prijzen wij. En laten we dat doen, ademend en biddend. Kom, Heilige Geest, Maria, wees onze voorspreekster. We bidden voor de hele kerk, de hele wereld, voor de vreugde, de vrede, door u die van God komt. En uiteindelijk zullen met alle volkeren, iedereen die zich bekeert, iedereen die zich helemaal God toekeert, als stond daar maar open staat voor de genade en de vergeving, zullen we zingen. Oh, wat heerlijk. Te Deum laudamus.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, goedemiddag beste luisteraars. Na een kleine vertraging zijn we dan eindelijk op de radio. Ja, we hadden net natuurlijk de uitstelling. Allemaal van harte welkom trouwens bij de nieuwe uitzending van de kinderkategese Vrienden voor het Leven. En we hadden net de uitstelling in de kapel en het is zo druk dat we even moesten passen en meten dat het allemaal hier in de studio paste. Met hoeveel zijn we vandaag? Oké, met 8. Dat is een goede score, ja. Klopt dat? 2, 4, 6, 8, ja. En Charlotte is er ook weer bij natuurlijk. Charlotte doet vandaag weer. En ik ben er zelf ook weer bij. En Jezus is erbij. Eva, als je iets wil zeggen, even vinger opsteken. Joris, kom eens even bij de microfoon staan. Wie zijn er nog meer bij?
1: Alle engelbewaarden.
0: Ja, alle engelbewaarders.
1: Alle engelen. Beetje moeilijk om te tellen.
0: Oké, we waren al met 10 personen plus. Hoeveel engelbewaarders? 10. Dus dan zijn we al met... Ja? Matteo, wat... Even als je iets weet, vinger opsteken. Als je iets weet.
1: Voor degene die in de studio zitten. Dus dat is eigenlijk 2 keer zoveel als normaal. Dus dat is wel bijzonder.
0: Het is goed druk. Jongens, eigenlijk is dat wel heel mooi. We hebben afgelopen zondag het hoogfeest gevierd van Pinksteren. En wat vieren we met Pinksteren? We hebben het er vorige week uitgebreid over gehad. Natuurlijk dat de Heilige Geest van God alle mensen samenbrengt. Nou, we zien het hier vandaag in de kapel gebeuren, in de studio. God heeft hier ook heel veel mensen samengebracht, Matteo. En we gaan daar vandaag nog wat meer over praten. Afgelopen maandag hadden we natuurlijk een prachtige dag met Radio Maria. Wie kan er iets over vertellen? Leila, kom eens even bij de microfoon staan.
2: Ik was er zelf ook. En toen hadden we een bedevaart gelopen. Vanaf hier, van Radio Maria, gingen we helemaal naar de Sint-Jan lopen... En dat was wel mooi, omdat heel veel mensen zagen ons ook. Dus ja, dat was wel leuk.
0: Dat was wel mooi. Even Leila. Bles, die is een paar weken geleden gedoopt. Die is er vandaag ook weer bij. Dat is wel heel mooi. Bles, voor jou zijn sommige dingen nog een beetje nieuw misschien, hè? Daarom wil ik, Leila, dat je even aan Bles uitlegt. En misschien aan de kinderen thuis die het ook nog niet kennen. Wat is nou eigenlijk een bedevaart precies? Is dat gewoon een normale wandeling?
2: Nee, een bedevaart is dat je met heel veel mensen, katholieke mensen... het was echt gewoon een rij van 5 meter bijna wel.
0: Ik denk wel van 200 meter.
2: Ja.
0: Het was een flinke rij. Ja, maar vertel verder.
2: Dat was wel echt heel veel.
0: Ja, maar wat is er anders aan een bedevaart dan aan een gewone wandeling? Wat is het verschil?
2: Want dan loop je ook met kruisen.
0: Ja, en wat doe je? Wat doe je als je op bedevaart bent?
2: Bidden.
0: Ja, dan bid je onderweg natuurlijk. Hè? En wat doe je nog meer? Hebben we alleen maar gebeden?
2: Ook zingen.
0: Zingen, ja. Hebben jullie ooit gehoord van de heilige Augustinus? Is die bekend? Weet je wat de heilige Augustinus altijd zei? Die zei... Zingen is 2 keer bidden. Schiet lekker op dan, hè? Ja, zingen is 2 keer bidden. Dus als je zingt, dan ben je eigenlijk dubbel aan het bidden. Waarom zou dat zijn? Waarom zou zingen, zeg maar, extra bidden zijn, Leila?
2: Dan komt het echt vanuit je hart.
0: Ja, dan komt het vanuit je hart, inderdaad. Dan maak je er ook iets heel moois van. Kijk, als je praat, kan dat natuurlijk ook heel mooi zijn. En het is ook heel belangrijk om gewoon met woorden te bidden. Maar als je zingt, dan maak je er echt een soort kunstwerkje van voor God. En Augustinus zegt dan is het dubbel bidden. Want dan, weet je wat je dan eigenlijk aan het doen bent? Kom maar even bij de microfoon staan, Matteo. Ja, even als je iets wil zeggen, even bij de microfoon. Even wachten, Matteo, dan ga ik het even nog een klein beetje toelichten. Wat ben je dan aan het doen? Dan ben je eigenlijk hetzelfde aan het doen als de engelen en de heiligen in de hemel. Of wou je dat ook zeggen?
3: Nee. Wat ik wou zeggen klopt niet.
0: Oh, jij wou iets anders zeggen. Jongens, we hebben afgelopen zondag het hoogfeest gevierd van Pinksteren. De Heilige Geest die neerdaalt uit de hemel en die de apostelen helemaal in vuur en vlam zet. Apostelen zijn ineens helemaal niet meer bang, Joris. Maar die hebben ineens ontzettend die innerlijke drang om het evangelie te gaan verkondigen. Om te gaan vertellen dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En we hadden maandag inderdaad die hele bijzondere bedevaart. Zijn we hier van de studio met een hele grote groep mensen, zijn we zingend en biddend... naar de Sint-Jans-kathedraal toegetrokken. En daarmee hebben we eigenlijk laten zien dat wij ook niet bang zijn. Dus in die zin was het een beetje een Pinksteren. Dominic, kom eens even bij de microfoon staan. Dominic is de Nestor, zoals dat heet. Weet je wat dat betekent, een Nestor? Nee, een Nestor wil zeggen de oudste van de groep. De groepsoudste. Jij bent de oudste van deze groep. Vertel eens even, waarom zou dat belangrijk zijn, zo'n bedevaart, denk je?
4: Dat andere mensen die dan zien en dan kijken misschien ook bekeren. En denken van, oh ja, zoiets moois, daar wil ik ook bij zijn.
0: Ja, precies. Inderdaad. Als je nooit iemand ziet bidden of nooit iemand hoort bidden. Ja, hoe kun je dan ooit zelf gaan bidden? Je moet het wel van iemand leren. Iemand moet het je laten zien. En het mooie van zo'n bedevaart is natuurlijk, heel veel mensen zien het dan. En je zag het ook onderweg. Ook mensen die helemaal niks met het geloof hebben. Die pakten allemaal hun telefoontje. Begonnen allemaal foto's te maken en filmpjes te maken. En misschien kijken ze dan thuis nog wel een keer dat filmpje na. En dan denken ze, maar dat is mooi. En wat zeggen ze eigenlijk? En dan gaan ze misschien wel heel goed luisteren naar wat er gebeden werd. En dan horen ze dat we tot Maria bidden en tot onze Vader in de hemel. En dan misschien beetje bij beetje dat er dan wel een zaadje geplant wordt. Wat gaat groeien natuurlijk. Hè? Leila?
2: En het was ook heel mooi, want heel veel mensen die werkten bij winkels, die liepen gewoon de winkel uit en gingen gewoon kijken wat er gebeurde.
0: Ja, hè? Dat was mooi om te zien. Hè? Dus inderdaad, mensen kwamen zelfs de winkel uit om te kijken wat er precies gebeurde. Nou, het was heel mooi, heel druk. Het waren echt honderden mensen die meeliepen. En uiteindelijk hebben we natuurlijk de Heilige Mis gevierd in de kathedraal. En daarmee hebben we op een hele bijzondere manier Pinksteren gevierd. Nou, is er aanstaande zondag, is er weer feest. Ja, er is in onze kerk zo vaak feest. Maar het feest van aanstaande zondag is misschien iets minder bekend. Maar wie kent dat? Wie weet welk feest we aanstaande zondag vieren? Ook weer een hoogfeest. Dus ook weer een van de belangrijkste feesten van onze kerk.
4: Corpus Christi.
0: Bijna, dat is een week later. Dat is een week later, daar gaan we dadelijk ook even over praten. Maar er zit nog één feest tussen. Dus over 2 weken is Corpus Christi, het lichaam van Christus. Maar welk feest hebben we eerst nog? Leila.
2: Ik heb maandag had ik van iemand een missaaltje mogen lenen. En toen na de een week na de op die zondag stond er geen hoogfeest, maar stond er wel de eerste zondag na Pinksteren. En dan ging ik naar echt heel veel
0: keer. Ja, dan krijg je tot en met de 19e zondag na Pinksteren. Ga dat maar door, hè? Ja. Ja, dat klopt. Dat is in een oud missaaltje staat dat zo. Maar in de nieuwe missalen staat dat het aanstaande zondag het hoogfeest is van Leila?
2: De drie-eenheid.
0: Goed zo, van de heilige drie-eenheid. Heel goed, van de heilige drie-eenheid. Dat is ook een apart hoogfeest. Bles, kom eens even bij de microfoon staan. De heilige drie-eenheid. Als wij in de kerk komen, maken we toch altijd het kruisteken?
5: Ja.
0: Wat zeggen we dan ook alweer? Dan zeggen we in de naam van de
5: Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: De Heilige Geest. Amen. En hoeveel personen zijn dat? Vader,
5: zoon en de Heilige Geest.
0: Ja.
5: Drie.
0: Ja, drie, heel goed. Dus inderdaad, de drie eenheid zijn de drie goddelijke personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat noemen we de Heilige Drie eenheid. Waarom zouden we dat nou weer gaan vieren als feest? Leila, wie weet dat? Waarom zouden we dat vieren als feest?
2: Omdat niet elk mens heeft. Is drie mensen. Ja, het is heel moeilijk uit te leggen. Niet elk mens heeft drie mensen. Is zeg maar drie mensen.
0: Is drie personen.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Het is moeilijk uit te leggen. Dus God is één God in drie personen. We hebben het er vorige week nog over gehad. Volgens mij was het Dominic die vroeg, klopt dat? Of wie vroeg van het klavertje? Of was jij dat, Leila? Ja. Oh ja, het klavertje. Het klavertje drie. Hè? Het symbool van de heilige Patrick. Die plukte een klavertje met drie blaadjes. En die zei, God is eigenlijk net zoals dit klavertje. Het is één plantje met drie verschillende blaadjes. Nou, dat zegt natuurlijk niet alles, hè, want God is geen blaadje. Of God is geen plantje. Maar toch geeft het wel een beetje aan dat God inderdaad hetzelfde is in de kern, in het wezen. Maar dat hij wel uit drie personen bestaat. Waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat dat betekent dat God open is. Als God alleen maar hoog in de hemel zou zitten, dan zouden we hem niet kunnen aanraken. Dan zouden we niet tot hem kunnen bidden. Dan zou hij als het ware gesloten zijn. Maar op het moment dat God personen is, dat is net als bij een gezin waar je thuis komt. Als er meerdere personen zijn, is het een gemeenschap. En een gemeenschap die kan je welkom heten. Net zoals we Bles ook welkom hebben geheten in onze gemeenschap, hè, toen jij gedoopt werd. Dan ben je welkom, toch? Ja, dan ben je welkom. En zo is het met God ook. God die is open. Hij is drie personen, één God. En dat gaan we aanstaande zondag vieren als hoogfeest. Dan gaan we een week later, en dat noemde Dominic net al, gaan we nog een heel belangrijk feest vieren. Dominic, kom nog eens even bij de microfoon staan. Hoe heet dat feest?
4: Corpus Christi.
0: Corpus Christi. Joris, kom eens even bij de microfoon staan. Corpus Christi, welke taal zou dat zijn? Het is geen Nederlands, toch?
6: Latijn.
0: Ja, goed zo. Ja, heel goed. In de kerk is het meestal Latijn, hè? Het is meestal of Nederlands of Latijn, hè? Ja. Corpus Christi, wat zou dat nou weer betekenen? Wie weet wat het betekent? Ja? Maar heb je het ook onthouden? Matteo, heb jij het onthouden? Ja, kom maar bij de microfoon staan.
1: Dat was geloof ik iets met lichaam van Christus.
0: Ja, corpus.
1: Dat betekent
0: inderdaad
1: lichaam.
0: Ja, en Christi is van Christus. In het Latijn, als het op een i eindigt, Christi, dan wil het zeggen van. Dus Christi is van Christus. Dus inderdaad het feest van het lichaam van Christus. Wie zou mij kunnen uitleggen wat dat nou weer betekent? Waarom zouden we het lichaam van Christus als feest gaan vieren? Bles kan het weten. Want Bles heeft nog niet zo lang geleden niet alleen doopsel ontvangen, maar ook, Bles, wat had je nog meer in de kerk? Je bent gedoopt, hè? Je bent gedoopt, kom eens even bij de microfoon staan. En er was nog iets bijzonders op diezelfde dag. Net als de kinderen uit de klas. Vertel eens even. Je was namelijk niet alleen gedoopt, maar ook, wat had je ontvangen? Ja,
5: Heilige hostie.
0: Ja, de heilige hostie inderdaad. En wat zeggen we ook alweer altijd als je de heilige hostie ontvangt? Wat zegt de priester dan? Dan houdt hij de heilige hostie omhoog en dan zegt hij... En dan moet jij daarna amen zeggen. Ja. Lucia?
5: Het lichaam van Christus.
0: Goed zo, lichaam van Christus. Corpus Christi in het Latijn. Betekent gewoon hetzelfde, lichaam van Christus. Leila, ik ben nog steeds wel heel benieuwd waarom we dat nou als feest vieren.
2: Eén, ik heb een vraagje van waarom, wat zegt de priester altijd in het Latijn als het een tridentijnse mis is? En, want dat was ik even vergeten.
0: Ja.
2: En ik denk Corpus Christi, alleen volgens mij was het altijd een lange zin.
0: In de meestal, Latijnse mis bedoel
2: ja,
0: je?
2: Ja, zeggen ze altijd een mis, hele lange zin.
0: Ja, dan zegt de priester iets langers. Daar kom ik zo wel even op terug. Dat is inderdaad wel een mooie, hele mooie zin die hij dan zegt. Ik ga nog maar even zitten, Leila. Ik ga even een klein beetje verklappen wat er nou zo'n groot feest is aan Corpus Christi. Het lichaam van Christus. We vieren elk jaar op Witte Donderdag dat Jezus de Eucharistie heeft ingesteld. Wat betekent dat ook weer? Nou, dat betekent dat Jezus bij het laatste avondmaal voor het eerst samen met zijn apostelen de heilige mis vierde. He, daar begon het mee. En op Witte Donderdag werd dus voor het allereerst in de geschiedenis van de kerk de mis gevierd, de heilige mis gevierd. Nou vindt de kerk dat zo'n belangrijk gebeuren, dat er nog een aparte dag is in het jaar, waarop we heel speciaal uit dankbaarheid stilstaan bij het feit dat God ons de heilige mis heeft gegeven. En dat feest noemen we dus Corpus Christi, lichaam van Christus. Want Blesti zei het net al, de heilige hostie is het lichaam van Christus. Maar wat betekent dat nou? Zou dat symbolisch zijn, Joris? Weet je wat symbolisch is? Ik gebruik wel veel moeilijke woorden altijd, hè? Pff, al die moeilijke woorden altijd. Leila, zou dat symbolisch zijn?
2: Ik denk wel dat dat symbolisch is. Want ja, bijvoorbeeld als ik afscheid neem en bijvoorbeeld ja, ijsjes uitdeel of zo, dan word ik altijd herkend, zeg maar, herkend dat je iemand... Zeg maar herkend. Maar, dus als ik...
0: Dus als mensen jou zien, dan denken ze aan ijsjes.
2: Ja.
0: Dan denken ze, dat is het meisje wat altijd ijsjes uitdeelt.
2: Ja.
0: Ja.
2: En dat is dus bij Jezus. Oh, ja, en dat is niet... En symbolisch is betekent niet letterlijk, maar figuurlijk, zeg ja. maar, een beetje.
0: Ja, precies. Dus kijk, als je bijvoorbeeld, hè, als je gedoopt wordt, dan word je schoongewassen. Is dat letterlijk... Nou ja, het is niet zozeer dat je lichaam wordt schoongewassen, hè? Maar het is meer je ziel. Hè? Je wordt schoongewassen van de zonde. Dus het heeft ook een symbolische betekenis. Maar het lichaam van Christus, als we zeggen de heilige hostie, is het lichaam van Christus, dan is dat nog wat meer dan alleen maar symbolisch. Het is niet alleen maar dat het heel mooi klinkt, maar we geloven dat het echt het lichaam, het levende lichaam is van Jezus Christus. Hoe kunnen we dat, Benedict, zien in de kerk? Hoe kunnen we zien dat op het moment dat we in de buurt komen van de heilige hostie, dat we daar anders mee omgaan dan met iets wat alleen maar symbolisch zo zou zijn? Kom even bij de microfoon staan.
6: Zitten in een kluis.
0: Ja, hoe heet die kluis?
6: Tabernakel.
0: Ja, tabernakel. We bewaren het inderdaad in een bijzondere kluis, het tabernakel. En wat doen we ervoor? Wat doen we als we richting de Heilige Hostie gaan? Als we de Heilige Hostie naderen?
6: Knielen.
0: Ja, knielen. Als het nou alleen maar symbolisch zou zijn, zou je dan knielen? Nee, het moet echt zijn, toch? Ik kniel alleen maar voor een echte koning. Als Jezus niet echt aanwezig zou zijn in de Heilige Hostie, zou ik er niet voor knielen. Maar ik kniel er wel voor, omdat ik geloof dat Jezus Christus echt in de Heilige Hostie aanwezig is. En daarom noemen we de Heilige Hostie ook wel het levende brood. Het is niet zomaar gewoon brood, nee, het is levend brood. En zolang dat levende brood in het tabernakel aanwezig is, knielen we ervoor, omdat we geloven dat Jezus Christus daar heel echt in aanwezig is. Hoe zijn we vandaag begonnen met de catechese? Hoe zijn we vandaag begonnen, Lela? Hoe beginnen we altijd met de catechese? Wat is altijd de opening?
5: Ik weet niet meer zo precies, maar dan is dan zo van tum, tudum.
0: Ja, dan hebben we het. Ja. Dan hebben we de openingstune, maar wat is daarvoor? Want dan sla je iets over.
5: Ja, dat was even een grapje. Maar we gaan eerst altijd naar de kapel en daar gaan we dan staan. En dan klinkt de bel en dan gaan we pas staan. En dan als de priester het heilige hostie uit de tabernakel pakt, dan gaan we knielen.
0: Ja, precies. Omdat we dus geloven, Matteo, kom maar even bij de microfoon. Omdat we geloven dat dat echt Jezus zelf is, les. Als we naar de hostie kijken, de heilige hostie zoals we net in de kapel hebben gedaan, dan zitten we niet alleen maar naar een mooie gouden houder te kijken, waar ook een stukje brood in zit. Dan geloven we dat daar Jezus echt aanwezig is. Kom eens even bij de microfoon. Dan mag jij daarna, Matteo. Ja? Vertel eens even.
5: Maar ook naar Jezus.
0: Ja, dan zitten we naar Jezus zelf te kijken. Zou hij ook naar ons kijken?
5: Ja.
0: Ja, hij ziet ook ons. Er is een heel mooi verhaal van de pastoor van Ars. Dat was een klein pastoortje wat lang geleden leefde in Frankrijk. En die had elke ochtend een boer in de kerk zitten. Een boertje. Een klein mannetje. Die kwam elke ochtend naar de kerk. Dan was de kerk al heel vroeg open. En die ging dan knielen voor het tabernakel. En de pastoor van Ars, die had een keer gevraagd aan dat boertje van, ja, wat doet u nu? Hij wist natuurlijk wel dat hij aan het bidden was, hè, want de pastoor van Ars zelf was ook heel gelovig. Maar hij vroeg toch aan dat boertje, wat doet u? En toen zei dat boertje, die zei, hij kijkt mij aan en ik kijk hem aan. En jullie moeders, niet al jullie moeders, maar sommige van jullie moeders, die zitten nu in de kapel, die zitten nu Jezus aan te kijken. En Jezus zit hen aan te kijken. Lucia?
7: Even een flauwe opmerking. Ik zal het niet fijn vinden als iemand heel lang naar mij zit te staren.
0: Nee, maar hij zit niet te staren. Dat snap ik. Dat is een terechte opmerking. Heel veel liefde naar ons. Hij kijkt op zo'n manier naar ons dat hij eigenlijk zegt, het is eigenlijk een soort uitnodiging. Hij zegt, kom naar mij toe, kom naar mij toe. Want hoe meer we naar Jezus kijken, hoe meer we van hem gaan houden. En, dat is ook heel belangrijk om te weten, hoe meer we op hem gaan lijken. Op het moment dat wij voor de Heilige Hostie neerknielen en hem met heel veel liefde aanbidden, hoe meer we op hem gaan lijken. En als wij meer op hem gaan lijken, op wie gaan we dan meer lijken? Op God zelf. We gaan dan steeds meer lijken op de bron van alles wat goed is in deze wereld. Matteo, wat wil jij nog zeggen? Of ben je het weer kwijt?
5: Ja, nee, ik ben het niet kwijt.
0: Kom even bij de microfoon.
5: Een beetje raar.
0: Dat maakt niet uit, kom maar.
5: Een opmerking op de opmerking van Lucia.
0: Ja?
5: Denk je echt dat Jezus zo zit te staren?
0: Ja.
5: Want hij kijkt met aandacht en liefde.
0: Ja.
5: Niet zomaar te staren.
0: Nee, hij zit niet zomaar te staren, nee. Hij zit met aandacht en liefde naar ons te kijken. Lela.
5: Oh. Ik wil nog wel een antwoord over die vraag van mij. Van wat doen jullie met de oude hostie?
0: Oh ja.
5: Want hij wordt wel anders. Dus hij is elke keer wel, zie ik een ander plaatje erin.
0: Ja, oké. Ga nog maar even zitten, ga ik het even uitleggen. Lucy of Lela die vraagt, wat doen jullie met de oude hostie? Als een heilige hostie vaak in de monstrans. De monstransbles is die soort gouden mooie houder, hè, die nu op het altaar staat. Heb je gezien, hè, met die soort gouden krans. Bles, heb je gezien, hè, met die soort gouden krans waar in het midden de witte heilige hostie zit. Dat noemen we monstrans. Dat woord hoef je juist niet meteen te onthouden. Dat leer je vanzelf. Maar in die monstrans is dus de heilige hostie aanwezig. En op het moment dat die heilige hostie vaker is gebruikt, op een gegeven moment wordt hij wel ouder. Hè? Jezus zelf wordt natuurlijk niet ouder. Jezus is God. Die is eindeloos oud. Maar als het ware het teken waarin die verpakt zit, om het zo te noemen, dat wordt wel ouder natuurlijk. Wat doen we er dan mee, vraagt Leila. Nou, dan doen we het volgende ermee. Op het moment dat de heilige hostie vervangen wordt door een nieuwe hostie, dan wordt de oude hostie in stukken gebroken en die wordt aan de gelovigen uitgereikt tijdens de mis. Want dat is natuurlijk ook gewoon de communie, snap je? Dus die kun je gewoon in stukjes breken. Ja, niet zomaar, hè, dat doet een priester tijdens de mis. En die reikt het dan uit aan de gelovigen. Joris?

0: Want ik heb wel eens als misdienaar zo'n stukje gehad. Het is eigenlijk gewoon een soort van driehoek.
1: Ja, precies. Een stukje van die grote heilige hostie, hè? Ja. Want in de mis heb je ook altijd de priester die heeft één hele grote hostie en dan heel veel van die kleintjes, hè? En die grote hostie die wordt natuurlijk in kleine stukjes gebroken en dan uitgereikt. En dat geldt dus ook voor de heilige hostie. Die wordt gebruikt voor de aanbidding. He, die moet je één keer in de zoveel tijd moet je daar een nieuwe hostie in de monstrans plaatsen. Jongens, we gaan even luisteren naar een lied. En dan gaan we hier zo nog heel even over door. Oh ja, we hebben nog één vraag van Leila te goed. He, die zegt van bij een speciale Latijnse mis zegt de priester iets anders dan in de gewone mis. Daar ga ik daar ook even op terugkomen. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied.

0: vuur uit de hemel, hebben we net gehoord. Lela had het liedje uitgekozen. Waarom had je er eigenlijk dit liedje gekozen, Lela? Vuur uit de hemel.
1: Omdat vuur uit de hemel was ook gekomen op Pinksteren.
0: Ja,
1: want
0: precies.
1: Daar gaat het Pinksteren zeg maar over, want toen was de Heilige Geest op ons neergedaald.
0: Heel goed, ja. Vuur uit de hemel is natuurlijk het vuur van Gods liefde, het vuur van de Heilige Geest. Dat is neergedaald. Jongens, we hadden het net over het heilig lichaam van Jezus Christus, de heilige hostie, die tijdens de mis natuurlijk wordt gevormd door de Heilige Geest. De Heilige Geest is degene die zorgt dat het brood verandert in het lichaam van Jezus Christus. Dat kan verder niemand. Maar de Heilige Geest heeft daar wel een priester voor nodig. Hij doet het door de handen en de mond van een priester. Want een priester moet wel die woorden uitspreken van, hoe heette die woorden ook alweer, dat het brood verandert in de heilige hostie. Wie weet dat? Dominic? Hoe heette die woorden? Het zijn de woorden van?
2: Van Jezus.
0: Van?
2: Van Jezus.
0: Ja, van Jezus, dat klopt. Kijk, Jezus is eigenlijk altijd het goede antwoord, hè? Even een grapje tussendoor. Weet je wel, even een grapje tussendoor, jongens. Vroeger werd er op school ook heel veel over Jezus gesproken. Tegenwoordig veel minder, maar vroeger heel veel. En op een gegeven moment werd er zoveel over Jezus gesproken, dat er op een gegeven moment de juffrouw vroeg aan een meisje in de klas, die heette dan Marietje. En die zei, Marietje, goed opletten. Het is klein, het is harig, het heeft een lange pluizige staart. Het springt van boom naar boom en het eet nootjes. Rara, wat is dat? En ja, wat denk jij, Joris? Pluizige staart, eet nootjes.
1: Ik zou zeggen, een eekhoorn.
0: Ja. Weet je wat Marietje antwoordde? Ik dacht een eekhoorn, maar het zal wel weer Jezus zijn. Want het gaat altijd over Jezus. Ja. Ga nog eens even zitten, Joris. Jongens, we hadden het over Jezus Christus, de woorden van Jezus Christus tijdens de heilige mis. Het belangrijkste moment van de hele heilige mis, waarin het brood wordt veranderd in zijn lichaam en waarin de wijn wordt veranderd in zijn bloed. Hoe noemen we dat moment? Hoe noemen we die woorden, Lela?
1: De Eucharistie.
0: Ja, de Eucharistie is heel de mis, hè? De Eucharistie is heel de mis.
1: Maar
0: hoe heet dat moment? Jullie weten het allemaal, Benedict, jij weet het zeker. Kom op, je weet het.
1: Ik weet het.
0: Hoe heet het moment waarop het brood verandert in lichaam en de wijn verandert in bloed? Benedict?
3: Celebratie.
0: Bijna.
3: Consecratie.
0: Goed zo, consecratie. Consecratie. Celebratie is dat het vieren. He? Celebrate zit daar ook in. He? Celebrate. Lela.
1: En ik heb ook iets gelezen in dat missaaltje.
0: Ja.
1: Iets van... Hoe heet het dat? Kanon van de mis?
0: De kanon, ja, dat is het eucharistisch gebed. Dat is het gebed wat de priester bidt aan het altaar.
1: Ja.
0: Waarin dus het brood wordt veranderd en de wijn wordt veranderd. Dat heet de kanon, dat is een ander woord, heel goed, ja. En wat was er met de kanon? Wat had je in het boekje gelezen?
1: Nee, ik had gewoon dat gelezen, maar ik vroeg me af. En u zou nog vertellen wat de priester zegt als de...
0: Ja. Ja, dan moet ik even uitleggen, want Lela had nog een vraag. We hadden maandag, jongens, in de Sint-Jan in Den Bosch, hadden we de heilige mis gevierd, die kent iedereen. Die hadden we gevierd. En dat was wel een bijzondere heilige mis, want dat was eigenlijk een heilige mis zoals die vroeger ook altijd werd gevierd. En wat was nou het verschil? Nou, de mis is dan helemaal in het Latijn. In de taal van de kerk. En Lela die was opgevallen dat op het moment dat je tijdens die oude heilige mis, zoals die vroeger werd gevierd, op het moment dat je dan de heilige hostie ontvangt, dan zegt de priester niet alleen lichaam van Christus, maar dan zegt hij een Latijns zinnetje. Dan zegt hij namelijk, ja, Joris, weet jij het? Een gok, probeer het maar.
1: Nomine Christi?
0: Ja, het komt wel aardig in de buurt. Zal ik het zeggen? Thomas wil een poging wagen.
1: Corpus Christi?
0: Ja, dat zo begint het inderdaad. Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Oké. Ja, probeer maar eens. Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.
1: Corpus Dominus Christi...
0: Ja? Custodiat animam tuam in vitam aeternam amen. Zal ik je vertellen wat het betekent? Want er is al een hele mond vol. Weet je wat dat betekent, Bles? Bles, weet je wat het betekent? Ik ga het vertellen. Dat betekent, het lichaam van onze Heer Jezus Christus bewaart en beschermt jouw ziel tot in het eeuwige leven. Mooie zin, hè? Het lichaam van Jezus Christus bewaart jouw ziel tot in het eeuwige leven. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat op het moment dat je de Heilige Hostie ontvangt, dat jouw ziel dan wordt beschermd en bewaard en behouden, wordt gebracht naar het eeuwige leven. Mooi, hè? Prachtig, mooi, ja. Lela die zei hier, wauw, wat een mooie zin. Ja, dat is een prachtig mooie zin. Dominic heeft nog een vraag. Daarna gaan we nog even naar de Joekat. Anders komen we er helemaal niet aan toe.
3: Waarom zegt ze dat niet in de Novus Ordo dan?
0: Ja, dat is in de Novus Ordo hebben ze gekozen voor een iets eenvoudiger tekst. De Novus Ordo is een iets eenvoudiger mis, maar allebei kan. Allebei mag. Lela?
1: Ik had nog een vraagje. Want meestal, als we de Joekat lezen, wat als iedereen nou een klein schriftje meeneemt of plaatjes, dat je gewoon op kan schrijven wat je vraag is en een boek waar je het dan op kan schrijven. Oh, ja. Want ik vergeet altijd mijn vraag, dus dan zit ik de hele tijd met die vraag alleen, ja, dan...
0: En dan ben je me kwijt.
1: Ja,
0: oh, want... Dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Dat kan. Je kunt volgende keer als je wil een schriftje meenemen met een pen en dan kun je de vragen opschrijven dat je niet vergeet. Matteo, kom maar even bij de microfoon.
4: Mogen we anders een keertje... zelf een keertje uit de Joekat voorlezen?
0: Zelf een keer voorlezen uit de Joekat?
4: Ja.
0: Ja, dat mag ook wel een keer. Maar weet je wat het enige is? Ik lees nooit helemaal voor. Ik vertel er een beetje in korte lijnen wat erin staat. Want als ik het helemaal ga voorlezen, ja, dan duurt het en heel lang. En dat is soms een klein beetje saai misschien.
4: Gewoon ook. Een beetje de samenvatting.
0: Ja. Je mag het wel eens een keer voorbereiden. Weet je wat we wel eens kunnen afspreken? Dat kunnen we wel eens afspreken. Dat lijkt me wel een hele mooie. Dat elke week iemand anders een klein stukje voorbereidt. En dan mag je iets voorbereiden, bijvoorbeeld uit de Joekat, waarvan jij zegt, daar wil ik graag iets over vertellen. Deze Joekat, de gele Joekat. Oh. Nou, ik kan jullie, degene die het, Dominic, degene die het gaat voorbereiden, die mag... Sst, degene die het gaat voorbereiden, die mag wel het boekje lenen, want we hebben er twee. Ja? Lucia? Ja, dat kunnen we dan per keer bespreken.
5: Charlotte wou nog wat zeggen.
0: Oh ja, dat is waar. Ja, ja, heel goed, Lucia. Dankjewel. Ja, als ik jullie toch niet had, dan ging het helemaal fout hier, ja. Want Lucia, die herinnert even. Ik zal het even inleiden. Charlotte die is hier natuurlijk altijd heel druk met alle techniek. Hè. Dat zien de mensen thuis niet, maar die bedient hier alle knoppen en die heeft een microfoon op. Of een koptelefoon, moet ik zeggen. Een microfoon kun je niet opzetten. En Charlotte heeft een zoontje. Heel leuk mannetje. Die zit ook altijd in de kerk. En die gaat iedereen, dat is Matteo, even wachten. Die gaat altijd iedereen in heel de kerk de vrede van Christus wensen. Gaat hij iedereen langs en dan gaat hij iedereen een hand geven. En Noah, het zoontje van Charlotte, is nu bij de oppas thuis. Luister eens even, Matteo. Even wachten. Even luisteren naar het verhaal. Het zoontje van Charlotte is nu thuis. En de oppas en het zoontje waren samen naar de kinderkategees aan het luisteren. Noah is 2,5 jaar oud. En die had mijn stem herkend, de stem van de pastoor. En toen had hij gezegd, kom mama dan ook op de radio. En toen hadden we het er net over. Nou, dan moet mama eigenlijk even iets zeggen op de radio. En dan herinnerde Lucia mij nog even aan.
6: Ja, dankjewel, Lucia. Nou, hier Noah, hier is mama. Noah, ik weet niet of dat hij nog thuis is nou. Maar Noah, als je het hoort, hele dikke knuffel van mama. En als je straks een grote jongen bent, dan mag je hier ook mee naar de andere kindjes, naar de kinderkategezen. Doei, doei.
0: Doei, Noah. Matteo wou ook nog even iets tegen Noah zeggen, misschien of niet?
4: Ja? Misschien is het leuk als we met z'n allen... met de hele catechese zeggen hoi Noah.
0: Oké, kom maar even allemaal staan. Gaan we even allemaal zeggen hoi Noah. En dan zeggen we erachteraan. Lela, kom eens even hier staan.
4: De Heer beschermt je.
0: Ja, hoi Noah, de Heer beschermt je. Ja. Ja, goed zo. Joris, bij deze microfoon of doe maar bij deze samen met mij. 3, 2, 1.
7: Hoi Noah, de Heer beschermt je.
0: En de Heer beschermt ook alle andere kinderen van Nederland.
4: Ja.
0: Ja.
4: Dat
0: jongens,
4: klopt.
0: Ga maar gauw weer zitten, want we hebben niet veel tijd meer. Ik ga een klein stukje uit de UCAT behandelen. Dat betekent dat jullie even stil moeten zijn. Matteo, Benedict, even de laatste paar minuten gaan we even volmaken nog. En dan gaan we daarna weer naar de kapel. Ik ga even kort iets vertellen over de nummers 361 tot en met 363. Dat is drie nummers, dus dat is niet veel. Waar gaat de UCAT vandaag over? 361. De eerste vraag die wordt gesteld is: wat betekent het voor christenen dat ze bij de doop een bepaalde naam ontvangen? Bij hun doopsel krijgen christenen, katholieken, maar alle christenen, vaak een nieuwe naam. En die nieuwe naam die wil iets zeggen over wie jij bent als persoon in het leven. En dat noemen we dan je doopnaam. En die doopnaam is heel uniek, die past helemaal bij jou. En met die naam ga je ooit ook het eeuwig leven binnen. Als je een leven lang trouw bent, als je een leven lang Jezus goed blijft volgen, dan ga je met die naam het eeuwig leven binnen. En die naam die zegt over iets over dat jij heel bijzonder gekend bent door God. Voor God zijn we niet allemaal een nummertje. Voor God is Joris Joris en is Matteo Matteo en is Thomas Thomas. Hij kent jullie bij de naam. En heel bijzonder bij je doopnaam. Want dat wil zeggen, ik ben een christen, ik ben een katholiek en dat geeft mij een aparte naam. Nou hadden we afgelopen zondag in Druten hadden we ook een doopsel. En dat was een jongen van 23 jaar oud en die kreeg ook een nieuwe naam. En die kreeg de naam Athanasius. Dat is ook een mooie naam, hè? En Athanasius betekent iemand die heel veel uitkomt voor Christus, die Christus echt verdedigt. Het volgende nummer uit de UCAT. Waarom vierden de Joden de Sabbat? Wat is de Sabbat? De Sabbat was de rustdag voor de Joden. Is het nog steeds voor de Joden? Joden houden op zaterdag altijd een Sabbat. Daar komt ons woord zaterdag ook vandaan. Voor ons is de Sabbat de zondag. Waarom? Omdat op de zondag Jezus is opgestaan uit de dood. Jezus is verrezen. Dus voor ons is dat de belangrijkste dag van de week. Maar wat wil nou de Joodse Sabbat zeggen? De Joodse Sabbat is de zevende dag van de week. En waarom is dat een rustdag? Omdat God zelf ook rustte op de zevende dag. In zes dagen maakte God de wereld. En we lezen in het eerste Bijbelboek dat op de zevende dag God uitrustte van al zijn werk. En dat vieren de Joden dus als de Sabbat. En daarom zeggen wij wel, als christenen, als katholieken, dat onze dag, de zondag, eigenlijk de achtste dag van de week is. De week heeft toch maar zeven dagen? Ja, dat klopt. Maar omdat Christus is gekomen, is er iets totaal nieuws begonnen. Dus er is eigenlijk een hele nieuwe week begonnen met Christus. Een heel nieuw leven, het eeuwige leven is bij Jezus Christus begonnen. En daarom vieren wij de Sabbat op de achtste dag. Omdat er een hele nieuwe wereld voor ons is opengegaan. Nou, de laatste vraag voor vandaag. Hoe ging Jezus zelf met die Sabbat om? Kijk, Jezus werd natuurlijk geboren in het Joodse volk. In een Joodse traditie, in een Joodse cultuur, in het Joodse geloof. Maar hij was zelf de koning van de Joden. Dus hij gaf overal een nieuwe invulling aan. En hij zei, ik ben de zoon van God, ik ben de mensenzoon. En de mensenzoon is de Heer van de Sabbat. Dus de mensenzoon, Jezus Christus, mag bepalen hoe de Sabbat wordt ingevuld. En Jezus die zei, en daar kunnen we de volgende week ook nog wel wat langer over gaan praten. De Sabbat is er voor de mens. De mens is er niet voor de Sabbat. En wat bedoelde Jezus daarmee? Die rustdag, die draait uiteindelijk om mij. Dat jullie mij dan gaan vereren, dat jullie mij dan gaan aanbidden. Dat jullie op die rustdag jullie koning gaan vereren. En niet andersom, snap je? Nou, dat waren de nummers voor vandaag. Een beetje korte uitleg, maar dat geeft niet. Dan blijft het overzichtelijk. We zullen hierbij afronden. Dit was nummer 363. Benedict heeft nog één vraag en dan gaan we naar de kapel toe.
7: Als zaterdag was voor de Joden, is voor de Joden dus de de zevende dag van de week. Welke dag kwam dan voor maandag? Hoe heette die dag?
0: De dag voor maandag?
7: Ja.
0: Ja, voor hun begon een nieuwe week. Dus wat voor ons de zondag is voor hun de maandag eigenlijk.
7: Is dat nog steeds?
0: Ja. Ja, ze hebben een andere telling van de week. Dus wij hebben eigenlijk het hele gebeuren een dag opgeschoven, snap je?
7: Oh, omdat de Jezus een dag later is geboren?
0: Nee, omdat hij een dag later is verrezen. Ja, oh. Dus de zondag is de dag van de verrijzenis. Hè? En de zaterdag rustte Jezus in het graf. Dus Jezus zelf was ook aan het rusten. Net zoals God rustte op de zevende dag. Zo rustte Jezus in het graf, stille zaterdag. En op de zondag stond hij op uit de dood. Leila?
1: Doopt.
0: Ja.
1: Die zei ook bij de doop, heb ik gehoord van u, dat hij iets zei van ik vecht niet met de wereld, maar ik vecht tegen de wereld of zo.
0: Oh ja, ja. Nee, hij had inderdaad gezegd, dat was een uitspraak van de heilige Athanasius, hè, de Leila heeft het over de jongen die afgelopen zondag gedoopt is. De heilige Athanasius in zijn tijd, die was heel trouw. Die hield heel veel van Jezus. En die week nooit van Jezus' zijde. Die bleef altijd heel dicht bij Jezus. En op een gegeven moment waren er heel veel mensen die niet meer in Jezus geloofden. En op een gegeven moment was er zo'n grote groep mensen die niet meer in Jezus geloofden. Dat ze tegen Athanasius zeiden. Athanasius, laat dat geloof toch los. Heel de wereld is tegen jou. Je bent de enige die het nog gelooft. En Athanasius zei toen, nee, niet heel de wereld is tegen mij. Ik ben samen met Jezus tegen heel de wereld. Dus die draaide het even om. Oh, nou, de allerlaatste vraag. Ik hoor van Charlotte dat Bles ook nog een allerlaatste vraag had in de auto. Weet je dat nog, Bles, of niet? Misschien dat Charlotte even moet helpen?
8: Over die heilige naam.
0: Over de heilige naam?
8: Van zuster
0: Alnodina. Oh ja, daar komen we volgende week op terug. Want anders wordt het echt nu te laat. Maar dan komen we volgende week, Bles, als je er weer bent, gaan we over de naam van jouw tante die in het klooster zat. Hè? Okay. Oké, daar komen we volgende week op terug. De naam van een zuster in het klooster. Dat gaan we wel onthouden.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Heer Jezus, we hebben net bij de catechese uitgebreid gesproken over uw aanwezigheid hier in ons midden in de Heilige Hostie. En we willen vandaag allereerst bidden uit dankbaarheid, iets waar we heel makkelijk overheen gaan vaak in ons leven. Soms staan we niet stil om u te bedanken, maar u geeft veel meer dan wij ooit om vragen. Uw geschenken zijn eindeloos groot. U hebt ons deze week ook weer overladen met uw hemelse geschenken. Vooral maandag toen u ons een prachtige dag hebt gegeven. Prachtige bedevaart, prachtige processie, prachtige heilige mis. Die nog heel lang zal doorwerken in onze harten en in alle harten van de mensen die daarbij waren. Maar ook nog veel verder dan dat. En daarom willen we het eerste weesgegroetje bidden uit dankbaarheid. Laten we ons bidden.
1: Heer onze God, wij willen u verhoren.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder
2: van God, bid voor ons en luister. Ik wil graag voor mijn moeder bidden en voor de baby. Dat ze allebei gezond blijven en dat mama snel weer beter wordt. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij willen u verhoren.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ik wil bidden voor de ziel in het vagevuur. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: Amen.
5: Ik wil graag bidden voor alle oorlogen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Ik wil graag bidden voor elke zieke die aan het sterven is, dat die mogen worden opgenomen bij u in de hemel. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
6: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
7: Ik wil graag bidden voor alle priesters. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar. Nu in de natuur van onze dood. Amen.
8: Ik zou graag willen bidden voor dat er meerdere dagen, net als maandag, bij Radio Maria kunnen komen, zeg maar. Op hoogfeesten bijvoorbeeld. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
8: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ik wil bidden dat er meer gelovigen komen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesu.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Ik wil bidden voor al onze zieken. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Heilige Maria, moeder van God,
0: wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het laatste wees gegroet zullen we bidden voor alle mensen die thuis met ons verbonden zijn. Voor alle luisteraars, alle gelovigen die op afstand met ons deze catechese meevolgen. We zullen een kort moment van stilte houden, zodat alle intenties hier in de kapel van Radio Maria bij uw heilig sacrament gebracht worden. Laat ons bidden.
9: Heer onze God,
0: wij bidden voor ons. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
9: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Dan zal ik nu met uw allerheiligste sacrament de zegen geven aan iedereen hier aanwezig en iedereen die met ons op afstand verbonden is.

0: zegen u dan de Almachtige God vanuit zijn Allerheiligste Sacrament. Vader. Zoon. En Heilige Geest. Amen.
1: Ja, lieve luisteraars, heel hartelijk dank weer voor het luisteren naar deze, naar mijn mening, hele mooie uitzending van de kinderkatechese Vrienden voor het Leven. We zijn een klein beetje uitgelopen. Om die reden ga ik ook meteen de dagelijkse overweging op het evangelie van Pater Bots voor u aanzetten. Ik wens u nog een hele fijne eind van de middag en een fijne avond. Ik neem Blessure mee naar Druten en ik hoop u volgende week weer te ontmoeten bij dit prachtige programma. Tot ziens!

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
1: En van harte welkom in het programma Katholieke Agenda. Even een paar minuutjes later gestart dan u gewend bent. Maar ja, we moesten eventjes contact leggen. En dat was eventjes een uitdaging, Mariska. Toch?
2: Maar het is gelukt.
1: Het is gelukt. Het is gelukt. Gelukkig
2: ja,
1: maar.
2: Ik wou al zeggen, ik heb mijn rooksignalen, mijn vuurtje al aangewakkerd. Maar gelukkig konden we via de moderne techniek contact maken.
1: Ja, op een of andere manier is dat soms een uitdaging. Maar fijn dat ik je te pakken heb, want dan kunnen we samen het programma Katholieke Agenda presenteren. Nou, laten we maar gewoon van wal steken, want jij hebt er weer... jij hebt echt een paar mooie
2: Ik heb een paar onderwerpen eruit gelicht uit de katholieke agenda. Dus zal ik meteen maar starten?
1: Ja, heel graag.
2: Ja, nou, ik heb misschien, ik weet wel zeker dat ik al vaker de eerste zaterdag van de maand heb opgenoemd van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Want dan wordt altijd in het heiligdom de maandelijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven georganiseerd. Mm-hmm. En zo ook aanstaande zaterdag 6 juni. En zoals ik al vaker heb aangegeven, komen er dan mensen uit het hele land en zelfs vanuit België naar Heilo om samen te bidden voor roepingen. En ik wilde juist deze eerste zaterdag noemen, omdat dan ook voor de mensen die bidden letterlijk wordt getoond dat het bidden wel degelijk vruchten afwerpt. Want zaterdag zal onze neomist Francis Achomolé, die afgelopen zaterdag tot priester is gewijd, de hoofdcelebrant zijn van de Heilige Mis.
1: Ah.
2: Dus dat is wel een vermelding waard.
1: Ja.
2: En na afloop zal er gelegenheid zijn om ook de neomistzegen te ontvangen van onze nieuwe priester.
1: Ja, ja.
2: En ja, Francis die heeft net als alle andere seminaristen een bijzonder plekje in mijn hart. Want ja, ik ben ook vrijwilliger voor het seminarie. En ik heb zijn ontwikkeling van heel nabij mogen meemaken. En op zijn allereerste dag ontmoette ik hem. En omdat hij uit Afrika komt, sprak hij geen Nederlands. En ik sprak hem aan in het Engels, want ik denk, dan voelt hij zich een beetje thuis. Maar rector Jeroen van het seminarie drukte dat gelijk de kop in. En hij zei, je moet vanaf nu meteen Nederlands met hem spreken, want hij moet zo snel mogelijk onze taal leren. Nou, ik denk dat wordt een hele uitdaging, maar Francis heeft dat nou echt op wonderbaarlijke wijze gedaan. Want binnen zeer korte tijd heeft hij ook mede door de goede lerares Nederlands van het seminarie Nederlands geleerd. En ik wil Francis vanaf deze plaats dan ook heel veel devotie toewensen in zijn ambt als priester. En uiteraard blijf ik hem volgen.
1: Mm-hmm, ja, want jij zei, hij komt inderdaad uit Afrika. Weet je welk land?
2: Volgens mij, nu twijfel ik, Kenia. Maar
1: was hij
2: volgens mij is hij de eerste Keniaan die in dit bisdom is gewijd.
1: Ja, tot priester is gewijd, ja. Ja,
2: ik weet dat Monsieur Hendricks het heeft vermeld op zijn blog Arsacal.
1: Oh,
2: dus
1: ja.
2: Als mensen het echt exact...
1: Klopt. Dan kunnen ze inderdaad natuurlijk ook altijd de homilie van de bisschop, die zet hij daar dan in. En er staan natuurlijk heel mooie foto's bij. Ook op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam is altijd uitgebreid. Want die foto's, die worden dan weer... Ja, het is wel heel erg.
2: Die worden zeg dan... het zelf maar dan.
1: Die worden door mijn man gemaakt.
2: Ja, al jarenlang.
1: Ja, door de wijdingen van de diakens en de priesters. En zowel bisdom Haarlem-Amsterdam als Den Bosch ook heel veel. Nou ja, oké. Okay. Dit is gezegd genoeg. Maar wel heel mooi om te zien. Ook prachtige dag was het natuurlijk, hè, bij de wijding in Haarlem.
2: Ja.
1: Mooi om te vermelden, maar ook juist, hè, die neomisten zegen is heel bijzonder. En dat natuurlijk ook, dat is dan de zaterdag. Maar het is ook wel een heel bijzonder weekend. Want zondag worden natuurlijk op heel veel plekken sacramentsprocessies. En staat het Heilig Sacrament, hè, vanwege Sacramentsdag centraal.
2: Ja.
1: Nou, wat een mooi weekend dan. Om dan als priester je neomisten, hoe zeg je dat eigenlijk, je eerste mis ook te mogen vieren natuurlijk daar.
2: Hij mag, even kijken hoor, aanstaande donderdag vieren we op het Heiligdomssacramentsdag. Heb ik vorige week genoemd. En dan draagt hij ook de heilige mis op. En dan loopt hij ook in de processie met het heilig sacrament. Dus dat is ook een hele bijzondere dag. En dan natuurlijk zondag hebben we ook het feest van Onze Lieve Vrouw Ternoot.
1: Ja, precies.
2: En de Vriendendag.
1: Dus dat zei je, ja.
2: Het is één groot feest.
1: Het is één groot feest. Nou, dan maar hopen en bidden dat het weer ook mee wil zitten.
2: Ja.
1: Dat is ook fijn. Nee, maar heel mooi dat je dat vermeldt. En ik denk ook zo'n roepingendag, zoals je zegt, elke eerste zaterdag van de maand is zo belangrijk om in gebed daar bij aan te sluiten.
2: Ja, en het wordt door Radio Maria uitgezonden live.
1: Klopt.
2: En er is een livestream. Dus mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar Heilo te komen, die kunnen en via Radio Maria, maar ook in beeld ook de livestream meemaken. En ja, als je wel naar Heilo kunt komen, dan is daar meestal priester Koos ook aanwezig. En dan kan je een praatje maken of biechten bij priester Koos ook. En ik ben daar zelf, dus ik ontmoet daar altijd heel veel luisteraars van Radio Maria. Dus dat is ook altijd heel leuk.
1: Ja. Nee, prachtige momenten inderdaad om ook op die manier weer verbonden te zijn met elkaar. En altijd wat je zei, hè, dus om 12 uur wordt de Eucharistieviering uitgezonden. En ook het Rozenkransgebed daarvoor om 11:30 wordt ook uitgezonden op Radio Maria. Ja, nou, hartstikke goed, Mariska. Door naar de volgende. Want,
2: Ik had een heel mooi onderwerp gevonden. Dat, even kijken hoor, wat was de titel? Fit, Bit and Bite. En het is een wandeling voor vrouwen. Maar dat ik vanmorgen even de website die daaraan gelinkt is controleren, zag ik dat voor aanstaande zaterdag de Fit, Bit and Bite hoopvolle wandeling voor vrouwen volgens mij al gesloten is, de aanmelding. Maar ik wilde het toch even melden. Want het is een heel mooi initiatief. Want er wordt gewandeld aan de hand van een bijbeltekst. Daarbij wordt de bijbeltekst overwogen met elkaar. En men bidt met elkaar en voor elkaar tijdens de wandeling. En na afloop is er dan tijd om iets te drinken. En uiteraard wordt daar ook, dit wordt in Limburg georganiseerd, dus hoe kan het anders, een lekker stuk Limburgse fly bij geserveerd. En dat is dan de bite. En het is prachtig om op een beetje informele manier met bidden, overwegen van een bijbeltekst aan de gang te gaan. En misschien is het een heel mooi initiatief dat ook door andere parochies of gemeenschappen overgenomen kan worden.
1: Ja zeker. En misschien
2: dus
1: doen ze
2: dat ik het toch even noem.
1: Ja, en misschien dat ze het ook wel vaker doen, hè? Dus zo'n wand, misschien hoor, dat weet ik niet. Dus dan zou je toch...
2: Er worden meerdere activiteiten georganiseerd. Het gaat uit van limburgsliefste.nl events. En er zijn diverse dingen waar mensen zich op kunnen, waar mensen zich voor kunnen aanmelden. En er wordt in dit geval gestart bij café-restaurant Sint Servaas in Nuenhem. Mm. En het gaat om een wandeling van 5 kilometer. Dus ja, je moet wel in de gelegenheid zijn om 5 kilometer te kunnen volbrengen. Ja. Maar ja, ik vind het een heel leuk initiatief. Dus ik wilde het toch nog even noemen.
1: Nou, mooi inderdaad om te zeggen. En je kunt vanaf RK activiteiten inderdaad doorklikken naar de site. En daar vind je ook andere activiteiten of nieuws. Of ja, als je er meer over wil weten, kun je dat daar dus lezen. Ja, leuk, ja. Leuk. Fit, bit en bite. Nou, en als er nou weer een volgende komt, dan neem je het gewoon weer mee.
2: Uiteraard,
1: we zullen zien, ja. Kunnen zien. Ja. Leuk, leuk, leuk. Ja, ja. Ja, even kijken. Ik heb ook nog iets, maar ja, als je het goed vindt, neem ik die even. Want het is dan
2: natuurlijk
1: voor het item wat jij nog als laatste wil aandragen. Want ik heb er eentje op 13 juni. En nou, dat is dan weer iets wat weer heel erg aansluit bij de interesses die ik heb, namelijk het gezin. Alles wat er gaat over het gezin, over relaties. Want er komt speciaal voor de katholieke studenten Utrecht komt spreken Emily Wilson. Nou, je hoort het aan de naam. Zij is Amerikaanse, maar ze is getrouwd met een Nederlander. En zij komt dus spreken samen met haar echtgenoot Daniel Hussem over dating en relationships. Dus over daten en relaties opbouwen. Het is echt een heel event eigenlijk wat ze openzetten voor koppels, voor mensen die in de tijd zijn dat ze een relatie opbouwen. Maar ook getrouwde stellen zijn welkom. Dus er is een lezing, een Q&A, dus vraag en antwoord. En ook nog gezellig samen zijn. Op dus donderdag 13 juni. En dat zal, even kijken, heb ik hier de tijd bij staan. Het is in ieder geval in de Sint-Augustinuskerk aan de Oude Gracht 69 in Utrecht. Het begint om 3:00 'smiddags. Ja, op het feest van het onbevlekt hart van Maria. Dat is wel heel mooi natuurlijk. En duurt tot 7:00 'savonds. Ik bedoel, denk dat de mensen voor wie het bedoeld is zelf ook bijna allemaal wel Engels spreken. Want het is natuurlijk in het Engels, zoals je hoort. Zij is echt een internationaal bekende spreekster. Ze heeft een aantal boeken geschreven. Ze is een bekende YouTuber. En dat gaat dus allemaal over, vanuit het katholiek gedachtegoed natuurlijk, relaties opbouwen, man en vrouw, echtgenoten, echtgenoten, kinderen, nou enzovoort. Ze hebben dus een gezin zelf, een aantal kinderen. Heel interessant, heel interessant. Georganiseerd dus door de katholieke studenten Utrecht. Ik denk, nou, dat wil ik toch even vermelden.
2: Ja,
1: leuk.
2: Mooi.
1: Mooi, hè? Ja, zeker.
2: Ja.
1: En jij nu, nog eentje.
2: En ik nu, nou ja, ik wil even. Op zaterdag 20 juni organiseert het Vormingscentrum Sint Bonifatius Instituut een open dag. En dat is op de nieuwe leslocatie bij Onze Lieve Vrouw Ternoot in Heilo.
1: Ja.
2: Het Bonifatius Instituut, werd het al vaker opgenoemd, is daar nu ook gevestigd. En tijdens de open dag kunnen de luisteraars kennis maken, de mensen die daar naartoe willen natuurlijk, met verschillende studie- en cursusmogelijkheden die het instituut aanbiedt. En dat is heel erg breed. Dus dat kan een studie theologie zijn. Maar er zijn ook allerlei andere, ja, wat kortere cursussen en opleidingen voor mensen die zich willen verdiepen in het geloof, die sterker willen worden in het eigen geloof, of die willen groeien om anderen te helpen hun weg te vinden in het geloof. En het complete aanbod van cursussen en opleidingen is uiteraard terug te vinden op de website van het Bonifatius Instituut.
1: Mm-hmm.
2: Maar je kunt natuurlijk ook naar de open dag gaan. Die start om 9:00 met een eucharistieviering. En om tussen 10:30 en ongeveer 2:00 middags is er dan een heel programma samengesteld. En iedereen is van harte welkom op de open dag van het Bonifatius Instituut.
1: Ja, precies.
2: En op RK-activiteiten, als mensen nog meer informatie van tevoren willen ontvangen dan. En ook als mensen zich willen aanmelden voor de open dag, dan daar kunnen ze even mailen met het secretariaat van het Bonifatius Instituut. Of bellen met meneer Diederik Wienen.
1: Ja,
2: en zijn
1: ja.
2: telefoonnummer staat ook op RK Activiteit.
1: Oké, okay, ja, ja. Nou, mochten er nou mensen zijn die naar elke activiteit te gaan, hè, om dat op te zoeken. Maar ze zijn misschien niet zozeer ja, dat ze echt een opleiding willen gaan volgen, maar wel geïnteresseerd in überhaupt gewoon katholieke activiteiten. Dan zie je dat er alleen al op die zaterdag echt een heleboel te doen is op allerlei plekken.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja.
1: Het is echt wel heel mooi om te zien. Dus bijvoorbeeld helemaal in het zuiden is de pelgrimage naar de heilige pater Karel Hoebe natuurlijk is dat. Ja, dat is dan weer in Münstergeleen. Ja, echt wel iets wat waar mensen ook kent, denk ik, voor warm kunnen lopen. De BAVO-dag in Haarlem vindt plaats, bijvoorbeeld. Dat is dan weer speciaal voor de vormelingen. Er is een Kingsman Triple Fit. Nou, dat is toch wel weer voor mannen om... Nou, er is een
2: dat vind ik altijd zo jammer dat ze zoveel van dat soort dingen voor mannen hebben. Een collega van mij doet daar ook altijd aan mee.
1: Ja.
2: En dat zijn hele mooie soort retretes. Ja, die worden georganiseerd. En dan denk ik, dat is met boogschieten en wat allemaal, soms. En dan denk ik, daar zou ik als vrouw ook wel graag aan mee willen doen.
1: Ja, ja, nou, dan moeten we misschien die organisatie, die dat liefste, die moeten we misschien aanmoedigen om elders in het land ook dit soort dingen te organiseren. Want die hadden toch dat ook, fit bit and bite.
2: Ja, dus, ja, maar die doen dat dan weer niet met boogschieten. Dus dan moet je echt naar de Kingsman...
1: Nou ja.
2: Misschien kunnen die dat soort dingen voor vrouwen gaan organiseren ook.
1: Ja, nou, wie weet, wie weet. Hey, maar Mariska, heel veel dank voor alle tips. Ja, er zijn er dus heel veel te vinden in RK Activiteiten. Of op de site van RK Activiteiten.
2: Ja.
1: Doorklikken is altijd mogelijk. En zoeken, sorteren, ook dat is allemaal mogelijk. En dan, nou, wij gaan gewoon volgende week verder met weer nieuwe items.
2: Zo is dat. Gaan we doen.
1: Veel dank. En tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Dag.
2: Dag.
0: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

0: gezelschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 4, deel 2, B. Jezus de gekruisigde. Priester Poppe ontwikkelt een methode voor een alomvattend katholiek opvoedingsproject dat hij de eucharistische kruistocht noemt. De tweede stap in zijn methode voert ons naar het finale punt van Jezus' leven op aarde, voor de uiteindelijke finale die de verrijzenis is. Het brengt ons naar de Calvarieberg, waar Jezus gekruisigd werd op bevel van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus en op aanstoken van sommige Joodse leiders. Wat was de eigenlijke betekenis van wat er op Golgotha gebeurde? Het was veel meer dan de terechtstelling van een onschuldige. Overgeleverd in de handen van mensen, zal Jezus zichzelf geven tot de dood op het kruis. Filippenzen 2, vers 8. Dit is een bij uitstek priesterlijke daad, want door één offer heeft hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht. Hebreeën 10, vers 14. Dit is een kerntekst die het lijden en de dood van Christus verbindt met de verlossing, het tot volmaaktheid brengen van de mensen. Om dit te staven haalt Poppe opnieuw een hele reeks schriftteksten aan die ons moeten helpen om mee te gaan in de tweede stap van zijn methode. 1. En deze mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn. Johannes 3, vers 14. Verheven worden is een zinspeling op het kruis. 2. Wanneer gij de mensenzoon omhoog zult hebben geheven, dan zult gij inzien dat ik ben. Johannes 8, vers 28. 3. Wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal ik allen tot mij trekken. Hiermee duidde hij aan welke dood hij zou sterven. Johannes 12, vers 32. 4. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. Johannes 6, vers 51. 5. Het uur is gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Johannes 12, vers 23 tot 24. 6. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet ik zeggen? Vader, red mij uit dit uur. Maar daarom juist ben ik tot aan dit uur gekomen. Johannes 12, vers 27. 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden, dankzij de rijkdom van zijn genade. Efeze 1, vers 7. 8. Genade voor u en vrede vanwege God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zich heeft gegeven voor onze zonden om ons te ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, volgens de wil van onze God en Vader. Galaten 1, vers 3 en 4. Het hele leven van Jezus is verlossend. Toch blijft die kruisdood en de daaropvolgende verrijzenis, door de vrije wil van God, de bron van heil en genade. Verlossing is in de schrift altijd verbonden met de kruisdood en de verrijzenis. Jezus heeft wel degelijk zijn bloed vergoten en heeft zich totaal gegeven. Onze godsdienst berust op deze feiten. Poppe zei daarover dat een kruistocht letterlijk een kruistocht is en zeker geen parademars. Hoe kunnen we dit kerngeven in gewone mensentaal omzetten? Ik neem een tekst van Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Wij weten immers dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt altijd door. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, die toch al de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8, vers 22 en 23. De barensweeën, waarover Paulus spreekt, hoe actueel ze ook zijn vandaag, iedereen zucht en smeekt om vernieuwing, om verandering, om meer rechtvaardigheid en om een betere wereld voor iedereen. De materiële welstand, het verhoogde welvaartspeil en de enorme technische vooruitgang hebben, althans in Europa en de daarbij behorende westerse wereld, niet dat gebracht waar mensen naar uitkeken. Op misschien de 14e eeuw na, met alle pestepidemieën en oorlogen, is er geen enkele andere eeuw zo moordend geweest als de eeuw die net achter ons ligt, de 20e eeuw. Nieuwe leiders, nieuwe helden, nieuwe verlossers stonden op om een maatschappij vorm te geven zonder God. God was al eerder doodverklaard en het was nu zaak om los van God een nieuwe wereld vorm te geven. De nieuwe verlossers lieten echter een nooit eerder gezien spoor van bloed achter zich. Tientallen miljoenen mensen stierven als gevolg van hun waanzin of machtswellust. Het waren enkel barensweeën die overbleven. Er kwam geen nieuwe wereld. Zij grepen, ze namen weg, zij gaven zichzelf niet. Hun reddingsplan had enkel tot doel hun eigen ego op te krikken. Zoveel zuchten vandaag nog en zien enkel chaos. Het is een erg verscheurde, getraumatiseerde wereld, hopend op een verlosser die vrede brengt en echt hel. Zonder God lukt dat niet. Dat leert ons de geschiedenis. Het nihilisme heeft letterlijk tot niets geleid. Mensen zijn echter hardleers en vergeten snel. Velen sluiten a priori uit dat verlossing van elders komt. Ze willen gewoon zichzelf verlossen en ze zullen falen. De verlosser die van elders komt is de Christus. Hij gaf zichzelf in een totale overgave, restloos overgeleverd aan handen van beulen die hem zouden afslachten. Deze daad bracht de echte verlossing voor ieder van ons en voor heel de wereld. De verlossing wordt herdacht, gevierd en opnieuw geactualiseerd in de Eucharistie, het feest van geven. Het is ook onze ervaring, nemen brengt geen leven. Alleen een gegeven leven is vruchtbaar. Dat is de les uit de tweede stap in de methode van de Eucharistische kruistocht. Het priesterschap van Jezus, die zichzelf geeft, is de hoeksteen van onze verlossing. Zijn offer is de enige bron van heil. Als dat zo is, wat staat er mij dan te doen? We willen meegaan met Jezus, die heil brengt en verlost. En dat kunnen we elke keer doen wanneer we Eucharistie vieren. Hoofdstuk 4, deel 2, C. Jezus geeft zichzelf en wat doe jij? De derde stap in de methode van priester Poppe van het Eucharistische kruistocht is het antwoord dat elke gelovige moet geven die geconfronteerd wordt met de offerande van Jezus, priester, in de Eucharistie. Het komt neer op wat Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen. Zijn wij één met hem geworden door het beeld van zijn dood, dan moeten wij hem ook volgen in zijn opstanding. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Romeinen 6, vers 5 tot 8. Het komt neer op wat priester Poppe zegt. Het doel is dat ons leven wordt hostia pro hostia. Dit wil zeggen hostie met de hostie. Ging Jezus tot het uiterste, dan willen wij in zijn spoor gaan. De hostie is Jezus die zichzelf offert. Die dit offer tegenwoordig brengt, is in het nu. Met hem een hostie zijn, zoals hij een hostie is een duidelijke en Poppe zeer dierbare uitdrukking. De heilige Cyprianus schrijft, de mis is passio Christi agitur. Letterlijk betekent dit voor Poppe dat het lijden zich nu afspeelt en nu gebeurt. Poppe zal het met zijn woorden zeggen. In de mis druppelen Jezus bloed en de tranen van Maria over onze zielen. In het evangelie van Johannes lezen wij, een dienaar staat niet boven zijn Heer. Johannes 13, vers 16. Paulus zegt het anders. Geef niet de beker der zegening die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus? Geef niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus? 1 Korinthe 10 vers 16. Of nog een andere tekst van Paulus. Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt. 1 Korinthe 11 vers 26. Zo diep gaat Poppe op de Eucharistie in. Hij ziet de Eucharistie niet enkel als een daad van openbare eredienst, maar als een ingreep op ons gehele bestaan. Hostie met de hostie zijn grijpt in je leven in. Het maakt heel je bestaan anders. Het vraagt alles van jou. En wat doe jij?
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Waar je ook mee bezig bent, schuif het even terzijde. Open je hart, open je ziel, open je lichaam voor God. Hij wacht op je, hij ziet jou, hij houdt van jou.

Ik ben niet alleen terwijl ik probeer te bidden. Christus is aanwezig in de mensen om mij heen. Christus is aan mijn zijde. Hij wacht op mij. Is klaar om mijn leven binnen te gaan en mij leven te geven. Hij wacht op mijn uitnodiging. Dus laat mijn gebed beginnen door zijn aanwezigheid te erkennen en hem uit te nodigen.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 6, vanaf vers 51.
1: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus: werkelijk, ik verzeker u, als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag laten opstaan. Mijn lichaam is het ware voedsel, en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten. Zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven.

De Joden verwerpen hier wat voor hen klinkt als kannibalisme. Het is op zijn minst een eerlijke reactie op wat ze hebben gehoord. Wat is vandaag jouw eerste reactie op deze woorden van Jezus? Zie je een verschil tussen hen die geen leven in zich hebben en degenen die wel leven in zich hebben vanwege hun geloof, vanwege hun hechte relatie met Jezus? Op welke manieren geeft jouw geloof, jouw relatie met Jezus, je leven?

0: voeg je in gedachten bij de gemeenschap in die synagoge in Kafarnaum, als zij opnieuw naar deze radicale jonge prediker luisteren.
1: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus: werkelijk, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en hem zal ik op de laatste dag laten opstaan. Mijn lichaam is het ware voedsel, en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten. Zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven.

Jezus belooft dat zij die mijn lichaam eten en mijn bloed drinken, eeuwig leven hebben. Er is gezegd dat velen die bidden voor het eeuwige leven niet weten wat ze met zichzelf moeten doen op een regenachtige zondag. Wat wekt deze belofte van eeuwig leven op in je eigen geest en hart? Kan je daar nu met God over praten?

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd.
2: En in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
3: Beste luisteraar, misschien is bidden onderweg voor jou een vast moment geworden. Iets dat met je meereist door de week. Een paar minuten om stil te worden, te luisteren en je opnieuw te richten op God. Als dat zo is, wil je dan overwegen om ons maandelijks te steunen. Een eenmalige gift helpt ons nu. Een maandelijkse gift helpt ons vooruitkijken. Het geeft rust en ruimte om bidden onderweg ook in de komende jaren te blijven maken en verder te ontwikkelen. Elke bijdrage telt. Ook een klein bedrag per maand maakt verschil. Klik op Steun ons in de app of ga naar biddenonderweg.org. Dank je wel dat je Bidden Onderweg mee wilt dragen.
4: Dit was Bidden Onderweg, gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Het erfdeel van God en de vrijheid van het nieuwe verbond. Broeders en zusters, in der tijd toen ge God niet kende, hebt ge goden gediend die niet werkelijk goden zijn. Maar nu ge God hebt leren kennen, of liever door God zijt gekend, hoe kunt ge u nu opnieuw keren tot die zwakke en armzalige krachten? Wilt ge weer hun slaven worden? Ge houdt u aan bepaalde dagen en maanden, tijden en jaren. Ik ben bang dat ik me vergeefs voor u heb afgetopt. Word zoals ik, broeders en zusters, want ik ben aan u gelijk geworden. Ik smeek er u om. Gij hebt mij niets tekort gedaan. Gij weet toch, de ziekte was de aanleiding dat ik u eertijds het evangelie verkondigd heb. En hoewel mijn toestand een beproeving voor u was, hebt gij geen spoor van minachting of afkeer getoond. Integendeel, gij hebt me opgenomen als een bode van God, als Christus Jezus zelf. Waar is uw zaligheid gebleven? Want het is een feit. Als het mogelijk was geweest, had ge uw ogen uitgerukt om ze mij te geven. En nu ben ik uw vijand geworden, omdat ik u de waarheid zei. Zij dingen ijverig naar uw gunst, maar niet met zuivere bedoelingen. Zij willen u van mij vervreemden, opdat ge ijvert voor hen. Het is mooi altijd met heilige ijver omringd te worden, maar dan ook altijd en niet enkel als ik bij u ben. Ach kinderen, ik moet opnieuw ween om u doorstaan, totdat gij de gestalte van Christus hebt aangenomen. Hoe graag zou ik op dit ogenblik bij u zijn en op een andere toon tot u spreken, want ik ben ten einde raad met u. Zeg me, gij die zo graag onder de wet wilt, luistert ge wel naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham 2 zonen kreeg, één van de slavin en één van de vrije vrouw. Maar de zoon van de slavin werd geboren naar het vlees, die van de vrije vrouw uit kracht van de belofte. Deze dingen zijn allegorisch bedoeld. De 2 vrouwen zijn 2 verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, brengt slaven voort en dat is Hagar. De Sinaï nu is een berg in Arabië. Hij beantwoordt aan het tegenwoordige Jeruzalem dat met zijn kinderen in slavernij ligt. Maar het Jeruzalem van omhoog is vrij en dat is onze moeder. Want er staat geschreven: verheug u onvruchtbare, gij die niet baart, breek los in gejuich, gij die geen weeën kent, want de kinderen der eenzame zullen talrijker zijn dan de kinderen van haar die een man heeft. Wel nu, broeders en zusters, gij zijt evenals Isaac kinderen van de belofte. Maar zoals in der tijd de geborenen naar het vlees, de naar de geest geboren vervolgden, zo gaat het ook nu. Maar wat zegt de schrift? Verjaag de slavin met haar zoon, want de zoon van de slavin hoort de erfenis niet te delen met de zoon van de vrijgeborene. Wij zijn dus geen kinderen van een slavin, maar van de vrije vrouw. Tweede lezing. Uit de verhandeling van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, over de brief aan de Galaten. Jullie moeten de gestalte van Christus aannemen. De apostel zegt: word zoals ik. Ik ben wel als Jood geboren, maar door een geestelijk inzicht veracht ik thans al het aardse, want ik ben aan u gelijk, vervolgt hij. Hij bedoelt hiermee: ik ben een mens. Dan herinnert hij de Galaten voorzichtig en tactvol aan zijn liefde voor hen, om te beletten dat ze in hem een vijand zien. Hij schrijft daarom: broeders en zusters, ik smeek er u om. Gij hebt mij in niets verdriet gedaan, alsof hij wil zeggen: ook ik wil u geen verdriet doen. Hij noemt hen zelfs mijn kinderen, opdat ze hem als een ouder zouden navolgen. ik moet opnieuw ween doorstaan, totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen. Hier spreekt hij meer in naam van onze moeder de kerk. Elders zegt hij immers, wij zijn met zachtheid onder u opgetreden, zoals een voedster die haar kinderen koestert. Christus wordt door het geloof gevormd in de gelovigen. Hij krijgt gestalte in de innerlijke mens die tot de vrijheid van de genade geroepen is. Zo iemand is zacht en nederig van hart. En hij pocht niet op de verdiensten van zijn werken, want die zijn waardeloos. Maar wanneer hij door de genade enige verdiensten begint te verwerven, dan kan Christus, die zegt, al wat gij gedaan hebt voor een van de minsten van de mijnen, hebt gij voor mij gedaan, hem mijn minste noemen, dat wil zeggen, met mij vereenzelvigd. Christus krijgt immers gestalte in de mens die de gestalte van Christus aanneemt. Wel nu, wie zich in geestelijke liefde met Christus verenigt, neemt de gestalte aan van Christus. Door Christus na te volgen, wordt hij één met Christus overeenkomstig de graad van zijn voortgang in die navolging. Johannes zegt immers, wie er aanspraak op maakt in Christus te verblijven, moet leven, juist zoals Christus geleefd heeft. Mensen worden in de schoot van hun moeder ontvangen. Zij worden in haar gevormd en nadat ze gestalte gekregen hebben, worden ze in weeën ter wereld gebracht. Het woord waaraan ik hierboven herinnerd heb, kan ons dus vreemd lijken. Ik moet opnieuw ween doorstaan om u, totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen. We moeten het zo verstaan. De ween waarover de apostel het heeft, slaan op de angsten en zorgen die hij doorstaan heeft om de Galaten te laten geboren worden in Christus. En Paulus moet opnieuw ween doorstaan vanwege het gevaar van afvalligheid dat hen bedreigt. Deze pijnlijke bezorgdheid om hen, die hij met barensweeën vergelijkt, kan zo lang duren totdat zij tot de volmaakte man, die de gehele omvang van de volheid van Christus komen, en niet langer maar heen en weer geslingerd en meegesleurd zijn door elke windvlaag, dat is elke leer. Niet met het oog op het begin van hun geloof waardoor zij geboren zijn, maar met het oog op hun kracht en volmaaktheid, heeft de apostel gezegd, ik moet opnieuw ween om u doorstaan, totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen. Elders verduidelijkt hij in andere bewoordingen wat hij bedoelt met deze barensweeën. Dag in, dag uit, drukt mij de zorg voor al de gemeenten. Niemand is zwak, of ik ben het ook. Niemand komt ten val, of het grijpt me in de ziel.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: beginnen we op bladzijde 111. Dat is 3 keer 1. Kunt u even er een lintje bij leggen? Nou ja, het loopt eigenlijk gewoon verder door. Dus we beginnen in ieder geval bij 101. En dan komt dus de hymne, die staat daar ook. En dan gaat het verder gewoon door. Nou, de hymne die staat dan op bladzijde 112. We beginnen bij 111. En als u die hebt, dan loopt het verder gewoon helemaal door. Dus dan hoeft u niet meer naar een andere bladzijde toe. Dat is nogal makkelijk. In het grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 835. 835. Dan maken we even een uitstapje voor de hymne. En die staat op bladzijde 713. 713. Daar kunt u eventueel een lintje bij leggen. En dan nog één bladzijde en dat is bladzijde 838. We beginnen dus op bladzijde 835 en dan gaan we verder op bladzijde 838. Nou, en dat is het dan. Ja, de tijd voor het jaar is altijd maar heel gewoon. Behalve natuurlijk als er nog een feest is, dan is het even anders. Maar we hebben vandaag verder niks. Dus we gaan gewoon de getijden, de lauden bidden uit door het tijd, door het jaar. En mogen elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Klein getijdenboek beginnen op bladzijde 111 en in het groot getijdenboek op bladzijde 835. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: De machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, werp bij ons aanbidden ter aarde. Knielen we neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Groot getijdenboek gaan we nu voor de hymne naar bladzijde 713. De zon rijst rood in het verschiet. Wie kleurt en bloost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan? Verder leven in zijn baan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis, waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
0: Dit licht zal onze vrede zijn, en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
1: Zo ga de dag in vrede voort. Geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt. Het hart niet meer door kwaad bevlekt.
0: Hij die ons in zijn hoede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Het getijdenboek gaan we nu verder op bladzijde 838. Word wakker, harp en zieder, ik wek de dageraad. Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Bij u zoek ik mijn heil.
1: Ik houd mij schuil onder uw vleugels. Totdat het onheil wijkt.
0: Ik roep tot God, de Allerhoogste. God die voor mij zorgt.
1: Dat Hij mij redding zendt vanuit de hemel. En mijn vervolgers smadelijk verjaagt.
0: Ligt te midden van de leeuwen. Dorstig zijn naar mensenbloed.
1: Hun tanden zijn zo scherp als speren. Hun tong een snijdend zwaard.
0: Toon u in de hoge, God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Zij hebben op mijn pad een net gespannen. En brachten mij ten val.
0: Ze hebben op mijn weg een kuil gegraven, maar vielen zelf erin.
1: Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
0: Ontwaak mijn geest, word wakker, harp en citer. Ik heb de dageraad.
1: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u te eer.
0: Hemelwijd is uw erbarmen. Volken reikt uw troon.
1: Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. In de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad.
0: Overvloed zal er zijn voor mijn volk, zegt de Heer. Volkeren, hoort het woord van de Heer. Heeft hij bericht van verre kusten.
1: Hij die Israël eens heeft verstrooid, zal het verzamelen, zal het behoeden. Zoals een herder zijn kudde hoedt.
0: Jacob is vrijgekocht door de Heer. Losgemaakt uit de greep van de heerser.
1: Juichend trekt men de Sionsberg op. Stroomt men toe naar de welvaart des Heren.
0: Juichend trekt men de Sionsberg op. Stroomt men toe naar de welvaart des Heren.
1: Hopend op koren, olie en wijn. Vruchtbare kudden van koeien en schapen.
0: Dan zijn ze als een besproken. begroeide tuin. Nooit meer zullen ze dorst moeten lijden.
1: Meisjes dansen een vreugdedans. Samen met jongens en grijsaards.
0: Zo breng ik vreugde in plaats van rouw. Troost en blijdschap na hun ellende.
1: Ik zal de priesters rijk bedelen. Overvloed zal er zijn voor mijn volk.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Overvloed zal er zijn voor mijn volk, zegt de Heer.
0: Groot is de Heer, en zij hoog geprezen in onze Godstad Jeruzalem. Groot is de Heer, hij zij hoog geprezen in onze Godstad Jeruzalem.
1: Zijn heilige berg rijst daar schitterend op. Een vreugde voor ieder op aarde.
0: Voor ons is de Sion de Godenberg. Stad van de grote koning.
1: God zelf die binnen haar burchten verblijft. Hij toont zich een veilige vesting.
0: Zie, koningen kwamen samen. En rukte tegen haar op.
1: Maar toen zij haar zagen, werden zij bang. En sloegen verschrikt op de vlucht.
0: Eens overviel hen de angst. Als weeën een barende vrouw.
1: Zoals de storm uit het oosten. De schepen voor Tarsis treft.
0: Wat wij gehoord hebben, zien wij nu zelf. Onze Godstad Jeruzalem.
1: De stad van de Heer, de hemelse legers. God houdt haar voor eeuwig in stand.
0: Wij vieren uw goedertierendheid, God. U binnen uw tempelmuren.
1: Zo groot als uw naam is, is ook uw roem. Hij reikt tot de grenzen der aarde. Rechtvaardig is alles wat komt uit uw hand.
0: Verdedig, verheug u de Sion, die steden van Juda. Ze juichen om wat gij beschikt.
1: Bezichtigt de Sion rondom en telt zijn machtige torens.
0: Is trots op zijn sterke muren. Gaat tussen zijn bouwwerken door. Dan kunt ge uw kinderen daarvan verhalen.
1: Zie, hij is God, onze God. Hij is in de eeuwen der eeuwen. Hij die ons voor altijd bestuurt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Groot is de Heer. Hij zij hoog geprezen in onze Godstad Jeruzalem. Dit zegt de Heer. De hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. Wat wilt gij dan? Een huis voor mij bouwen? Een rustplaats voor mij zoeken? Al wat bestaat heb ik met eigen handen gemaakt. Alles is van mij. Luidt de Godspraak van de Heer. Ik ben vol zorg voor diegenen die nederig zijn, zonder pretenties, en vol ontzag voor mijn woord.

Een hele goede morgen, beste luisteraars. Heel fijn dat u ingeschakeld heeft bij Radio Maria. En 's morgens vroeg, dan bidden we altijd de laude, het kerkelijk morgengebed. En dan ga ik u graag de bladzijde geven. We zitten weer in de gewone tijd door het jaar heen. We zitten dan in de 9e week ondertussen, want we zijn na kerstmis ook al even bezig geweest. Maar ja, dat is voor u verder dus geen probleem, want ik geef u heel graag de bladzijde. In het kleingetijdenboek

0: roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Heer, verhoor mij.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Laten wij de Heer dienen in vroomheid. Hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand. Deze zei de Heer, de God van Israël. Dat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. In monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham geschoren. Ons eenmaal te verlenen.
0: Aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: Gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij de Heer dienen in vroomheid en Hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand.
0: Brengen wij dank aan Christus die ons het licht schenkt op deze dag. En zeggen wij tot Hem.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Als een offer hebt Gij U aangeboden voor onze zonden. Help ons vandaag bij al wat wij ondernemen.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Hij schenkt ons vreugde door het licht van deze nieuwe dag. Is Gij de morgenster die opgaat in ons hart.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Die ons geduld te hebben met anderen. Want Gij hebt geduld met ons en zijt met ons begaan.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Heer, laat deze morgen uw genade blijken. Laat vandaag uw vreugde onze kracht zijn.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden op eigen intenties.

0: Heer, zegen en heilig ons.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, van de morgen tot de avond keren wij ons biddend tot u. Want het duister van de zonde uit ons hart en leidt ons tot het ware licht. Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen en bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in week 9 door het jaar is de introitus. Heer, ik roep u aan, want bij u vind ik verhoring. Luister naar mij, hoor wat ik zeg. Waak over mijn leven, het licht van mijn ogen. Wees mijn toevlucht en mijn beschermer. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe en legde hem de vraag voor: wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde: het eerste is, hoor Israël. De Heer onze God is de enige Heer. Je zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit, je zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee. Toen zei de schriftgeleerde tot hem: juist, meester, terecht hebt ge gezegd, hij is de enige en er bestaat geen andere buiten hem. En hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht, en de naaste beminnen als zichzelf, dat gaat boven alle brand- en slachtoffers. Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei hij hem: gij staat niet veraf van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem nog een vraag stellen. Dit is het woord van God. Op de vraag: wat is het allereerste gebod? Antwoordt Jezus: het eerste is, hoor Israël. Het eerste gebod is dus niet, gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, maar hoor, luister. Neem de houding aan van een kind. Dat is ook wat het kind het eerste moet leren, luisteren. Het moet leren luisteren. En zo is het ook met de kinderen van God, met het volk van God. Tegenover de eigenwillige, opstandige houding van de kinderen van Adam, de mensenkinderen die God de rug toe hebben gekeerd en zelf het leven zijn gaan uitmaken, zichzelf bronnen van geluk hebben geschapen, moeten wij de houding aannemen van Adam en Eva zo voor de zondeval. Wat de profeet Hosea het volk van God beloofde, dat God hun hart weer gewillig zou maken. En de profeet Jeremia: ik schep een nieuw hart, een nieuwe geest, zodat u van binnenuit mijn wil zult leren aanvoelen. Dat is de gezindheid die Jezus zelf op volmaakte wijze heeft beoefend, ja, waarin hij zijn zending heeft laten bestaan. Ik ben niet gekomen mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Hij werd gehoorzaam tot de dood. Dat betekent volmaakt gehoorzaam. En Paulus zegt: door de ongehoorzaamheid van één mens werden velen zondaars, zo werden door de gehoorzaamheid van één velen gerechtvaardigd. Romeinen 5:19. En dat is ook de inzet geweest van zijn gebed in de hof. De neiging tot ongehoorzaamheid, die hij in zijn menselijke natuur deed uitroepen: Vader, laat deze kelk aan mij voorbij gaan. Tot 3 keer toe heeft hij dat gebeden. Maar telkens heeft hij zich bekeerd en zich overgegeven aan de wil van zijn vader. Niet wat ik, maar wat gij wilt. Zulke dingen, de strijd en de overgave, gebeuren in het gebed. In het gebed wordt onze neiging tot ongehoorzaamheid, tot het doen van de eigen wil, niet te luisteren, onze eigen zinnetjes doen, omgevormd tot een neiging tot luisteren, tot luisterbereidheid, tot de houding van het kind. En langs die weg komt er in het gebed die eenheid tot stand die God in het eerste gebod aan de mens heeft voorgehouden, een eenheid in liefde. In het gebed wordt het menselijk hart omgevormd
Zoals Gertrudis de Grote ooit heeft gezegd, als een mens bidt, zo goed als hij vermag, dan is zijn gebed heel machtig. Een bitter hart wordt zoet, een bedroefd hart wordt blij, een arm hart wordt rijk, een dwaas hart wordt wijs, een angstig hart vat moed, een zwak hart wordt sterk, een blind hart gaat zien, een kil hart wordt vurig. Want het gebed haalt de grote God naar omlaag, tot diep in het kleine mensenhart, en voert de smachtende ziel omhoog naar God, de bron van alle leven. Gebed brengt God en de ziel bijeen. En nu de zin, hij zult de Heer uw God beminnen. God beminnen? Kun je God wel beminnen? Kun je van God houden? Iemand die je niet ziet, iemand die je niet voelt, die je niet kunt tegenkomen. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Mensen kunnen bang zijn voor God, slaafse vrees voelen voor God, vrees voor straf, een straffende God. Mensen kunnen ook onverschillig zijn voor God, hij doet je toch niks, hij lijkt ver weg. Maar beminnen? Dat is een kwestie van luisteren naar je hart. Komt daar ooit wel eens spontaan een opwelling van liefde in je op voor God? Wordt je hart wel eens zomaar warm van genegenheid voor God? Of zomaar dankbaar? Zoals die jonge huismoeder me kort geleden zei, ik kan toch zo gelukkig zijn met God? Zo gelukkig dat ik me niet kan voorstellen dat er gelovigen zijn die nooit aan hem denken. Ik zou het wel van de daken willen roepen. Zo wordt een mens niet geboren. Eigenlijk is God eerst de God van vader en moeder. Je gaat als het ware, zonder dat je er erg in hebt, God een plaats geven in je leven, of beter gezegd, zij geven God een plaats in jouw leven, zoals het kruis en het Mariabeeld een plaats hebben in de huiskamer. Dan is God nog niet jouw God. Tot op een zeker moment God iets voor jouzelf is gaan betekenen. Dat gaat geleidelijk. Dat is overigens met de andere waarden in het leven ook zo. Ook die neem je maar aan, want je op school leert omdat anderen je het zeggen. Maar op een gegeven ogenblik kun je je afvragen, wat heb ik eigenlijk met God? En dan komt Jezus en die zegt wat je met God moet hebben. Dat is het andere uiterste. Gij zult. Dat is dus een bevel. Liefde is een bevel. Liefde is niet wat je spontaan voor iemand voelt. Dat kan zo weer over zijn. Daar kun je je leven niet op bouwen. Liefde is een opdracht voor het leven. Dat je actief je hart richt, gij zult. Maar het is ook je heil. Het is ook je geluk. Want zo ben je geschapen. Dus van binnenuit. Je bent geschapen met een innerlijke drang naar God toe. Gij zult. Nou, en wat zul je? Je zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart. Dus er mag in je hart niets anders zijn dan God. Met heel uw ziel. Dus heel uw bezieling moet daar vandaan komen. Je moet geen andere bijbedoelingen hebben. En met geheel uw verstand, dat je aan niets kunt denken zonder dat je ook aan Jezus denkt. Alles in het perspectief van Jezus. Nou, dat is nogal wat. Een mens begint met niets. En Jezus zegt waar hij moet eindigen. En wij zullen wel ergens daartussenin staan. En de vraag die je dan mag stellen, sta je nog in de goede richting? Ga eens na of je liefde voor God groeit door de keuzes die je maakt, door de manier waarop je je dag inricht. Je kunt dat gewoon nagaan. Gaat u vooruit in de liefde tot God.
En als dat niet zo is, moet u uw leven bijsturen. En als dat wel zo is, mag u God bedanken. En nu de vraag van het evangelie, dat is ook de vraag van het evangelie. Er zijn meer geboden. En de vraag is dan, wat is het voornaamste gebod in de wet? En ook daar heeft Jezus een antwoord op gegeven. Hangt dat er maar zo'n beetje bij, wat er nog meer aan geboden zijn? Wat doe je met de mensen van wie je houdt? Dan zegt Jezus, het tweede daarmee gelijkwaardig, gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Hoort u, uw naaste? Zoals God op een gegeven ogenblik uw God wordt, waarmee u iets persoonlijks hebt, omdat u merkt dat hij iets persoonlijks met u heeft, zo zou dat ook wel eens kunnen zijn met een mens, met een man, met een vrouw, met uw naaste. Hij zult het tweede gebod, de liefde tot de naaste, moet u onderhouden nooit zonder het eerste. Houd uw liefde tot mensen binnen uw liefde tot God, niet daarbuiten. Houd van de schepselen, omdat u van de schepper houdt. Laat de liefde tot de schepper uw liefde tot de schepselen bezielen, groter maken en ordenen. Ontvang dan de Heer uw God, die gij zult beminnen. Als u de communie gaat, leg er heel uw liefde in. En als u dan de kerk verlaat en gaat naar de mensen, durf ze van ze te houden met de liefde die God zelf in uw hart heeft gelegd. En nu, ge zult uw naaste beminnen als uzelf. Daarvoor moet u weten dat niemand van ons goed is door wat hij doet, door wat hij zegt, of door een goede naam die hij heeft bij de mensen. Maar dat iedereen die geschapen is, alleen al door te zijn, goed is vanwege God. En deze goedheid is een geschonken goedheid, een goedheid door begenadiging. Daar hoef je dus niets aan toe te voegen. Je hoeft niet te zeggen, goede meester. Trouwens, wat betekent dat goed van die rijke man aan het adres van Jezus eigenlijk? Als Jezus hem straks zal vragen alles te verkopen wat hij bezit, dan vindt hij die goede meester ineens niet zo goed meer. In ieder geval niet meer zo goed om hem en zijn liefde te verruilen voor de goederen die hij meer lief heeft. Als dat de basis is van de goedheid van de mens, zuiver en alleen dat hij geschapen is door God, dan mag een mens zichzelf ook niet minachten of haten. Hij moet de ander beminnen zoals hij zichzelf bemint. En hij moet zichzelf beminnen zoals God hem bemint. Aan de grondslag van zijn bestaan ligt de liefde van God. Dat is de basis. De basis is dus niet dat eerst de anderen hem moeten beminnen. Nee, er is een ander die hem bemint. Ik heb u het eerste lief gehad. 1 Johannes 4, 19. En die ander, dat is God. Zo mogen wij de schepping tegemoet treden als een geheim van Gods liefde. Elk schepsel, met of zonder vrije wil, wordt door God persoonlijk bemind. God is persoonlijk met elk schepsel bezig. Let eens op de vogels in de lucht, zei Jezus. Uw hemelse Vader voedt ze. Kijk naar de leliën in het veld. Uw hemelse Vader kleedt ze. Hij is daar op dit moment mee bezig. En hoe? Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Ontneem je dit geheim van Gods liefde aan je leven, dan haal je het fundament eruit weg. Dan wordt je leven vroeg of laat een ruïne. Dan ga je het eerst zoeken bij de mensen en die zullen je teleurstellen. En als je het bij de mensen niet kunt vinden, dan ga je het zoeken in het werk of in buiten, in de schepping, in de schepselen, in de genoegens, in de studie of in de reizen.
Maar als je dat niet meer kunt, dan blijft er helemaal niets over. En het geluk ligt toch zo vlakbij. Het is binnen in je, in het diepst van je hart. Door zijn liefde deel je in het geheim dat God persoonlijk met zijn schepselen heeft.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria en welkom in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Vandaag is het 4 juli en dan is het Corpus Christi, oftewel dat wordt dan Sacramentsdag genoemd. Althans, dat is in de meeste bisdommen in de hele wereld zo, maar in sommige bisdommen niet. En dat geldt voor de bisdommen in Nederland. Wordt het vandaag niet gevierd, maar aankomende zondag. En waarom is dat dan zo? Ja, goeie vraag. Ik weet het eigenlijk niet hoe dat nou komt dat het in Nederland zo is en in andere landen weer anders. Maar dat heeft misschien iets te maken met de kalender. Nu, we gaan in ieder geval de lezingen van de dag lezen. Eens even kijken wat vandaag in het missaal komen we dan tegen.

De eerste lezing is uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Het woord van God laat zich niet in boeien slaan. Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. De antwoordpsalm is psalm 25 met de responsorium: Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen. En we hebben de evangelielezing uit het evangelie van Marcus. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee. Nou, die gaan we zo dadelijk lezen, die lezing. Maar laten we eerst bidden. Laten we vandaag eerst bidden. En dan gaan we bidden het toewijdingsgebed van Radio Maria. Een gebed dat over de hele wereld door alle radiostations wordt gebeden. Ook door Radio Maria Ierland bijvoorbeeld. Of Radio Maria Indonesië. Dat zijn een aantal van de radiostations die wij ook hier vanuit Nederland hebben ondersteund door middel van de Mariaton. Iets wat we vorige week gedaan hebben. Een prachtig bedrag hebben we bij elkaar gevonden. Bij elkaar verzameld voor Radio Maria in Ierland. En zij zijn erg blij en dankbaar voor uw donaties. En dat is dan ook des te meer reden om ook in dankbaarheid te bidden. Het toewijdingsgebed van Radio Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Verheug u, Maagd Maria, want het goede nieuws wordt met vreugde en hemelse genade naar alle uiteinden van de naar het heldorstende aarde gebracht. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot en brengt als een koele lentebries vreugde en vrede in het menselijke hart. Vanuit uw moederlijk hart is een onmetelijke gave van liefde ontsprongen in de kerk. Gebruik Radio Maria als een nederig instrument in uw dienst. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. Namens alle medewerkers, vrijwilligers en luisteraars die u als een wereldwijde familie bijeen hebt gebracht. Vanuit elk land en elk volk wijden wij onszelf aan u toe en roepen u aan als koningin van onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede is de boodschap die uw kleine kinderen nederig en gelovig aan hun broers en zussen zullen brengen. Sla uw mantel, o Maagd Maria, om de lijdende wereld. Mogen de armen en de zieken en de eenzamen en de bedrukte en alle zondaren die op zoek zijn naar de waarheid hun bescherming vinden bij u. Bespoedig de tijd van genade, de tijd van de uiteindelijke overwinning, van uw onbevlekte hart. Schenk ons de genade om u te dienen met de gaven van ons levens, zodat het schitterende licht van de mensheid die haar schepper lief heeft snel op aarde zichtbaar kan zijn. O koningin van Radio Maria, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, wat mooi om zo te bidden, inderdaad. Eigenlijk ook een soort kleine proclamatie. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot. Ja, zo is het. En dat mogen we ook juist vandaag gedenken. De rest van de wereld viert Sacramentsdag of Corpus Christi. Het lichaam van Christus. En wij mogen opleven, toeleven naar zondag. Waar we dat ook dan gaan vieren. Ja, en in Utrecht hebben we ook een sacramentsprocessie. Dat is mooi. Even kijken of ik daar iets meer over sacramentsprocessie. Utrecht 2026. Even kijken of ik daar snel meer informatie over kan vinden. Er wordt inderdaad een sacramentsdag door de verschillende parochies in Utrecht georganiseerd. En er is inderdaad in de binnenstad, in het centrum, is er een sacramentsprocessie die start om 2:30.
Het begint met een kleine korte viering in de Augustinuskerk aan de Oude Gracht. En aansluitend trekt er dan een processie door de binnenstad om het sacrament zichtbaar te maken. En het sacrament zichtbaar door de stad te dragen. Iedereen is welkom om mee te lopen en te bidden. Na afloop van de processies worden er ook bijeenkomsten soms of maaltijden georganiseerd. Dus even kijken, ik kan hier in de stadsparochie kijken van de Sint-Martinus-parochie. Daar is het ook aangekondigd inderdaad in onze kerk, in de Gerardus Majella-parochie in Utrecht. Omdat we dan eigenlijk van harte zijn uitgenodigd om ook daarbij aan te sluiten. En hier vind ik dan ook informatie op onze eigen website van onze eigen parochie, de Gerardus Majella-parochie in Utrecht. Dat er ook een prachtige dag voor de Eerste Heilige Communie. Er komt een grote groep kinderen die op Sacramentsdag zal de Eerste Communie ontvangen. Prachtige mijlpaal natuurlijk. En hebben we dan nog... Dat vind ik dan even niet. Maar in ieder geval de sacramentsprocessie zondag in Utrecht binnenstad. Vanaf 2:30 in de Augustinuskerk. Aan de Oude Gracht in Utrecht. Prachtige kerk ook. Ik ben er zelf jarenlang naar de kerk gegaan. Voor de Engelse mis. En later ging die kerk sluiten vanwege een grote renovatie. Dat heeft ook lang geduurd, die renovatie. Ik denk wel 1 jaar of 5. En toen gingen wij naar de Salvator. Nee, dat was de Salvator-parochie. Maar dan gingen we naar naar de kathedraal. Sint-Catharina-kathedraal. En toen later gingen we trouwen. Kwamen we te wonen in Nieuwegein. En gingen we op zoek naar een nieuwe parochie. En dat werd toen de Gerardus Majella-parochie. En onze jongste zoon is daar ook gedoopt. Dus dat over de sacramentsprocessie is een prachtige gewoonte. Prachtige manier om te getuigen van het geloof. We hebben ook diverse uitzendingen op Radio Maria over processies. Bijvoorbeeld, ik mocht zelf een programma maken. In december heb ik dat gemaakt. Dat was voor het programma Geloofsvorming, denk ik. Of Aan tafel met, is nog wel weer terug te vinden in de audiotheek. En dat ging over de Sint Lucia-processie. Die werd gehouden in Druten. Ter gelegenheid van een wonder wat daar heeft plaatsgevonden, heel recent. En daar mocht ik dan een programma. Ik was daarbij. Ik mocht er ook hier. Ja, inderdaad. Aan tafel met was dat. Oh, die heb ik gemaakt in december, maar is pas in januari uitgezonden. 19 januari 2026. Biddend door de straten. Processies, devotie en katholieke cultuur. Zo heb ik dat genoemd, die titel daarvan. Biddend door de straten. En dat is het. Het is inderdaad biddend door de straten gaan en zichtbaar. Ja, je bent zichtbaar. Je bent zichtbaar katholiek. Je bent zichtbaar biddend. Zichtbaar vererend. In dit geval natuurlijk als het gaat om de sacramentenprocessie. Gaat het om het lichaam van Christus. Die aanwezig is in de Eucharistie. Aanwezig is in de hostie. Het allerheilige sacrament. En dat is dan voor de mensen zichtbaar. Die op de terrassen zitten. Zichtbaar voor de mensen die door de stad lopen. Die zeggen, wat is dit nu weer? Misschien eerst verbazing. Misschien eerst verrast, wat is dit nu weer? Wat zijn zij dan aan het doen? Maar dan toch misschien ook nieuwsgierigheid. Van, oh wat mooi dat zij datgene wat ze het allerbelangrijkste vinden ook op deze manier willen tonen. Om zo door de straten te trekken, al biddend, en te laten zien waar ons geloof over gaat. Nu gaan we de lezingen van de dag lezen. Op donderdag in de 9e week door het jaar hebben we de eerste lezing
uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Dierbare, houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaat die uit de dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap die ik verkondig en waarvoor ik zelfs als een misdadiger gevangenschap te lijden heb. Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan. Daarom ben ik bereid alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen, opdat zij ook zij het heil verwerven in Christus Jezus en eeuwige heerlijkheid. Hoe waar is dit woord? Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Houd niet op de gelovigen dit alles in herinnering te brengen en bezweer bij hen Gods woorden twisten te vermijden, die nergens toe dienen dan tot verderf van de toehoorders. Doe uw best uzelf deugdelijk te betonen voor God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. Spreek het woord van de waarheid recht uit. Woord van de Heer, wij danken God. Antwoord Psalm 25, responsorium. Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen. Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen. Leid mij volgens uw woord, want gij zijt mijn God en verlosser. De Heer is goed en rechtschapen. Daarom wijst hij zondaars de weg. Hij leidt de geringen langs eerzame paden. Hij leert eenvoudigen wat hij moet doen. De wegen van God zijn goed en betrouwbaar voor ieder die zijn verbond onderhoudt. Een vriend is de Heer voor wie hem vrezen. Hij toont hen de waarde van zijn verbond. Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen. Alleluia, het woord van God is levend en krachtig en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe en legde hem de vraag voor: wat is uw allereerste gebod? Jezus antwoordde: het eerste is: hoor Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee. Toen zei de schriftgeleerde tot hem: juist, meester, terecht hebt ge gezegd, hij is de enige en er bestaat geen andere buiten hem. En hem beminnen met heel zijn hart en heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf, dat gaat boven alle brand en slachtoffers. Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei hij hem: gij staat niet ver af van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Woord van de Heer, wij danken God. Ja, en het lijkt wel alsof ik dan heb gesproken over de processie, de sacramentsprocessie, en alsof dan het woord van God antwoordt in de lezingen van vandaag. Nou, het is natuurlijk andersom. Het is denk ik eerder zo dat wij antwoorden op het woord van God. Een sacramentsprocessie is een antwoord op het woord van God. Maar we zien hier bijvoorbeeld heel duidelijk in de eerste lezing: houd niet op de gelovigen dit alles in herinnering te brengen en bezweer bij hen Gods woorden twisten te vermijden. Doe uw best uzelf deugdelijk te betonen voor God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. Spreek het woord van de waarheid recht uit. Als we de straten opgaan, dan betonen we onszelf heel deugdelijk voor God. We zijn dan de arbeiders die zich niet hoeven te schamen. En we spreken het woord van de waarheid recht uit. En dan in de psalm ook: wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen. Ja, dat gaat natuurlijk over
de paden om God te leren kennen, om God te volgen, Jezus te volgen. Jezus is ons grote voorbeeld. Wij mogen leven nastreven zoals Jezus dat deed. Maar ook mogen we de processie lopen. Dat is ook een weg van God. Dat is ook als we zijn paden bewandelen, als we de processie doen, ja, dan bewandelen we ook de paden van de Heer. Nou, misschien kunnen we daar nog een mooi lied bij vinden. Eens even kijken, dat was Psalm 25. Is er een mooi lied naar Psalm 25? Vast wel. We hebben hier inderdaad verschillende liederen. Sommige zijn van het Urker Mannenkoor. Nou, dat is niet katholiek, denk ik. Maar we hebben ook de Psalm Project. Die heeft een gebed naar Psalm 25. Daar gaan we naar luisteren.

Tot zover het lied naar Psalm 25 van de Psalm Project. Een Engelse naam eigenlijk voor een band of een muziekgroep, hoe zeg je dat? Maar ze zingen in het Nederlands. Ja, inmiddels krijg ik een mooi berichtje van Aniek. Zij laat weten dat op het heiligdom Heilo wordt Sacramentsdag gevierd met de neomist Francis, die afgelopen zaterdag is gewijd. Met een sacramentsprocessie op het heiligdom Ons Lieve Vrouw ter Nood te Heilo, vandaag dus. En heb ik haar nog even gevraagd hoe laat het dan is. Nou, daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. Maar toen ik daarnaar zocht, kwam ik op deze website van Heilo. Dat is olvternood.nl. En er staat een hele mooie uitleg van pater Gerard Weijers. Volgens mij is hij sacramentein. En daar staat een hele goede uitleg bij. Vandaag vieren wij Sacramentsdag, het hoogfeest van het heilig sacrament van het lichaam en bloed van Christus, de heilige Eucharistie. De eigenlijke herdenkingsdag van de instelling van de heilige Eucharistie is natuurlijk Witte Donderdag. Deze dag, een goede week, is echter nauw verweven met de Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Pasen. Daarom heeft paus Urbanus de Vierde, die leefde van, of die paus was van 1261 tot 1264, op grond van een visioen van de Belgische zuster Augustines Juliana van Cornillon, in 1264 Sacramentsdag ingevoerd als een tweede herdenkingsdag van de instelling van de heilige Eucharistie op de tweede donderdag of de tweede zondag na Pinksteren. Dus het is eigenlijk een echo van Witte Donderdag. Dus dat is inderdaad goed om te weten. Om de gedachtenis aan de alles overtreffende liefde van Christus, betoond in zijn verlossend lijden, sterven en verrijzenis, en in zijn blijvende aanwezigheid in het sacrament van zijn lichaam en bloed, extra luister bij te zetten, wordt op Sacramentsdag op vele plaatsen een plechtige sacramentsprocessie gehouden. Zo ook op ons heiligdom wordt hier geschreven. Ja, en ik heb die uitzending nog eens even bijgezocht. Uitzending van aan tafel met Biddend door de straten, processies, devotie en katholieke cultuur. Die mocht ik maken, die is uitgezonden op 19 januari van dit jaar. En als u zegt van, oh, die wil ik wel een linkje van ontvangen, dan kan ik die sturen. En ik mocht het zelf presenteren. Vond ik heel mooi om te doen. En dat ging over de Sint-Lucia-processie die in december in Druten plaatsvond. Verschillende korte gesprekjes met verschillende deelnemers daaraan. Dus als u zegt van ja, die wil ik wel graag ontvangen, een linkje daarvan naar de audiotheek van die uitzending, dan stuurt u mij een duimpje omhoog via WhatsApp hier in de live studio op het nummer 06-2001-9670. En dat is het nummer waar u ook gebedsintenties naartoe kunt sturen, waar we zo dadelijk ook de rozenkrans gaan bidden. Oh, ik krijg ook een antwoord middels van Aniek. Dat om 10:30 is de mis. Daarvoorafgaand om 10:00 de rozenkrans in de Bedevaartskapel in Heilo. En zij laat ook nog weten dat inderdaad pater Weijers is inderdaad sacramentein, onlangs overleden. Dus ik moet netjes zeggen, wijlen pater Weijers. En ik krijg nog een berichtje van een andere luisteraar. Iemand zegt van dat ik vroeg van waarom dan Sacramentsdag in ons bisdom op zondag en niet op donderdag. Antoon, het heeft te maken met de ontkerkeling van Nederland en de secularisatie. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Dat inderdaad in veel landen zal Sacramentsdag dan ook een vrije dag zijn. Nou, dat is in Nederland niet zo. Misschien is dat de reden dat het dan een zondag verplaatst is. Dat ze toch voluit kunnen vieren. Ook met een kerkbezoek. Hè? En ook dan op die zondag, als we niet vrij zijn. Als we wel vrij zijn, bedoel ik, op die zondag dan ook mogelijkheid voor een sacramentsprocessie. Nu, tot zover even
mijn bijdrage in het programma Goedemorgen Radio Maria. Ik ga wat muziek aanzetten. En dan kan ik... En dan nodig ik u uit om te gaan bellen hier naar de live studio. Ik krijg hier een berichtje van Carolien dat ik haar mag bellen. Nou, dat is mooi. Dat ga ik doen. Dan hebben we een meebidder. En dan luisteren we even naar wat muziek. En dan maken we ons klaar voor de Rozenkrans te bidden.

0: tot zover het lied The Song of Bernadette, gezongen door Bette Midler. Naar de film van Song of Bernadette, die helemaal gaat over het leven van de heilige Bernadette en de verschijningen die zij kreeg. Tot zover het programma. Goedemorgen, Radio Maria. Dank u wel voor het luisteren. Ik heb een meebidder aan de lijn. Carolien, fijn dat je wil meebidden. Vandaag overwegen we de geheimen van het licht. Prachtig natuurlijk. Over de hele wereld Sacramentsdag wordt gevierd, behalve in de Nederlandse bisdommen. Waarbij dan het laatste geheim is, Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. En dat is wat we dan ook naartoe mogen leven als we dat zondag vieren, Sacramentsdag. Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We willen dit roze hoedje bijzonder bidden om Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria. Ook willen we bidden voor de gebedsintenties die ons hier bereikt hebben via WhatsApp. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria voor een gezegende sacramentsweek in Amsterdam. En mooi weer met alle processies. Hartelijk bedankt. Een gebed uit dankbaarheid. Ik geef graag een intentie door. Allereerst uit diepe dankbaarheid voor mijn dochter en de ontelbare zegeningen van onze lieve Heer. Om bescherming voor mijn dochter. Dat het goed mag blijven gaan met haar en dat ze gezond mag blijven. Dat ik mijn PTSS-klachten onder controle mag krijgen. Hartelijk bedankt. Graag gebed voor relatieherstel met een oudste dochter op voorspraak van onze moeder Maria. Dank u wel. Goedemorgen, mijn intentie is voor herstel van energie van een dochter van een vriendin die al een lange tijd ziek is. Dat moeder Maria haar mantel omheen slaat. Voor hoop, troost en bemoediging. Ik dank u wel. Gebed is gevraagd voor een luisteraar die vanmiddag bezoek krijgt van de woningstichting. Dat het allemaal goed mag gaan en in goede banen mag geleid worden. We willen graag een gebedsintentie opgeven voor onze kleindochter, dat zij beter haar best gaat doen op school en zich ook meer open stelt. Graag gebed voor rust in mijn hoofd. Ik wil graag een voorbede aanvragen voor kinderen, voor onze kinderen, dat ze zich ontwikkelen tot liefdevolle, eerlijke mensen. Voor genezing van een keelontsteking, mede op voorspraak van de heilige Blasius en moeder Maria van La Salette. Voor hulp van de heilige Jozef bij de reparatie van een auto. Graag gebed voor rust en vrede in ons leven. Graag gebed uit dankbaarheid dat ik gisteren een mooie verjaardag heb gehad en nog van harte gefeliciteerd daarmee. Graag gebed voor zegen over een stel wat vandaag het sacrament van het huwelijk gaat ontvangen. En zo bidden we voor alle intenties die ons hebben bereikt en impliciet ook voor alle gebedsintenties die ons om wat voor reden nog niet hebben bereikt. En nog eentje op de valreep komt er binnen. Op voorspraak van de heilige Jozef voor vrede, kracht en Gods zegen op deze spannende dag voor mijn zoon. En Caroline, is er nog een gebedsintentie bij jou waar we ook voor mogen bidden?
1: Ja, zeker. Ik wil graag bidden voor een vrijwilliger die het erg moeilijk heeft op het moment. En voor een behouden reis en een veilige terugkomst voor iemand die op dit moment in de bergen aan het wandelen is.
0: Heel goed. Zullen we daar ook voor bidden? En we overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Cana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Ja, nog een paar minuten en dan gaan we de Eucharistie vieren. Beste luisteraars, ik wil u danken ook voor het meebidden. Fijn dat we zo samen in de ochtend de Rozenkrans kunnen bidden. En ook dat Carolien beschikbaar was om mee te bidden via de telefoon. En zo dadelijk hebben we dan de Eucharistieviering om 9:00 vanuit de Sint Antonius van Paduakerk in Millingen aan de Rijn met celebrant pastoor Franken. Die zenden we live uit via YouTube. Dus die komt hier binnen en die zenden we uit op de radio. Maar je kunt zelf ook naar die livestream gaan via YouTube. Dan kan u niet alleen horen wat daar gebeurt, maar ook zien. Als u dan gaat naar Kerk Millingen op YouTube, Kerk Millingen, dan vindt u dat. Ja, en ik heb hier een pagina openstaan waaruit blijkt dat er de nodige priesterjubilarissen aan zitten te komen. Bijvoorbeeld morgen is dat de jubileum van de priesterwijding van monsieur Mutsaerts, 33 jaar priester. En ook van monsieur Ron van den Hout, ook 33 jaar priester. Paulus Tilma, 5 jaar geleden priester gewijd. Ook de zalige Birke Donders is 185 jaar geleden tot priester gewijd. En zaterdag is dat Harm Schilder, priesterwijding jubileum, 28 jaar. En bijvoorbeeld priester Steven Schevers, 17 jaar geleden tot priester gewijd. Aankomende zaterdag zijn jubileum. Nu, dat even om te vermelden. Ik zie het zo toevallig hier voor mij in het scherm staan. En mogen we ook bidden voor

Komende zaterdag zijn jubileum. Nu, dat even om te vermelden. Ik zie het zo toevallig hier voor mij in het scherm staan. En mogen we ook bidden voor alle priesters. Bidden voor alle bisschoppen. En dat zij heilig mogen worden. Dat zij hun roeping goed beantwoorden. En dat zij daarin mogen zich gedragen weten door God, de Heilige Geest. En dat is mooi om dat juist te vieren. Witte Donderdag, hè, de Sacramentsdag is toch een beetje een echo van Witte Donderdag ook. De instelling van de Heilige Eucharistie en ook de instelling van het priesterschap. En dat is dan ook fijn om juist daarvoor te bidden. En dat mogen we dan ook doen door de mis te vieren. Ik wens u alvast heel veel devotie.

0: De Heer heeft zijn volk gevoed met tarwebloem. Alleluia. Hij heeft het verzadigd met honing uit de rots. Alleluia, alleluia, alleluia. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: Amen.
0: Gij zelf zijt, Heer, het levend brood, bladzijde 25.

Mogen ons welkom weten in de viering van de Eucharistie. Ook u die met ons verbonden bent via Radio Maria of online, van harte welkom. De donderdag, de tweede donderdag na Pinksteren, sacramentsdag van oorsprong. Het is verschoven naar de zondag, maar we nemen vandaag ook het missieformulier van de sacramentsdag. Het is goed om ons te binnen te brengen, de Heer die ons altijd nabij is, uitdrukkelijk. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, blijf dit doen om mij te gedenken. Hij is er, steeds weer. In zoverre we tekort zijn geschoten, in verbondenheid met hem, verbondenheid met onze naaste, willen we allereerst onze schuld uitspreken. God van genade.

0: Ons hart dat klein is en gebroken, Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Eer aan God in een hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden U. Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus.
2: Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.
0: Laat ons bidden. God, voor hen die Gij bemint, is niets zo dierbaar als uw blijvende aanwezigheid. Uw Zoon heeft ons zijn lichaam en zijn bloed gegeven, het grote teken van het nieuwe verbond. Laat de gedachtenis aan zijn lijden, dood en opstanding ons steeds voor ogen staan, als wij rondom uw heilige tafel eten van dit brood en drinken uit deze beker. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Luisteren we nu naar de schriftlezingen.

0: Uit het boek Deuteronomium. In die dagen sprak Mozes tot het volk. Blijf denken aan heel die tocht van 40 jaar, die de Heer uw God u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld, om uw gezindheid te leren kennen. Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven, dat gij nog uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daarvoor laten beseffen dat de mens niet leeft van voedsel alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. Denk aan de Heer uw God, die u uit Egypte het land van slavernij heeft geleid. De Heer die u door de grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid, vol giftige slangen en schorpioenen, door het dorstige land zonder water, die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen, die u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien. Woord van de Heer.
1: Wij danken u, God.
0: Als tussenzang lezen we Psalm 147 en het refrein luidt: Looft de Heer Jeruzalem.
1: Looft de Heer Jeruzalem.
0: Looft de Heer Jeruzalem. Sion, verheerlijkt uw God. Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld, uw zonen gezegend binnen uw muur. Looft de Heer Jeruzalem. Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen en voedt u met tarwebloem. Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord. Looft de Heer Jeruzalem. Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden, zijn wet en geboden voor Israël. Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld. Geen ander maakt hij zijn wegen bekend. Looft de Heer Jeruzalem. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, geef niet de beker der zegeningen die wij zegenen gemeenschap met het bloed van Christus? Geef niet het brood dat wij breken gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, vormen wij allen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood. Woord van de Heer.
1: Amen.

De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. De Joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten en zeiden: Hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus sprak daarop tot hen: voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt ge het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel, en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals ik door de Vader die leeft gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die het manna gegeten hebben en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Woord van de Heer. Loof de Heer, Jeruzalem. Zo hebben we gebeden met woorden uit Psalm 147 tussen de lezingen. Loof de Heer, Jeruzalem. Daarin zit het leven. Als we de Heer kunnen loven uit het diepst van ons hart. Als we hem danken voor de bevrijding uit Egypte, het slavernij, de slavernij, welke slavernij dan ook. Als we ons kunnen verheugen in het kindschap van God en dan ook, ja, vernederd. Hij heeft u vernederd, u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven. In alle beproevingen en alles wat we meemaken, hij is er altijd. Het manna wil zeggen, ik ben er voor jou. Je kunt altijd op mij rekenen. En dat is nog eens behoorlijk verdiept, vervolmaakt in het offer van Jezus Christus zelf, de Zoon van God. Voorbereiding en vervulling. Het manna en dan het levende brood. Het is niet zoals bij de vaderen die het manna gegeten hebben en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal een eeuwigheid leven. En dat is goed om ons tot ons te laten doordringen. Elke dag opnieuw. Hij is er. En als we ergens mee zitten, en dat komt natuurlijk zeer regelmatig voor, hij is er. En met alles kunnen we bij hem terecht. En dat we dan ook ons laten invoegen in zijn lichaam, het levende lichaam. Hij is gestorven en opgestaan. Met hem mogen wij sterven, lijden, sterven en opstaan. En ervaren dat de liefde blijft. Loof de Heer, Jeruzalem.

0: mag je dan uitnodigen met mij ons geloof uit te spreken. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Brengen we dan nu onze voorbeden voor God. Zoals eens in de woestijn wil God ons nabij zijn. Hij luistert naar onze vreugden en onze zorgen. Bidden we voor allen die onze kerk tot een levende gemeenschap maken, dat zij Christus aanwezigheid belichamen in tekenen van liefde en woorden van hoop. Laat ons bidden. Voor allen die hier en elders Eucharistie vieren, dat wij één lichaam vormen, gaaf en onverdeeld door de kracht van de Geest. Laat ons bidden. Voor allen die in de voorbije paasdagen voor het eerst hebben deelgenomen aan de Eucharistie, dat zij aangesproken blijven door de rijkdom van dit samen zijn. Laat ons bidden. Voor zieken en stervenden die de Heilige Communie ontvangen, dat zij geheeld en gesterkt worden door dit liefdevolle teken van verbondenheid. Laat ons bidden. We willen bidden voor onze persoonlijke intenties. We bidden ook voor Rianne en Lars, die vandaag in het huwelijk treden, voor een samen zijn waarin zij de liefde van God uitstralen. We bidden voor de intenties die hier vandaag worden neergelegd, deze dag van aanbidding. De intenties van onze Heilige Vader Paus Leo. Bidden we vol vertrouwen tot Maria.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: Heer onze God, in de Eucharistie ontmoeten wij Jezus als de levende Heer in ons midden. Bevestig ons vertrouwen dat u ons in hem nabij blijft vandaag en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in al uw leven.
0: Water en wijn worden één gedeeld ons, mens, zij neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in al wat leven.
0: Neem al de schuld van ons af, Heer, maar ons vrede van uw gerechte vriend. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, wij bidden u, schenk uw kerk genadig de weldaad van de eenheid en de vrede, waarvan in het mysterie van de Eucharistie deze offergaven een teken zijn, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal door Christus, onze Heer. Hij, priester bij uitstek die in eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe zijn offer moet voortleven. Hij heeft zichzelf aan u opgedragen als offer voor onze verlossing. Ons heeft hij bevolen voortaan dit offer aan te bieden om hem te gedenken. Als wij dan eten van dit lam dat voor ons is geslacht, worden wij geestelijk sterk. Als wij drinken van zijn bloed dat voor ons is vergoten, worden wij innerlijk rein. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze, blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschoppen Gerardus en Robertus en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met heilige Jozef haar bruidegom, met apostelen, martelaren, heilige Bartholomeus, Hubertus, Remigius, Laurentius en Antonius en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. En maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U die via Radio Maria of online verbonden bent en niet de heilige communie kunt ontvangen, ik wil u graag voorgaan in een gebed om een geestelijke communie met Jezus. U Jezus die hier aanwezig bent in dit heilig sacrament. U, het Lam van God voor ons geslacht. Geen ander offer is meer nodig, want u bent het volmaakte offer voor de verzoening van ieder van ons, van de hele mensheid. Heer Jezus, wij danken u dat u trouw bent gebleven, ondanks menselijke ontrouw, en dat u ons steeds weer aanbiedt. Hier ben ik voor jou. Heer Jezus, geef dat wij er zo ook mogen zijn voor een ander. Een ander tegemoet mogen komen, geraakt als we zijn door uw liefde voor ons. Heer Jezus, maak ons steeds meer één met u.

lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

0: Heer, wij danken U, omdat Gij Uzelf gegeven hebt, uw lichaam en uw bloed. Wij vragen U, leer ons verstaan dat Gij midden onder ons wilt blijven en dat wat wij doen tot uw gedachten is, begin is van het gastmaal in de eeuwigheid. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: We zullen nu besluiten met uitstelling van het Allerheiligste lied. Korte stille aanbidding en dan de zegen met het Allerheiligste.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Flip Smaldone staart voor zich uit. Op zijn 12e wist hij al dat hij priester wilde worden. Maar de weg bleek lang en moeilijk. Hij heeft net gehoord dat hij op de priesteropleiding mag blijven. Maar het had niets gescheeld of ze hadden hem naar huis gestuurd. Want intellectueel vinden ze hem geen hoogvlieger. Maar zijn geloof en zijn liefde voor de zwakkeren hadden hem gered. Alle dagen doolt Flip door de straat op zoek naar stakkers. Het kon toch nooit de bedoeling van de Heer zijn dat hij die stakkers daar in de steek laat. Hij zet zich in voor doofstommen. Jongens, meisjes, mannen en vrouwen zonder gehoor of spraak. Zij kunnen niet voor zichzelf zorgen. Maar iemand anders doet het niet. Zij horen de ander niet. De anderen horen hen niet. Tot Flips grote vreugde wordt hij alsnog in 1871, 23 jaar oud, priester gewijd. Omdat velen overdag niet kunnen, begint Don Filippo, zo zijn hij heet, met het geven van avondcatechese. Om na afloop daarvan zelf weer op pad te gaan naar zieken. En zo pleegt de Napolitaan langzaam maar zeker roofbouw op zijn lichaam. En als dan ook nog eens de pest uitbreekt, heeft de priester al helemaal geen tijd meer voor zijn bed. Onafgebroken gaat hij door. Als het vermoeide lichaam niet meer kan, dan valt het neer tot weer een beetje gaat. Van alle kanten wordt Don Filippo gewaarschuwd. Maar hij gaat door tot hij op een dag zelf door de ziekte getroffen wordt. Snel is duidelijk dat er geen hoop meer gekoesterd mag worden voor de jonge priester. Maar wat roept Don Filippo? Onze lieve vrouw van Pompeji heeft altijd

0: voor mij gezorgd en dat zal zij ook nu weer doen. Nu moet u weten dat Filippo Smaldone op 27 juli 1848 het levenslicht zag. De vroegste geschiedenis van Onze Lieve Vrouw van Pompeji begint op 9 oktober 1872. 24 jaar later. De Italiaanse jurist Bartolo Longo bezocht toen de bijna totaal verlaten vallei bij Pompeji, die letterlijk onder de rook van de vulkaan de Vesuvius ligt. In opdracht van gravin Fusco kwam hij daar het landgoed inspecteren. Bartolo zal best wel een goede vent zijn geweest. En katholiek was hij zeker ook, net als de rest van de bevolking. Maar hij was zeker niet praktiserend. Op die bewuste dag in oktober hoorde Bartolo plots een stem. Die maakte hem duidelijk dat hij met zijn gedrag in de hemel nou niet bepaald hoge ogen scoorde. Wilde hij nog door de Heilige Maagd gered worden, dan mocht hij wel snel beginnen met het bidden van de rozenkrans. Om deze uitweiding kort te maken, anders komen we nooit meer terug naar onze heilige van vandaag, Bartolo valt op zijn knieën en belooft de vallei niet te verlaten tot er daar een ware devotie voor de rozenkrans zal ontstaan en bouwt een kapelletje. En als 3 jaar later de bisschop de vallei bezoekt, prijst hij Bartolo om zijn werk, wijst naar een van de velden en zegt profetisch: daar komt ooit een basiliek te staan, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Pompeji. Afijn, Bartolo verwerft op wonderlijke wijze een Marieafbeelding, een kerk wordt gebouwd en talloze verhalen over zoveel wonderen verspreiden zich over het land. En dit alles speelde zich af, als het ware, in Filippo Smaldoni's achtertuin, toen hij nog maar 24 jaar oud was. Onze Lieve Vrouw van Pompeji heeft altijd voor mij gezorgd en dat zal zij ook nu weer doen, had Don Filippo geroepen. En Maria liet haar priesterzoon niet in de steek. Vele sterke kerels sneuvelden. Maar de afgetopte Filippo herrijst op onverklaarbare wijze. De jonge priester heeft steeds het gevoel dat hij in de verre missielanden van meer nut kan zijn. Maar zijn geestelijk leidsman weet hem ervan te overtuigen dat God hem in het arme Napels zeker zo hard nodig heeft. Zo hard als in het verre en onbekende. De geestelijke leidsman zegt: mannen die gaan voor het onbekende zijn er genoeg. Ja. Maar zij die bereid zijn de donkere achterbuurten van Napels in te trekken, om onzichtbaar, ondankbaar werk te doen, zijn zeldzame parels. Don Filippo omringt zich met jonge priesters en leken en opent huizen voor doven en spraakgebrekkigen. Ook sticht hij de congregatie van de Salesianen Zusters van de Heilige Harten. Kracht put hij uit de eucharistische aanbidding. Priesters en religieuzen verenigen zich om hem, om de Heer te aanbieden. En Filippo is een biechtvader en geestelijk leidsman. Dan opent hij huizen voor blinden en wezen en de echte verworpelingen van deze aarde, kinderen die in de steek zijn gelaten. als Filippo Spaldone op 4 juni 1923, hij is dan 75 jaar oud, afscheid van deze aarde moet nemen, weet hij zich omringd door doven en stommen, priesters, religieuzen en leken. De heilige paus Johannes Paulus II verklaarde Filippo Spaldone in 1996 zalig. En wanneer paus Benedict XVI hem 10 jaar later, in 2006, heilig verklaart, zegt hij in zijn homilie: als zoon van Zuid-Italië beoefende Filippo Spaldone zelf de hoge deugden die zo kenmerkend waren voor zijn land. Hij was een priester met een groot hart. Een hart dat hij onophoudelijk voedde met gebed en eucharistie. Bovendien was hij een getuige en dienaar van de naastliefde. Wat zich vooral uitte in de buitengewone wijze waar hij op pad ging om de armen te helpen. Sint Filippo Spaldone zag het beeld van God gespiegeld in de doofstommen. En hij was gewoon te zeggen dat, zoals wij knielen voor het Allerheiligst Sacrament, zo zouden we ook moeten knielen voor een doofstomme. Sint Filippo laat ons zien, zo ging de paus verder, dat liefde voor de Eucharistie en liefde voor onze naasten niet te scheiden zijn. Maar, zo sprak de paus, je kunt je broeders pas echt lief hebben na een ontmoeting met de Heer, het sacrament van de Eucharistie. En dan wil ik vandaag luisteren afsluiten met een van de favoriete uitspraken van onze heilige van vandaag, die in zijn leven behoorlijk had moeten strijden. Maar hij wist ook te vertellen waarom hij het allemaal niet cadeau had gekregen. Want, zo zei hij, de Heer stuurt ons beproevingen en tegenslagen om onze schuld aan hem te vereffenen. Santo Filippo Spaldone, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste vrienden, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. In de vorige uitzending had ik aangekondigd dat ik nog wat meer ging spreken over een documentje dat is gekomen vanuit Rome, of in ieder geval wat aan Rome is aangeboden, beter gezegd. Een documentje dat is geschreven door studiegroep 9, een studiegroep die zich moest gaan buigen over de hele kwestie rond homoseksualiteit. Hoe gaan we daar als kerk mee om? Nou, het is een vrucht van het synodale proces. Het documentje heet voluit, ik ga het even vanuit het Engels vertalen, de theologische criteria en de synodale methodologieën voor de gezamenlijke onderscheiding van thema's die ontstaan rond doctrine, pastoraal en ethiek. Nou, dat is een hele mond vol en ik weet niet of u nou heel veel wijzer bent geworden van deze titel, ik niet echt. Het is... ja, ook een beetje de taal die in het documentje zelf wordt gebruikt. Het zijn lange zinnen met vaak verwarrende termen. Ik heb in de vorige uitzending al gesproken over het feit dat er niet meer over een probleem gesproken mag worden, maar alleen maar over emerging issues, hè, dus die thema's die op ons pad komen, die ontstaan, die opkomen. En ik heb gesproken over het feit dat het documentje oproept tot een paradigma shift. Hè, dus we moeten in feite anders gaan denken dan we tot nu toe altijd nog gedaan hebben. Nou, ik ga vandaag spreken over het tweede deel van het document. Het is een adviserend document aan de paus in feite, hè? Dus het is geen kerkelijk leergezag, maar goed. Het is natuurlijk wel zorgelijk als de paus hier heel veel mee zou gaan doen, maar daar zal ik zo meteen over gaan praten. Tweede deel, wat dus ja, wat nog wat concreter ingaat op die kwestie van mensen met neigingen tot hetzelfde geslacht, hè? Die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht, of het nou mannen of vrouwen zijn. Daar gaan we wat over spreken. En het laatste deel van het document spreekt over vrede in de wereld. Nou, dat wil ik even buiten beschouwing laten, want dat is natuurlijk weer een totaal ander thema. Dus ik richt me even alleen op deze morele kwestie die hier aan het licht wordt gebracht. Goed, ik zal vandaag een kort gebed gaan bidden. Een heel bekend gebed, namelijk het Wees Gegroet. Want Maria staat natuurlijk al sinds het begin van onze kerk bekend als degene die juist door God is aangesteld om al die dwaalleren in onze kerk te ontdekken en aan het licht te brengen. Dus om te zorgen dat we op de rechte weg blijven, dat we ook de echte Jezus Christus blijven aanbidden en niet een soort projectie van onze eigen gedachten. Dus ik zal bidden tot Maria en dan gaan we daarna nog even wat spreken over dit documentje. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Goed, even terug naar dat documentje. Dus ik ben inmiddels bij paragraaf 1.2 aanbeland. Nou, dan hoorden we weer zo'n bekende one-liner dat de kerk moet elke persoon en alle mensen welkom heten. Nou, dat is heel kort gezegd, is dat waar? Dat klopt. We moeten inderdaad alle mensen in onze kerk verwelkomen. Het is belangrijk dat we hartelijk zijn naar alle mensen in heel de wereld. Maar, en dat zegt het documentje helaas er dan weer niet bij, natuurlijk is dat zo dat we de mensen in onze kerk moeten verwelkomen. Maar dat wil niet zeggen dat we alle gedachten van alle mensen moeten verwelkomen. Ja, op het moment dat een moslim zou aankloppen bij de deur van de pastorie, dan moeten we hem welkom heten, dan moeten we hem binnenlaten. Maar tegelijkertijd betekent dat niet dat wij de hele leer van de Koran moeten welkom heten. Ja, dus er is, en dat bedoel ik met die verwarrende terminologie van dit document, er is steeds weer dat onderscheid tussen de persoon, hè, of beter gezegd vanuit Bijbels perspectief, de zondaar, die we moeten omarmen, en de zonde, of de dwalende gedachten, die we natuurlijk niet moeten omarmen. En dat onderscheid wordt vreemd genoeg in dit document ook weer niet gemaakt. Dus ook als het gaat over mensen met homoseksuele neigingen, daar spreekt het document dadelijk uitgebreid over, dan is het inderdaad zo dat we die persoon moeten verwelkomen, dat we daar liefdevol tegen moeten zijn, maar dat we die persoon niet moeten gaan zitten bevestigen in zijn neigingen. Sterker nog, dat we hem juist een pad moeten aanwijzen, het pad van het evangelie, waarbij de oude mens, de mens voor zover die niet leeft in overeenstemming met datgene wat God verlangt van de mens, dat de oude mens wordt gekruisigd en verrijst, dat gebeurt in het doopsel, en dat hij een nieuw leven gaat leiden. En in dit thema, in het verlengde hiervan, wordt er ook wel iets heel zorgelijks gezegd een pagina verder, dus nog steeds in paragraaf 1.2. Daar wordt namelijk gesproken over het zelf. Het zelf van de mens. En dan zegt het documentje, het zelf wordt gedefinieerd door zijn acties, die aan het licht worden gebracht in tijd en geschiedenis. En dat is een gevaarlijke uitspraak, want dat betekent namelijk dat onszelf, je zou kunnen zeggen onze identiteit, zou worden gedefinieerd door onze acties. En dat is eigenlijk precies wat we niet geloven als kerk. Onszelf wordt gedefinieerd door het geschapen zijn door God, door onze menselijke natuur, door het feit dat God ons een ziel heeft gegeven en een lichaam. Dat maakt onszelf uit, dat hij ons heeft gemaakt tot man of vrouw. Dat maakt onszelf uit. En onze handelingen, die kunnen in overeenstemming zijn met onszelf, dus met de manier waarop we zijn geschapen, met het plan dat God daarachter heeft verborgen, om het zo te noemen. Of onze handelingen kunnen ervan afwijken. Maar het feit dat wij ons gedragen als zondaars wil niet zeggen dat onze identiteit bepaalt. En dat is een ontzettend belangrijk punt. Dus hier wordt echt wel een blunder begaan als je het mij vraagt. Want het is namelijk niet zo dat onszelf wordt gedefinieerd door onze handelingen. Kijk, als dat zo zou zijn, dan zouden wij zondaar zijn zonder dat we ooit nog zouden kunnen veranderen. Dan zeggen we namelijk, jij bent zondaar en daarmee is de kous af. Maar dat is niet wat de kerk zegt. De kerk zegt, je bent inderdaad een zondaar in die mate dat je je gedraagt als zondaar. Maar er is een andere weg mogelijk. Je kunt je meer conform het evangelie gaan gedragen. Je kunt je meer schikken naar datgene wat God van je vraagt. Je kunt meer volgeling worden van Jezus Christus. En dan ga je minder zondigen. Stop je dan helemaal met zondigen? Nee, want die erfzonde die weliswaar wordt uitgewist door het doopsel, die blijft toch nog steeds in onze ziel aanwezig als neiging. Dus het wil niet zeggen dat het feit dat we gedoopt zijn, dat daarmee onze neiging tot de zonde helemaal wordt weggewassen. Er wordt onze mogelijkheid geboden tot redding. Maar we moeten altijd nog blijven kiezen. We moeten ook nog altijd blijven strijden tegen die neiging. Dus die neiging tot de zonde is niet iets wat onze identiteit uitmaakt. Het is iets wat in ons wezen is gekomen door de erfzonde, maar wat er eigenlijk helemaal niet in hoort te zitten. Dus onze identiteit, zou je kunnen zeggen, ligt in het feit dat we zijn geschapen door God, de Almachtige Vader. En als christen, als katholiek, dat we zijn gered door Jezus Christus. Dat is ook deel van onze identiteit. Waarom? Omdat we op dat moment een eeuwig merkteken in onze ziel ontvangen. Dat merkteken, dat kerft dus als het ware onze identiteit. Dus dat is niet een soort sausje, een christelijk sausje wat over ons wordt heen gegoten. Nee, we zijn al geschapen, dat is een deel van onze identiteit. En we zijn verlost door het doopsel. Dus dat is ook deel van die identiteit, van dat zelf geworden. Maar onze handelingen, onze acties, zijn dat niet automatisch. Want onze acties kunnen goed zijn, leiden tot een deugdzaam leven, maar kunnen ook slecht zijn. En kunnen leiden tot verval, tot een zondig leven. Dus die acties, die handelingen, die moeten we juist gaan afstemmen op onze identiteit die we van God hebben ontvangen. Op het feit dat we verlost zijn. Nou, dat even als een soort inleiding voor het laatste deel van het document. Want het is wel belangrijk om dit even helder te krijgen. Want als we dit namelijk niet helder hebben, dan gaan we in het verlengde daarvan zeggen, nou, onszelf wordt gedefinieerd door onze handelingen, zoals dat document dus beweert, wat ik dus niet geloof en wat volgens mij ook niet de kerk is. Beter gezegd, wat niet het geloof van de kerk is. Maar met die kleine uitspraak wordt wel het pad gebaand naar het hele thema wat dit document aan het licht wil brengen. Want op het moment dat onszelf zou worden gedefinieerd door onze handelingen, dan zou dat betekenen dat wij, wanneer we homoseksuele handelingen doen, want daar spreekt het document natuurlijk over, dat dat een deel is van onszelf, een deel van onze identiteit. Kijk, en daar wringt natuurlijk de schoen, hè, steeds weer opnieuw. Nou, vervolgens worden er twee verhalen aangehaald in het document. En dan zitten we inmiddels in paragraaf 2.1. Nou, de eerste is een man uit Portugal. Die vertelt over dat hij als kind zijn homoseksualiteit als een soort geheim moest verbergen. Waardoor hij in een diep isolement raakte. Waardoor hij heel eenzaam werd. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel erg. Maar vervolgens wordt er dan gesproken over dat deze man tot de ontdekking komt dat de zonde die hierachter zou liggen, wel of niet, dat die niet zit in het feit van de homoseksuele relatie, maar, en dan moet ik weer even citeren, maar in een gebrek, in een geloof, in een God die onze volheid verlangt. Ja, ook weer verwarrend. Dus de zonde, aldus deze man, die als getuige wordt aangehaald in dit documentje, zit niet in de relatie tussen twee mannen of twee vrouwen zelf, maar in het gebrek, in het geloof in een God die onze volheid verlangt. Ja, wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? Dus de relatie zou niet zondig zijn, dat is het eerste wat wordt gezegd, dat is nog wel eenvoudig te volgen, maar daarna wordt gezegd, God zou onze volheid verlangen. Ja, zou die dan onze volheid in die homoseksuele relatie verlangen? Dat is eigenlijk wat deze man hier zegt. Maar ja, goed, dat is natuurlijk niet katholiek. En sterker nog, het is zelfs niet liefdevol om dat te beweren. Dat wordt wel vergeten vaak. Want op het moment dat we dit gaan bevestigen, op het moment dat we gaan bevestigen dat een homoseksuele relatie iets goeds zou zijn, maar dat we dat punt nog niet helemaal hebben bereikt, ja, dan zitten we in feite, en daar komen we dadelijk op, ook seks buiten het huwelijk weer, als het ware, te bedekken. Want, en dat, ja, dan maakt dit document zich ook wel schuldig aan, steeds weer worden die twee verward. Dus de homoseksuele neiging en de homoseksuele daad. Dit documentje spreekt over de zorg die we moeten hebben voor mensen met homoseksuele neigingen. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Deze mensen moeten we helpen te leren een biddend leven te leiden, te leren hun seksualiteit te offeren in die zin, om een kuis leven te leiden, wat nogmaals, en ik heb dat al vaak gezegd, niet alleen geldt voor homoseksuele mensen, maar ook voor heteroseksuele mensen buiten het huwelijk. Als een heteroseksuele man die alleenstaand is, kampt met ontzettend veel seksuele verlangens, daar echt door gekweld wordt, dan is dat ook iemand die hulp van de kerk nodig heeft. Die moet leren om het pad van de kuisheid te gaan. En natuurlijk is dat ontzettend moeilijk. Natuurlijk is kuisheid geen toverbegrip wat je zomaar even met een knip van je vinger aan iemand kunt geven. Nee, dat wil zeggen dagelijks je kruis dragen. En dat wil ook zeggen dat we door het dragen van dat kruis en door te groeien in liefde tot God en door te groeien in liefde tot zijn plannen, dat we op die manier leren wat het is om zuiver te leven. En om te leren, zoals de catechismus ook zegt, hoe we die liefdes- en levenskrachten, die ons soms kunnen overmannen, hoe we die juist kunnen heiligen, hoe we die menselijker kunnen maken. En niet gericht op ons genot, maar gericht op het welzijn van de wereld. Dus natuurlijk ligt daar een hele wereld achter, dus we moeten er nooit zomaar overheen stappen alsof het super simpel zou zijn om zomaar kuis te gaan leven. Voor heteroseksuele mensen en voor homoseksuele mensen. Maar wat we wel geloven als kerk, is dat in de veiligheid van het sacrament van het huwelijk alleen daar die seksualiteit op een gezonde, veilige manier kan bestaan. Dus ook het doen van de seksualiteit, niet alleen de neiging hebben, maar ook in een seksuele relatie leven. En waarom in het sacrament van het huwelijk? Nou, omdat dan de zegen van God erop rust en omdat er complementariteit is. Het is tussen een man en een vrouw. Dus het is in overeenstemming met de natuur die God ons heeft gegeven, de menselijke natuur. Hij schiep ons als man en vrouw. Nou, vervolgens horen we over het verhaal van een man of vrouw, dat wordt niet gezegd, maar in ieder geval iemand met homoseksuele neigingen vanuit de Verenigde Staten, die een hele moeilijke tijd heeft gehad, omdat hij heeft geleden onder homofobie en transfobie. Dus angst voor homo's en angst voor transseksuelen. Ja, ook weer pijnlijk natuurlijk. Maar ook hierin zien we weer dat het documentje vertrekt vanuit het verdriet, de pijn, de angst van de persoon, zonder de weg aan te wijzen die uiteindelijk ertoe zal leiden dat deze persoon in vrede komt te leven. Wat het document in feite zegt is, deze persoon behoort tot de LGBTQ-gemeenschap. Dat wordt ook letterlijk genoemd in het document. En in die hoedanigheid moeten we deze persoon omhelzen. Ja, daar had ik het net al over. We moeten niet de gedachten van de LGBTQ-gemeenschap gaan omhelzen, want die propageren echt iets anders dan wat de kerk of wat God voor heeft voor de mens. Wat God toont aan de mens door het evangelie als goed en gezond voor de mens. LGBTQ-gemeenschap wil toch seksualiteit buiten het huwelijk normaliseren. Of dat nou heteroseksualiteit is of homoseksualiteit, alle vormen van seksualiteit buiten het huwelijk moeten genormaliseerd worden, moeten een plekje krijgen. Dus niet alleen de neiging waar we het net over hadden, maar ook het toegeven aan die neiging, ook het leven van een seksuele relatie. Dat is uiteindelijk wat er goedgekeurd zou moeten worden. Maar daar kunnen we als kerk niet mee akkoord gaan, want dat is niet goed, niet gezond voor de mens. Niet hier op aarde en ook niet voor zijn hemelse bestemming. Nou, tegen het einde van het document, waar het nog spreekt over deze kwestie, noemt het ook wel een paar goede punten, namelijk dat we documenten die hierover verschenen zijn vanuit Rome, dat we die serieus moeten nemen. En dan wordt er gesproken over het documentje Persona Humana uit 1975 en Homoseksualitatis Problema uit 1986. En zo worden er nog wat documenten genoemd die ik overigens niet goed ken, maar ja, ik vertrouw erop dat dat goede documenten zijn. Ik zou eens in de toekomst nog eens wat van naderbij kunnen gaan bekijken. Maar dan wordt er ook weer geëindigd, en dat is dan ook weer zorgelijk, met het laatste punt, de conclusies van deze werkgroep. Dan wordt nog het volgende gezegd. Namelijk dat we niet zomaar voorbij moeten gaan, nadat we hebben geluisterd naar het woord van God, levend in de kerk. Dus daarmee doelen ze op dat synodale proces waar ze hebben geluisterd zogenaamd naar die fluisteringen van de Heilige Geest, dat ze steeds weer terugkomen bij de vraag van, ja, kun je nou over een huwelijk spreken als het gaat over een relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht? Nou, ze beantwoorden die vraag niet, maar het feit dat die vraag überhaupt gesteld wordt, geeft wel aan dat ze toch daar willen blijven graven als het ware. Rust zou het geven als hier meteen bijgezegd zou worden, nee, dat gaat niet. Het huwelijk is een relatie tussen een man en vrouw in navolging van Jezus Christus en zijn kerk, de bruid, en zoals Paulus het ook zo duidelijk beschrijft. En dat is het huwelijk dat God aan zijn kerk heeft gegeven. En ook heel veel duidelijkheid zou het scheppen wanneer het document zou zeggen, iemand met homoseksuele neigingen is niet hetzelfde als iemand die in een homoseksuele relatie leeft. Want er wordt de hele tijd die sprong gemaakt van, we moeten opkomen voor diegenen die het moeilijk hebben omdat ze homoseksuele neigingen hebben. Dus moeten we ze erkennen in hun relatie, in hun homoseksuele relatie met de ander. Ja, maar die dus, die klopt niet. Inderdaad, we moeten die mensen een plek geven, we moeten die mensen pastorale zorg geven. En we moeten deze mensen bijstaan, met hen bidden, samen met hen optrekken, et cetera. Maar dat wil niet zeggen dat we ze moeten gaan bevestigen in het uitoefenen van die neigingen, in het doen van die neigingen, in het naleven van die neigingen. Zoals dat dus voor alle mensen geldt en niet alleen voor homoseksuelen. Goed, ik begin een beetje in herhaling te vallen. En dat doen we als kerk overal een klein beetje. Maar dat komt ook omdat dit thema steeds weer opnieuw op de agenda komt. En ik geloof ook echt dat steeds wanneer dit soort verwarrende documenten naar buiten worden gebracht, dat we er ook iets van moeten zeggen. Uit liefde, uit zorg, juist voor de mensen waarover in dit document gesproken wordt. Om ze geen valse hoop te geven, maar echte hoop. De hoop van het evangelie, de hoop van Jezus Christus die verlost. Goed, ik wens u nog een hele goede dag toe en ik wens u alvast een prachtig hoogfeest van Sacramentsdag dat we aanstaande zondag hier in Nederland gaan vieren.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Het erfdeel van God en de vrijheid van het nieuwe verbond. Broeders en zusters, in der tijd toen ge God niet kende, hebt ge goden gediend die niet werkelijk goden zijn. Maar nu ge God hebt leren kennen, of liever door God zijt gekend, hoe kunt ge u nu opnieuw keren tot die zwakke en armzalige krachten? Wilt ge weer hun slaven worden? Ge houdt u aan bepaalde dagen en maanden, tijden en jaren. Ik ben bang dat ik me vergeefs voor u heb afgetopt. Word zoals ik, broeders en zusters, want ik ben aan u gelijk geworden. Ik smeek er u om. Gij hebt mij niets tekort gedaan. Gij weet toch, de ziekte was de aanleiding dat ik u eertijds het evangelie verkondigd heb. En hoewel mijn toestand een beproeving voor u was, hebt gij geen spoor van minachting of afkeer getoond. Integendeel, gij hebt me opgenomen als een bode van God, als Christus Jezus zelf. Waar is uw zaligheid gebleven? Want het is een feit. Als het mogelijk was geweest, had ge uw ogen uitgerukt om ze mij te geven. En nu ben ik uw vijand geworden, omdat ik u de waarheid zei. Zij dingen ijverig naar uw gunst, maar niet met zuivere bedoelingen. Zij willen u van mij vervreemden, opdat ge ijvert voor hen. Het is mooi altijd met heilige ijver omringd te worden, maar dan ook altijd en niet enkel als ik bij u ben. Ach kinderen, ik moet opnieuw ween om u doorstaan, totdat gij de gestalte van Christus hebt aangenomen. Hoe graag zou ik op dit ogenblik bij u zijn en op een andere toon tot u spreken, want ik ben ten einde raad met u. Zeg me, gij die zo graag onder de wet wilt, luistert ge wel naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham 2 zonen kreeg, één van de slavin en één van de vrije vrouw. Maar de zoon van de slavin werd geboren naar het vlees, die van de vrije vrouw uit kracht van de belofte. Deze dingen zijn allegorisch bedoeld. De twee vrouwen zijn 2 verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, brengt slaven voort en dat is Hagar. De Sinaï nu is een berg in Arabië. Hij beantwoordt aan het tegenwoordige Jeruzalem dat met zijn kinderen in slavernij ligt. Maar het Jeruzalem van omhoog is vrij en dat is onze moeder. Want er staat geschreven: verheug u onvruchtbare, gij die niet baart, breek los in gejuich, gij die geen weeën kent, want de kinderen der eenzame zullen talrijker zijn dan de kinderen van haar die een man heeft. Wel nu, broeders en zusters, gij zijt evenals Isaac kinderen van de belofte. Maar zoals in der tijd de geborenen naar het vlees, de naar de geest geboren vervolgden, zo gaat het ook nu. Maar wat zegt de schrift? Verjaagt de slavin met haar zoon, want de zoon van de slavin hoort de erfenis niet te delen met de zoon van de vrijgeborene. Wij zijn dus geen kinderen van een slavin, maar van de vrije vrouw. Tweede lezing. Uit de verhandeling van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, over de brief aan de Galaten. Jullie moeten de gestalte van Christus aannemen. De apostel zegt: word zoals ik. Ik ben wel als Jood geboren, maar door een geestelijk inzicht veracht ik thans al het aardse, want ik ben aan u gelijk, vervolgt hij. Hij bedoelt hiermee: ik ben een mens. Dan herinnert hij de Galaten voorzichtig en tactvol aan zijn liefde voor hen, om te beletten dat ze in hem een vijand zien. Hij schrijft daarom: broeders en zusters, ik smeek er u om. Gij hebt mij in niets verdriet gedaan, alsof hij wil zeggen: ook ik wil u geen verdriet doen. Hij noemt hen zelfs mijn kinderen, opdat ze hem als een ouder zouden navolgen. Ik moet opnieuw ween doorstaan, totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen. Hier spreekt hij meer in naam van onze moeder de kerk. Elders, zegt hij immers, wij zijn met zachtheid onder u opgetreden, zoals een voedster die haar kinderen koestert. Christus wordt door het geloof gevormd in de gelovigen. Hij krijgt gestalte in de innerlijke mens die tot de vrijheid van de genade geroepen is. Zo iemand is zacht en nederig van hart. En hij pocht niet op de verdiensten van zijn werken, want die zijn waardeloos. Maar wanneer hij door de genade enige verdiensten begint te verwerven, dan kan Christus, die zegt, al wat gij gedaan hebt voor een van de minsten van de mijnen, hebt gij voor mij gedaan, hem mijn minste noemen, dat wil zeggen, met mij vereenzelvigd. Christus krijgt immers gestalte in de mens die de gestalte van Christus aanneemt. Welnu, wie zich in geestelijke liefde met Christus verenigt, neemt de gestalte aan van Christus. Door Christus na te volgen, wordt hij één met Christus overeenkomstig de graad van zijn voortgang in die navolging. Johannes zegt immers, wie er aanspraak op maakt in Christus te verblijven, moet leven, juist zoals Christus geleefd heeft. Mensen worden in de schoot van hun moeder ontvangen. Zij worden in haar gevormd en nadat ze gestalte gekregen hebben, worden ze in weeën ter wereld gebracht. Het woord waaraan ik hierboven herinnerd heb, kan ons dus vreemd lijken. Ik moet opnieuw weeën doorstaan om u, totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen. We moeten het zo verstaan. De weeën waarover de apostel het heeft, slaan op de angsten en zorgen die hij doorstaan heeft om de Galaten te laten geboren worden in Christus. En Paulus moet opnieuw weeën doorstaan vanwege het gevaar van afvalligheid dat hen bedreigt. Deze pijnlijke bezorgdheid om hen, die hij met barensweeën vergelijkt, kan zo lang duren totdat zij tot de volmaakte man die de gehele omvang van de volheid van Christus komen en niet langer maar heen en weer geslingerd en meegesleurd zijn door elke windvlaag, dat is elke leer. Niet met het oog op het begin van hun geloof waardoor zij geboren zijn, maar met het oog op hun kracht en volmaaktheid, heeft de apostel gezegd, ik moet opnieuw weeën om u doorstaan, totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen. Elders verduidelijkt hij in andere bewoordingen wat hij bedoelt met deze barensweeën. Dag in, dag uit, drukt mij de zorg voor al de gemeenten. Niemand is zwak, of ik ben het ook. Niemand komt ten val, of het grijpt me in de ziel.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Beste luisteraars, we mogen nu gaan luisteren naar een uitzending van Tot Hier en Verder met de titel FSSPX, Katholiek Terreur. Waar gaat dat nu over? Nou, Nino is de gast, Nino Hofmans, de correspondent van Tot Hier en Verder in Rome. Ze spreken over de encycliek van Paus Leo, Magnifica Humanitas. Het document is een flinke waarschuwing tegen de ongeremde opmars van artificiële intelligentie, oftewel AI. Deze encycliek is inmiddels gepubliceerd. Dus zij spreken daarover alsof die nog moet komen. Nou, blijkbaar is het opgenomen zo vlak voordat het werd gepubliceerd. Maar inmiddels is deze ook gepubliceerd. En als u een beetje rondzoekt op internet, vindt u daar ook informatie over, of zelfs de hele tekst integraal. Dus deze keer hebben we Nino te gast. Samen bespreken we ook het eerste jaar van de nieuwe paus. Kijken we ook naar de uitdagingen waar hij mee te maken heeft en waar hij nog mee te maken krijgt. Daarbij komen onder andere de priesterbroederschap Sint Pius X aan bod, de spanningen binnen de kerk en de bredere problematiek rond traditie, gezag en hervorming. Ik wens u heel veel luisterplezier.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tot Hier en Verder, online editie. Oh, en waarom zijn we online vandaag, beste kijker / luisteraar? Omdat we met onze correspondent uit Rome aan het babbelen zijn vandaag, Nino Hofmans. Welkom, Nino.
2: Dankjewel. Bedankt dat ik mocht komen.
1: Zeker, je bent altijd welkom. Maar speciaal inderdaad ook, omdat wij een jaar geleden met jou begonnen zijn met Tot Hier en Verder. Toen ging het over over Paus Leo, toen hij net paus was geworden. En het is al bizar dat we nu een jaar verder zijn. En wat kun je er nu over vertellen? Hoe is de voortgang nu? Waar zitten we nu een beetje in Leo's zijn pausschap, pausdom, hoe noem je dat?
2: Nou, ik denk dat hij nu wel de vorming van zijn eigen pontificaat te pakken heeft. Dus wat hij voor ogen heeft, wat hij wil doen. En dat wordt natuurlijk heel interessant, want binnenkort komt dus Magnifica Humanitas uit. Dat is zijn eerste encycliek over artificiële intelligentie en hoe daarmee om te gaan. En dat is gewoon een voortzetting op wat ik ook de vorige keer zei, op het encycliek van Paus Leo XIII, waar ik nu even de naam van ben vergeten. Maar het is natuurlijk super interessant om dat te zien, want we hebben weer iemand die heel jong en fit dit ambt nu aan het besturen is hier in Rome. En in de vergelijking met Paus Franciscus was dat natuurlijk, dat was wel stroefjes. Die man werd overal heen gerold. Hij wou ook niet meer, hij kon niet meer, maar hij heeft gewoon volledig zijn ambt vervuld. En we hebben nu gewoon iemand die die vliegt overal heen. Die is overal met de auto te vinden. We hebben hem al een paar keer in Rome zien rondrijden. Dat is wel mooi om te zien.

0: En dat is zo mooi om te zien. Er komt een hele stoet vooraf. En dan zit hij daar in de auto. En dan zwaait hij ook naar iedereen. En ja, je merkt gewoon dat er een hele levendige energie is in Rome. En dat de Engelse taal nu ook wat meer vooruitgang vindt. Ook op pontificale universiteiten, waar Italiaans natuurlijk de voertaal is. Maar nu er wat meer wordt uitgelijkt naar het Engels, zorgt dat er ook voor dat er meer toenadering kan komen voor mensen buiten Italië om toch naar Rome te komen en daar hun studie voor te zetten of te beginnen.
1: Maar ik weet niet of je gewoon heel veel in de zon hebt gezeten of dat je echt gewoon helemaal aan het blozen bent terwijl je dit aan het vertellen bent. Maar je lijkt in ieder geval heel erg gelukkig met Leo. En dat is heel erg fijn. Ik ben vergeten om de rest van onze gasten te introduceren. We hebben natuurlijk Elia, Wessel en Thomas, onze reguliere garde, ook te gast.
2: Voor de eerste online, dan een mijlpaaltje.
1: Zeker. We zullen zien of het voor herhaling vatbaar is. Over het algemeen is er een kleine delay, dus we zullen misschien niet meer door elkaar in de reden vallen. Maar al met al hoop ik dat het tot een goed gesprek leidt.
2: In ieder geval blij dat we daardoor jou als gast kunnen hebben, Nino.
0: Dankjewel.
1: Zeker. Vooral omdat je ook best wel goed, denk ik, in jezelf of op jezelf alleen al 50 minuten spreektijd kan vullen. Dus ja. Dat is wel wat makkelijker om het misschien met jou te doen dan met andere mensen.
0: Dankjewel.
1: Rerum Novarum was het toch trouwens?
0: Dat klopt.
1: Ja. Ik moest er ook even over nadenken. Maar kun je al iets afleiden uit de titel of zo? Want Humana, wat was het ook weer?
0: Nou, dus dat kan wel. Ja, dus waar het om gaat is de magnifieke menselijkheid vanuit het Latijn vertaald. En dat is dus ook een voortzetting zoals we het kunnen zien uit Rerum Novarum, omdat het weer over de waardigheid van de mens gaat. En dat was wel heel mooi vandaag tijdens het college. Ik had het vak Psalm en Wijsheidsboeken. En mijn docent is half Maltees, half Canadees. Dus maar in hart en nieren is hij gewoon ook Italiaan. Dus hij ging ook gelijk met heel veel bombardie en heel veel geschreeuw en heel veel theatraal gedacht van, ja, de paus had gewoon helemaal gelijk. Want wat zien we nu? Dat mensen artificiële intelligentie ombouwen tot een soort afgod. En daarmee dus ook de handelingen wil voltrekken dat we moeten het gebruiken voor het goede als een hulpmiddel, maar we moeten het niet gebruiken voor vervulling. Dus dat we het tot een soort spiritueel wezen verheffen of tot een nieuw innerlijk wezen, alsof we het een daadwerkelijke ziel geven. Want het is gewoon
3: dat een machine. Dat is wel iets wat gebeurt. Ik had daar iets over gelezen laatst, dat ze in de VS geloof ik en in Zuid-Korea AI chatbots hadden gemaakt die eruit zien. Dan kijk je een beeldscherm en dan zie je Jezus die met jou praat. Maar dat is een AI.
0: Ja, dat is verschrikkelijk.
3: En dan praten ze met Jezus en vragen ze aan hem. Eigenlijk gewoon een geestelijk leidsmansgesprek. Stel ze vragen over hun gebedsleven en dan over theologie enzovoorts. Ik wist dat ook niet tot voor kort geleden dat ik dat toevallig las. Maar ik was best wel verbaasd dat mensen dat zo op deze manier gebruikt en er ook in geloven, kennelijk, dat ze met een AI praat en daar echt Jezus in zien. Best wel een rare situatie.
1: Maar ik ben zien ze er dus echt Jezus in? Of is het een soort, zien zij ook wel dat het een soort hulpmiddel is? Hoe bepaal je dat? Van, is het echt die afbeelding zelf die het erg maakt, vind je? Of denk je echt dat mensen letterlijk denken dat ze via AI met Jezus praten?
3: Ja, daar ging het debat ook over een beetje. Dat sommige mensen zeiden, nee, dit is niet echt Jezus en dat weten we wel. Dus dan is het wel goed. Het is gewoon een hulpmiddel, zodat mensen zich beter kunnen inbeelden. Of er gewoon een beeld bij hebben met wat er gezegd wordt. Maar het is, niemand gelooft echt dat het Jezus is. Misschien een beetje net zoals wat wij tegen protestanten zeggen over standbeelden. Dat het voor ons een hulpmiddel is. Terwijl protestanten zeggen, oh, jij bent hier gewoon een standbeeld aan het bidden. Maar ik weet niet of het, want een AI is toch anders. Een AI is niet alleen maar een beeld dat stilstaat en verder niets doet. Want een AI doet ook wel iets. Tenminste, als je het een beetje wil. Je kan zeggen die AI doet niks omdat het geen mens is of het heeft geen bewustzijn, maar je interacteert er wel veel meer mee dan met een standbeeld. Dus die nuance vinden, dat lijkt me best zo'n lastige kwestie en ik ben benieuwd.

0: benieuwd wat de paus daarover gaat zeggen.
1: Ja, Nino, wat weten we al van de encycliek? Je zei dat al een presentatie is geweest.
2: Nee, ik weet oprecht nog niks. Het is nog niet naar mijn weten uitgebracht. De naam is bekendgemaakt en volgens mij ook wanneer het gepubliceerd zou worden. Maar dat is wel mooi om te zien hoor hier, want hier wordt het kerkelijk leven echt, het staat stil. Hier, het Rijke Roomse leven bestaat hier gewoon. Dus het Vaticaan wordt hier gevolgd als de NOS, als je het nieuws volgt. Dus als er wat gebeurt, ik zeg maar wat hè, het zij in de Mariologie of wat dan ook. Mijn docent, dat heeft directe impact op zijn leven en daarmee ook op het vak. Dus ik zie dat meteen in de Google Classroom geüpload worden van dit is wat het magisterium of de paus nu heeft gezegd over desbetreffende onderwerp. Dus dat leeft echt. Maar zodra dit...
1: Ja, ik had niet verwacht dat het zo snel zou komen, de encycliek.
2: Oh, dat verbaast me helemaal niks.
1: Nee?
2: Want wat het mooiste is met paus Leo... En dat is iets wat totaal afwijkend is van Franciscus. Elke maandagavond tot op dinsdagavond is hij op Castel Gandolfo. Gewoon zijn vrije dag aan het vieren. Want dat mag hij ook. En het zou me niks verbazen dat hij in de avonduren, het zij in het Apostolisch Paleis op Castel Gandolfo, daar gewoon aan het schrijven is. Mm-hmm. Dus hij weet ook wanneer rust te nemen. En dat is ook iets wat... er ook gewoon bij hoort. Hè? God de Vader die nam natuurlijk ook de rustdag. Niet omdat het een noodzakelijk iets was, maar zodat wij daar een voorbeeld van kunnen opnemen.
1: Ja, hij pakt wel door.
2: Ja, dat zeker. Maar dat is ook een mooie, hè? Want hij doet dat niet alleen. Natuurlijk, het is van zijn hand, maar er is een heel team daaromheen die natuurlijk hem daarin bijstaat. Want als je zelf die voetnoten gaat plaatsen, dan word je ook helemaal gek. Maar het is natuurlijk geweldig dat we dat nu krijgen, want het is ook snel nodig. Want dit is gewoon de actualiteit. Dit is het nu. Wat ook is met AI zoals dat hier ook op de universiteit wordt gehandhaafd. Het gaat niet meer weg. Het is net als de telefoon. Het gaat niet meer weg. Het is een uitvinding dat is gekomen en die zal blijven.
1: Ja, over actualiteit gesproken. De paus wordt ook in zijn eerste jaar al geconfronteerd met een best wel aanzienlijk conflict. Wat toch jaren een beetje aan het... ja. Op sluimerstand stond. Kun je ons een beetje iets vertellen over het conflict nu met Pius X?
2: Ja, dat is natuurlijk een situatie waarvan je eigenlijk had gehoopt dat die onder Franciscus zou plaatsvinden. Omdat Pius X kon ook een stukje erkenning vinden bij Franciscus. En kijk, hij wordt natuurlijk belichaamd als de liberale paus, wat hij helemaal niet is, want hij heeft niks veranderd of niks fout gedaan. Hij liet het alleen wel makkelijk gebeuren. Maar wat het is waar Pius X zich wel heel erg in kon vinden aangaande paus Franciscus, is dat hij een stukje van de goede oude tijd heeft meegemaakt. En wij krijgen nu gewoon bisschoppen, pausen, pontificaten, die niet meer de tijd van de Tridentijnse liturgie hebben meegemaakt. Dus alles voor 62. En nu gewoon, waaronder ook wij, zonen en dochters van het concilie zijn. En wat ik vond het mooi dat je dat zegt, sluimerstand, want dat is ook echt zo. Uiteindelijk werden de desbetreffende bisschoppen natuurlijk oud, die worden op leeftijd.
1: Kun je voor de luisteraar iets vertellen over de stichting van het Pius X broederschap?
2: Nou, dus de sociëteit Pius X, die is opgekomen onder aartsbisschop Marcel Lefebvre na Vaticanum II. Toen heeft hij onder uit mijn hoofd Paulus VI mandaat gekregen om een gemeenschap te mogen runnen, speciaal voor leken, maar wel met een eigen seminarie, om de Tridentijnse liturgie en spiritualiteit in stand te houden. Alleen naarmate dat hij zelf een man op leeftijd werd, wou hij graag opvolging verkrijgen. Die heeft hij onder paus Johannes Paulus II ook gehad. Hij mocht één bisschop wijden. En uiteindelijk heeft dat er tot op geresulteerd dat hij toch maar de dag voordat de wijding zou plaatsvinden, hij er totaal 4 gewijd wou hebben. En daarmee kwam de breuk. En heeft dat ervoor gezorgd dat er een schismatische daad werd plaatsgevonden. De wijding zonder permissie van Rome. En daarmee volgde direct de auto-excommunicatie op. En nu zijn wij een aantal decennia verder. En ja... Die bisschoppen worden oud en er zijn opvolgers nodig. Ik weet even niet hoe hun overste heet, maar dat is nota bene geen bisschop. Dat is gewoon een priester. En die is naar Rome gekomen. Dat was een behoorlijk interessante dag. Dat was 2 maanden geleden hier. En je kon het ook wel voelen op de universiteit dat de mensen wisten. Vandaag spreekt Fernandes met deze desbetreffende persoon. Kardinaal Fernandes is het hoofd van de dicasterie van de geloofsleer. En zij hebben toen een gesprek gehad over, hey, wat nu? Kunnen we niet gewoon normaal katholiek doen en een oplossing vinden? Daar ging jammer genoeg deze overzicht niet in akkoord. En op 1 juli dit jaar zullen dan uiteindelijk, hoop ik van niet, deze bisschoppen gewijd worden. Is het, want het doel van de wijding in dit geval in materie en gaven, die klopt. Maar het is ongeoorloofd, want Paus Leo gaat niet akkoord.
0: Maar is het dan, want je zei eerder dat toen ze bij hun oprichting hun eigen bisschoppen gingen wijden, dat het een schismatische daad was?
2: Nou, dus Paus Johannes Paulus II gaf permissie voor 1 bisschop. En hij wou er meerdere hebben. En daarmee dus uit uiterste noodzaak deed hij dit. Zo zegt hij zelf, daar sta ik anders in. En dat deed hij omdat ze bang waren dat vervolgens hetgene waarvoor zij waren opgericht, dus de spiritualiteit en de liturgie en ook wat schop tegen Vaticanum II, omtrent ecumene en een aantal zinnen Nostra Aetate, waar ze het mee eens waren omtrent religieuze vrijheid en zaden buiten het geloof, dat ze daarmee dus meerdere bisschoppen wouden hebben, want 1 zou makkelijk corrompeerbaar zijn en bij deze 4 mocht er eentje toch in verval raken en zeggen ik kom weer terug, dan hebben we er nog 3 andere.
0: Ja. Maar is wat ze nu doen met die bisschoppen doen hetzelfde als wat ze toen deden in essentie, of is dit toch wel anders?
2: Nou, eigenlijk is het dubbel zo erg, want het is al een keer gebeurd en ze besluiten het gewoon opnieuw te doen. Dus daarom was Fernandez ook heel duidelijk van, mensen luister, jullie doen het gewoon nog een keer met volledig bewustzijn. En er zijn genoeg olijftakken naar Pius X gegaan onder Benedictus. Jammer genoeg heeft hij wel kardinaal Marx aangesteld, was niet heel handig. En de faculteit voor biecht en huwelijk is uitgegeven in het jaar van barmhartigheid uit mijn hoofd 2015 door Paus Franciscus. Zodat er namelijk wel continuïteit kon plaatsvinden. En continuïteit onder het christenvolk. Daarom dus ook bewust het sacrament van de biecht en het huwelijk. Omdat mensen wel gewoon geboren moeten worden opwijzen dat ze niet buiten de kerk staan. Maar jammer genoeg is dat wel iets onder bepaalde faculteiten. Dat zou moeten zeggen dat deze priester moet een faculteit krijgen. En die heeft dienst gekregen van de lokale bisschop. Dan zou er dus iemand ter getuige komen van de lokale Latijnse parochie om natuurlijk bij te wonen. En dan zou dat wel vertrokken worden door een priester van Pius X.
1: Oké, dus ik breng het op, want ik ervaar het als een gewichtige kwestie in de kerk. Een dreigend schisma. Maar ik denk dat veel katholieken ook niet eens weten wat deze groep is. Dus ja. Om een stapje terug te zetten, Pius X, wat is hun missie precies? Waarom zijn ze opgericht? Waarom willen ze blijven bestaan?
2: Zij willen bestaan omdat zij inherente problemen hebben met bepaalde factoren van het concilie. Dan hebben we het over liturgie.
1: Het concilie?
2: Vaticanum II. Dus als ik bij deze het concilie kwam, dan heb ik het altijd over het afgelopen concilie. Omdat wij kinderen zijn van het afgelopen concilie.
1: Dus in de jaren 60 is er een best wel berucht concilie geweest. Waarbij richting werd gegeven aan de kerk in eigenlijk de moderne wereld, zou je kunnen zeggen.
2: De aggiornamento, zoals Paus Johannes de 23 zei, aggiornamento is ook gewoon het actualiseren van de kerk in de huidige tijdsperiode. Mm-hmm. En daar gaat ook wel heel vaak misinformatie in rond, want het mooiste is Johannes de 23e is ook wel de paus van het Latijn benoemd. Hij wou dat Latijn een nieuwe heropleving zou krijgen. En los van de volkstaal wil dat wordt dat heel vaak et gezien. Dus dat wil zeggen en. Dus omdat Latijn niet meer gebruikt wordt in de liturgie, wil dat ook zeggen dat overal Latijn valt. Nee, het moet een spraakzame en bruikbare vorm aannemen. En dus het gaat om liturgie, de vorm van ecumene. En dat er dus leerverandering zou zijn doorgevoerd. Waarin dus wil zeggen dat omdat wij moeten uitreiken naar andere geloven, waaronder naar het Jodendom, Islam en de Hindoes, dat was toen de norm. Dat wil zeggen, de deur is opengezet nadat zij welkom, ja, dat zijn ze zeker, want iedereen moet komen naar de katholieke kerk. Maar dat we de barrière verlagen. Alsof we allemaal gelijkwaardig zijn in geloofskwestie. En dat is niet zo. Want iedereen die gewoon volledig weet dat het heil te vinden is in de katholieke kerk, moet gewoon uitkomen bij de katholieke kerk. Dat is een feit. En daarmee zijn zij dus later onder Marcel Lefebvre een gemeenschap, een sociëteit zijn geworden, bewust voor leken, met wel een eigen seminarie. Daar heeft de paus ook permissie voor gegeven, uit mijn hoofd Paulus VI. En aartsbisschop Lefebvre was dus bang dat als ik uiteindelijk nou ja, zal sterven, dat het dan ook verdwijnt.
1: Zij, waren daarmee, een soort, ja. zij wilden gewoon protesteren tegen die hervormingen van Vaticaan II.
2: Ja, nou ja, je kan het, in het begin was het nog niet echt een protestbeweging. Het werd pas later een protestbeweging, naarmate dat in hun connotatie de kwestie de uiterste noodzaak zou opkomen. Uit mijn hoofd is het kanon 1328. En ja, dat het dus zou moeten gebeuren dat als wij nu niet gaan handelen, dan verdwijnt dit allemaal. En dus eerst was het, je mag vrij commentaar geven, maar je mag er geen publiek schandaal van maken. En als je een probleem hebt met iets, dus ik mag gewoon een probleem hebben met iets van de paus, dat mag ik ook gewoon uiten, maar ik moet niet bewust dat gaan gebruiken als een enorme stok om mee te slaan. Dat niet. Je moet wel een onderdanige houding aannemen aan het concilie en de huidige regent van de katholieke kerk. Nou, dus,
1: maar Pius X had een flinke boodschap.
2: Die had wel een boodschap, ja. En kijk, uiteindelijk die wijdingen die zijn plaatsgevonden. En dan sta je toch al buiten de kerk. Nou, dan denk je, nou, nu kan ik er gewoon meppen wat ik wil. En dat is toen uiteindelijk ook gebeurd. Waarmee dus Nostra Aetate, Lumen Gentium en Gaudium et Spes. Dat zijn drie magisteriële documenten van het Tweede Vaticaanse Concilie. Die heeft men op de schop gehaald.
3: En wat was de reden dat die vier bisschoppen niet gewijd mochten worden? Was dat gewoon te kort? Want je zei dat het was een dag ervoor besloten, zeg maar. Dat het gewoon een beetje raar ging. Of waren er echt heftige bezwaren om dat niet te doen?
2: Nou, dus de persoonlijke bezwaren van Marcel, die weet ik niet. Ik weet wel dat hij er meer wil hebben, puur omdat één man makkelijker waarschijnlijk corrompeerbaar is. En er is ook geen kanonieke missie. En wat is een kanonieke missie? Elke bisschop moet gewijd worden op grond van een kanonieke missie, waar hij dus voor is bedoeld. Onze bisschop Monsignor Hendricks, die is gewijd met het doel om hulpbisschop te worden van onze diocese. Die is dan later coadjutor geworden, dat hij recht van opvolging heeft op Monsignor Punt. Dus elke bisschop heeft een kanonieke missie. Dat kan zijn hulpbisschop, residerend bisschop, missiebisschop, apostolisch vicariaat, dus ergens in Timbuktu waar er 10 parochies zijn, moeten opzichters zijn, ik zeg maar wat. Dat is een kanonieke missie. Deze bisschoppen hadden geen kanonieke missie. Maar vooral ook dat je besluit van vandaag op morgen van 1 naar 4 te gaan. Ja, het is oprecht even katholiek terreur wat je aan het uitvoeren bent. Je bent ook met kerkelijke goederen aan de gang aan het gaan. De wijding is een kerkelijk goed.
1: Ik probeer me te verplaatsen dan in die man, hè, die een priestergenootschap heeft opgericht om een bepaalde boodschap te verkondigen. Je zou kunnen zeggen een bepaalde stroming binnen de kerk levend te houden.
2: Uh-huh.
1: Traditionalisme. En die ziet gewoon dat zijn stroming dreigt uit te sterven. En hij heeft bisschoppen nodig om natuurlijk nieuwe priesters te kunnen wijden.
2: Ja.
1: En om te zorgen dat zijn de andere traditionalisten over de wereld verspreid altijd dus de zielenzorg kunnen krijgen. En tegelijkertijd mag je dus niet bisschoppen wijden zonder de toestemming van het Vaticaan. Als ik het goed begrijp.
2: Ja.
1: En dat was dus zijn dilemma op dat moment.
2: Ja.
1: En heb je net gezegd dat hij toestemming had voor één bisschop?
2: Hij had toestemming voor één bisschop. Ja. Wat ik heb begrepen, ik weet niet of dit waar is, ik heb het niet kunnen teruglezen. Dat zelfs Paus Johannes Paulus II een telefoontje heeft uitgestuurd naar de aartsbisschop. Met daarin. Luister, ik kan nu ook jouw kant op komen en dan gaan we dit gewoon face-to-face oplossen. Nou luister, als jij de paus zo ver weet te krijgen, dan ben je wel echt gekke dingen aan het doen om dat te regelen. We weten wat het kost en wat kan gebeuren als de paus besluit naar een land toe te komen. Nou, Seoul, Zuid-Korea, die heeft 4 jaar de tijd om zich voor te bereiden, 3 of 4 jaar. Maar als Johannes Paulus II zegt, ik kan ook gewoon vanavond of nu het vliegtuig instappen, dan ben je wel echt met dingen bezig die ook een langere termijn probleem kunnen opleveren. Want het ergste is dus, en een paus die weet dat ook, want die moet ook denken aan hetgene na zijn pontificaat. Dit speelt nu weer. Ik bedoel, we zijn nu van de jaren 80 over naar 2026 en we zijn weer opnieuw bezig 50
1: jaar. Ja, je zegt het al interessant, van ze hebben zich eigenlijk met die daad, door alsnog tegen de wil van Rome in, bisschoppen te wijden, hebben zichzelf buiten de kerk geplaatst.
2: Ja.
1: In ieder geval hebben ze zich ongehoorzaam getoond. En als je het eenmaal hebt gedaan, dan is de grens natuurlijk een stuk verlegd.
2: Ja.
1: En hebben ze nog meer vrijheid genomen om zichzelf echt als een beetje, ja, als een protestbeweging op te stellen bijna. En dat zie, zie je dus de afgelopen jaren als ik het...
2: Ja, maar dit is iets, het is niet nieuw hoor, want toen ik patristiek had, was het ook heel typisch na het concilie van Chalcedon. De kopten die splitsen zich af, die waren het niet eens met dat er twee separate naturen waren, de goddelijke en menselijke vorm, en dat die niet vermengd was. En zij splitten zich af en vervolgens waren ze eigenlijk heel blij, want Rome en Constantinopel die bemoeiden zich nergens meer mee. Nu konden we onze eigen gang gaan. Nou, dat was dus ook in dat geval. Nou ja, we zijn nu geëxcommuniceerd. Nou ja, oké, daar prima, de twee duimpjes omhoog. En nu kunnen we eindelijk overal tegenaan schoppen wat we eigenlijk inherent al vervelend vonden.
1: Oké. En toch, even goed om erbij stil te staan. Wat is nou precies excommunicatie?
2: Nou, dus een excommunicatie, dat wil zeggen dat er niet een banvloek over jou wordt uitgesproken waarin je naar de hel wordt verbannen. Dat is graag wat mensen denken, want dan ben je ook gelijk weer in de loophole van kruistochten en de Spaanse Inquisitie. Nee, wat een excommunicatie is, je bent even buiten de kerk gezet in de hoop dat jij ook weer terugkomt. Van hé, luister, even niet. We zetten je even buiten de deur neer. Tel even tot 10 en dan hopen dat je weer terugkomt. En dan gaan we weer gezond het gesprek aan.
1: En wat zijn dan de gevolgen? Mis je dan genade?
2: Nou ja, in een indirecte vorm wel ja. Want als jij een excommunicatie krijgt waarin je ook niet mag deelnemen aan de sacramenten. Ja, dat is wel echt problematisch. Dan kan je dus, dan hebben we het over niet kunnen biechten. En niet de mis kunnen bijwonen of de Heer mogen ontvangen, maar ook geen fatsoenlijke uitvaart en dat soort dingen. Dat kan wel heel ver gaan je.
1: Ja, dus je staat echt buiten.
2: Ja, je staat buiten geplaatst en dat wordt dus ook gebruikt als een extreme handeling in de hoop dat jij dus ook weer terug wil komen in die communio. Augustinus, die was hier al heel vroeg in, die vond schisma verschrikkelijk in het kader dat de kerk haar eenheid werd verbroken. Dus moet je je voorstellen dat het gaat dus niet om een andere spiritualiteit, leer of wat dan ook. Nee, jij verbreekt de kerk hier. Je bent echt schade aan het toebrengen. En dat is dus iets ook waarom de paus maar één persoon is en daarmee ook eindverantwoordelijke. Je bent de belichaming aan het vormen van die communio om ervoor te zorgen dat iedereen binnen blijft.
1: Ja, dus we hadden het net over schismatieke daden. Dus blijkbaar kun je door iets te doen jezelf automatisch buiten de deur plaatsen van de kerk.
2: Ja.
1: Klopt dat?
2: Ja, dat kan. Dat kan.
1: En wie bepaalt dan of dat is gebeurd? Is dat een uitspraak van een autoriteit? Of?
2: Je kan jezelf direct auto-excommuniceren door natuurlijk heiligschennis te plegen of een andere ketterij of lastering te volbrengen. Maar wat het verschil is vooral, is dat als jij iets voor jouzelf houdt, dan is dat minder erg dan dat jij besluit een stoeltje te gaan pakken en midden op de dam te gaan staan en dat aan iedereen te gaan verkondigen. Kijk, dan bega je het wel. Dus wat jij in de privésfeer op dat vlak doet, dat is alleen voor jouzelf en gelukkig. Het probleem alleen wel is dat zodra dat wel aandacht krijgt en volgelingen, ja, dan ben je die eenheid aan het doorboren. Sorry, wat was de rest van de vraag ook alweer?
1: Nou, dus wie bepaalt dan of je werkelijk buiten de kerk staat of niet?
2: Ja, dus in dit geval kan je dat zelf doen door middel van een handeling die jij privé verricht. Maar een handeling die dus nu wordt gedaan, die doe jij wel zelf. Maar de paus die kan dan wel een directe uitspraak doen van luister, dit is ook onomkeerbaar en hiermee moet ik handelen. Mm-hmm. De paus handelt naar de actie die wordt gedaan. En dat zien we later ook terug in de pauselijke documenten die zijn uitgegeven. Summorum Pontificum en Ecclesia Dei. Van paus Johannes Paulus II en paus Benedictus, waarin ze ook wel dit duidelijk aankaart van luister, dit is nu gebeurd. We zijn er nu. Er zijn ook talloze priesters uit voortgekomen. Het is gewoon een nieuwe vorm van ook een stukje simonie, hè? Kerkelijk goed. De bisschopswijding is echt een heel heilig iets. En dat moet ook ten alle tijden.
0: Ga je gang.
3: Nee, jij eerst.
0: Oh, ik wilde alleen maar even vragen of je het woord simonie kon toelichten voor de luisteraars.
2: Ja, dus wat we in de schrift terugzien, dat was als het goed is. Dat ging om zijn Peets en volgens mij heette die meneer Simon, dat was een tovenaar. En die zag dus dat Peters en de apostelen mensen de handen aan het opleggen waren en deze mensen die werden genezen. Dat is natuurlijk een buitengewone genade die wordt toegediend, die ten kracht is van de Heilige Geest. Dus door middel van de apostolische successie. Nou, als ik het fout heb hoor, want we noemen hem even Simon voor het geval. Simon de Tovenaar, die zag dat en die dacht van, nou jongens, dat wil ik ook. Dus die is naar Petrus gaan. Die zegt, nou Petrus, luister, als ik jou naar 2 tientjes geef, kan jij dan die handen op mijn hoofd leggen en dan kan ik dat ook doen. Nou, en toen zei Petrus natuurlijk, nee. Daarmee dus de term simonie, wat dus ook wordt ontrent met kerkelijke goederen. Dus je kan ook simonie plegen als bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een kardinaal die zegt tegen een bisschop van, hey, luister, als jij mij die 2 kerken geeft in Timbuktu, dan zorg ik dat jij een mooie promotie kan maken, bijvoorbeeld. Dat is ook simonie. Dus handel van kerkelijke goederen.
0: Ja, want ik had bij het woord simonie meer materiële goederen in gedachten. Tenminste, dat was mijn associatie erbij. Maar ja, als ik denk aan een bisschopstitel, dan is dat is een wijding. Ja. Dus een simonie kan ook over geestelijke goederen gaan.
2: Het is van de kerk. De wijding is van de kerk. Het is een overgeleverde handeling van de Heer zelf. Die dit vervolgens heeft overgedragen met een stuk vertrouwen aan de 12 apostelen. Maar dit is nu even hoe in de loop van het gesprek hoe dit benoemd. Dus er kunnen vast wel wat haken en ogen aan zitten. Waar ik later in zou moeten terugvallen waarschijnlijk. Maar het is van de kerk.
3: Ik wist sommige van deze dingen wel. Maar sommige dingen vind ik wel fijn om dat nu even duidelijk te krijgen. Want ik ben alleen nog maar bekend natuurlijk met de periode waarin we nu leven. En dat je een beetje, je hebt het PS10 kampje en dan heb je de rest. En ja, hoe zit het nou precies een beetje? Maar we kunnen misschien na de pauze, denk ik, dat meer onder de loep leggen met hoe dan nu verder. En hoe zit het nou eigenlijk met van is hun misstand geldig en dat soort dingen. Ik denk dat ook wel interessante vragen zijn.
1: Een beetje jezelf verplaatsen in zo'n PS10 kerkganger.
3: Ja, ja.
1: Welk dilemma zit je dan precies?
3: Nou, ik ben er ook wel een paar keer geweest, ook heel vroeger, dus... Dat kan ik me nog wel redelijk. Maar we moeten natuurlijk wel, ook al is het een hele speciale aflevering, zo online, maar we hebben nog steeds een liedje tussendoor te doen. Dus Nino, heb je al iets kunnen bedenken? Of zullen we gewoon weer Elvis of Michael Jackson? Of,
2: vind ik helemaal goed. Nee, ik heb daar niet over na kunnen denken, het spijt me.
3: Oké, nou, in het kader van, weet je wel, de kerk weer samenbrengen. Protestant, weet je wel, PS10, orthodox. Stel ik voor dat we lekker naar We Are The World van Michael Jackson gaan luisteren.
1: Geweldig, geweldig.
3: Oké, dan zien we jullie zo weer.

0: Welkom weer terug bij Tot Hier en Verder. We praten met Nino Hofmans over verschillende onderwerpen, maar ook over de Piëstienkerk en hoe dat nou allemaal in elkaar zit. Maar inmiddels is het hoe lang geleden? Iets van 50 jaar of zo? Zeg ik het goed? Schat ik dat goed?
1: Ik dacht de jaren 80, ja.
0: Jaren 80? Oké.
2: Klopt.
0: Er zijn veel jaren verder. Er is heel veel gebeurd, kan ik me voorstellen. Maar waarom is het nou nog niet goed gekomen, denk je, Nino? Of wat speelt er nou nu nog dat die verzoening moeilijk maakt? En ja, van beide kanten bekeken, hoor. Van wij hebben misschien onze kant, zij hebben misschien hun kant. Maar waar denk je dat het nou echt een beetje wat het kernstuk is?
1: Nou, dus wat het Vaticaan graag wil, is dat Pius zich in een onderdanige wijze aanhoudt dat die gewoon voluit luistert naar de paus en de lokale bisschop. En daarmee dus niet een eigen bisschop nodig heeft, maar die gewoon weet te behouden in de lokale diocese. Dus als zij vormsels hebben, dat gewoon de lokale bisschop wordt uitgenodigd. En daarmee ook gewoon de directe gehoorzaamheid natuurlijk aan het leergezag van de paus. Het Vaticaan wil daarnaast ook dat ze een volwaardige acceptatie hebben van Vaticanum II met al haar kerkelijke documenten. En dat ze niet de wereld inbrengen dat de Trinitijnse Latijnse liturgie per se beter is dan de Novus Ordo liturgie. En wat Pius X dus graag wil, is zich kunnen uiten over deze documenten. En het recht op eigen bisschoppen. Rome wil dat niet, omdat er anders gewoon een contra-kerk gaat ontstaan. Er komt een extra kerk in de kerk terecht, die wel behoort tot het grote lichaam, maar wel als het erop neerkomt, graag zijn eigen ding kan doen.
2: Dus ze hebben eigenlijk best een heldere boodschap van Vaticaan II was een verkeerde afslag. En die afslag hadden we niet moeten nemen. Dat is hun boodschap. En zij geloven echt heilig dat ze daarmee goed doen voor de kerk ook, door dat te blijven verkondigen.
1: Ja, dus het kan voor hun twee kanten opgaan. Of de documenten worden gewoon rechtgezet of gecorrigeerd. Of Vaticaan II wordt gewoon in de prullenbak gegooid. Beide zullen waarschijnlijk voor hun niet uitmaken. Ik denk eerder dat zij het Tweede Vaticaans Concilie in de prullenbak zien eindigen.
2: En dat is echt een pijnpunt, want de kerk is het kerkelijke gezag is overtuigd dat die documenten een goede richting geven voor onze huidige tijd. Ja. En als zij daar niet een handtekening onder kunnen zetten, dan zijn ze ongehoorzaam. Zijn ze niet volgzaam genoeg.
1: Marcel Lefebvre heeft zelf ondertekend en die heeft daar zijn gedachten over gehad. En het concilie is er natuurlijk ook voor om die gedachten te delen. Maar het wordt nu een beetje gepresenteerd alsof we met Alexander van Alexandrië tegenover de wereld staan. En dat is gewoon niet het geval. Kijk, voor de mensen die duidelijk deze documenten hebben gelezen, onder andere ik. Lumen Gentium is een van de mooiste dingen wat in de postmoderne tijd is gecreëerd door het magisterium van de kerk. Dat gaat gewoon over ons. En over het heilsplan die de Heer heeft, eschatologisch, ga ze maar door. Dus alles wat de kerk in de huidige tijdsperiode wil doen, dat staat gewoon in volledige lijn. Het probleem alleen is met het Tweede Vaticaans Concilie, en dat is niet voor mij een persoonlijk probleem, niks is veranderd, maar er zijn wel veranderingen doorgekomen. En dan hebben we het over externe veranderingen, maar niet van binnenuit. De kerk in haar leer is gewoon hetzelfde.
2: Is dat verkeerde interpretatie?
1: Jazeker. Ik geloof van wel. Want we willen allemaal, tenminste de traditionalisten, die willen graag heel traditioneel doen. Maar dan denk ik, wat is er mis met de traditie dat als de paus spreekt dat je kop gewoon houdt? Nou, dat kunnen we niet doen.
2: Oké. Dus verkeerde interpretatie. Zou je kunnen zeggen dat die documenten dan verwarrend of vaag zijn opgesteld? Als het zo slecht wordt geïnterpreteerd?
1: Ik snap de ideeën rondom het document van de liturgie Sacrosanctum Concilium als mensen spreken over het liturgisch misbruik dat eruit kan voorkomen. Omdat de kaders van liturgie normaal worden opgesteld dat als je je niet houdt aan deze normen en richtlijnen, dat daarna kan gebeuren dat een mis ongeldig is. En daarmee kan je dus ook zeggen, hey, dat is geen mis die daar heeft plaatsgevonden. Het probleem alleen is dat, denk aan wat wij typerend hebben gehad in onze eigen diocese, de Oranje mis. Dat is jammer genoeg. Zolang het liturgisch gebed en dergelijke allemaal gewoon geldig gedaan wordt, is het ook geldige mis. Wil je dat zo hebben? Nee, maar het is wel gebeurd. Dat zijn kaders waarvan ik kan begrijpen vanuit de visie van Pius X. Hey, belemmer dat dan gewoon, waardoor dat dan ongeldig is. Ja, daar kan ik me gerust in vinden.
2: Ja, en Lumen Gentium dan? Was daar niet een stukje over de zaden van waarheid in andere religies?
1: Nee, dat is Nostra Aetate. Ja. Over de visie en de uitreiking naar andere geloven toe. Ja, dus wat het gaat om het zaad van waarheid, dat gaat om volgende dingen. Als jij een trouwe Jood bent, dan kan jij, als je de Torah goed tot je neemt en de rest van de Tanach leest, zien dat de profeten gewoon spreken over de Messias, die is Jezus Christus. Kijken we naar de Koran vanuit islamitisch perspectief, naar de God de Zoon wordt gewoon meer genoemd in de Koran dan Mohammed zelf. Dat zijn allemaal facetten en factoren waarvan ik dan denk, het concilie kan zich daarin vinden, want daar is dat zaadje geplant. Dan kom je uiteindelijk in aanraking met de katholieke kerk. Nou, dan is het ook aan jou om natuurlijk dat volledig te accepteren.
2: Maar het is natuurlijk verwarrend om dat te zeggen, er zit waarheid in andere religies.
1: Ja, die waarheid die is inherent Jezus Christus. En daarmee wordt opgedoeld. We rechtvaardigen en legitimeren niet het geloof dat zij kunnen blijven daar. Het gaat altijd om Jezus. Dat moeten we echt vooruit vooropstellen. Het is een christologisch perspectief. Dus waarin het altijd de persoon van Jezus Christus is, die wordt gevonden daar in die andere geloven. Of de Heilige Geest, wat voor de Joden Ruach zou zijn, Hebreeuws voor het woord geest. En dat is daarin terug te vinden. Maar het is het is ook een buitengewone genade die daarvoor nodig is. Maar dat is wel uiteindelijk hoe de kerk zichzelf ook een stukje blootstelt. Hè? Van zegt van, hé, luister, dat komt daarvoor, Jezus, in de Koran. Of de voorafbeelding van de Heer in de Tanach. Maar het is aan jou om dat ook tot je te nemen en te accepteren.
2: Nou, dus het feit is in ieder geval dat voor PS10 klinkt dat te inclusief, te modern. En een verwatering van het katholieke geloof. En daarom kunnen ze of willen ze hun handtekening niet eronder zetten.
1: Ja, dat gaat
2: en dat lijkt dus het pijnpunt te zijn eigenlijk. Daarom lijkt die verzoening gewoon niet mogelijk. Of het is gewoon niet gebeurd.
1: Maar ook omtrent religieuze vrijheid is de kwestie. Dus stel nou, er zou een ultra-katholieke staat zijn. Nou, ik woon een kleine 2 kilometer daar vanaf. Onze paus die woont daar. En dat wil dus ook zeggen, en daar heb ik ook al eens mensen over Piers van gesproken, van ja, dat je dus ook het katholicisme kan opleggen, maar dat gaat weer in tegen de vrije wil. Aan de andere kant is het ook een kwestie dat wij religieuze vrijheid willen, dat als, ik zit met deze mensen in de klas, hè, nonnen uit Pakistan, uit Irak, die komen uit gebieden waar een overheersend islamitisch regime is, en waar zij gewoon vervolgd worden. En dat is ook de religieuze vrijheid waar we het over hebben. Zodat die Pakistaanse non ook gewoon veilig naar de mis kan gaan. Ik heb een klasgenoot, ik ga haar naam niet noemen, uit Oeganda. En zij kent gewoon postmoderne martelaren. Als we gewoon allemaal Kerk in Nood en andere pagina's volgen, dan als je ze in je spamfolder weer krijgt. Ja, zij kent gewoon mensen van die bomaanslagen. Of mensen die omgebracht worden voor onze Heer.
3: Het is ook wel, want als je kijkt naar religieuze vrijheid, je zegt inderdaad dat dat precies in verband staat met vrije wil. Maar vrije wil is een iets fundamenteels aan ons wereldbeeld en ons mensbeeld als katholieken. Ik denk niet dat mensen die bij PS10 horen dat ontkennen, dat we vrije wil hebben. Maar je zet dat wel onder druk met zo'n stelling als mensen kunnen gedwongen katholiek worden. Dus hoe weet jij hoe zij dat dan een beetje rondkrijgen?
1: Nou ja, dus je kan een doopsel niet geforceerd opleggen. De geesteswereld neemt dat niet aan, want er is geen volledige overeenstemming met degene die je doopsel moet ontvangen. Maar waar het dan waarschijnlijk om zou gaan, is een soort van, ik lul maar wat, hè, een massapropaganda. Overal waar je komt, staat een billboard met Jezus erop, met het woord katholiek, ik zeg maar wat. Maar dat zijn wel facetten en factoren waar ik zelf niet, dat geef ik ook toe, inhoudelijk op kan ingaan hoe deze visie nou staat. Want ik ben niet voldoende ingelezen over wat Lefebvre zelf nou hierover bedoelt.
2: Ja, dus volgens mij, wat ik wel weet is, er is wel natuurlijk een verschil tussen gewetensvrijheid en het toestaan van meerdere religies in de openbare ruimte en de verkondiging daarvan.
1: Dus ja, dus
2: precies wat je zegt, van de propaganda, het propageren van een geloof, dat is dan eigen aan één, aan de staatsreligie. Ja, dat betekent niet dat je mensen gedwongen kan lopen of zo. Het zijn toch twee verschillende kwesties.
1: Nee, je hebt volledig gelijk, hoor. Dus de openbare ruimte, die zal dan worden stilgezet en dat soort dingen. Maar dat is wel weer het moeilijke. Dus Als we het bekijken op het vlak gelijke monniken, gelijke kappen. Oké, dan heb je je katholieke staat. Nou, de Vaticaanse staat is de enige die we als kerkelijke staat kunnen zien. En dan wil jij vervolgens wel dat er een verlangen is dat de imam niet op zijn doosje op de Dam mag staan. Maar tegelijkertijd, denk je dat ze in Pakistan dan gaan doen? Ja, die zetten daarna, wat ook volgens de Koran gerechtvaardigd kan zijn, de hele kerkje in de fik. Ja, dus je moet de middenweg vinden op dit vlak. Ja. En ik wil het ook niet, hè. Ik zou het ook graag willen in de ideale wereld. Maar aan de andere kant deed het magisterium ook van, oké, ik kan deze handeling verrichten. Die nonnen in de landen, die hebben een verschrikkelijk probleem. Priesters die worden doodgemaakt, ga ze maar door. Jullie kennen het. Het mes snijdt echt aan twee kanten.
2: Is Vaticaan II een pragmatisch document, pragmatisch concilie? Dat je bijna kunt zeggen van het is gewoon een soort van praktische gids door de moderne wereld. En niet doctrinair. Niet geen eeuwige waarheden.
1: Het is sowieso doctrinair. Lumen Gentium is een dogmatisch concilie. Dat moeten we even duidelijk maken. Lumen Gentium is echt dogmatisch. Ja. Document. Dat staat vast. Tuurlijk, hè, het zijn handvaten voor de moderne wereld. Dat is zeker zo. En omdat het concilie een profetische gave kan hebben op het vlak van wat er nou in de komende tijd gaat gebeuren. Hebben we het over atoomenergie. Nou, het concilie wist. De wereld kan heel vaak wat maken voor de wereld. En datzelfde product kan ook weer gemaakt worden om de wereld mee te vernietigen. Ja, hebben het over atoomoorlog. Het concilie was daar al echt vooruitstrevend in. Van nee, je moet dat gebruiken om steden te kunnen draaiende te houden. Maar wat doet de mens in zijn diepste geweten? Ja, laten we dit gewoon in een bom stoppen. Maar dat is het mens eigen. En de kerk die is altijd, het zwarte schaap van de wereld geweest. Die zegt van, stop, nee, dat gaan we niet doen. En dat is het mooiste aan bisschoppen en de paus. Dat die altijd handelen. Hopelijk. Naar de middenweg. Het zij voor het christenvolk, maar ook voor de hele wereld.
2: Nou, als je het zo zegt, dan snap ik wel dat het kerkgezag daar ook geen afstand van kan doen. Dus Vaticaan II in de prullenbak is gewoon geen optie. Ja. Het is toch een lastig pakket dan voor Pius X. Want als zij een handtekening daaronder zetten, dan zijn ze bijna hun identiteit kwijt. Want hun hele missie is om te zeggen dat een verkeerde afslag was.
1: Ja. Maar ik denk ook heel eerlijk, en dat is iets wat je mooi aankaart, Wessel, dat er een bepaalde identiteit zit in het klagen. Stel nou, hè, we hadden vorig jaar kardinaal Burkhoff eraan gehad. Dat is dezelfde man, of mannen, die maanden later, als zij iets doen wat wel weer in lijn is met het concilie, wat ze gewoon doen, dan worden ze letterlijk fake traditionalist genoemd. Er loopt ook een jongen bij mij op de universiteit rond, waarvan men weet dat hij zich zal aansluiten na dit jaar in een seminarie van Pius X. Van ik dan denk van, is dat nou zo slim om te doen? Maar die noemt gewoon traditional bishops of cardinals. Ja, gewoon nep-traditionalisten. Er is geen maatstaaf. Het stukje klagen hoort ook bij de identiteit en rechtvaardiging voor hun bestaansrecht.
2: Zeker, ja, het punt is natuurlijk dat, en dat is wel, vind ik wel weer interessant aan. Ik heb toevallig vlak voor deze aflevering heb ik de preek bekeken van de generaal overste, wiens naam ik helaas ook ben vergeten. Waarin hij dus aankondigde dat hij nieuwe bisschoppen ging leiden. En toen vertelde hij van de grondwet van de katholieke kerk is de redding van zielen. En Pius X gelooft dus, tenminste zo zegt hij dat, wij bestaan voor de redding van zielen. En onze boodschap is die van een reddende boodschap voor zielen. En inderdaad, wij moeten nu bisschoppen gaan wijden om te kunnen blijven bestaan en we dienen ermee iets goeds voor de kerk. Want inderdaad, dat modernisme en die inclusiviteit en die gelijkstelling van godsdienst zorgt voor verwarring en die zorgt voor de ondergang van zielen. En die heldere, duidelijke boodschap moet blijven bestaan en die sterft met ons. Ja, het is een lastig dilemma als je er zo in zit. Het is bijna een soort Griekse tragedie. Als je eigenlijk heilig gelooft van ik moet of ongehoorzaam zijn tegen de kerk, wat een zonde is. Of ik moet stoppen met mijn reddende boodschap verkondigen, wat ook een zonde is.
1: Ja, maar dan moeten we natuurlijk ook wel in ons achterhoofd houden dat de kerk gewoon haar reddende boodschap blijft behouden.
2: Dat is natuurlijk dat zou ik ook direct zeggen. Maar vanuit hun gezien. Ja, als je nou echt gelooft dat dat gewoon de reddende boodschap is die compleet verwarrend en verwaterd wordt verkondigd door iedereen, door alle andere mensen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook het hele snelle over een kam scheren wat hierbij gebeurt, waardoor het geloof ook een bepaalde bewapening ondervindt. Dus deze vorm van zielen redden kan alleen op deze manier. En dat is, als deze documenten eruit gaan, als deze liturgie blijft aanhouden. Dus er is ook een bepaalde bewapening van een liturgie wat ook gewoon nu plaatsvindt. Paus Benedictus die zocht daar een hele goede middenweg in. En als je het mij vraagt, is dat ook gewoon volledig gelukt. Nou ja, Paus Franciscus had er andere gedachten over. Nou, dan ben ik daar ook gewoon gehoorzaam aan. Maar dat is het wel. De huidige, quote-unquote, hoe het wordt gezegd, Novus Ordo Kerk, die doet gewoon nog steeds ten alle tijden wat ons 2000 jaar geleden is opgedragen.
2: Ja, het heeft ook iets paradoxaals om te zeggen van ik moet vechten tegen de kerk om de kerk te redden.
1: Nou, ja, precies. Het is een contradictie tennis. Ja,
2: ja, het heeft iets heel geks. En
0: Nino, puur technisch gezien is de mis van de Pius X geldig. Waarom zou je er dan niet naartoe moeten gaan?
1: Omdat wij in beschikking zijn van een lokale parochiekerk en een lokale bisschop. Het uiterste wat de kerk in principe van je verlangt is dat mocht er een Piuskerk zijn in de Ural Mountains in Rusland en jij bent daar toevallig en er is geen lokale parochiekerk, dat je daar dan heen kan gaan om jouw zondagsplicht te vervullen. Maar de zondagsplicht die van ons verwacht wordt is gewoon in de lokale parochiekerk met een volledige, dus niet grijs gebied, communio met de lokale bisschop en de bisschop van Rome. Het zijn zeker geldige missen omdat hun priesters en bisschoppen geldig gewijd zijn. Maar het is ongeoorloofd omdat het niet in lijn is met het magisterium van de kerk.
2: Maar wanneer ze werkelijk excommuniceerd worden, ben je dan niet zelf ook geëxcommuniceerd als je dat bevestigt of iets dergelijks?
1: Sorry, we gingen even door elkaar heen.
2: Maar als ze werkelijk buiten de kerk gezet worden en jij gaat daar naar de mis en je stemt eigenlijk in met hun schismatieke handelingen, dan ben je toch zelf ook geëxcommuniceerd?
1: Dus je kan daar als gelovige vrij heen gaan. En dit is op grond van wat het Vaticaan hierover heeft uitgegeven. Jij kan daarheen gaan voor jouw zondagsplicht. Maar als jij de geest gaat aanhouden, dus dat jij ook gaat klagen richting het concilie en alles wat erbij komt kijken. Dan ga je jezelf buiten de kerk plaatsen. Ja. Maar als jij daarheen gaat zonder enig benul, of jij wilt gewoon daarheen gaan om jouw zondagsplicht te vervullen, dan kan dat gewoon vrij gebeuren.
3: Maar je zegt, als je dus gaat klagen over het concilie, dat je dan jezelf buiten de kerk plaatst. Maar we hebben net eigenlijk vastgesteld dat dat precies is waar de hele beweging van Pius X op stoelt. Zou dat betekenen dat hun leden niet communie kunnen ontvangen bij een Novus Ordo normaal katholieke mis, om het even zo te zeggen?
1: Dat klopt. Als zij met hun hart zitten op een plek waar zij ervan uitgaan dat, nou ja, kijk, ze bidden wel voor de paus in hun vieringen, maar of ze nou echt volledig dat doen voor een soort rechtvaardiging of ook in hun hart hem zien als de paus, dat is een tweede. Maar in principe niet, want in hun hart hebben ze een schismatieke geest. Niettemin weten wij ook hier dat zij toch nooit ter communie gaan in een normale katholieke kerk. Omdat dat niet naarmate hun standaarden is.
0: Dus het kan wel de ene kant op, maar niet de andere kant op.
1: Wij mogen niet die kant op, omdat wij ook beter weten en gewoon naar de lokale parochie kunnen gaan. En als je daar dan heen gaat, dan mag je niet communiceren. Je mag wel de zegen ontvangen, maar je mag niet uit de communie gaan.
0: Dus ook een... Wacht, dus dat laatste nog even iets scherper. Dus je mag... De mis is wel geldig,
1: ja.
0: Maar je mag er niet ter communie?
1: Wij als in dit geval normale katholieken mogen daar niet ter communie gaan. Wat zij doen, dat is hun parochiekerk, zij zullen dat toch wel volbrengen. Ongeacht dat het magisterium dat niet wil, zij zullen daar gewoon wel ter communie gaan. Ons is opgedragen dat niet te doen. Het is alsof je...
0: Dus omdat wij nu dat verhaal weten over dit alles, dat dat moeilijk zit, dat maakt dat we niet ter communie mogen daar. Omdat ons geweten is aangetast met die gedachte dat het niet helemaal zuiver koffie is.
1: Dat is nu even de korte variant. Wat er natuurlijk achter zit, dat is een veel breder aspect. Daar wil ik gerust op ingaan.
2: Maar, en misschien omdat wij geen parochianen zijn daar. We wonen daar niet in de buurt. We moeten echt reizen.
1: ook, bijvoorbeeld. Maar ja,
0: stel, ik woonde ernaast, was het dan een ander verhaal?
1: Nou ja, kijk, als dat het geval is dat jij niet beter weet en jij gaat gewoon naar de kerk, of jij bent daar opgegroeid, dan
2: twee verschillende dingen.
1: Exact, maar wat het punt ook is, als jij daar zit en je bent katholiek, het is natuurlijk van origine een katholieke houding en dergelijke, dan kom je er ook niet omheen. Je weet gewoon dat de identiteit die je uitdraagt eentje is van klagen en
2: protesteren.
1: Ja, schoppen tegen het systeem. Dus ik heb collega's gehad die bij PS10 zitten. En daar kon ik niet altijd een normaal gesprek mee voeren. Niet omdat zij per se van het klagen waren, maar ook gewoon niet beter wisten. Alsof ik dingen moest zeggen die dan in de openbaring kwamen. En dan het enige wat ze dan wisten van Paulus Johannes Paulus II, dat hij dan zijn lip op een Koran had gedrukt. En nee. Maar verder, daar bleef het wel bij. Paus Benedictus, dat was dan de neppe traditionalistische paus. Of mij is ook eens verteld, de dominee met een boertje. Ik kon dat niet verzinnen, hoor.
0: Maar Nino, nog een gerelateerde vraag.
1: Ja.
0: Geldt dat ook dat niet ter communie mag gaan bij een Novus Ordo mis die te ver de andere kant op gaat?
1: Ja.
0: Dus stel, weet ik veel, een vrouw staat daar en die doet de, weet je wel, die mag de beker heffen of zo.
1: Ja, verschrikkelijk. Ik zou dat geloven, ja.
0: Ja, nee, maar die plicht werkt dus eigenlijk beide kanten op. Van je moet gewoon...
1: Ja. Er zijn twee extremen en dat is ook iets waarvan ik kan begrijpen dat de gemiddelde PS10er daar problemen mee heeft. Hoezo word ik wel elke keer aangepakt, maar die andere kant niet?
2: Ja, dus bijvoorbeeld de Duitse bisschoppen, om het gewoon even te zeggen.
1: Nou ja, toch? Ja, maar wat daar ook bij komt kijken is dat het geen publieke aanval is. Dus dat de paus niet elke zondag tijdens de Angelus vanaf zijn balkon daar op loopt te klagen, te schreeuwen en wat dan ook. Dat is graag een reactie die men wil zien en verwachten. Maar je hebt helemaal gelijk ook, Chris. Dus het kent zeker twee kanten. Als er daar gekke dingen gebeuren, dan wil ik meteen adviseer de lokale bisschop van dit soort dingen. En dan zal hij, want hij is de eindverantwoordelijke, dat moeten handhaven.
2: Ja, sorry dat ik onderbreek, maar is het geen publieke actie, de Duitse bisschoppen die gewoon schreeuwen voor kerkhervormingen?
1: Oh ja, maar wat zij doen zeker, maar er wordt dan vanuit, in dit geval het magisterium van de kerk, vanuit, laat maar zeggen, Rome, verwacht dat er een enorm grondoffensief gaat plaatsvinden. En dat wordt, men verwacht gewoon dat er vanuit Rome een houding wordt aangenomen die... Het zij agressief, publiekelijk, door middel van persconferenties bijvoorbeeld, waarop het vingers wordt gewezen, terwijl de paus dat recent gewoon heeft gedaan vanuit het vliegtuig. Dat is een houding die meestal per brief wordt gedaan. Of de acties die onderricht worden richting de Duitse bisschoppen. Rome heeft daar zeker wel gewoon een mening over, hoor. En ik heb ook leraren die weigeren namen uit te spreken. Zelfs van diverse dicasteries.
2: Maar zij zijn niet op een schisma aan het afstevenen.
1: De Duitse bisschop? Nou ja, ik geloof heilig van wel. En Paus Franciscus die had ook de houding van... Nou ja, als jullie dat doen, dan doen jullie het maar lekker. Ja, prima. Dan frik je bordje er gewoon vanaf. Paus Franciscus was daar heel duidelijk in. Maar dat is het mooiste met Paus Leo. En ik denk ook dat komt omdat hij een hele intelligente man is. Die laat niet het achterste van zijn tong zien. En die denkt echt lange termijn. En die heeft echt wel zijn mensen op positie staan... dat zodra het aangebeurt... Daar meteen een handeling op wordt verricht.
2: Ja, dus om toch een beetje te speculeren over zijn beweegredenen. Waarom gaat hij niet in gesprek direct met PS10, met de overste bijvoorbeeld? Ik weet dat zijn voornaam Davide is, maar ik weet dat zijn achternaam niet. Voor mij Elia had het net...
3: Pagliarini.
2: Ja.
0: Pagliarini.
2: Voornaam Davide, toch?
3: Ja, ik doe het even een leuk accent erbij voor jullie.
0: Dankjewel.
1: Sorry, waarom
2: gaat Paus Leo niet in gesprek regelrecht met de overste van PS10 broederschap?
1: Ja, dat is iets wat ik me ook wel afvraag. Maar dat is ook wel iets typerend van het pausambt, dat je mensen hebt die dat voor jou doen. En kijk, in de tijd van Paus Johannes Paulus II en Lefebvre was het natuurlijk ongehoord dat dit in de moderne tijd zou gebeuren. Waardoor het ook veel meer met Paus Johannes Paulus II, dus zo wat directer ging ook in de houding en hoe hij zich openstelde daarvoor, was ook zijn karakter. En het karakter van Paus Leo, die zullen we pas volledig ontdekken als hij 5 jaar lang dit ambt aan het bekleden is. Paus Franciscus die was al zijn eerste kersttoespraak heel duidelijk en dat heeft hij tot aan zijn sterfdag volledig volgehouden. Maar ik denk dat Leo een heel ander kaliber is.
2: Ja, nou ja, daar begon het natuurlijk mee. Hij krijgt wel een flink dossier, terwijl hij nog pas een jaar paus is.
1: Ja, gelukkig voor hem is hij opgeleid in kanoniek recht. Dus hij weet wel duidelijk hoe het te bespelen. En dat is ook mooi, want Franciscus, ik weet niet of hij gepromoveerd is met zijn licentiaat in kanoniek recht. In ieder geval, die had mensen nodig om dat uit te leggen. En nu kan je gewoon documenten presenteren waarvan hij zelf ook volledig begrip heeft.
0: We zullen zien.
2: Ik
0: moet hem afkappen, Wessel, sorry.
2: Mm-hmm.
0: Onze tijd zit erop, Nino. Was wel heel interessant. Goed. Ik denk dat we nog meer stof hadden te bespreken, maar we moeten de luisteraar ook een pauzetje geven voor de volgende aflevering.
1: Ik heb enorm genoten.
0: Ja, als je weer in Nederland bent, kom gerust langs bier drinken en live afleveringetje. Maar leuk dat je zo vanuit de studio kon bellen. En ik denk al met al dat we het niet kunnen oplossen, maar dat was ook niet de missie. Maar meer gewoon een beetje in kader stellen van, je hoort het wel eens. En nog even heel kort, ik hoorde het dan ook van, kom een keertje mee naar het Peace en ik wist niet wat het was. En dan ging je mee en dan hoorde je toch dat er een beetje wrijving was of zo. Dus ik denk dat het goed is voor mensen om tenminste een inleiding te krijgen in de geschiedenis hiernaar. En zelf vast ook meer erover te lezen, meer erover te bidden. En uiteindelijk kunnen we hopelijk weer een gezamenlijke kerk worden.
2: Ja, goed als je het zegt over dat bidden. Want het is natuurlijk makkelijk om er een soort wetenschappelijke interesse in te hebben. Zoals ik dat in ieder geval heb. Maar het zijn eigenlijk ook gewoon broers van je. Buitengesloten worden, die uit huis getrapt worden. Dat is eigenlijk echt super sneu.
1: Ja, we moeten het ons achterhoofd houden. Dat we echt weer naar de eenheid van de kerk willen afstreven. En vooral ook in een periode waarin dus heel veel verwarring is, dat we elkaar moeten bijstaan en niet elkaar de tent hebben moeten vechten.
0: Uitstekend. Nino, hartstikke bedankt. Heren, ook bedankt. Thomas, zoals altijd bedankt. Ik weet dat je afzijdig hebt gehouden, maar je bent een goede DJ voor ons, een goede leider.
2: Shout-out.
0: Dus met die woorden, tot ziens en een fijne middag, ochtend of avond.
4: Later. Tot ziens.
3: Tot volgende keer.
2: Slaap lekker.
5: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Ja, dank u wel, beste luisteraars, voor het luisteren naar het programma van Tot Hier en Verder. De heren van de Herensociëteit Ludo hebben we naar geluisterd. En Nino Hofmans, die te gast was in hun uitzending, de correspondent, hun correspondent uit Rome, heeft verteld over de paus en over de encycliek. Ja, ze vertellen dan alsof de encycliek nog uitgekomen moet worden. Maar die is inmiddels natuurlijk uitgekomen. En die is gepubliceerd. Die kunt u vinden op internet als u daar naar zoekt. We gaan zo dadelijk verder met onze programmering. Namelijk om 12 uur het Angelus en het middaggebed. En ik mag u de bladzijdenummers geven van het Groot Getijdenboek en het Klein Getijdenboek. De hymne vindt u in het Groot Getijdenboek op bladzijde 759. De antifoon, psalm en verder vindt u vanaf bladzijde 842. En ook kunt u het Klein Getijdenboek ter hand nemen. Daar vindt u de psalmen op bladzijde 118. Ik wens u alvast veel devotie.

Tot zover die mooie muziek. Canon de l'exaltation de la croix. De vijfde ode. Gezongen door Cœur des Moines de Chevetogne. En we maken ons op voor het Angelus. Oftewel het gebed van de Engel des Heren. En het middaggebed. Zoals te doen gebruikelijk. Om 12 uur. En dat is het nu. En u moet weten dat u de tekst van het Angelus vindt in het boekje van Bidden met Radio Maria. Precies waar de nietjes zitten, waar die open valt. Bladzijde 20.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed. En ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Ontsluit mijn ogen, Heer, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Vergun uw dienaar dat hij mag leven. Dan houd ik mij steeds aan uw woord.
1: Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet.
0: Een vreemdeling ben ik op aarde. Verberg uw gebod niet voor mij.
1: Mijn geest wordt verteerd van verlangen naar alles wat gij hebt bepaald.
0: Gij zult de vermetele straffen die afwijken van uw gebod.
1: Verwijder van mij alle smaad en schande, omdat ik al wat gij verordent volbreng.
0: Al spannen ook vorsten tegen mij samen. Uw dienaar geeft acht op wat gij beschikt.
1: Ik neem uw verordeningen ter harte. Ze geven mij goede raad.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ontsluit mijn ogen, Heer, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Heer, leid mij volgens uw woord. Tot u in den hoge richt ik mijn geest. Tot u, Heer mijn God.
1: Op u vertrouw ik, beschaam mij niet. Laat niemand de spot met mij drijven.
0: Want wie op u rekent, wordt nimmer beschaamd. Beschaamd worden zij die op u niet vertrouwen.
1: Wijs mij uw wegen, Heer. Leer mij uw paden kennen.
0: Leid mij volgens uw woord. Want gij zijt mijn God en verlosser.
1: Op u stel ik altijd mijn hoop. Omdat ik vertrouw op uw goedheid.
0: Gedenk uw barmhartigheid, Heer. Uw altijd geschonken ontferming.
1: Herinner u niet.

0: niet het kwaad van mijn jeugd. Maar denk aan mij met erbarmen.
1: De Heer is goed en rechtschapen. Daarom wijst hij zondaars de weg.
0: Hij leidt de geringen langs eerzame paden. Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.
1: De wegen van God zijn goed en betrouwbaar. Voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
0: Gij zult om uw naam, Heer, mijn zonde vergeven. Ik weet dat ik zwaar heb misdaan.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, leid mij volgens uw woord. Wend u tot mij, Heer, en red mij, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Wie is het die eerbied heeft voor de Heer? De Heer zal hem leren zijn weg te kiezen.
0: Hij zelf zal voorspoed genieten. Zijn kinderen erven het land.
1: Een vriend is de Heer voor hen die hen vrezen. Hij toont hun de waarde van zijn verbond.
0: Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht. Want hij zal mijn voet uit het vangnet bevrijden.
1: Heer, wend u tot mij en wees mij genadig. Want eenzaam ben ik en hulpeloos.
0: Verlicht de druk die mijn hart beklemt. Verlos mij van al mijn angsten.
1: Zie toch mijn ellende, mijn zwoegen. Vergeef mij wat ik misdeed.
0: Mijn vijanden, zie hoeveel het zijn. Hoe zij mij meedogenloos haten.
1: Bescherm mijn leven en red mij hieruit. Laat mij niet vergeefs naar u vluchten.
0: Laat onschuld en deugd mijn beschermers zijn. Opdat ik mijn hoop stel op u, Heer.
1: Mijn God, maak Israël vrij. Van alles waardoor het gekweld wordt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wend u tot mij, Heer, en red mij, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Hij die de Pleiade maakt en Orion, hij die het doodsdonker in dageraad verandert en de dag verduistert tot nacht, hij die het water van de zee roept en het uitstort over de aarde, de Heer is zijn naam.
1: Kracht en verhevenheid gaan voor hem uit.
0: Macht en luister vervullen zijn woning.
1: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: En van harte weer welkom, beste luisteraars. Heel graag gaan we samen weer de rozenkrans bidden. Oftewel het rozenhoedje. En vragen we Marie in ons midden dat ze met en voor ons gaat bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan mogen we bidden met de intentie van de paus voor de maand juni. Bidden wij dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat wij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Maar ook vandaag, Heer, vragen we u zegen over Radio Maria en over alle die daarbij betrokken zijn. Dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Maar we zijn u ook heel dankbaar voor alle vele luisteraars. En ook, Heer, als het u wil is, zend ons steeds weer nieuwe luisteraars. Maar we danken u ook voor de bidders en weldoeners van Radio Maria. Voor de zielenrust van overleden luisteraars. En we bidden ook voor de roepingen tot priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. En heel bijzonder willen we ook voor onze paus blijven bidden, dat hij elke dag opnieuw de kracht en de zegen krijgt om zijn ambt goed te kunnen vervullen. Dan is ons gebed ook gevraagd uit dankbaarheid, maar ook om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming en eerherstel. En we mogen ook bidden om verhoring van een specifieke intentie. Vragen we ook om hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Cajetan voor een speciale intentie en de verhoring ervan. Vragen daarbij ook de hulp van Maria, koningin van de vrede, dat er toch vrede mag komen in de harten van alle mensen. We overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Ja, beste luisteraars, er moest even iets tussendoor gedaan worden. Maar we gaan gewoon weer verder met bidden. En natuurlijk, dan kunt u weer bellen om uw intenties op te geven. Maar natuurlijk ook vinden we het heel fijn, want ik ga nu alleen zijn, dat er weer iemand ook gaat meebidden. En dan mag u bellen. 073-687-2001. En ook de WhatsApp is open. 06-2001-9670.

0: dan gaan we naar het tweede tientje. En dan hebben we daar al ook een aantal intenties voor. Namelijk, we mogen bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Maar ook, Heer, ook vandaag komen we dat we u toch vrede mag geven in de harten van alle mensen. Maria, open de harten van iedereen. En we denken dan bijzonder ook aan Oekraïne, in het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden. Maar we denken ook aan Iran. We denken aan Israël. We denken aan Amerika. Dat er toch mensen geholpen mogen worden. En dat ook alle betrokkenen zich ook daarbij mogen ook inzetten. Maar ook brengen we bij u twee bisschoppen. De bisschop van Breda, Heer. Als het u wil, dus wil hem dan helemaal genezen. Maar ook de hulpbisschop van Den Bosch. Dat ook hij helemaal mag herstellen. Ons gebed is ook gevraagd voor dank aan Maria voor de wonderbaarlijke bescherming bij een ernstig auto-ongeluk. En dat ook niemand daarbij gewond is. Maria, wij danken u voor uw bijstand. En graag willen we ook bidden om rust in mijn hoofd en om meer zelfvertrouwen. Dan mogen we ook bidden uit dankbaarheid voor een goede uitslag van een scan van een buurvrouw. Dank u wel, Heer. En we bidden ook uit dankbaarheid. En we vragen daarbij ook de voorspraak van ons lieve vrouw ter nood. Er staan nog een paar intenties, die gaan we dan dadelijk meenemen. We overwegen het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En gaan we zo dadelijk naar het derde tientje. Ook daar heb ik natuurlijk ook een meebidder of bidster nodig. En dan natuurlijk ook kunt u uw intenties opgeven. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die gaan we dadelijk ook weer verder gebruiken. En dat is 06-200-19670.

0: En dan gaan we verder met het derde tientje. En daar hebben we ook weer een aantal intenties voor. We mogen bidden uit dankbaarheid. Heer, we blijven u danken met elkaar voor zoveel. Vooral ook wat we ons niet bewust zijn. Maar wat u ons allemaal geeft, wij danken u daarvoor. Bidden we ook voor de wereldvrede. Heer, we blijven u vragen dat er toch in de hele wereld, in de harten van de mensen, toch uw vrede mag komen. En we bidden ook om bescherming van een zoon en voor het behoud van een baan op de voorspraak van de heilige familie. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een kleindochter, dat zij toch geholpen gaat worden. En ja, dat ook, dat iedereen zich ook met haar bezighoudt en dat ze daardoor ook toch veel liefde mag ontvangen en het ook op school beter zal gaan. Bidden we ook voor een collega en wiens zoon de slachtoffer is geworden van een identiteitsfraude. En dat de rechter toch rechtvaardig zal oordelen. Maria, wees samen met de heilige Jozef toch bij deze mensen en wil voor hen bidden. We overwegen het derde geheim van het licht. Jezus kondigt het Rijk van God aan en roept ons op tot bekering. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En gaan we zo dadelijk naar het vierde tientje. En dan mag u weer bellen. Als u graag dus, en dat vind ik heel fijn omdat ik alleen ben, dat we ook weer een medebidster hebben, of bidder. Maar ook natuurlijk bidden we heel graag voor al uw intenties. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp kunt u ook gebruiken. Dat is 06-2001-9670.

0: Dan gaan we dadelijk naar het vierde tientje. We hebben er nog een aantal intenties voor. En dan mogen we bidden voor een gezin dat het herenigd mag worden door geloof, hoop en liefde. Maar ook brengen we een zoon bij u, Heer, dat hij zich toch beter mag gedragen en dat hij toch ook leert om anderen ook te volgen. En we vragen daar de voorspraak van de heilige Don Bosco. Bidden we ook om bescherming van het ongeboren leven. Heer, dat is zo belangrijk dat alle kinderen toch geboren kunnen worden. Maria wil daar een bijzondere voorspraak voor zijn. En we bidden ook voor een vrijwilligster die morgen 80 jaar wordt. We bidden voor haar en ook uit dankbaarheid, maar dat haar nieuwe levensjaar toch door God bijzonder gezegend mag worden. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een aangetrouwde schoonzus. En er is een operatie niet goed gegaan en kan nu slecht lopen. Heer, wilt u haar uw handen opleggen dat zij toch helemaal mag genezen? Ons gebed wordt ook gevraagd dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen. Ja, Heer, dat uw wil mogen geschieden, zoals we dat bidden in het Onze Vader. Maar dat brengen we ook een neef bij u, dat hij goed mag herstellen. We bidden voor een speciale intentie en ook dat de bloeduitslagen toch goed mogen zijn. Ons gebed is ook gevraagd voor de bekering van degene die de katholieke kerk hebben verlaten. Ja, Heer, dat ze op de voorspraak ook van Maria toch naar u terug mogen komen. En we mogen ook bidden voor een broer, dat hij de kracht, geduld krijgt om toch te accepteren dat hij medisch uitbehandeld is. Maria, sla uw mantel om hem heen. En ons gebed wordt ook gevraagd voor dat zieken en ouderen toch deze middag in de kerk het sacrament van de ziekenzalving mogen ontvangen en dat er heel veel genade mag uitgedeeld worden. We overwegen het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En gaan we zo dadelijk naar het laatste tientje toe. Dan mag u weer bellen als u dus, en fijn als iemand ook een tientje mee wil bidden. Maar ook natuurlijk bidden we graag voor uw intenties. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp kunt u ook nog gebruiken. Dat is 06-2001-9. 670.

0: En zo gaan we dan naar het laatste tientje. En daar hebben we nog een aantal intenties voor. We mogen bidden voor mensen die zoekende zijn naar de inhoud van hun leven. En dan vooral dat ze God mogen vinden. Maria, neem al die mensen bij de hand en neem ze mee naar ons lieve Heer. Bidden we ook voor de zielerust van een mevrouw. En we bidden ook uit dankbaarheid voor haar. En dat zij in vrede mag rusten. Ons gebed is ook gevraagd om genezing van huidkanker voor een meneer. En we vragen daarbij de voorspraak van de heilige Titus Bransma. Maar we blijven u danken, Heer. Danken voor zoveel. En vooral als het ons goed mag gaan, Heer, dan vinden we dat zo normaal. Maar ja, als we goed mogen zijn, als we gezond mogen zijn, wij willen u daar heel speciaal voor bedanken. Dan mogen we ook nog bidden voor een gezegende sacramentsweek. Het is vandaag namelijk toch, zoals het altijd ook vroeger was, op de donderdag, de tweede week na Pinksteren, dan was de sacramentsdag. Dus officieel is dat vandaag toch zo ook. En wij mogen dan ook u, Heer, heel erg bedanken voor, vooral voor de Eucharistie die u ons geeft en waarin u elke keer opnieuw weer in ons hart wil komen. Wij danken u daar heel bijzonder voor. En we bidden ook voor de sacramentsweek in Amsterdam, dat het mooi weer mag zijn, met ook vooral als de processies gaan. We willen Maria ook uw voorspraak daarvoor geven. En we brengen ook een kleinzoon bij u, dat hij goed mag wennen in zijn nieuwe omgeving. En we brengen ook een echtgenoot bij u, dat hij mag genezen. Heer, wilt u ook hem uw handen opleggen? Mocht u er toch nog niet doorheen zijn gekomen, dan mag u weten dat alle intenties van alle luisteraars, ook heeft u ze niet genoemd, maar die u in uw hart heeft, die gaan we allemaal meenemen in het laatste tientje. En dan overwegen we het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij zijn leven gaat geven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

0: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En mogen we dan nu in de maand juni de roosgoedje afsluiten met de litanie van het Heilig Hart. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God Hemelse Vader,
2: ontferm u over ons.
0: God Zoon, Verlosser van de wereld,
2: ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest,
2: ontferm u over ons.
0: Heilige Drievuldigheid, één God,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, Zoon van de Eeuwige Vader,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het Woord van God,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, oneindige majesteit,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, schatkamer van de gerechtigheid en van liefde,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, pijnloze diepte van alle deugden,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, dat ons alle deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, mild voor allen die u aanroepen,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verzoening van ons voor onze zonden,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, met een lans doorstoken,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van alle troost.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.
2: Maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
0: Laat ons bidden. God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonde gewond werd, schenkt Gij ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat wij Hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eer hersteld vervullen door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
0: De Heer schenk ons. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: Heel veel dank voor het meebidden van iedereen. Ook als u in stilte meegebeden heeft, ook heel veel dank daarvoor. Kijken we eventjes, en dat gaat al vrij snel beginnen, om 1:15, dan zijn de heiligen van de dag. En dat is dus aan de hand van een heilige kalender van de Katholieke Kerk. Om 1:30, dan mogen we weer gaan luisteren naar het boek Wij lezen voor. En dat gaat over priester Poppen en de heilige Eucharistie. Om 14:00, dan is weer, dat is altijd de eerste donderdag van de maand, de geleide aanbidding. Dan mogen we ons Heer op het altaar uitstellen. En dan heeft u weer alle kansen tijdens de muziek om te bellen wanneer u... Ja, ook van alles heeft, ja, dat kan pijn zijn, dat kan lijden zijn, daar kunnen problemen zijn. Nou, alles willen we dan bij ons lieve Heer op het altaar neerleggen. En zo dadelijk om 14:00 hoort u daar dan dus ook de telefoonnummer bij. Om 15:00 bidden we het grootste goedje van de goddelijke barmhartigheid en om 16:30 de herbergiers. Hoe is de rozenkrans ontstaan? Nou, dat lijkt me ook een mooi programma. Om 16:30 dan bidden we het woord van God elke dag opnieuw. En dan om 17:00 dan bidden we weer het rozenhoedje. En om 17:30 de vespers, het kerkelijk avondgebed. Dan volgt de Angelus. En dan hebben we om 17:55 een luistertip uit het archief. Altijd ook de moeite waard. En vanavond is dat Eucharistie vieren. De geloofsbelijdenis, de voorbeden, de offeranden. Dat is een programma uit het archief. Om 19:00 is de Eucharistieviering vanuit de Christus Koninkerk. Met als celebrant pastoor Frank As. En om 18:00 dan gaan we de herhalingen te beginnen met de heilige van de dag. En zo verder komen alle programma's van deze dag nog een keer terug. Nou, het is altijd fijn als je zegt van ik heb het nog niet gehoord. Vanavond heeft u de kans. Maar ook natuurlijk als u een programma nog eens wil horen. Ik dank u voor uw meebidden. En misschien ook tot dadelijk. En het gaat u goed.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Flip Smaldone staart voor zich uit. Op zijn 12e wist hij al dat hij priester wilde worden. Maar de weg bleek lang en moeilijk. Hij had net gehoord dat hij op de priesteropleiding mag blijven. Maar het had niets gescheeld of ze hadden hem naar huis gestuurd. Want intellectueel vinden ze hem geen hoogvlieger. Maar zijn geloof en zijn liefde voor de zwakkeren hadden hem gered. Alle dagen doolt Flip door de straat op zoek naar stakkers. Het kon toch nooit de bedoeling van de Heer zijn dat hij die stakkers daar in de steek laat. Hij zet zich in voor doofstommen. Jongens, meisjes, mannen en vrouwen zonder gehoor of spraak. Zij kunnen niet voor zichzelf zorgen. Maar iemand anders doet het niet. Zij horen de ander niet. De ander horen hen niet. Tot Flips grote vreugde wordt hij alsnog in 1871, 23 jaar oud, priester gewijd. Omdat velen overdag niet kunnen, begint Don Filippo, zo zijn hij heet, met het geven van avondcatechesen. Om na afloop daarvan zelf weer op pad te gaan naar zieken. En zo pleegt de Napolitaan langzaam maar zeker roofbouw op zijn lichaam. En als dan ook nog eens de pest uitbreekt, heeft de priester al helemaal geen tijd meer voor zijn bed. Onafgebroken gaat hij door. Als het vermoeide lichaam niet meer kan, dan valt het neer tot weer een beetje gaat. Van alle kanten wordt Don Filippo gewaarschuwd, maar hij gaat door tot hij op een dag zelf door de ziekte getroffen wordt. Snel is duidelijk dat er geen hoop meer gekoesterd mag worden voor de jonge priester. Maar wat roept Don Filippo? Onze lieve vrouw van Pompeji heeft altijd voor mij gezorgd en dat zal zij ook nu weer doen. Nu moet hij weten dat Filippo Smaldone op 27 juli 1848 het levenslicht zag. De vroegste geschiedenis van Onze Lieve Vrouw van Pompeji begint op 9 oktober 1872. 24 jaar later. De Italiaanse jurist Bartolo Longo bezocht toen de bijna totaal verlaten vallei bij Pompeji, die letterlijk onder de rook van de vulkaan de Vesuvius ligt. In opdracht van gravin Fusco kwam hij daar het landgoed inspecteren. Bartolo zou best wel een goede vent zijn geweest. En katholiek was hij zeker ook, net als de rest van de bevolking, maar hij was zeker niet praktiserend. Op die bewuste dag in oktober hoorde Bartolo plots een stem. Die maakte hem duidelijk dat hij met zijn gedrag in de hemel nou niet bepaald hoge ogen scoorde. Wilde hij nog door de Heilige Maagd gered worden, dan mocht hij wel snel beginnen met het bidden van de rozenkrans. Om deze uitweiding kort te maken, anders komen we nooit meer terug op onze heilige van vandaag, Bartolo valt op zijn knieën en belooft de vallei niet te verlaten tot er daar een ware devotie voor de rozenkrans zal ontstaan en bouwt een kapelletje. Als 3 jaar later de bisschop de vallei bezoekt, prijst hij Bartolo om zijn werk. Wijst naar een van de velden en zegt profetisch, daar komt ooit een basiliek te staan, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Pompeji. fijn. Bartolo verwerft op wonderlijke wijze een Marieafbeelding. Een kerk wordt gebouwd. En talloze verhalen over zoveel wonderen verspreiden zich over het land. En dit alles speelde zich af, als het ware, in Filippos Smaldonis achtertuin, toen hij nog maar 24 jaar oud was. Onze lieve vrouw van Pompeji heeft altijd voor mij gezorgd en dat zal zij ook nu weer doen, had Don Filippo geroepen. En Maria liet haar priesterzoon niet in de steek. Vele sterke kerels sneuvelden, maar de afgetobde Filippo herrijst op onverklaarbare wijze. De jonge priester heeft steeds het gevoel dat hij in de verre missielanden van meer nut kan zijn. Maar zijn geestelijk leidsman weet hem ervan te overtuigen dat God hem in het arme Napels zeker zo hard nodig heeft. Zo hard als in het verre en onbekende. Zijn geestelijk leidsman zegt, mannen die gaan voor het onbekende zijn er genoeg. Maar zij die bereid zijn de donkere achterbuurten van Napels in te trekken, om onzichtbaar, ondankbaar werk te doen, zijn zeldzame parels. Don Filippo omringt zich met jonge priesters en leken en opent huizen voor doven en spraakgebrekkigen. Ook sticht hij de congregatie van de Salesianen Zusters van de Heilige Harten. Kracht put hij uit de eucharistische aanbidding. Priesters en religieuzen verenigen zich om hem, om de Heer te aanbieden. En Filippo is een biechtvader en geestelijk leidsman. Dan opent hij huizen voor blinden en wezen en de echte verworpelingen van deze aarde, kinderen die in de steek zijn gelaten. Als Filippo Smaldone op 4 juni 1923, hij is dan 75 jaar oud, afscheid van deze aarde moet nemen, weet hij zich omringd door doven en stommen, priesters, religieuzen en leken. De heilige paus Johannes Paulus II verklaarde Filippo Smaldone in 1996 zalig. En wanneer paus Benedict XVI hem 10 jaar later, in 2006, heilig verklaart, zegt hij in zijn homilie: als zoon van Zuid-Italië beoefende Filippo Smaldone zelf de hoge deugden die zo kenmerkend waren voor zijn land. Hij was een priester met een groot hart. Een hart dat hij onophoudelijk voedde met gebed en eucharistie. Bovendien was hij een getuige en dienaar van de naastliefde. Wat zich vooral uitte in de buitengewone wijze waar hij op pad ging om de armen te helpen. Sint Filippo Smaldone zag het beeld van God gespiegeld in de doofstommen. En hij was gewoon te zeggen dat, zoals wij knielen voor het Allerheiligst Sacrament, zo zouden we ook moeten knielen voor een doofstomme. Sint Filippo laat ons zien, ging de paus verder, dat liefde voor de Eucharistie en liefde voor onze naasten niet te scheiden zijn. Maar, zo sprak de paus, je kunt je broeders pas echt lief hebben na een ontmoeting met de Heer, het sacrament van de Eucharistie. En dan wil ik vandaag, luisteraar, afsluiten met een van de favoriete uitspraken van onze heilige van vandaag, die in zijn leven behoorlijk had moeten strijden. Maar hij wist ook te vertellen waarom hij het allemaal niet cadeau had gekregen. Want, zo zei hij, de Heer stuurt ons beproevingen en tegenslagen om onze schuld aan hem te vereffenen. Santo Filippo Spaldone. Bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat opleidt is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 4, deel 2. B. Jezus de gekruisigde. Priester Poppe ontwikkelt een methode voor een alomvattend katholiek opvoedingsproject dat hij de eucharistische kruistocht noemt. De tweede stap in zijn methode voert ons naar het finale punt van Jezus' leven op aarde, voor de uiteindelijke finale die de verrijzenis is. Het brengt ons naar de Calvarieberg, waar Jezus gekruisigd werd op bevel van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus en op aanstoken van sommige Joodse leiders. Wat was de eigenlijke betekenis van wat er op Golgotha gebeurde? Het was veel meer dan de terechtstelling van een onschuldige. Overgeleverd in de handen van mensen, zal Jezus zichzelf geven tot de dood op het kruis. Filippenzen 2, vers 8. Dit is een bij uitstek priesterlijke daad, want door één offer heeft hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht. Hebreeuwen 10, vers 14. Dit is een kerntekst die het lijden en de dood van Christus verbindt met de verlossing, het tot volmaaktheid brengen van de mensen. Om dit te staven haalt Poppe opnieuw een hele reeks schriftteksten aan die ons moeten helpen om mee te gaan in de tweede stap van zijn methode. 1. En deze mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn. Johannes 3, vers 14. Verheven worden is een zinspeling op het kruis. 2. Wanneer gij de mensenzoon omhoog zult hebben geheven, dan zult gij inzien dat ik ben. Johannes 8, vers 28. 3. Wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal ik allen tot mij trekken. Hiermee duidde hij aan welke dood hij zou sterven. Johannes 12, vers 32. 4. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. Johannes 6, vers 51. 5. Het uur is gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Johannes 12, vers 23 tot 24. 6. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet ik zeggen? Vader, red mij uit dit uur. Maar daarom juist ben ik tot aan dit uur gekomen. Johannes 12, vers 27. 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden, dankzij de rijkdom van zijn genade. Efeze 1, vers 7. 8. Genade voor u en vrede vanwege God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zich heeft gegeven voor onze zonden om ons te ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, volgens de wil van onze God en Vader. Galaten 1, vers 3 en 4. Het hele leven van Jezus is verlossend. Toch blijft die kruisdood en de daaropvolgende verrijzenis, door de vrije wil van God, de bron van heil en genade. Verlossing is in de schrift altijd verbonden met de kruisdood en de verrijzenis. Jezus heeft wel degelijk zijn bloed vergoten en heeft zich totaal gegeven. Onze godsdienst berust op deze feiten. Poppe zei daarover dat een kruistocht letterlijk een kruistocht is en zeker geen parademars. Hoe kunnen we dit kerngeven in gewone mensentaal omzetten? Ik neem een tekst van Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Wij weten immers dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt altijd door. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, die toch al de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8, vers 22 en 23. De barensweeën, waarover Paulus spreekt, hoe actueel ze ook zijn vandaag, iedereen zucht en smeekt om vernieuwing, om verandering, om meer rechtvaardigheid en om een betere wereld voor iedereen. De materiële welstand, het verhoogde welvaartspeil en de enorme technische vooruitgang hebben, althans in Europa en de daarbij behorende westerse wereld, niet dat gebracht waar mensen naar uitkeken. Op misschien de 14e eeuw na, met alle pestepidemieën en oorlogen, is er geen enkele andere eeuw zo moordend geweest als de eeuw die net achter ons ligt, de 20e eeuw. Nieuwe leiders, nieuwe helden, nieuwe verlossers stonden op om een maatschappij vorm te geven zonder God. God was al eerder doodverklaard. En het was nu zaak om los van God een nieuwe wereld vorm te geven. De nieuwe verlossers lieten echter een nooit eerder gezien spoor van bloed achter zich. Tientallen miljoenen mensen stierven als gevolg van hun waanzin of machtswellust. Het waren enkel barensweeën die overbleven. Er kwam geen nieuwe wereld. Zij grepen, ze namen weg, zij gaven zichzelf niet. Hun reddingsplan had enkel tot doel hun eigen ego op te krikken. Zoveel zuchten vandaag nog en zien enkel chaos. Het is een erg verscheurde, getraumatiseerde wereld, hopend op een verlosser die vrede brengt en echt heil. Zonder God lukt dat niet. Dat leert ons de geschiedenis. Het nihilisme heeft letterlijk tot niets geleid. Mensen zijn echter hardleers en vergeten snel. Velen sluiten a priori uit dat verlossing van elders komt. Ze willen gewoon zichzelf verlossen en ze zullen falen. De verlosser die van elders komt is de Christus. Hij gaf zichzelf in een totale overgave, restloos overgeleverd aan handen van beulen die hem zouden afslachten. Deze daad bracht de echte verlossing voor ieder van ons en voor heel de wereld. De verlossing wordt herdacht, gevierd en opnieuw geactualiseerd in de Eucharistie, het feest van geven. Het is ook onze ervaring, nemen brengt geen leven. Alleen een gegeven leven is vruchtbaar. Dat is de les uit de tweede stap in de methode van de Eucharistische kruistocht. Het priesterschap van Jezus, die zichzelf geeft, is de hoeksteen van onze verlossing. Zijn offer is de enige bron van heil. Als dat zo is, wat staat er mij dan te doen? We willen meegaan met Jezus, die heil brengt en verlost, en dat kunnen we elke keer doen wanneer we Eucharistie vieren. Hoofdstuk 4, deel 2, C. Jezus geeft zichzelf en wat doe jij? De derde stap in de methode van priester Poppe van het Eucharistische kruistocht is het antwoord dat elke gelovige moet geven die geconfronteerd wordt met de offerande van Jezus, priester, in de Eucharistie. Het komt neer op wat Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen. Zijn wij één met hem geworden door het beeld van zijn dood, dan moeten wij hem ook volgen in zijn opstanding. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Romeinen 6, vers 5 tot 8. Het komt neer op wat priester Poppe zegt. Het doel is dat ons leven wordt hostia pro hostia. Dit wil zeggen hostie met de hostie. Ging Jezus tot het uiterste, dan willen wij in zijn spoor gaan. De hostie is Jezus die zichzelf offert. Die dit offer tegenwoordig brengt, is in het nu. Met hem een hostie zijn, zoals hij een hostie is een duidelijke en Poppe zeer dierbare uitdrukking. De heilige Cyprianus schrijft, de mis is passio Christi agitur. Letterlijk betekent dit voor Poppe dat het lijden zich nu afspeelt en nu gebeurt. Poppe zal het met zijn woorden zeggen. In de mis druppelen Jezus bloed en de tranen van Maria over onze zielen. In het evangelie van Johannes lezen wij, een dienaar staat niet boven zijn Heer. Johannes 13, vers 16. Paulus zegt het anders. Geef niet de beker der zegening die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus? Geef niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus? 1 Korinthe 10, vers 16. Of nog een andere tekst van Paulus. Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt. 1 Korinthe 11, vers 26. Zo diep gaat Poppe op de Eucharistie in. Hij ziet de Eucharistie niet enkel als een daad van openbare eredienst, maar als een ingreep op ons gehele bestaan. Hostie met de hostie zijn grijpt in je leven in. Het maakt heel je bestaan anders. Het vraagt alles van jou. En wat doe jij?
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En van harte weer welkom, beste luisteraars. Dan mogen wij, zoals ik straks al even heb aangekondigd, vanmiddag is het uur van geleide aanbidding. Ik heb ons Heer op het altaar mogen uitstellen.

mogen we ook samen hem dadelijk in dit uur aanbidden. En ja, we weten dat we zondige mensen zijn en we de Heilige Geest heel hard nodig hebben. Dat Hij ons wil helpen en dat we hem, dat we vergeving vragen over al onze zonden en smeken we hem af, omdat we met een eerlijk en een zuiver hart Jezus mogen aanbidden.

van het kindschap, geest van de vrede, van het vertrouwen, van de kracht en de heilige vreugde. Kom, verborgen blijdschap in de droefheid hier op aarde. Kom, zegevierend leven in ons aardse dood. Kom, vader van de armen, toevlucht voor de verdrukte. Kom, licht van de eeuwige waarheid. Kom, liefde die in onze hart is uitgestort. We hebben niets dat u zou kunnen dwingen. Maar daarom zijn wij vol vertrouwen. Ons hart is heimelijk bang voor uw komst, omdat gij onzelfzuchtig en goed zijt, omdat gij anders zijt dan ons hart. Maar dat is voor ons eigenlijk de zekerste belofte, dat gij toch zult komen. Kom dan, iedere dag opnieuw, altijd weer. Wij vertrouwen op u. Op wie zouden wij anders kunnen vertrouwen? Wij beminnen u, omdat u de liefde zelf bent. In u hebben wij God als Vader, omdat u in ons roept, Abba, lieve Vader. Wij danken u, Heerschapper, Heilige Geest, dat u in ons woont, dat u zelf het zegel wilt zijn van de levende God in ons, het zegel dat wij eigendom zijn, hem toebehoren. Blijf bij ons, verlaat ons niet, niet in de bittere levensstrijd en niet in het einde als alles ons verlaat. Veni Sancte Spiritu. Ja, Heilige Geest, dank u dat we altijd op u een beroep mogen doen. En zo willen we ook u vragen met ons mee te gaan als wij hier Jezus mogen aanbidden. En in hem ook de Vader en u. We mogen u aanbidden, we melden u alle lof en eer brengen. Heer, en dat willen we ook dadelijk ook met anderen gaan doen. Zo dadelijk dan, als de muziek draait, dan mag u bellen als u zegt van ik wil toch ook graag mezelf of een andere intentie of waar u ook mee zit, waar u ook voor wil bidden. Dan mag u dat dadelijk door de telefoon vertellen. En dan brengen we, als de muziek is afgelopen, gaan we u met uw intenties bij ons lieve Heer hier uitgesteld op het altaar brengen. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. U kunt ook gebruik maken van de WhatsApp, want die nemen we ook mee. En dat is 06-2001-9670.

Kom, Heilige Geest, Geest van de Vader en Geest van de Zoon. Kom, Geest van liefde, Geest

En zo, Heer, mogen we u aanbidden. Mogen u alle eer en alle glorie mogen u geven. Ik vind het altijd heerlijk na zo'n 40 dagen tijd, als er geen gloria is. En zo met Pasen weer, dat we mogen jubelen. Het is een van de mooiste jubelliederen, het gloria, wat we ook in de mis natuurlijk heel vaak gebruiken. Want u alleen, Heer, komt alle lof en alle eer, komt u toe. En zo mogen u, die hier uitgesteld staat op het altaar, mogen we aanbidden. En heel graag, Heer, brengen we een gezin bij u. Zij hebben gebed gevraagd. En dat zij hier op het altaar bij u gebracht mogen worden. Want bij u mogen we alles verwachten. U geeft ons altijd wat het beste is. Soms worden onze gebeden niet verhoord en dan denken we, zijn we misschien wel eens een beetje teleurgesteld. Maar dan heeft ons lieve Heer altijd nog iets beters voor ons. Hij weet het beste wat goed voor ons is. En dat wil hij ons ook altijd geven. En zo willen we ook dit gezin willen we bijzonder bij u brengen. En ja, Heer, dan denk ik aan de vele gezinnen waar onrust is, waar altijd maar ruzie is, waar scheiding is. Heer, al die gezinnen brengen wij u hier op het altaar en vragen we aan u, Maria, en u, Sint-Jozef, het goddelijk huisgezin, om ze mee te nemen naar Jezus toe. Opdat al die gezinnen toch verlicht mogen worden. Dat ze Jezus mogen leren kennen en mogen weten dat Hij altijd helpt wat er ook in een gezin gebeurt. Heer, vol vertrouwen willen we al die gezinnen bij u brengen. En we willen dan ook het gezin bij u brengen die om gebed gevraagd heeft. En ja, vooral voor de moeder willen we heel graag bij u brengen, Heer, die vaak veel pijn heeft. Heer, wil u haar uw handen opleggen en dat zij toch door u verlicht mag worden en als het uw wil is, dat ze helemaal mag genezen. Vol vertrouwen, Heer, brengen wij hen allen bij u hier op het altaar. En heel graag, Heer, willen we ook een jongeman bij u brengen, Heer, die de diagnose heeft gehad, acute leukemie. Heer, dat ook eigenlijk alleen maar u kunt helpen, want de eerste behandeling is niet aangeslagen. En nu heeft u ook daarbij een ontsteking van de lever. Het ziet er niet best voor hem uit. Maar op u hebben we alle vertrouwen, Heer. Dat wanneer we hem bij u brengen, dat hij altijd zal geven wat het beste voor hem is. En dat hij toch mag genezen en herstellen. Vooral, Heer, als het jonge mensen treft, dan doet dat extra pijn. Heer, want wij kunnen de jonge mensen zo slecht missen. Heer, vol vertrouwen, leg hem hier bij u op het altaar neer. U weet wat het beste voor hem is en wil hem alles geven wat hij op dit moment nodig heeft. Maar we danken u, we prijzen en wij loven u, Heer, dat wij nooit te vergeefs op u een beroep doen. U alleen komt alle lof en alle glorie komt u toe. Heer, en dan willen we ook bij u brengen een schoonzus. En dat een relatie met een schoonzus, dat dat weer goed gekomen is. Heer, het is soms om stil van te worden, hoe we hier merken hoe vele intenties toch worden verhoord. Of op een of andere manier geholpen wordt. En daar zijn we u heel dankbaar voor, want u alleen komt alle lof en alle eer komt u toe. En dan willen we ook voor haar bidden, voor een
kleinzoon. Die brengen we hier bij u. Hij is verslaafd aan de drugs. Heer, en toch dat hij toch u mag leren kennen en vooral uw liefde. Heer, wij komen met deze kleinzoon bij u. En we bidden u, Heer, wil hem helpen. Geef hem mensen om hem heen die van hem houden en die hem willen helpen. Heer, wij danken u dat u dit voor ons gaat doen. Maria, sla uw mantel om deze kleinzoon heen. Dan willen we ook een nichtje bij u brengen, Heer, met anorexia en die het moeilijk heeft. En ook haar familie, ja, dat dat toch goed mag komen. Heer, we brengen haar samen met Maria hier op het altaar bij u, aan de voet van het kruis. Heer, u heeft alles voor ons geleden, uit liefde voor ieder van ons. Ook als we helemaal alleen op de wereld zouden zijn, dan nog, Heer, zou u uw leven geven voor mij persoonlijk. En dan wil ik u danken, Heer, en brengen we dat nichtje onder aan het kruis. Het geeft vaak zoveel ellende en zoveel pijn, ook voor de familie. En dat u haar toch wil genezen. En u kent ook de oorzaken, want dingen gebeuren niet zomaar. Er gebeurt meestal ook, er is een reden voor. Die u kent, Heer, wilt u hier alles oplossen en haar genezen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt. En zo, Heer, brengen we ook iemand bij u en die met het probleem zit en vraagt aan u, Heer, dat het bloed toch, omdat het niet goed is en dat het toch, ja, te weinig ijzer in heeft. Heer, en dat geeft dus bloedarmoede, dat geeft moeheid. Heer, dat het verder onderzocht mag worden, maar u eet van. Heer, we hebben uw Heilige Geest afgesmeekt. Maak dat ook duidelijk wat hier de oorzaak van is. Heer, vol vertrouwen leggen we deze persoon bij u. Heer, wil haar of hem genezen. En we bidden ook en we brengen bij u, Heer, hier u die bij het Allerheiligste hier staat uitgesteld. En we mogen u, in de studio zijn de gordijnen opengegaan. En zo kan ik van achter de microfoon, kijk ik op het altaar waar u staat uitgesteld. Altijd weer opnieuw en dan denken we ook, willen we u danken voor de Eucharistie. Want als u de Eucharistie niet had ingesteld, konden we u ook niet buiten de Eucharistie aanbidden. Heer, u komt alle lof en alle eer komt u toe. Heer, en dan willen we bijzonder ook een gezin, een familie en vrienden en kennissen bij u brengen. Heer, dat zij toch mogen bekeren, dat ze u mogen leren kennen, maar vooral uw liefde. Heer, u houdt ontzettend veel van ons. En dat, ja, zo gauw we dat mogen merken, Heer, dan willen we niets liever als u leren kennen, uw liefde. En wij vragen om de bekering van hen allen. Heer, dat zij u mogen leren kennen en Maria, u bent daar zo'n geweldige voorspraak bij. U houdt hen niet voor uzelf, maar u brengt ze allemaal bij Jezus hier op het altaar. En daar danken we u voor, dat we uw hulp altijd op uw hulp kunnen rekenen. Dank u en dit vragen we ook voor
dit gezin, voor de familie, voor de vrienden en voor de kennissen. Er staan nog twee intenties, maar we gaan eerst eventjes naar wat muziek luisteren. En dat is een Sanctus, heilig, heilig, heilig. En dan kunt u ondertussen weer bellen, want u komt echt allemaal aan de beurt. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp kunt u gebruiken, dat is 06-2001-9670. En dan kunt u bellen of aangeven. En dan willen we heel graag uw intentie met alles waar u mee zit, willen we dan hier bij Jezus op het altaar brengen, die in een prachtige monstrans staat uitgesteld.

En zo mochten we u, Heer, alle eer en alle glorie mochten we u brengen in het Sanctus. Heilig, heilig, heilig zijt gij, de Heer, de God van hemel en aarde. En zo mogen we u aanbidden met alles wat er in ons is. Mogen we u loven en mogen we u prijzen. En vooral ook willen we u danken, Heer, voor alles wat u ons geeft. Alles wat we nodig hebben. Heer en Jaan, we danken u voor al die intenties die u verhoort. We horen het vaak bij de Rozenkrans uit dankbaarheid dat een operatie goed gegaan is of dat een relatie is hersteld. Zoveel, Heer, wat u in orde maakt. En wij danken u ervoor, want u komt alle lof en alle eer komt u toe. En dan mogen we ook iemand en zijn gezin willen we bij u brengen, Heer. Heer, willen we hen op het altaar neerleggen. En dat de geestelijke strijd, dat hij die wat wil overnemen. Heer, u weet het beste wat mensen moeten doen. En dat ook mensen, vooral de jongeren in het gezin, dat we dat hen beschermd mogen worden. Heer, we horen niet zo vaak over onze engelbewaarder, maar we hebben ze zo hard nodig en we willen hen ook danken. Dag en dag gaan ze met ons mee. En zo willen ze ons ook beschermen en daar willen we ook hen voor danken. Maar hier, Heer, dit gezin brengen we bijzonder bij u. En mogen al wat zij van u mogen verwachten en bij u neerleggen hier op het altaar, dat dat verhoord mag worden. Heer, op de voorspraak ook van Maria. We danken u, Heer. Dank u. En we mogen u alleen maar danken, Heer. Want er is zoveel. En het is vaak ook dat we ons helemaal niet bewust zijn dat we u van alles vragen en weer verder gaan. En ja, dat we ook open mogen staan voor uw liefde. Heer, u alleen komt alle lof en alle eer en alle glorie komt u toe. En zo willen we nog eventjes verder gaan en gaan we dadelijk een lied laten horen. O, de liefde die u ons geeft. En dan heeft u weer de kans om of te bellen. Dat is 073-687-2001. Of via de WhatsApp mag u ook in uw intentie doorgeven. Dat is 06-2001-9670.

En zo, Heer, mogen we u aanbidden. We danken u dat we daar ook de gelegenheid voor krijgen. We danken u voor Radio Maria, dat dat allemaal ook kan gebeuren. En dat, ook al bent u thuis, u mag weten dat ons lieve Heer ook in uw hart aanwezig is. En dat u hem ook in de stilte van uw hart kunt aanbidden. Want in de Eucharistie, wanneer we zijn lijden en zijn sterven en zijn verrijzenis mogen vieren, en dan mogen we weten dat tijdens de consecratie dat Jezus werkelijk, dat u in ons midden komt. En wanneer we u mogen ontvangen tijdens de communie, dan komt u werkelijk in ons hart, want u bent niet dood, u bent wel gestorven, maar u bent verrezen. En we danken u, Heer, dat u leeft, dat u in elk hart wil leven. Heer, en dat u ook alles wil goedmaken en wil helpen. Heer, als we uw liefde zouden mogen kennen ten volle, Heer, dan zouden we heel snel naar u toe komen. Maar we mogen weten, Heer, dat u ons lief heeft, zonder meer. En zo wil ik ook alle vrijwilligers hier bij Radio Maria willen we bij u brengen, die alles geven om toch maar dat ook Radio Maria steeds uw liefde kan verkondigen. En Maria, dat wij steeds ook het roze hoedje mogen bidden, waarin u ons steeds meeneemt naar Jezus toe. En zo ook hier mogen we u aanbidden. U mogen we alle lof en alle eer mogen we u brengen. En dan mogen we bidden. Jezus wil door een mirakel, een wonder met ons wonen dag en nacht, door zijn liefde in het tabernakel tot gevangenschap gebracht. Ja, de grote God der engelen woont met ons in het nietige stof en hij luistert naar ieder van ons lied met het hemelse hof. Alle uren ons ten spijze daalt hij in de priesters hand. Telkens op onbloedige wijze speelt heilige offerhand. Jezus, trouwste vriend der vrienden, nodigt allen, kom tot mij. Kom, gij zult verkwikking vinden, allen wat uw leed ook zij. Ik wil, o Jezus, steeds u geven, hier op aarde lief en lof. Moge ik eeuwig heilvol leven bij uw troon in het hemelse hof. We gaan weer even naar muziek luisteren. En dan heeft u weer de kans. Ik kan me voorstellen dat u er misschien niet doorheen gekomen bent of pas later heeft ingeschakeld. U mag dus met uw intenties mag u doorgeven. En dan willen we die bij Jezus hier op het altaar neerleggen. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp kunt u ook gebruiken. 06-200-19670.

Ja, tot u, Heer, hef ik mijn heel mijn hart. Want met heel mijn hart wil ik u aanbidden. En ook al diegenen die ook mee luisteren, maar misschien ook niet alle luisteraars van Radio Maria. Heer, willen wij hier bij u op het altaar neerleggen. U kent ze, u hebt ze lief. En we mogen ook weten dat u altijd naar ons luistert. Dat u onze gebeden wilt verhoren. En we danken u, Heer, want u alleen komt alle lof en alle eer toe. En zo mogen we u met heel ons hart u aanbidden. U hier in ons midden, maar ook in ieders hart. Dank u, Heer, dat u uw liefde aan ieder van ons geeft. Dat we u mogen kennen. We danken u voor de Eucharistie. We danken u voor alle sacramenten. We danken u voor de Heilige Schrift. Heer, er is zoveel om voor te danken. Bijzonder danken we ook dat u ons Maria gegeven heeft. Dat we een moeder hebben die altijd naar ons luistert. Die bezorgd voor ons is. En altijd met al onze zorgen en intenties naar u toe gaat. In vol vertrouwen, want ze weet dat u altijd luistert. En dat danken we u voor. Heer, en dan mogen we ook een zoon bij u brengen, Heer, op het altaar, Thomas. En dat hij mag slagen voor zijn opleiding. En dat alles toch op tijd ingeleverd en zijn. Ja, kom Heilige Geest, want ja, al heel veel, ze hebben de eindexamens al gedaan, maar zitten waarschijnlijk ook in spanning voor de uitslag als die nog niet geweest is. Heer, ja, jongeren die, er wordt vaak zoveel van gevraagd. Heer, we brengen al die jongeren, brengen we bij u. En vooral ook die jongeren die u hebben leren kennen, die gedoopt zijn, die het geloof hebben ontdekt, die u hebben ontdekt, dat zij ook geholpen door de Heilige Geest toch, Heer, mogen volhouden, ook als het even niet goed gaat. Maar tegelijkertijd brengen we ook alle jongeren bij u, dat velen u mogen leren kennen. Heer, dat hun leven daardoor veel rijker gaat worden. En dat ze ook andere jongeren mogen ontmoeten. Die ook dus dan over Jezus horen en zo ook u leren kennen. Kom, Heilige Geest, over al die jongeren. En bijzonder dus ook over Thomas. En voor al diegenen die, ja, ze zijn met hun eindexamen klaar, maar we blijven voor hen bijzonder bidden. We kunnen nog een keertje, laten we nog wat muziek horen. En dan kunt u nog bellen, of in ieder geval bellen ook, naar 073-687-2001. En de WhatsApp is 06-200-196-70. Maar we hadden, en dat zou ik bijna vergeten, nog een intentie, en willen we een oudste zoon met zijn gezin bij u brengen, Heer, die onderweg zijt. En de kinderen die zijn ook weer ergens anders onderweg. En dat zij toch vooral onderweg ook mogen uw liefde mogen ervaren. We brengen vooral de kinderen van dit gezin bij u, die in Parijs op vakantie zijn, dat zij toch misschien ook Rudy Bak, en daar is dus Maria verschenen aan Catherine Laboré. En er is dus de wonderdadige medaille is daar dus gegeven, dat de kinderen ook daarvan iets mee mogen krijgen. Wij willen u ervoor danken. En dan gaan we nu nog even naar muziek luisteren.
En ik zie dat er nog gebeld wordt, maar we gaan eerst nog even naar muziek luisteren en dan kan ik de telefoon opnemen.

Ave Maria Stella, Maria Sterren der Zee, zoals ze ook in Maastricht wordt vereerd. Heer, wij komen nog één keer met bij u en wij danken u dat wij met alle mensen die u nodig hebben of die u niet kennen, dat we ze allemaal bij u mogen brengen. En heel bijzonder wil ik iemand bij u brengen die erg alleen is. En ik denk dat ik dan dus heel veel mensen bij u mag brengen die vaak alleen zijn, die dagen niemand ziet. Heer, dat moet verschrikkelijk zijn. Maria, wilt u voor hen bidden? En Jezus, wilt u hen mensen in hun in zijn omgeving geven die wat aandacht voor hem hebben? En ja, dat geldt voor zoveel mensen. Vaak wel dat de mensen druk met zichzelf bezig zijn, Heer, maar vooral niet met u. Maar we vragen u, wil deze persoon en ook alle anderen die zich alleen voelen, wil bij hen zijn, wil tot hun hart spreken en dat zij op een of andere manier uw liefde mogen leren kennen. Samen met u, Maria, brengen we al de mensen die eenzaam zijn, brengen we bij u, dat voor allen toch een oplossing gevonden mag worden en dat ze gezegend mogen worden met mensen om hun heen. En dan mogen we bidden om Gods aanwezigheid te mogen kennen. Mijn God, wil mij het besef, bestendige besef van uw aanwezigheid geven. Gij die in en rondom mij aanwezig zijt, maar ook de schroomvolle liefde die men voelt in tegenwoordigheid van iets wat men met heel zijn ziel bemint. Wij staan voor u en kan de blik van u niet afwenden. In ons leeft het grote verlangen, de besliste wil om alles te doen wat u behaagt, een grote vrees, toch niets te doen of te denken, dat u mishaagd zou en op pijn zou doen, in u, door u, voor u. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank al degenen die hebben meegebeden en hun intenties hebben doorgegeven. En we danken u, Heer, dat we zo bij u mochten zijn. Blijf bij ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Beste luisteraar, fijn dat u meebidt met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.

0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Bidden we verder de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. En als u wilt meebidden, dan kan dat in het boekje van Bidden met Radio Maria op bladzijde 32. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uitteelt boven alle ellende.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede, te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden, eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
0: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
1: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader,
0: van de Vader
1: en de Zoon
0: en de Zoon
1: en de Heilige Geest.
0: En de Heilige Geest.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: brief van de Thessalonicenzen bidt ja. zonder ophouden. Natuurlijk ook is de rooskans daarvoor een goed hulpmiddel, omdat het vrij toegankelijk een manier is om altijd geestelijk bezig te zijn.
1: En het herinneren van geheimen eigenlijk een te zwakke uitdrukking is. Het ja. Is het eigenlijk het activeren. Ja. Daarmee dus eigenlijk ook meteen een constante bekering, hè? Wat het natuurlijk het leven ook is. Het is een constante bekering, dag in dag uit. Dus we hebben de rozenkrans, hebben we hier als een gebedssnoer liggen, fysiek. Ja. Maar het is ook een snoer, een keten wat door de eeuwen heen verschillende kloosterordes heeft gebonden.
2: Ja, we zijn weer terug vanuit de Liduina Basiliek, oftewel Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans. Dat is haar originele titel. En vandaag spreken we over die rozenkrans, de ontstaansgeschiedenis. Hoe is het zover gekomen dat we nu elke keer opnieuw die kralen door onze vingers heen laten glijden en vervolgens het wezen goed bidden, het Onze Vader, het eer aan de Vader, maar zoals we gezien hebben, als hart en als ziel van de rozenkrans de geheimen. En die ziel van de rozenkrans bespreek ik weer samen natuurlijk met Jesse Rijt, die vandaag aan de andere kant zit, aan de rechterkant vanuit mij gezien. Jesse die is altijd goed met de communicatie en stelt altijd goede vragen. Heeft altijd heel veel mooie inzichten.
0: Ik ga mijn best doen.
2: Ja. En daarnaast natuurlijk met Erwin Horst ook.
0: Moeten we daar eens over zeggen?
2: Geloof, zegt hij altijd.
3: Moet je daar eens over zeggen? Leg de lat niet te hoog, hè? Vandaag.
2: Ja. Als we het hebben over die rozenkrans, dan is er één onderwerp wat eigenlijk elke keer terugkomt. Namelijk dat het erom gaat dat die rozenkrans een manier is om Christus altijd in gedachten te houden. Christus altijd in gedachten te houden. En dat is natuurlijk iets wat eigenlijk vanaf het doopsel al we allemaal moeten doen. Dat we met hem, door hem, met hem en in hem leven. En er zijn eigenlijk drie grote onderwerpen, tradities, die ons helpen door de eeuwen heen om Christus elke keer in gedachten te houden. En die een invloed hebben gehad op dat gebedssnoer, op de rozenkrans die we nu nog steeds bidden. En die drie invloedssferen, dat zijn de woestijnvaders, het psalmgebed en de akathistoshymne uit het oosten. Misschien goed om te beginnen met de woestijnvaders. In de vierde eeuw was er de grote monnik Cassianus en die ging naar Egypte toe om te kijken hoe bepaalde monniken, woestijnvaders, naar Egypte trokken om Jezus Christus na te volgen. En ze lieten alles achter, net zoals de rijke jongeling, om echt in die navolging van Christus te staan op een hele radicale manier. En hij ging dus naar Egypte toe om dat te onderzoeken. Mm-hmm. En een van de dingen die hem daar heel erg inspireerde, als het ware, is dat de monniken elke keer gebeden aan het herhalen waren. En niet alleen gebeden, maar ook vooral delen uit de Bijbel, uit de Heilige Schrift.
0: Ja, die zoals toen net als kanon was vastgesteld.
2: Voilà. Nou ja, de kanonvorming is natuurlijk een hele lange ontwikkeling, hè? Dus niet alleen in die eerste paar eeuwen. Maar inderdaad, dus delen van de Heilige Schrift werden herhaald. Ruminare wordt ook wel gezegd, herkauwd. Hmm. Dus elke keer opnieuw bepaalde psalmversen, want de psalmen die verwijzen uiteindelijk in de gezonde theologie naar Jezus Christus zelf. Dat is ook waarom we nu nog steeds de psalmen bidden. Dat is een voorafspiegeling, voorafschaduwing als het ware van het leven van Jezus Christus zelf. Jezus Christus is de vervulling van de Heilige Schrift. Dat zien we ook bij de Emmausgangers die we gelezen hebben afgelopen weken nog. Maar terug naar de essentie. Wat de monnik wil, is dat hij in zijn hart altijd de Heer heeft. Dus een zuiverheid van hart nastreven, waardoor hij dag in dag uit leeft in aanwezigheid van God. En dat is dus iets wat niet automatisch zo is. Want vanaf het moment dat je naar de woestijn trekt, neem je nog altijd jezelf mee. En wat neem je dus mee? Al je verleidingen van je vlees, alle demonen. Hè? Ik moet altijd denken aan Hieronymus Bosch, die prachtige afbeeldingen heeft gemaakt. Hè? Dus die mooie schilderijen die nu in het El Prada Museum in Madrid hangen. Hè? Waarbij je dus het drieluik ziet van het laatste oordeel. En allemaal gekke koppen en zo. Ja. En monsters en beesten. En dat is een beetje wat de heilige Antonius ook, maar ook de monniken meemaken in hun Oh, ik ga tegen de microfoon aan. In hun eigen hoofd. Ja. In hun eigen ziel, in hun geest maken zij dat mee waar ze ook zijn. En omdat ze in die woestijn zijn en geen enkele andere afleiding hebben, gaan ze heel erg met dat innerlijk leven bezig.
0: Ja, ja.
2: En
0: ja,
2: hoe kan je dan terugkomen naar de zuiverheid, de toestand, soort van de toestand van, je kunt er niet terug naar de toestand voor de erfzonde. Maar wat je wil, is wel dat, ja, dat je zuiver wordt, dat je gezuiverd wordt door de boodschap van Christus. En dat doen zij door elke keer die psalmen te herhalen. En een van de grote voorbeelden daarvan is de psalm 69 of 70, hangt af van welke becijfering je gebruikt.
0: Ja, Septuagint of Vulgaat.
2: Voilà. En dat is het begin van elk getijdengebed. Heer, God kom mij te hulp, ja. Heer haast u mij te helpen. En daarvan zegt Cassianus, dat werd elke keer opnieuw herhaald. Elke keer, elke keer, elke keer. En dus op die manier ontstaat een cultuur van herhaling van onderdelen, delen van de Bijbel. Waardoor je dus gaat leven met die Bijbel. Dat gaat interioriseren als het ware. Dus het wordt iets van jezelf, innerlijk gezien. En die Bijbelversen komen dan ook op als je ergens anders bent. Of als je bijvoorbeeld een bepaalde slechte gedachte hebt, kun je met een ander Bijbelvers, net zoals Christus doet, hè, in de, als hij verleid wordt in de woestijn, kun je dan die gedachten inkapselen als het ware. En dat is wat de monnik doet. De monnik wil altijd in de aanwezigheid van Christus leven. En nou ja, we hebben gezien dat op een gegeven moment krijg je dan die ontwikkeling dat eigenlijk voor de leek niet toegankelijk is, die 150 psalmen. Want de monnik moet het eigenlijk uit zijn hoofd kennen in die tijd.
0: Mm. Zo.
2: Ja, het is belangrijk. Het is belangrijk dat hij die hele heilige schrift, of in ieder geval de psalmen en de brief aan Paulus en zo, dat hij die uit zijn hoofd kent.
0: Ja.
2: Waarom? Omdat hij dan elke keer dat kan herhalen en dat innerlijk leven verrijkt wordt, gestimuleerd wordt. Ja.
0: Daarmee ook antwoord geeft aan de oproep in de brief van de Thessalonicense, bid zonder ophouden. Natuurlijk ook is de rooskans daarvoor een goed hulpmiddel, omdat het vrij toegankelijk een manier is om altijd geestelijk bezig te zijn.
2: En dat is dus eigenlijk een achtergrond die je altijd in oogschouw moet nemen. Dat het dus gaat om het leven in Christus door de Heilige Schrift. En de monniken hebben dat al gedaan in de derde, vierde eeuw, heel vroeg, door die Bijbelversen elke keer te herhalen. En een andere traditie, dus die heb je in het oosten, die is ook al heel oud. Die is natuurlijk ook, even goed kijken, in de 16e eeuw heb je de laatste fase, maar ook al eerder op de berg van Athos, ik geloof dat het 10e eeuw is of zo, dat het Jezusgebed daar geïntroduceerd wordt. Dus dat is ook een kleine tekst, een gebed, wat elke keer maar herhaald wordt.
0: Ja, honderden keren.
2: Ja, dus de tekst is, Kyrie Jesu Christe eleison me. Jezus Christus, Heer, Jezus Christus, Heer is belangrijk. Hij is een Kyrios, dus de Kyrios is de Heer, de verrezen Heer. Jezus Christus, ontferm u over mij.
0: Zoon van God, ontferm u over mij.
2: Ja. En dat is de tekst die herhaald wordt en herhaald wordt en herhaald wordt. En soms zeggen ze dan, dat heb je dus alleen in het oosten. Maar ik heb net aangegeven dat het in het westen ook geïntroduceerd wordt door Cassianus. Alleen heb je dan nog niet Jezus. Zijn naam wordt daar niet genoemd, maar omdat de kerk altijd de psalmen en de hele heilige schrift naar Jezus toeleest, is het noemen van zo'n psalm, herhalen van een psalm, ook een Jezusgebed eigenlijk.
0: Ja.
2: Hè?
0: Ja.
2: En in de 16e eeuw wordt het dan in Rusland ook geïntroduceerd. En dan krijg je dat bekende boek, wat in de 18e en 19e eeuw wel overal verspreid wordt, Verhalen van de Russische Pelgrim.
0: Mm-hmm.
2: Waarbij, misschien heb je het zelf wel gelezen, ik niet helaas, maar waarbij dus iemand door een starets, dus een geestelijk leidsman zou je kunnen zeggen in de orthodoxe kerk, geleerd wordt om dat Jezusgebed herhalen, herhalen en herhalen. En dat, op een gegeven moment duurt dat duizenden keren per dag. En zo vaak mogelijk dat te zeggen. Maar het idee is elke keer weer opnieuw Jezus Christus in je hart laten leven door je elke keer aan hem te herinneren. En dat doet de rooskrans ook, alleen de rooskrans maakt het iets specifieker, want zegt, ik wil een bepaald deel van het mysterie overwegen. Dus bijvoorbeeld het lijden, en nog specifieker, hij wordt met doornen gekroond. Dat vind ik trouwens een heel mooi mysterie van de droevige geheim, omdat daar eigenlijk naar voren komt dat Jezus, die de edele koninklijke natuur heeft, iets toevalt wat helemaal niet bij hem past, hè. Dus, en dan moet ik ook altijd denken aan alle christenen die
4: die vervolgd worden bijvoorbeeld. Ik vind het een prachtige passage. Maar ook hoe de menselijke natuur
0: in hem
4: geboord
0: wordt bijna.
4: Voilà.
0: Ja, maar hij natuurlijk de echte koning is.
4: Ja,
0: precies. Ja, misschien nog even goed, als je de eerste aflevering misschien niet gehoord hebt.
4: Ja.
0: We hebben het over geheimen. Er zijn verschillende geheimen die je gebruikt om de rozenkrans te bidden. Hè?
4: Voilà.
0: Ja. Hoeveel geheimen is er daar één van?
4: Ja, er zijn dus vier series geheimen. Nou ja, nu zijn het er vier, eerst waren het er drie. En bij elke serie van geheimen zijn dus 50 weesgegroeten. En dan heb je in totaal 150. En dat is ook mooi, omdat dat natuurlijk een verbinding ook vormt met de tweede invloed. Ja, kun je zeggen, een psalmgebed. Dus de eerste invloedssfeer van de rozenkrans, waar de rozenkrans uit ontstaan is, is dat monnikengebed, wat ik net genoemd heb. Dus het Jezusgebed, maar ook het herhalen, het ruminaren, het herkauwen van de Heilige Schrift. Wat we tegenwoordig eigenlijk noemen Lectio Divina.
0: Mm-hmm, ja.
4: Want Lectio Divina is nooit alleen maar... volgens mij doen jullie het ook wel eens, of niet? Of is het ook wel een traditie in de parochie misschien dat het gebeurt, of op andere plekken?
1: Nou, we hebben het in een eerdere serie natuurlijk al wel eens een keertje geïntroduceerd, ook, hè? Het Lectio Divina. Dus ook dat je, net als wat we in de eerste aflevering over de rozenkrans zeggen, dat de rozenkrans bidden ook een manier is om zintuigelijk gezien ook op verschillende manieren te bidden. Het is een hele actieve houding van bidden. Mm. En dat is het Lectio Divina, is het eigenlijk ook. Hè? Ja. Het is het lezen, het is het hardop uitspreken, oratio, het mediteren, het overdenken. Wat je feitelijk met de rozenkrans ook doet. Ja. En ook die elementen er voor jezelf uithalen, die voor jou op dat moment op bepaalde onderdelen in je leven van toepassing zijn. En daar ook nog eens een keer een actio, dat is eigenlijk een soort van laatste stadium,
4: die er later aan toegevoegd is.
1: Ja.
4: En wat ik daarbij mooi vind, is dus dat het altijd gaat om een klein stukje.
1: Ja.
4: Sommige mensen doen Lectio Divina van een heel hoofdstuk. Dat is juist niet de bedoeling. Het idee is juist dat je...
1: Het kan kernachtig in een paar woorden zijn.
4: Een paar woorden,
1: van een
4: zelfs
1: zin,
4: maar één woord.
1: Of een woord.
4: En dan die herhaling inderdaad, dat is dat...
1: Tegenwoordig heet dat dan ook in de andere stroming natuurlijk, hè, zo heel modern, een mantra. Maar ja, in wezen is dat ook... Ja, hè?
0: Ja, alleen daarmee probeer je nog iets te bereiken. Maar hier zit je ook jezelf overgeven aan zo'n tekst. En wat zegt die tekst eigenlijk...
1: Ja.
0: Aan mij.
1: Over mij.
0: Van,
1: in deze situatie.
0: 100 keer dit doen en dan bereik
4: ik. En het idee is altijd dat je die externe hulpmiddelen nodig hebt om tot een innerlijk beschouwend gebed te komen.
0: Ja.
4: En dat is bij de rozenkrans zoveel van belang. Op een gegeven moment, dat heb ik zelf ook wel vaker meegemaakt, dat je gewoon eerst mechanisch dat doet en op een gegeven moment ga je rust in. En dat is wanneer het echt beschouwend gebed wordt. Wil niet zeggen dat andere vormen van rozenkransbidden niet waardevol zouden zijn.
0: In een groep bijvoorbeeld.
4: En je hebt ook soms, ga je naar de trein toe en moet je nog even snel een tientje bidden.
0: Tuurlijk.
4: Maar dat is ook een mooie vorm. Dus zoals we al eerder gezegd hebben, het rozenkransgebed heeft veel ruimte voor allerlei vormen van gebed. Dus intercessiegebed, maar ook aanbidding en beschouwend, maar ook vraaggebed, smeekgebed, dat Onze Vader staat erin. En dus in die zin is er heel veel ruimte voor verschillende vormen van gebed. Maar het blijft wel waar dat het ontstaan is in eerste instantie via dat monnikendom, wat elke keer wil actualiseren, memoreren, herinneren van Gods helsdaden in de ziel. En ook vooral dus omdat wij anders, hoe zal ik dat mooi zeggen? Er zijn zoveel andere invloeden die juist de andere kant uitgaan. Maar we willen elke keer opnieuw aan hem, aan God herinnerd worden.
0: Ja, niet aan het vlees.
4: Nou ja, het vlees is ook goed, hè? Het vlees is ook geschapen.
0: Nee, maar ik bedoel, dat dagelijkse, dat verleidelijke, het Instagram, het swipen, alles.
4: Ja, en dus om een christelijk leven te hebben, moeten we ons eerst wat ontdoen aan bepaalde beelden, maar er moeten ook nieuwe beelden voor in de plaats komen. Ja. En de rozenkrans is nu net geeft ons die mogelijkheid om die mysteries echt in ons te laten groeien, te laten geboren worden, zou ik bijna zeggen. Waardoor je echt met gezag ook over Christus kunt spreken.
1: Ja, we hebben het in de eerste aflevering ook over gehad, hè, dat het herinneren van geheimen eigenlijk een te zwakke uitdrukking is. Het is eigenlijk het activeren. En daarmee dus eigenlijk ook meteen een constante bekering. Hè? Wat het natuurlijk het leven ook is. Het is een constante bekering, dag in dag uit. Ja. Waarin je iedere keer... Ja, bekering is natuurlijk ook een soort van gerichtheid. Iedere keer weer teruggaat naar die richting waar het om gaat. De essentie van het geloof en het evangelie wat via de Rozenkrans verkondigd wordt.
4: En gebeden wordt. En het is lofprijzing. Lofprijzing op God. Maar dat is dus het eerste onderdeel. Het tweede is eigenlijk het psalmgebed. Dus zoals we al eerder aangegeven hebben, er zijn 3 series van 5 geheimen. Dus het droevige, de glorievolle...
1: En de blijde
4: geheimen. En dat betekent dus 150, 3 keer 50. En dat is ook exact het aantal van de psalmen. En dat komt dus waarschijnlijk in de traditie, omdat er in de 12e eeuw meer en meer lekenbroeders kwamen, die dus dat, niet dat hele officie konden volgen. En die begonnen met delen van het Paternoster, onze vader, als alternatief tijdens de psalmen te bidden.
0: Mm.
4: Maar dat was het Paternoster nog.
0: Ja, precies. Zoals in België,
4: Nog steeds gezegd wordt, we gaan de Paternoster bidden. Hè?
0: Ja.
4: Dus dat gebeurt daar nog steeds.
0: Mm.
4: Maar op een gegeven moment, en dat is ook wel heel interessant, krijg je dus die interessante omslag dat het Onze Vader en het Ave Maria beide meer en meer samen opgaan in de kerk. Dus beide gewaardeerd worden. Dus het is niet alleen maar nog maar het Onze Vader, niet alleen nog maar het... Ja, niet alleen het Ons Vader, maar ook het Ave Maria. En
0: ja, er staat zelfs dat er tijdens een synode in Parijs besloten is dat die gebeden evenwaardig zijn.
4: Ja.
0: Wat wordt daar precies mee bedoeld? Want zelf voelt het toch wel alsof het Onze Vader toch wat substantiëler of nog wat steviger is.
4: Omdat het echt uiteindelijk om Christus gaat, het hele wezen gegroet. Ja. Zoals we al eerder gezegd hebben, het is de messiaanse verwachting van Christus in de schoot van Maria.
0: Mm-hmm.
4: En dat is waar het wezen goed om gaat. En daarom is zij gezegend. Denk aan het oti, wat in het Grieks stond in die scherven van het klooster, Koptische klooster uit de 6e eeuw nota bene. En in de 12e eeuw, het is ook wel heel interessant, zonder dat we te veel uitstapjes gaan maken, zo dadelijk gaan we nog meer in de geschiedenis kijken. Maar heb je ook natuurlijk grote heiligen, zoals Anselmus van Canterbury en Bernardus van Clairvaux. En het interessante is, Bernardus van Clairvaux vooral, had een hele grote Maria-devotie, maar tegelijkertijd ook een hele grote devotie voor de naam van Jezus.
0: Mm.
4: En die twee gaan samen op. En onder invloed van die Sisters Jensers ontstaat dus een devotie tot de naam van Jezus, die geïntegreerd wordt in het Ave Maria, waardoor het wees gegroet niet alleen is wees gegroet Maria vol van haar, die is met u gezegd, de ondervouwing gezegend is. Jezus wordt er dan pas op dat moment pas aan toegevoegd. Hè?
0: Hmm.
4: De naam van Jezus. En dat is onder invloed van die grote devotie van voor de naam van Jezus.
0: Ja, mooi.
1: Wat natuurlijk wel interessant is, hè? We hebben het in onze inleiding, in onze eerste aflevering ook over gehad. We hebben... In wezen 3 series van geheimen, nou inmiddels 4 series van geheimen.
4: Ja, geheimen van het licht door Heilige
1: Geheimen, Passie, geheimen van het licht die zijn toegevoegd. Dan heb je het over 20 geheimen van het leven van Christus. Nou, we weten ook dat er allerlei zaken, gebeurtenissen, getuigenissen van het leven van Christus zijn, die je ook als een geheim zou kunnen aanschouwen. En dus misschien met hetzelfde gemak zou kunnen toevoegen aan het bidden van de Rozenkrans. Toch om een beetje die koppeling te maken met de psalmen. Hè. Psalmen is natuurlijk een bepaalde basis. We gaan van het bidden van 150 psalmen naar wat nu uiteindelijk is het bidden van het Ave Maria, het Onze Vader en een x-aantal geheimen. We hadden aanvankelijk dus 3 series geheimen. Blijde, droevige geheimen en glorievolle geheimen.
4: Ja.
1: Tegelijkertijd zien we ook dat de psalmen, de 150 boeken, ook in 3 delen zijn opgedeeld.
4: Ja, dat is interessant, hè? Doet Augustinus al.
1: Hoe zit die verhouding? En hoe verhoudt zich dan eigenlijk niet alleen het feit dat we van psalmen naar het Ave Maria en gaan zoals we dat nu kennen, maar ook de verdeling van de psalmen in 3 onderdelen zich tot het verdelen van de 3 categorieën geheimen die wij kenden totdat ook de categorie van het licht werd toegevoegd.
4: Nou, ik denk dus, zoals Augustinus ook al zegt in zijn Enarratio, dus zijn commentaar op de psalmen, heeft hij het over dat Psalm 1 tot en met 50 gaan over bekering en penitentie. De tweede categorie tot en met Psalm 100 over de staat van genade en rechtvaardigheid. En de derde categorie gaat over het eeuwig leven.
5: Ik heb er zo zelf en nooit naar gekeken.
4: Dat zijn, ja, maar er zijn heel veel verdelingen.
5: Ja.
4: Dus dit is niet de enige. Maar het wordt wel vaak in die drie, drie categorieën. Ja. Ja.
5: Okay, maar
4: dus het wordt wel in die drie categorieën vaak verdeeld.
5: Ja.
4: En ik denk dat je daar dus inderdaad wel de verschillende geheimen ook in kunt zien.
5: Ja.
4: Maar dus het feit dat we nu dus die drie series hebben, en ja, eigenlijk die vier nu.
1: Mm-hmm.
4: Dat die drie series die komen van een Dominicaan, van Alain de la Roche, die overleden is in Zwolle ook. En dat is de moderne vorm van onze rozenkrans, zo gezegd. Want in het begin, dat heb ik in de vorige aflevering ook gezegd, daar had je bij elk weesgegroet, elk van die 150, werd een clausule toegevoegd. Dus een slotzin met een mysterie. Dus er waren veel meer mysteries vaak nog dan slechts
5: ja, volgens mij hebben we 100 of zo.
4: Ja, ja, dus echt heel veel mysteries die toegevoegd werden.
5: Ja.
4: Het was niet alleen die 15 mysteries, die er nu waar er nu 20 van zijn. Maar daar zie je dus ook een ontwikkeling in. En daarom is het dus ook, denk ik, gerechtvaardigd dat Paulus Johannes Paulus II bijvoorbeeld een extra geheime toevoegt. Hè?
5: Ja.
4: Dus ook wetende dat in de geschiedenis van de Rozenkrans er verschillende bewegingen geweest zijn. Hè? Dus het is niet zo
5: je snijdt verschillende kloosterorders al aan. Misschien moeten we even terug naar die eerste kloosterorde die in verband wordt gebracht met het ontwikkelen van de Rozenkrans. De Cisterciensers.

0: Ja.
1: Herwin, wat weet jij daarvan?
2: Ja, wat ik daarvan weet.
0: Ben je ooit geweest in de Cisciënse klooster?
2: Ja, nou zeker. In Aubel.
0: Oh.
2: Ja, dat is in
1: en Valdieu toch?
2: Valdieu.
0: En Beestenlang ook wel eens geweest?
2: Nee.
0: Voor de mensen die wat jong zijn en in de gloriejaren van Thierry Baudet nog hebben meegemaakt. Er is een heel flauw filmpje op YouTube met Baudet dat hij aan een lavendelzakje ruikt.
1: Oh ja, ja.
0: En dat lavendelzakje dat komt uit Senang. Dat is die abdij in Frankrijk.
1: Komt daar die spreuk ook vandaan? Ik voel me Senang.
0: Dat weet ik niet.
1: Of is het nou heel
0: dat
1: flauw?
0: Nee, dat is heel flauw. Dat is
2: misschien dat Baudet dat zegt als hij aan de lavendel heeft.
0: Nogmaals, ik ben totaal geen bewonderaar van Baudet.
1: Nee, ja, maar het is gewoon een anekdote.
0: Maar het is een anekdote die toen heel veel op het internet rondging, dat hij aan het lavendelzakje rookt. En dat lavendel, al die foto's van de abdij van Senang, daar zie je die prachtige lavendelvelden.
1: Cisterciensers.
2: Ja, nee, dus ik ken alleen Valdieu en Aubel. Dat is trouwens ook wel een aanrader. Voor de bier, kaas en worstliefhebbers onder ons ook. En het is maar een paar kilometer over de grens in Zuid-Limburg. Of voor de wielerliefhebbers, waar Jess en ik ook van zijn. Je kunt ook schitterend fietsen, hartstikke mooie omgeving. Dus ja, ik heb wel ervaring met het klooster, maar nog meer met het bier. Maar als het dan verder gaat over de Cisterciense zelf en helemaal in relatie tot de Rozenkrans. Mm. Zien we eigenlijk een beetje een parallel terug wat we ook in de eerste aflevering al als introductie hadden. Namelijk, er was een jonge man.
0: Ja, dat is een mooie anekdote.
2: Ja. Die tamelijk lui is.
1: Ja. Houdt niet van
0: totaal
1: studie.
0: Totaal
1: niet herkenbaar.
2: Nee, totaal niet herkenbaar. Jesse en ik zaten op de heenweg hier naartoe nog eventjes een script te lezen. En we keken elkaar aan van, goh, wat een feest der herkenning is dit. Alleen hij was wel in iets goed waar ik in ieder geval niet goed in ben. Ik weet niet waar jouw bloemschikkunsten zijn, Jesse, maar mij moet je niet geven. En vooral rozen niet, met al die doorns. Maar goed, het was een man die iedere keer een bloemenkrans vlocht. En die aan de Maria beeldschonk. Nou, op een gegeven moment ging de beste jongeman het klooster in en kon dat eigenlijk niet meer voorzetten. En toen werd hem ook geadviseerd van we hebben dat in de vorige aflevering ook genoemd. Geestelijk bloemschikken. Waarom zou je dat niet vertalen in een gebed? We hebben in de eerste aflevering ook erover gehad dat een rosarium met plaatsen van een bloemenkrans op het hoofd. Dat daar rosarium, daar komt het woord rozenkrans ook in voor. En dat het ook een soort van bloemlezing is. Is er eigenlijk wel een vertaalslag gemaakt, zeg maar. Hè, van het feitelijk maken van een rozenkrans, een bloemenkrans, naar een meer geestelijke dimensie. Het bidden en het... Het Ave Maria bidden dus.
0: En waarom was dat? Omdat hij geen tijd meer had. Hè?
2: Hij had geen tijd.
0: Hij had als student, als cisterciënser, is de studie heel belangrijk. Het is ook de contemplatie. Hij heeft heel veel te maken met studeren. Ja, dat had hij geen tijd meer dan om dat kransje te maken natuurlijk.
2: Nee,
0: dus,
2: zeker.
0: Ja, werd dus het een geestelijk kransje.
2: Geestelijk
0: bloemschikken, zoals jij zo mooi zei.
2: Ja. Ja. Ja, en plus dat naast dat de cisterciënsen opkwamen, er ook heel veel lekenbroeders waren. Dus inderdaad weer hetzelfde probleem. Het niet kunnen lezen, het niet kennen van het Latijn. Maakt dat zijn rozenkrans natuurlijk ook wijder verspreid.
0: Met één opmerking daarbij. Het is natuurlijk nog niet echt de rozenkrans zoals we die nu kennen.
1: Zeker niet.
0: Dus het is echt het psalterium, hè, zoals het genoemd wordt. Het psalterium van de heilige maagd Maria.
1: Ja.
0: Dus dat is echt ook de eerste benaming ervan. Hè? Dus 150 wees gegroeten met elke keer weer die clausules erbij.
2: Die toevoeging. Ja, dus wat je net eigenlijk ook al zegt, iedere keer als het woord Jezus wordt uitgesproken.
1: Ja.
2: Clausule toegevoegd.
1: Voilà.
2: Ja.
0: En dan Jezus die verzocht wordt door de duivel. Jezus die de voeten van zijn leerling heeft gewassen. Jezus die aanbeden is door de wijze. En op die manier krijgt het eigenlijk christocentrische karakter van het Ave Maria, wat het al had, krijgt nog meer nadruk. En dat is dan misschien toch wel typisch katholiek, omdat je dan ook echt zegt, ja, maar ik wil ook iets specifieks van het leven van Jezus overwegen. Waar de Oosters-Orthodoxen zeggen, de persoon van Jezus, dat is reicht, hè, als het ware. Dus we gaan naar Jezus toe, kom hier, Jezus staat in de Apocalypse aan het einde. Ja. Beweging naar Jezus toe, dus ik vraag elke keer ontferm u over mijn zondaar. Daar zegt de Rooskans, ja, maar ik wil ook specifiek onderdelen van het leven.
2: Het is ook een verdieping, hè? Want enerzijds is het natuurlijk niet verkeerd om Maria te vereren. Het feit dat de aartsengel Gabriel ook naar Maria komt, betekent ook, toont ook de heiligheid van Maria aan. Ja. Maar het is een verdiepingsslag van een Maria-verering, waardoor de Rozenkrans ook steeds meer christocentrisch wordt. Hè? Dus je verbindt de verering van Maria aan de mysteries van Christus zelf, van de vrucht van zijn schoot.
0: Kijk maar wat Maria zelf doet. Als ze de engel ontvangen heeft, wat zegt ze daarna? Ze zingt. Ze zegt de lofprijzing Gods. Wat zegt ze? Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Ja. Elke keer verwijst ze weer naar Christus. En wat wil zij dan liever? Dat wij hetzelfde doen. Dat wij in het wezen goed ook zeggen, ja, maar het gaat om die vrucht.
1: En om het ja zeggen tegen God.
0: Ja, ja. En dat doen we dus inderdaad met behulp van haar ook echt.
1: Ja. Maar dit is inderdaad nog niet die rozenkrans. Die Cistercienzers hebben een start gemaakt met dat geestelijk bloemschikken. Maar er komt een tweede kloosterorde om de hoek kijken.
0: Wacht even, we moeten nog naar Trier. Oh, jij bent toch ook wel eens in Trier geweest? Niet?
2: Ik ben zeker wel eens in Trier geweest.
0: Ja. Nou, dat is de tweede plek waar die Cistercienzers dus bezig zijn. En waar dus in een zusterklooster, geloof ik, hè? Cistercienser klooster van Sint Thomas An der Kiel staat hier. Op basis van een oude geschrift, een formulier met ongeveer 100 clausulae. Die werden toegevoegd na de naam van Jezus en eindigden met het wees gegroet. Dus opnieuw en zie je daar in die kloosters dat gebeurt. Dat het toegevoegd wordt aan het wees gegroet. Ja.
2: En wel leuk dat er dan 100 stellingen worden ontworpen die niet tot verdeling leiden.
0: Ja. Het is ook belangrijk om te zeggen, die Cistercienser orde is natuurlijk een orde die ook een bepaalde hervorming nastreeft. Hè? De Benedictijnenorde was een beetje decadent geworden op een gegeven moment. In de 11e eeuw.
2: Het is meer een purificatie, het strikte naleven van de regel van Benedictus.
0: Regel van Benedictus, exact. Want in Cluny had je een Benedictijnen abdij die eigenlijk ook bijna niets meer met handenarbeid deed. Alleen nog maar aan het bidden was. En er werd ook een gigantisch groot invloedsmachtspotentaat, als het ware. Terwijl zij wilden terug naar de kern. In situ was dat. Daar hebben zij dus opnieuw die hervorming in gang gezet. Met een grote nadruk op ook op het werk, met de handen, het ora en labora. Maar dat was soms een beetje een vergetelheid geraakt door alle lange gebeden en het continue gebed. Terwijl een Cistercienser zal altijd zeggen, je moet God in alles in gedachten houden. En ook tijdens het werk. Benedictijn zegt dat eigenlijk ook. Maar er waren wel wat verschuivingen in die tijd geweest. Maar ik vind dat heel mooi dat elke keer weer terugkomt. En Rooskans kan je ook bidden. Nou ja, jij zei volgens mij in de auto niet zo handig. Maar,
1: nee, omdat je het wel kwijt. Maar
0: je raakt het wel kwijt. Maar toch is het een gebed wat je wel kan combineren met andere dingen.
1: Zeker.
0: Vooral met een wandeling of met ander lichamelijk werk.
1: Ja.
0: Geestelijk werk is wat lastiger, denk ik.
1: Ja.
0: Maar op die manier hou je Christus altijd in gedachten. Dat is die monastieke tendens. En die zie je bij de Cistercienzers heel goed terug. Ja. En vooral dus ook, iets eerder al net genoemd, maar bij Bernardus van Clairvaux. Dat is een prachtig lied ook van Bernardus van Clairvaux. Si la tentation s'élève, regarde l'étoile. Dus dat is een

0: Toile. Dus dat is in het Frans natuurlijk. Dat is ook heel mooi op muziek gezet door de gemeenschap Immanuel, aan jullie goed bekend, vanuit de Maria Geboortekerk in Nijmegen. Als in het heetst van de strijd, en als de verleidingen groter worden, si la tentation s'élève, regarde l'étoile, hè, kijk naar de ster.
1: Mm.
0: Maria Sterren der Zee. Kijk naar de ster. En dat geeft heel duidelijk aan de Maria-devotie van Bernardus van Clairvaux. Maar tegelijkertijd is het ook degene, zoals ik net ook al zei, die een enorme devotie had tot de naam van Jezus. Hij heeft ook de hymne geschreven, Jesu dulcis memoria.
1: Zoete
0: herinnering aan Jezus. Herinnering.
1: Ja.
0: En we hebben gezegd ook, herinnering, memoria, is veel meer dan gewoon iets uit de geschiedenis even opnieuw in de gedachten brengen. Het betekent echt het herleven bijna het moment, hè? Het actualiseren. Faire mémoire, zegt Catharina van Siena in haar dialogen. En faire mémoire, dus het actief in herinnering brengen van, dat is wat die rozenkrans doet. En niet alleen de rozenkrans, maar ook, dat zei een priester laatst nog tegen mij, dat vond ik heel mooi, ook in je eigen leven. Je eigen heilsgeschiedenis. Als het wat minder goed gaat, kun je ook in je eigen leven geheimen van je leven overwegen, die genade voor je waren.
1: Hmm.
0: Ja. Er is zoveel genade in ons leven. En soms is het ook goed om dat op te schrijven. En dan je daaraan te herinneren, faire mémoire, als het wat minder goed gaat.
1: Ja.
0: Dat je terug kon zeggen, ja, maar hier op dit moment heb ik God heel erg ervaren.
1: Maar dit was niet het einde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus naast de algemene helsgeschiedenis, die in de rozenkrans zo elke keer opnieuw aan ons voorgeschoteld wordt, als het ware, is er ook die persoonlijke helsgeschiedenis. En het mooiste is natuurlijk als die twee bij elkaar komen op bepaalde momenten als je dat gebed bidt. Dat is echt heel mooi. Dus dat zijn de Cisterciënzers inderdaad.

0: Maar we hebben nog andere kloosterlingen.
1: Ja, want we hebben nog steeds niet die rozenkrans in handen die wij nu zelf bidden. Ja. Daarvoor is het nog best wel een ontwikkeling nodig. Of ja, die heeft zich plaatsgevonden. En één andere orde die daar sterk aan heeft bijgedragen waren de Kartuizers. En dat is misschien wat opvallend dat we juist die orde noemen. Want als veel mensen de rozenkrans leren, dan komen ze in aanraking met Sint Dominicus.
0: Ja.
1: De stichter van de Dominicanen. Ja, de heilige die jij navolgt.
0: Ja.
1: Er zijn ook heel veel mooie schilderijen bekend van een geknielde Dominicus. Die dan vanuit de hemel van Maria, zo vanuit de hemel aangereikt, een rozenkrans krijgt. Maar dat blijkt allemaal, nou ja, ik zal niet zeggen een leugen zijn.
0: Nee.
1: Het is een mooie legende. maar dat is in ieder geval berust op een verwarring met een andere naam, een andere Dominicus.
0: Ja.
1: Het schijnt zo te zijn dat er een andere Kartuizer is geweest en die heeft de rozenkrans bekendgemaakt, ook aan andere kloosters. Nou ja, ik neem jullie even mee naar de 14e eeuw. De Dominicanen bestonden toen al wel. Maar het was dus een andere Kartuizer die hiermee bezig was. Er zijn een aantal Kartuizers geweest die hebben een verschijning van Maria gehad. En een van die broeders, dat was de Kartuizer Dom Hendrik Eker van Kalkar. Nou, wij kennen Kalkar als Duitse plaats. Ik weet niet precies waar hij vandaan kwam. Maar hij leefde van 1328 tot 1408. En Maria vroeg hem tijdens die verschijning om dagelijks naar onze vader te bidden. Gevolgd door 10 wezengroetjes. En dit zo voor te zetten tot men 15 onze vaders en 150 wezengroetjes had gebeden. Nou, dat is al best wel een complete rozenkrans.
2: Dat begint er dus we gaan eigenlijk vanaf de Cisterciënzen waar het... als vervanging van 150 psalmgebeden van naar 150 Ave Maria's gaat, waar een geheim wordt toegevoegd. Wordt hier alweer een vertaalslag gemaakt of gaan we een stapje verder?
1: Ja, ja, met het onderverdelen van die tientjes en onze vader en het samen maakt dat die hele rozenkrans. Ja. Er is nog een andere Kartuizer geweest, die heeft iets

0: later, in de 15e eeuw, ook een mariale verschijning gehad. Zo staat dat beschreven. En ook hij heeft geschreven over wat de Rozenkrans uiteindelijk is geworden. Maar het is zijn, als het goed is, zijn leerling van die Dom Adolf van Essen, de Dominicus Helion. En daarmee is die verwarring ontstaan. Dominicus van Pruisen stond hij ook bekend. Ja, ja. En die heeft dat Rozenkrans gebed verder uitgediept. En ook het Ave Maria gekoppeld aan het mediteren op het leven van Jezus.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: En die heeft vervolgens de opdracht gekregen van die Dom Adolf van Essen om naar buiten te gaan.
1: Zijn novicemeester, toch?
0: Om reclame te maken. Ja. Oké. Okay, ja,
1: ja, ik geloof dat het novice. Dus Dominicus was een novice bij Adolf van Essen.
0: Hmm.
1: Ja. Ja. En dan zitten we ook natuurlijk weer in de omgeving van. Zitten we dan nog in Trier? Is dat Keulen? Nee, dat is Trier, geloof ik nog.
0: Nou, ik las dus Kalkar en van Essen. Dat is allemaal wel een beetje die omgeving.
1: Die omgeving, ja. De omgeving van de Rijnlandse mystiek, hè, zeggen we. Ja.
0: Ja. Ja, van Dominicus, dus de Carthuizer Dominicus. Het is in ieder geval bekend dat hij dus ook 50 formules samen heeft gesteld van de voornaamste mysteries van het leven van Jezus.
1: Ja.
0: En die gekoppeld aan het leven van ook van Maria.
1: En je moet deze, dat is natuurlijk interessant, want Carthuizen hebben mensen vaak het gevoel en het idee, wat ook waar is, dat zijn mensen die heel gesloten leven. Hè? Dus het is de strengste orde die de katholieke kerk kent. Dat wil zeggen, je komt er ook niet zomaar binnen. Je kunt niet zomaar daar een retraite doen. Het grote voorbeeld is natuurlijk La Grande Chartreuse in de buurt van Grenoble in Frankrijk.
0: Het leven van de Carthuizer is zeer contemplatief. Ja. Met je eigen cel. En ik heb begrepen, op zondag leef je in de gemeenschap.
1: Voilà, maar de rest niet. Ja.
0: Heftig.
1: Ja. En ze hebben ook echt ik heb het in Londen gezien, de Charterhouse was ik. Ja. En wat me ook daar opviel is hoe groot toch redelijk groot de cellen zijn. Want je leeft daar ook echt natuurlijk, maar heel kaal. Dus er hing volgens mij alleen een kruis en een Maria-icoon en dat was het. En voor de rest moest er ook natuurlijk zelf hout gesprokkeld worden. Okay. Hout gehaald worden om in de winter warm te zitten. Dus het zijn eigenlijk, waar we net mee begonnen, die woestijnvaders, die leefden alleen in de woestijn. En om de zoveel tijd gingen ze bij elkaar op bezoek voor geestelijke begeleiding. En dat eigenlijk zetten zij dat leven in de moderne tijd voort.
0: Mm. Woestijn in een klooster.
1: Ja, zou je kunnen zeggen, ja. En het zijn dus allemaal huisjes naast elkaar.
0: Mm.
1: En ze komen alleen samen, geloof ik, één of twee keer voor het officie. Daarnaast bidden ze ook een groot gedeelte van het officie, dus het getijdengebed zelf. Ja. In een kluis. En het eten doen ze volgens mij ook niet samen, behalve op zondag. Want er zitten van die kleine luikjes in de gaten in de muur. En, of in de deur. En daar krijgen ze hun maaltijd door.
0: Zoals gevangenen ook krijgen. En heb je ook nog veel Carthuizers in West-Europa, in Nederland en België?
1: In Nederland, zover ik weet, niet. In België durf ik niet. In Zwitserland heb je ze wel. Sterker nog, in Fribourg, waar ik gestudeerd heb. Dus daar. Maar dan kwam je ook niet binnen. Hè?
0: Mm.
1: Dan moet je echt. En soms duurt het. Ik heb wel een broeder die een retraite daar gedaan heeft. En voor zijn priesterschap. Maar die had een jaar van tevoren of zo dat gevraagd. En toen werd dat. En ook La Grande Chartreuse, die hele mooie film. Into Great Silence. Dat is een Carthuizer klooster. Into Great Silence.
0: En die heeft zelfs zelf toestemming gekregen om daar te mogen.
1: Het heeft jaren geduurd voordat hij toestemming kreeg en heeft dan alles gefilmd. Maar dat is natuurlijk interessant, want hoe kan nou een Carthuizer bijdragen aan de verspreiding van de Rozenkrans?
2: Ja. Maar wat ook interessant is, want we hebben nu al dus ten opzichte van de Cisterciënzen al zien we een beweging.
1: Ja.
2: Hè? Een grote hoop van, wat is het, 100, 150 deze groetjes en 100 stellingen worden al meer onderverdeeld. Mm. Is het ook bekend hoe dan, en of die er überhaupt is, hoe die beweging is ontstaan? Dat we van het uitgangspunt van wat de Cisterciënzen eigenlijk hebben opgeleverd, zeg maar, al komen tot deze verfijning van de Carthuizers, want die brengen dus ook het aantal clausules terug naar 50.
1: Mm.
2: Hangt dat onderling met elkaar samen, of is dat iets wat eigenlijk...
1: Ik denk om het meer toegankelijk te maken voor meer mensen, moet je het systematiseren op een gegeven moment. Dat is zoals het gebeurt bij veel devoties in de kerk.
0: Ja.
1: Eerst is het iets heel groots en vervolgens moet er een structuur aangebracht worden. Dat heb je trouwens ook bij religieuze orders die net beginnen. Hè?
0: Ja.
1: Dus in het begin is dat altijd... En dan zul je, dat is eigenlijk een proces wat doorgaat. Hè? Dus die structurering van dit gebed, door de eeuwen heen is een proces.
2: Maar ja, de Cartuisjes, ja, die hebben dus eigenlijk wel opgevolgd van wat eigenlijk onder de Cisterciënzen al is ontwikkeld.
1: Zeker. En daarom is het ook belangrijk om de Cisterciënzen als eerste te noemen. Ja.
2: En dus dan ga je van een hele gesloten orde, dan denk je van nou, en nu wordt het moeilijk om het nog verder te
1: brengen. Ja, maar tegelijkertijd, en dat is ook zo interessant, er is nu ook in de recente tijd heel veel over te doen geweest, over de diplomatie van het Vaticaan. Hè? Dus we hebben gezien dat Zelensky en Trump met elkaar gesproken hebben voor de begrafenis, de uitvaart van Paus Franciscus.
0: Echt een wonder.
1: Een wonder dat dat zo op die manier gebeurt. Tegelijkertijd, in de politicologie heb ik althans nog geleerd dat het Vaticaan, de stille diplomatie van het Vaticaan, dat de beste ter wereld is. En dat komt omdat al die kloosters met elkaar verbonden zijn. Dus je kunt wel zeggen, oh, een Cartuizenklooster, die komen nooit buiten. Maar zoals dat werkt in kloosters, ook in een Dominicanenklooster, er zijn visitaties. En dus is er die kloosters staan zelf wel continu met elkaar in verbinding. Dus als jij een devotie wil verspreiden, en dat gebeurt hier dus ook, hè, dus op een gegeven moment, Adolf van Essen is gecharmeerd van een nieuwe voorstel, staat er, en stuurt hem naar verschillende kloosters van zijn orde.
0: Ja, die Dominicus van Pruisen.
1: Dus die novice die gaat dan die devotie overal verspreiden. Want het is een netwerk van kloosters over de hele wereld. En dat heb ik zelf ook gezien in Krakau, toen ik daar was voor een opname van het Gregoriaans. En dan spreek je met iemand die in Oekraïne woonde, een Oekraïense jongen. Helemaal depressief vanwege de toestand van het land en zo. En dan hoor je first-hand information over wat er daar gaande is. En waarom is die informatie zo belangrijk? Omdat die betrouwbaar is. Er zit een vertrouwen van religiositeit onder die informatie. Zo'n persoon gaat niet liegen tegen jou. Die heeft echt van eerste hand die informatie. En dat wordt dan doorgegeven van klooster naar klooster. Mm. En dat is de diplomatie van het Vaticaan ook. Dus die ordes die met elkaar in verbinding staan, waarbij informatie niet gewoon losse flard is. Kijk, op Twitter kun je die nakijken.
0: Ja.
1: Maar als je dus echt met elkaar face-to-face bent,
0: en die religieus
1: vertrouwd, en die ander zegt, ik heb dit gezien.
0: Ja.
1: Ik heb dit gezien. En ik ben nu in dit klooster, maar ik kom daar vandaan en ik heb dat daar gezien. Ja. Dan heb je natuurlijk een heel ander soort onderlaag.
2: Ja. Dus dat is het fundament, hè? Ja. De waarheid. Plus ja, gewoon als je het heel plat slaat, het netwerken wat al eeuwen gebeurt onder de kloosters.
1: Voilà. Dus die kunnen echt iets nieuws in gang zetten.
2: Ja.
1: En dat zie je hier ook. Dus dat zo'n devotie uitbreidt vanuit de Rijnlandse mystiek. En daar moet je ook niet los zien natuurlijk van de moderne devotie. We zitten ook in die tijd.
0: Ja, Geert Grote, Thomas van der Kempen.
1: We zitten in die tijd. En in die tijd is er sprake van het persoonlijk navolgen van Christus. Dat staat weer heel erg centraal. Niet alleen het naar de kerk gaan omdat het moet. Hè? Mm-hmm. Omdat het zo nodig op zondag de zondagsplicht moet vervullen. Maar een persoonlijke band met Christus in zijn katholieke kerk onderhouden. Los van alle franje. Terwijl de franje nog steeds wel belangrijk is. Maar het gaat meer om de innerlijkheid, de binnenkant van het geloof. Ja, en dat doe je door zo'n rooskrans te bidden. Bemediteer je de innerlijkheid van het geloof.
2: Ja. Dus we hebben de rozenkrans hebben hier als een gebedssnoer liggen, fysiek. Ja. Maar het is ook een snoer, een keten wat door de eeuwen heen verschillende kloosterorders heeft gebonden. En binnen de verschillende kloosterorders en door de tijd heen ook letterlijk en figuurlijk aan dat snoer gesleuteld is naar waar we nu naartoe gaan. Dus om even te beginnen, we hebben 150 Ave Maria's met iets van 100 clausules vanuit de Cisterciënzen. Ja. We gaan het nu specificeren.
1: Ja.
2: We hebben dus het principe tientjes komt eigenlijk min of meer om de hoek.
1: Hebben
2: 50 clausules onder de Cartuizes. En dan komen de Dominicanen om de hoek.
1: Ja, inderdaad. Ja.
2: En wat gebeurt er dan?
1: Nog meer structuur.
0: Dan komt het helemaal goed.
1: Ja, dat heeft vooral te maken met die Dominicaan. Wat ik trouwens wel nog heel mooi vond van jouw vergelijking van die ketting en de doorgeven is, en dat maak ik nu veel mee, ik heb veel uitvaarten gedaan de afgelopen maanden. En dan zie je dus ook dat rooskransen in families doorgegeven worden. Dat is heel mooi. En dat vaak mensen die overleden zijn, die worden begraven met een rozenkrans
0: van
1: de familie.
0: Ook.
1: Paus Franciscus ook.
0: Ja.
1: Dat is ook zoiets van het doorgeven. Dus zelfs ook in de families de kiem van het christelijke huisgezin. En daarna ook wordt dat wat er doorgegeven door de eeuw heen.
0: Ja.

0: Maar inderdaad, de Dominicanen, ja, die op een gegeven moment moet natuurlijk...
1: Die gaan met de eerst strijken.
0: Ja, inderdaad, zo is het wel. Ja. Het past wel goed bij de orde, denk ik, in die zin, die roze kans. Dat is niet het punt.
1: Ja, nee, zeker, ja.
0: Maar,
2: oh, dacht met de eerst strijken.
0: Ja, dat dacht ik ook eerst even aan, maar ik denk, ik verander mijn zin. Valt te maken met Alanus de la Roche. Hè? Dat is iemand die, een Dominicaan die uit Bretagne komt, hè? Uit Frankrijk en in, Parijs gestudeerd heeft. Hè?
1: In contact stond met de Kartuizers.
0: En hij was ook een theologie student en later ook professor. Dus echt ook een onderwijzer. En dat moet je ook zien in de context van wat ze noemen de Hollandse congregatie.
1: Oké. Okay.
0: Congregation Hollandaise. En dat is een congregatie van strikte observantie. Dus een netwerk van kloosters wat zegt, we willen echt weer terug naar een navolging van Christus in soberheid. En dat is, zie je heel erg in die tijd. En met de moderne devotie in Nederland zie je dat opkomen.
2: Hmm. Was het een beetje dan dezelfde geest als wat eigenlijk die Cistercienzen hadden?
0: Ja, zeker. En dat, ja. Dus die persoonlijke navolging wordt heel centraal. En ook tegen andere kloosters in die wat makkelijker daarin staan. Hè? Dus het is nooit tot een schisma of zo gekomen. In die zin, in de Dominicaanorde totaal niet aan de orde. Ah. maar het was wel zo dat zij echt strikt die regel wilden naleven, als het ware.
1: Ja, ook een leken gemeenschap hebben opgericht.
0: Ja, en er waren dus ook gemeenschappen, broederschappen van de Hollandse congregatie. En daaronder vielen dan weer die broederschappen van de Rozenkrans. Dus je krijgt een heel netwerk in Europa. In een van de bronnen staat dat over heel Europa zo'n 200.000 leden waren van die club, om even zo te zeggen. Allemaal dus mensen die zich aansluiten bij zo'n broederschap.
2: Dus er was een interorderlijke bijeenkomst, zeg maar. Uiteindelijk, waar verschillende orders bij elkaar kwamen. Dus
0: ja, dat stond ook. Er werd door de orde geleid en ook door de Dominicaan. En de Dominicanen kregen ook echt wel een positie daarin. Op een gegeven moment waren zij ook de enige die zo'n Rozenkransbroederschap mochten beginnen en zo. Hè, vanuit de paus ook en alles. Dus ook wel echt een soort van alleenrecht, denk ik, op een gegeven moment. Maar wat ze vooral gedaan hebben, is dus dat bij elkaar brengen, structureren en stimuleren aan de hand van die broederschappen door heel Europa. En dat is vooral in Keulen begonnen.
1: Mm.
0: Waar hij ook kwam voor les, om les te geven en zo, Alain de la Roche, theologie te geven. En het interessante is, omdat daarboven nog die Hollandse congregatie staat, van die observantie, hè, dus van het strikt naleven van de regel. Als je dan bij die broederschap ging, kreeg je ook de geestelijke vruchten, werd gezegd, in de vorm van aflaten en zo, van dat hele netwerk.
1: Ja, dus je hoorde er helemaal bij.
0: En nou ja. Je hebt volgens mij vandaag de dag, misschien heb je dat wel eens op internet langs zien komen, ook allerlei internetmogelijkheden om novenen te doen bijvoorbeeld. Hè. Hosanna heet het, geloof ik, is zo'n website waarbij je zelf een noveen kunt doen. Maar je bent dan in een groep en je deelt dan ook in de vruchten van zo'n noveen als je voor elkaar bidt.
1: Dominicanen hebben ook nog steeds de teams van de Rozenkrans die zitten over de hele wereld.
0: Dat gaat nog steeds door.
2: Ja. Dus in dat opzicht is dat het feitelijk hetzelfde als wat je in de hele kerk hebt. Hè? Op het moment dat je tijdens de mis de vruchten opdraagt of de offers opdraagt, dan gaat het ook over wat wij allemaal met elkaar doen. Dus
0: maar het gaat er ook om dat je mensen uitdaagt, doe iets extra.
2: Ja.
0: En vooral in de tijd van crisis, moet ik de tijd van de pest hier onder rekenen en zo. Ja. En mensen zijn heel erg bezig met hun zielenheil.
1: Ja.
0: En willen ook alle garanties dat goed komt. En als dan iemand zegt, als je aansluit bij deze groep en je bidt de Rozenkrans. En natuurlijk, het is geen wondermiddel, hè, een aflaat gaat er ook om. Dat je dus in de goede gesteldheid bent. Dat je Christus echt wil navolgen met heel je hart. En dat je zonder beleid, je kent alle criteria, dat je de biecht gaat. Hoort er allemaal wel bij. Maar je komt in dat netwerk terecht.
1: Ja, precies.
0: En dat is denk ik de grootste verdienste van de Dominicanen. Dat is trouwens wel eens bij Dominicus al zo. Hè? Dominicus deed tijdens zijn leven afstand van het magisterschap. Hè? Dus van de chef van de orde.
1: Ja.
0: En al tijdens zijn leven tuigde hij een structuur op.
1: Ja.
0: En juridisch natuurlijk, want het gaat niet om mij, maar het gaat om de boodschap. En het gaat erom dat het doorgegeven wordt. En dat zie je dus bij de Rozenkransbroederschappen ook. Ze bestaan nog steeds. Ja. Want, omdat ze niet een cultus zijn van één persoon, maar de structuur centraal dus, stellen waarbinnen ja. de devotie uitgeoefend wordt.
1: Is dat het antwoord waarom we de rozenkrans nog steeds aan de Dominicanen koppelen? Na vijf
0: jaar? Ja, omdat, omdat zij altijd ook rozenkrans retraites gepreekt hebben, rondgetrokken hebben om die rozenkrans te promoten overal. Ja,
1: dus ook, dat is eigenlijk de afbeelding vooral. Van Dominicus met de rozenkrans
0: toch wel gerechtvaardigd.
1: Is niet misplaatst of
2: nee.
1: zo.
2: Nee, maar dan hebben we alsnog Dominicus met een afbeelding van een rozenkrans.
0: Ja.
2: Maar tot het moment zeg maar dat, dat we in deze klooster estafette van de Cistercienzen naar de Kartuizen, naar de Dominicanen het stokje hebben overgegeven, heeft nog steeds niet de rozenkrans de vorm zoals we die vandaag de dag hebben. Hoe hebben onder de invloed van de Dominicanen, hoe heeft dat de rozenkrans doen veranderen ten opzichte van zoals hij het aangeleverd kreeg, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, daar hebben we vooral te maken met Paus Pius de Vijfde. Die natuurlijk, dus dan gaan we wel iets verder nou in de geschiedenis. Hè? Dus het concilie van Trente. We zitten in de 16e eeuw. Maar natuurlijk allerlei misstanden in de kerk. En de kerk zelf heeft daar ook wel inderdaad al op proberen te reageren. Ook die moderne devotie bijvoorbeeld is al een vorm van hervorming hè? Binnen de kerk zelf.
1: Is inderdaad geen reformatie.
0: Nee, voordat de reformatie überhaupt startte.
1: Ja.
0: En dat is wel belangrijk om dat altijd mee te nemen. Mm. Maar op een gegeven moment moet er dan wel gereageerd worden op het zonde met het concilie van Trente en zo. En de implementatie van het concilie van Trente, onder andere de Tridentijnse liturgie, is de vrucht van Paus Pius de Vijfde. Dus een Dominicaan. Ook een echte hervormer. En een van de belangrijke dingen die hij gedaan heeft is het feest van de rozenkrans instellen.
1: Oké.
0: Dus dat is in oktober. Hè? Ja. De eerste zondag van oktober. 1571. Toen de Turken bij Lepanto een halt toegeroepen werden. Toen heeft hij een feest daarvoor ingesteld.
1: Ja, het wordt inderdaad toegeschreven aan dat die slag is gewonnen, omdat er de rozenkrans is gebeden.
0: Want hij vroeg aan alle mensen, vooral de heilige Liga, hè, ga die rozenkrans bidden. Ga die rozenkrans bidden voor de overwinning. En dan zie je ook wel, dat is een beetje door de hele geschiedenis heen van de kerk een algemene tendens. Als we in gevaar komen, hè, si la tentation s'élève, regarde l'étoile. Mm-hmm. Dus als de nood groot is.
2: Nood leert bidden.
0: Ja, maar nood leert vooral om naar Maria te gaan.
1: Mm.
0: Ja. Dat is trouwens ook mij persoonlijk zeer genegen. Als ik echt moeilijk heb, dan ga ik toch naar Maria toe. Dat is misschien ook een instinct van
2: een moederschap. Kind.
0: Ja, van de moederschap. Je gaat naar je moeder toe als het... hè?
1: Ja.
0: Dus daar zit dat ook wel iets in. En, dus Paus Pius de Vijfde heeft dan dat feest ingesteld van Onze Lieve Vrouw Maria van de Overwinning. En later is dat dan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans geworden. Hè?
1: Waar deze basiliek is.
0: Waar deze basiliek waar we nu in zijn, of in ieder geval de pastorie ernaast, naar vernoemd is.
1: Ja, ja, al in de 19e eeuw blijkbaar.
0: Zeker.
1: Ja, okay.
0: Ja. Ja. 1890 opgericht hier.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan krijgen we dus echt ook de huidige vorm van de rozenkrans.
0: Ja, dus
1: dat, dat is fysiek.
2: Ja, dus we kunnen zeggen dat eigenlijk de rozenkrans zoals we die nu kennen en wij tijdens onze introductie aflevering hebben besproken, dat we die pak een beetje een kleine 500 jaar nu kennen.
0: Zoiets ongeveer, ja.
1: 450 jaar. Ja.
2: 450 jaar. Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en dat is dus een heel oud gebed. En nog steeds, denk ik, relevant. Vooral vanwege de innerlijke verbeelding en de beelden van het evangelie die het in ons kan opwekken. Maar ook, daar werd net ook nog door Jesse aan gerefereerd, het is gewoon een heel krachtig gebed.
1: Ja, zeker.
0: Het is een gebed werkt.
1: Het is niet zomaar een vrome handeling. Nee. Het is echt iets dat vruchten kan geven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En het geeft ook een bepaalde... Als je spiritueel moe of een beetje afgestomd bent, dit kan echt je helemaal wakker maken.
0: Dat vind ik heel mooi. Dus dat is ook mijn ervaring. Je kunt altijd nog de rozenkrans bidden.
1: Nee, serieus. Ja, als de rest allemaal niet meer lukt.
0: Als het allemaal droog is. Absoluut. Gewoon de rozenkrans pakken.
1: Ja, voelt je daarna echt beter. Ja. Ja. Ja. Ja. Absoluut.
0: En mooi.
1: Ja, en misschien dan de laatste historische ontwikkeling nog.
0: Ja.
1: Is nog vrij recent. 2002. Dat we er een geheim bij hebben gekregen. Van Paus Johannes Paulus II.
0: Ja, precies. Ja, dus dat zijn de geheimen van het licht.
1: Dat is dus de meest... Ja, die is nu 23 jaar oud, als ik het goed heb.
0: Ja. Ja. Ik vind ze wel heel mooi. Ik weet ze altijd wel.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nou ja, maar dat is ook mooie les. Hè. Dus we gaan eigenlijk van een fysieke rozenkrans van rozen, verwelkende bloemen, naar een echte fundamentele ketting die als een ketting, als een estafette is doorgegeven door de tijd heen.
0: Ja.
2: Naar een geestelijke rozenkrans waarvan de rozen niet verwelken.
0: Voilà.
1: Dat ook wij niet verwelken.
0: Ja. Ja. Ja. Nou ja, het geeft je inderdaad weer die genade en energie om gewoon er tegenaan te gaan.
1: Ja.
0: Vanuit iets uiterlijks naar een verinnerlijking. En vanuit die verinnerlijking krijg je weer de kracht om weer naar buiten te gaan. Om die missie, de verkondiging in te gaan. Om Christus naam door Maria aan de wereld kenbaar te maken. Ja.
1: Mooi.
0: Ja, de geschiedenis is fascinerend wat dat betreft. Hoe dat, en de monniken sowieso, dat is gewoon niets anders als het radicaal leven van je doopbelofte. Dus in zekere zin zijn we er allemaal ook toegeroepen.
1: Ja.
0: Natuurlijk ieder binnen zijn eigen leven staat. Hè? Maar,
2: en van de geschiedenis kunnen we leren en ook mooi reflecteren. En dat zullen we natuurlijk ook in een van de volgende afleveringen ook onder andere gaan doen.
0: Ja.
1: Zeker, ja. Nou, boeiend.
0: Ja. Ja. Ik zou zeggen, bid de rozenkrans.
1: Zeker weten. Ja. Ja.
0: En ook niet... Nogmaals, omdat de paus die we nu hebben natuurlijk de naam Leo gekozen heeft. En Leo de 13e, zijn voorganger, gewoon 11 encyclieken over de rozenkrans geschreven heeft. Ja, hij plaatst zichzelf daar wel in een traditie. Dus ik hoop dat van zijn hand misschien ook wel iets komt van de rozenkrans.
1: Ja, ja.
0: Je ziet het in ieder geval om ons heen. Je ziet het bij alle jongeren. Ze lopen allemaal rond met een rozenkrans.
1: Ja, bij de stille omgang was je laatste. Ja, dat is ook zo'n plek geweest.
0: Ook zo'n plek waar je ze allemaal zag.
1: Ja. Nou.
0: Maar ook de geloofsleerlingen, dus mensen die net katholiek worden. Dus een van de eerste dingen die men wil leren is hoe zeg je de rozenkrans. Ja. Maar daar moet het dus ook in groeien. Het is een leerschool. Het is vanuit die uiterlijke zaak naar het innerlijk toe.
1: Ja.
0: En dat is een proces, want in het begin kan het inderdaad vrij mechanisch zijn en droog. Maar kijk, op een gegeven moment leer je gewoon, het is je toevertrouwen aan de Heer door Maria.
2: Ja, okay. En dat is natuurlijk ook wel de kern en het mooie, denk ik ook, aan het samen ontdekken van de rozenkrans, wat op zichzelf natuurlijk al haast een mysterie is.
0: Ja.
2: Dat het niet alleen gaat over de wat, hè? De wat is makkelijk. De tekst lezen, dat kan in deze tijd, is dat voor bijna iedereen weggelegd.
0: Ja.
2: Het gaat natuurlijk om de waarom. En dat is mooi om er zo met elkaar te mogen ontdekken. En op die ontdekkingstocht gaan we verder. Want we zijn nog lang niet uitgepraat over de rozenkrans.
0: Zo is het. Top. Afsluiten met een weesgegroet.
1: Nee.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Weesgegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: U luistert naar Radio Maria, via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in week 9 door het jaar is de introïtus. Heer, ik roep u aan, want bij u vind ik verhoring. Luister naar mij, hoor wat ik zeg. Waak over mijn leven, het licht van mijn ogen. Wees mijn toevlucht en mijn beschermer. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe en legde hem de vraag voor: wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde: het eerste is, hoor Israël. De Heer onze God is de enige Heer. Je zult de Heere God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit, je zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod vernamer dan deze twee. Toen zei de schriftgeleerde tot hem: juist meester, terecht hebt ge gezegd, hij is de enige en er bestaat geen andere buiten hem. En hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht, en de naaste beminnen als zichzelf, dat gaat boven alle brand- en slachtoffers. Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei hij hem: gij staat niet veraf van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem nog een vraag stellen. Dit is het woord van God. Op de vraag: wat is het allereerste gebod? Antwoordt Jezus: het eerste is, hoor Israël. Het eerste gebod is dus niet, gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, maar hoor, luister. Neem de houding aan van een kind. Dat is ook wat het kind het eerste moet leren, luisteren. Het moet leren luisteren. En zo is het ook met de kinderen van God, met het volk van God. Tegenover de eigenwillige, opstandige houding van de kinderen van Adam, de mensenkinderen die God de rug toe hebben gekeerd en zelf het leven zijn gaan uitmaken, zichzelf bronnen van geluk hebben geschapen, moeten wij de houding aannemen van Adam en Eva zo voor de zondeval. Want de profeet Hosea het volk van God beloofde dat God hun hart weer gewillig zou maken. En de profeet Jeremia: ik schep een nieuw hart, een nieuwe geest, zodat u van binnenuit mijn wil zult leren aanvoelen. Dat is de gezindheid die Jezus zelf op volmaakte wijze heeft beoefend, ja, waarin hij zijn zending heeft laten bestaan. Ik ben niet gekomen mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Hij werd gehoorzaam tot de dood. Dat betekent volmaakt gehoorzaam. En Paulus zegt: door de ongehoorzaamheid van één mens werden velen zondaars, zo werden door de gehoorzaamheid van één velen gerechtvaardigd. Romeinen 5:19. En dat is ook de inzet geweest van zijn gebed in de hof. De neiging tot ongehoorzaamheid, die hij in zijn menselijke natuur deed uitroepen: Vader, laat deze kelk aan mij voorbij gaan. Tot 3 keer toe heeft hij dat gebeden. Maar telkens heeft hij zich bekeerd en zich overgegeven aan de wil van zijn vader. Niet wat ik, maar wat gij wilt. Zulke dingen, de strijd en de overgave, gebeuren in het gebed. In het gebed wordt onze neiging tot ongehoorzaamheid, tot het doen van de eigen wil, niet te luisteren, onze eigen zinnetjes doen, omgevormd tot een neiging tot luisteren, tot luisterbereidheid, tot de houding van het kind. En langs die weg komt er in het gebed die eenheid tot stand die God in het eerste gebod aan de mens heeft voorgehouden, een eenheid in liefde. In het gebed wordt het menselijk hart omgevormd
zoals Gertrudis de Grote ooit heeft gezegd, als een mens bidt, zo goed als hij vermag, dan is zijn gebed heel machtig. Een bitter hart wordt zoet, een bedroefd hart wordt blij, een arm hart wordt rijk, een dwaas hart wordt wijs, een angstig hart vat moed, een zwak hart wordt sterk, een blind hart gaat zien, een kil hart wordt vurig. Want het gebed haalt de grote God naar omlaag, tot diep in het kleine mensenhart, en voert de smachtende ziel omhoog naar God, de bron van alle leven. Het gebed brengt God en de ziel bijeen. En nu de zin, hij zult de Heer uw God beminnen. God beminnen? Kun je God wel beminnen? Kun je van God houden? Iemand die je niet ziet, iemand die je niet voelt, die je niet kunt tegenkomen. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Mensen kunnen bang zijn voor God, slaafse vrees voelen voor God, vrees voor straf, een straffende God. Mensen kunnen ook onverschillig zijn voor God, hij doet je toch niks, hij lijkt ver weg. Maar beminnen, dat is een kwestie van luisteren naar je hart. Komt daar ooit wel eens spontaan een opwelling van liefde in je op voor God? Wordt je hart wel eens zomaar warm van genegenheid voor God? Of zomaar dankbaar? Zoals die jonge huismoeder me kort geleden zei, ik kan toch zo gelukkig zijn met God? Zo gelukkig dat ik me niet kan voorstellen dat er gelovigen zijn die nooit aan hem denken. Ik zou het wel van de daken willen roepen. Zo wordt een mens niet geboren. Eigenlijk is God eerst de God van vader en moeder. Je gaat als het ware, zonder dat je er erg in hebt, God een plaats geven in je leven. Of beter gezegd, zij geven God een plaats in jouw leven, zoals het kruis en het Mariabeeld een plaats hebben in de huiskamer. Dan is God nog niet jouw God. Tot op een zeker moment God iets voor jouzelf is gaan betekenen. Dat gaat geleidelijk. Dat is overigens met de andere waarden in het leven ook zo. Ook die neem je maar aan, want je op school leert omdat anderen je het zeggen. Maar op een gegeven ogenblik kun je je afvragen, wat heb ik eigenlijk met God? En dan komt Jezus en die zegt wat je met God moet hebben. Dat is een andere uiterste. Gij zult. Dat is dus een bevel. Liefde is een bevel. Liefde is niet wat je spontaan voor iemand voelt. Dat kan zo weer over zijn. Daar kun je je leven niet op bouwen. Liefde is een opdracht voor het leven. Dat je actief je hart richt, gij zult. Maar het is ook je heil. Het is ook je geluk. Want zo ben je geschapen. Dus van binnenuit. Je bent geschapen met een innerlijke drang naar God toe. Gij zult. Nou, en wat zul je? Je zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart. Dus er mag in je hart niets anders zijn dan God. Met heel uw ziel. Dus heel uw bezieling moet daar vandaan komen. Je moet geen andere bijbedoelingen hebben. En met geheel uw verstand, dat je aan niets kunt denken zonder dat je ook aan Jezus denkt. Alles in het perspectief van Jezus. Nou, dat is nogal wat. Een mens begint met niets. En Jezus zegt waar hij moet eindigen. En wij zullen wel ergens daartussenin staan. En de vraag die je mag stellen, sta je nog in de goede richting? Ga eens na of je liefde voor God groeit door de keuzes die je maakt, door de manier waarop je je dag inricht. Je kunt dat gewoon nagaan. Gaat u vooruit in de liefde tot God.
En als dat niet zo is, moet u uw leven bijsturen. En als dat wel zo is, mag u God bedanken. En nu de vraag van het evangelie, dat is ook de vraag van het evangelie. Er zijn meer geboden. En de vraag is dan, wat is het voornaamste gebod in de wet? En ook daar heeft Jezus een antwoord op gegeven. Hangt dat er maar zo'n beetje bij, wat er nog meer aan geboden zijn? Wat doe je met de mensen van wie je houdt? Nou, zegt Jezus, het tweede daarmee gelijkwaardig, gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Hoort u, uw naaste? Zoals God op een gegeven ogenblik uw God wordt, waarmee u iets persoonlijks hebt, omdat u merkt dat hij iets persoonlijks met u heeft, zo zou dat ook wel eens kunnen zijn met een mens, met een man, met een vrouw, met uw naaste. Hij zult het tweede gebod, de liefde tot de naaste, moet u onderhouden nooit zonder het eerste. Houd uw liefde tot mensen binnen uw liefde tot God, niet daarbuiten. Houd van de schepselen, omdat u van de schepper houdt. Laat de liefde tot de schepper uw liefde tot de schepselen bezielen, groter maken en ordenen. Ontvang dan de Heer uw God, die gij zult beminnen. Als u de communie gaat, leg er heel uw liefde in. En als u dan de kerk verlaat en gaat naar de mensen, durf ze van ze te houden met de liefde die God zelf in uw hart heeft gelegd. En nu, ge zult uw naaste beminnen als uzelf. Daarvoor moet u weten dat niemand van ons goed is door wat hij doet, door wat hij zegt, of door een goede naam die hij heeft bij de mensen. Maar dat iedereen die geschapen is, alleen al door te zijn, goed is vanwege God. En deze goedheid is een geschonken goedheid, een goedheid door begenadiging. Daar hoef je dus niets aan toe te voegen. Je hoeft niet te zeggen, goede meester. Trouwens, wat betekent dat goed van die rijke man aan het adres van Jezus eigenlijk? Als Jezus hem straks zal vragen alles te verkopen wat hij bezit, dan vindt hij die goede meester ineens niet zo goed meer. In ieder geval niet meer zo goed om hem en zijn liefde te verruilen voor de goederen die hij meer lief heeft. Als dat de basis is van de goedheid van de mens, zuiver en alleen dat hij geschapen is door God, dan mag een mens zichzelf ook niet minachten of haten. Hij moet de ander beminnen zoals hij zichzelf bemint. En hij moet zichzelf beminnen zoals God hem bemint. Aan de grondslag van zijn bestaan ligt de liefde van God. Dat is de basis. De basis is dus niet dat eerst de anderen hem moeten beminnen. Nee, er is een ander die hem bemint. Ik heb u het eerste lief gehad. 1 Johannes 4, 19. En die ander, dat is God. Zo mogen wij de schepping tegemoet treden als een geheim van Gods liefde. Elk schepsel, met of zonder vrije wil, wordt door God persoonlijk bemind. God is persoonlijk met elk schepsel bezig. Let eens op de vogels in de lucht, zei Jezus. Uw hemelse Vader voedt ze. Kijk naar de leliën in het veld. Uw hemelse Vader kleedt ze. Hij is daar op dit moment mee bezig. En hoe? Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Ontneem je dit geheim van Gods liefde aan je leven, dan haal je het fundament eruit weg. Dan wordt je leven vroeg of laat een ruïne. Dan ga je het eerst zoeken bij de mensen en die zullen je teleurstellen. En als je het bij de mensen niet kunt vinden, dan ga je het zoeken in het werk of in buiten, in de schepping, in de schepselen, in de genoegens, in de studie of in de reizen.
Maar als je dat niet meer kunt, dan blijft er helemaal niets over. En het geluk ligt toch zo vlakbij. Het is binnen in je, in het diepst van je hart. Door zijn liefde deel je in het geheim dat God persoonlijk met zijn schepselen heeft.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: We zitten klaar om de rozenkrans te bidden en ik nodig u van harte uit om ook met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op

0: uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laten we dit rozenhoedje in het bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, voor onze paus en bisschoppen, voor de parochies, voor de nieuwe evangelisatie en roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. Willen we ook bidden voor het ongeboren kind. En dat de vaders en moeders ervoor kiezen om de kinderen te laten opgroeien in liefde. En laten we ook bidden voor alle gebedsintenties. Ook voor die intenties die om wat voor reden dan ook niet of nog niet gedeeld zijn. En we overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige

0: Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. Ja, bedankt Aniek voor het meebidden. Bedankt ook u thuis, of misschien met u elders of onderweg. Dank voor het meebidden. Mooi dat we dat zo samen kunnen doen hier op Radio Maria. Keer op keer, dag in, dag uit.

0: Welkom, beste luisteraars, bij de Vespers. Het is vandaag donderdag en we gaan dus de Vespers bidden. En ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven. De hymne in het grote getijdenboek vind je op bladzijde 714. 714. En de psalmen en de rest van het gebed vanaf bladzijde 846. 846. In het klein getijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 120. 120. We wensen u veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God van grote majesteit, die wat uit water voortkomt scheidt, en deels het in het diepe vloed, deels in de luchten leven doet.
1: Die vissen dompelt diepte neer en vogels heft ten hemel heer, zodat zij uit één stam ontstaan, nog elk een ander oord ingaan.
0: O Heer, maak gij uw dienaars rein, die door één bloed gewassen zijn, opdat zij leven zonder kwaad, en ook de dood hen niet meer schaadt.
1: Dat zij niet gaan gebukt door schuld, nog trots zijn van zichzelf vervuld, niet in zichzelf ten onder gaan door diepe vrees of hoge waan.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Tot u, Heer, heb ik geroepen en Gij hebt mij genezen. U zal ik loven in eeuwigheid. Nu zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd. Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren.
1: Tot u heb ik geroepen, Heer mijn God, en Gij hebt mij genezen.
0: Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost. Gij hebt mij losgemaakt van die ten grave dalen.
1: Bezingt de Heer dan met mij al zijn vromen en dankt zijn naam die hoog verheven is.
0: Zijn toorn duurt kort, maar zijn genade levenslang. De avond brengt geween, de ochtend blijdschap.
1: Vol zelfvertrouwen sprak ik in mijn hart. Ik zal niet wankelen in eeuwigheid.
0: Ach, Heer, door uw genade was ik sterk. Zodra gij uw gelaat verborg, werd ik bevreesd.
1: Toen heb ik weer tot u geroepen, Heer. Heb ik mijn God gebeden om ontferming.
0: Wat heeft mijn bloed voor nut? Wanneer ga ik in het graf? Zal soms het stof u prijzen en uw trouw verkonden?
1: Heer, luister en ontferm u over mij. Mijn God, sta mij terzijde. Met uw hulp.
0: Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd. Mijn rouwkleed losgemaakt. Met blijdschap mij omgord.
1: Mijn ziel zal u bezingen zonder te verstommen. U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Tot u, Heer, heb ik geroepen en Gij hebt mij genezen. U zal ik loven in eeuwigheid.
0: Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God. Gelukkig degene wiens fout werd vergeven. Wiens zonde door God werd bedekt.
1: Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God. Wiens hart geen misdaad verbergt.
0: Zolang ik bleef zwijgen, kwijnde ik weg. En sleet ik zuchtend mijn dagen.
1: Uw hand drukte zwaar op mij dag en nacht. Mijn kracht vloeide weg als in een gloeiende hitte.
0: Toen heb ik mijn zonde beleden voor u. Mijn schuld niet langer ontkend.
1: Ik sprak, voor de Heer beken ik mijn fout. Toen hebt gij mijn zonde vergeven.
0: Daarom zal de vrome zich keren tot u. Wanneer hij door onheil bedreigd wordt.
1: Al breekt er een stortvloed over hem los. De rampspoed zal hem niet raken.
0: Mijn toevlucht zijt gij, mijn redder in nood. Gij hult mij in voorspoed en vreugde.
1: Ik toon u de weg die ge voortaan moet gaan. Ik leid u en waak over u.
0: Wees niet eigenwijs als een paard of een muildier, wiens drift men moet temmen met teugel en bit, omdat het anders niet luistert.
1: Want talrijke rampen treffen de zondaar. Maar God beschermt die vertrouwen op hem.
0: Wees blij in de Heer, alle vrome. Verheugt u en jubelt, oprechte van hart.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God.
0: De Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Wij danken u, Heer onze God. U, Albeheerser, die zijt en die waart.
1: Want gij hebt uw grote macht doen gelden en uw koningschap aanvaard.
0: De volkeren varen en toren ontstoken, maar uw toren is gekomen. En de tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten.
0: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfde.
1: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders. Die hen beschuldigde bij onze God dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis.
1: Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom hemelen en gij die daar woont.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Gij zult juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen, die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door vuur gelouterd wordt, dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof en heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt gij lief zonder hem ooit gezien te hebben. In hem gelooft gij, ofschoon gij hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn als gij het einddoel van uw geloof, de redding van uw ziel, bereikt.
0: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
0: Met honing uit de rots ons verzadigd.
1: Met tarwebloem ons gevoed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
0: Machtigen haalt de Heer omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, o God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Machtigen haalt de Heer omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Laat ons bidden tot God, die ons bijstaat en op wie heel onze hoop is gevestigd. Roepen wij hem vol eerbied aan.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Heer onze God, gij hebt een eeuwig verbond gesloten met uw volk. Laat ons uw grote daden nooit vergeten.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Laat uw kerk groeien in liefde en bewaar uw gelovigen in de eenheid van de geest door de band van de vrede.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Laat de stad van de mens zich maar naar uw plan ontwikkelen. En hen die eraan bouwen, niet vergeefs werken.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Heer, zend arbeiders in uw oogst. Breng alle volkeren tot de kennis van uw naam.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Schenk onze overledenen het geluk van de heiligen. En breng ons alle samen in uw rijk.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: God, gij geeft licht in de nacht en schenkt na het donker een nieuwe dag. Bescherm ons deze nacht tegen de macht van de boze, zodat wij morgen vroeg weer voor u staan om u te danken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Het is tijd voor de Theologische Academie. Vandaag gaan wij verder over de Eucharistieviering. En bij ons is de gast, pastoor Christoph van Buitenen.
2: Dag beste luisteraars, daar ben ik weer. Zoals u intussen gewend bent, zijn we bezig met wat stappen te zetten door de viering van de Eucharistie. En we waren aangekomen eigenlijk aan de geloofsbelijdenis. Maar die sla ik over. Jammer, hè? Ik heb in dat boekje waar ik ooit het allemaal opgeschreven heb, heb ik een eenvoudige uitleg staan van de geloofsbelijdenis. Erg gemakkelijk voor de catechese. Ooit geschreven voor vormelingen en naderhand wat aangepast en uitgebreid. Overigens, als u denkt ik wil het allemaal nog eens een keer nalezen, dat kan. Het boekje heet Begrijp je wat je viert? En heeft als ondertitel een uitleg van de viering van de Eucharistie voor wie er bewust aan wil deelnemen. De titel Begrijp je wat je viert? Het is uitgegeven bij de uitgeverij Colomba. Ik denk dat u het zo wel moet kunnen vinden en anders bij de boekhandel maar eens vragen hoe u eraan kunt komen. U kunt het overigens ook in een briefje aan mij laten weten, dan hoor ik het wel. Wat gaan we vandaag doen? Mag ik even herinneren aan de stapjes die we samen gezet hebben? De opening van onze eucharistische samenkomst, zo heb ik uitgelegd, is vooral een herinnering aan je verzoening met God in Christus. Niet alleen een herinnering, een hernieuwing ook. De genade van je doopsel, eventueel hersteld in het sacrament van bekering en verzoening, maar in de eucharistieviering samengevat in een kleine schuldbelijdenis of boetelitanie. Dan komt de dienst van het woord en die is uitgelopen op een gezamenlijke belijdenis die je in een plechtige viering staande aflegt.

Waarom eigenlijk? Je beleeft daarin hoe je samen met heel de kerk in Christus als godsvolk letterlijk bent opgestaan om te midden van andere mensen van Christus te getuigen en je geloof te belijden. En datzelfde besef dat je deel uitmaakt van Gods volk en een zending en verantwoordelijkheid hebt naar andere mensen toe, uit zich ook in het gebed van de gelovigen dat nu volgt en dat ook wel de voorbeden genoemd wordt. Want, om het maar simpel te zeggen, we laten het bidden niet zomaar wat gemakzuchtig aan de priester over, terwijl we onszelf dan wel tot aardse bezigheden zouden willen beperken. Nee, voordat we de priester, om zo te zeggen, afvaardigen om God in onze naam onze offergave aan te gaan bieden en daar zijn priesterlijk gebed bij te bidden, brengen wij eerst zelf onder woorden wat we als zorg bij ons dragen en waar we de zegen van God over willen afsmeken. En pas nadat wij als Gods volk deze voorbeden hebben uitgesproken, geven we onze offergave, om zo te zeggen, uit handen. Het vormt zo de overgang naar de dienst van de Eucharistie. De priester van zijn kant geeft er als voorzitter van de Eucharistische samenkomst leiding aan door een inleidende uitnodiging bij die gebeden en een afsluitend gebed. En daarna gaat iedereen zitten en volgt de eredienst, de tafeldienst, we gaan eens kijken, het geheel eigenlijk onder het motto met Christus ten offer. Want dat is het, we komen samen ons aan God aanbieden in een offergave. Het is niet alleen de priester die offert, wij ook. En wij samen, de priester en de gelovigen, sluiten zich daarbij aan, voegen zich in de totale zelfgave van Christus, die zich geheel geeft als zoenoffer om mens en God met elkaar te verbinden. Maar eerst iets over die tafeldienst. Want de dienst van de Eucharistie die dan volgt, wordt in ons taalgebied ook wel de dienst van het brood of de dienst van de tafel genoemd. Zulke uitdrukkingen doen je op het eerste gehoor vooral denken aan een samenkomst waarbij mensen samen aan tafel gaan en met elkaar het brood breken en delen. En inderdaad word je na de dienst van het woord niet, zoals de leerlingen in het evangelie aan Jezus voorstelden, weggestuurd om in de hoeven en dorp in de omtrek je honger te gaan stillen. Integendeel, indachtig Jezus antwoordt aan de apostelen die zei, geven jullie hun maar te eten, volg nu de dienst van de Eucharistie die uiteindelijk uitloopt op een deelname aan de maaltijd of tafel des Heren, waarin het lichaam en bloed van Christus worden genuttigd. Maar toch is ook de dienst van de Eucharistie, net als de dienst van het woord, niet op de eerste plaats een dienst van mensen aan elkaar. Ze is geen tafeldienst, maar een eredienst aan God, een heilige liturgie. Zoals we God eren door met ons verloste en genezen geweten zijn woord te beluisteren en daar levenskracht uit te putten, zo eren we hem in de dienst van de Eucharistie, door aan hem het dankoffer te brengen van onze vereniging met Christus. Dat gebeurt in 3 liturgische stappen. Eerst dragen we onze gave aan, ook wel offerande genoemd. Vervolgens gedenken we het kruisoffer van Christus, waarbij brood en wijn de gave worden van zijn lichaam en bloed. Eucharistisch gebed waarin de heilige consecratie plaatsvindt. En tenslotte eten wij van de tafel des Heren en voedt Christus zelf in ons het leven waartoe wij in hem herboren zijn. Dat noemen we de heilige communie, waarin de communio, de gemeenschap met Christus en elkaar, hernieuwd wordt. De houding die bij dit alles past, de offerande, de gedachtenis en de maaltijd van de Heer, de houding die bij dat alles past, is niet zozeer de vriendelijke aandacht voor de tafelgenoten. Dat is bij het gezamenlijk tafelen het geval.
maar veel eer de eerbiedige gebedsaandacht voor de heilige geheimen die hier in een samenspel van het priesterlijk godsvolk en de gewijde bedienaar van Christus priesterschap voltrokken gaan worden. We gaan eerst eens kijken naar de gaven, de offeranden. Met name als het een wat plechtige en feestelijke samenkomst betreft, zo hoogmis of pontificale mis, om eens wat woorden uit onze traditie te gebruiken. In zo'n viering is dat samenspel van Gods volk en priesterlijke bedienaar van Christus priesterschap heel goed te zien en ook te horen. Terwijl het zogenaamde offertorium of offerandelied wordt gezongen, in Latijn, Gregoriaans of in Nederlandse liederen, dan worden de offergaven in een gavenprocessie aangedragen. Ze worden de priester in handen gelegd, die ze in ontvangst neemt en die daarbij geholpen wordt door misdienaars, acolieten, onder leiding van de diaken, die de gaven verder toebereidt en voor het offer gereed maakt. Maar laten we eens naar die gaven zelf kijken. Waar gaat het om? Er kunnen symbolische gaven bijgevoegd worden, zoals de vruchten van menselijke arbeid, symbolische tekenen van menselijke creativiteit en zorgzaamheid. Maar in ieder geval, en dat is het centrum van de gavenprocessie, het brood en de wijn, het hostiebrood, al speciaal bereid voor de heilige eucharistie, en de wijn. Wanneer alles is aangedragen en in gereedheid gebracht, begeeft de priester op uitnodiging van de diaken, zo van kijk, het staat klaar, zich naar het altaar, en begint hij met de uitoefening van zijn priesterlijke offertaak. De diaken reikt hem, zo namens het volk, eerst de pateen of hostieschaal met brood aan. Je hebt in de liturgie van die namen, denk je, wat is dat nou, pateen? Veel voorwerpen in de katholieke liturgie worden nog met oude Latijnse woorden aangeduid. Zo ook de naam voor het gouden hostieschaaltje, de pateen, zo genoemd naar het Latijnse woord voor schotel of schaal, patena. En daarop ligt dan de grote hostie die groot is, opdat de priester bij het opheffen ervan het goed kan laten zien. Het gebed erbij uitgesproken is de moeite waard om te overwegen. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Daarmee raakt de priester precies de kern, want, ga maar na, wat je hier samen met anderen heb laten aandragen, want het is in jouw naam, is jouw christelijke inzet in dit leven, je dagelijkse inspanning om er voor anderen te zijn zorgzaam en dienstbaar, je arbeid dag in dag uit, je vreugdes zowel als je verdriet, je zorgen, maar ook de hoop die je gesteld hebt op het welslagen van je plannen voor je dierbaren en tot eer van God. Kortom, alles wat je hebt en bent, draag je mee aan. Door het hier in te brengen als offergave, breng je eer aan God. Je erkent ermee dat Hij, God, bij dat alles jouw Heer is en dat je in al wat je doet Hem wil dienen. Al deze gaven verwijzen naar de inzet van jou en alle aanwezigen om met het werk van hoofd en handen, met de zorgzame betrokkenheid op elkaar in liefde en trouw en door het getuigenis voor Christus, het geestelijk offer te brengen waar je samen op grond van je doopsel en vormsel toegeroepen bent. En dat noemen we nou net het gemeenschappelijke priesterschap. Terwijl de priester zich met jouw gaven tot God richt, doe je er daarom goed aan om intussen zelf van binnen je eigen werkzaamheden en activiteiten, al je doen en laten, uit handen en aan God te geven. Beleid met je hart dat je ze niet voor de ogen van de mensen wil doen,
Niet om een wit voetje te halen bij je bazen en overheden. Niet uit hebzucht en geldgierigheid. Niet om op handen gedragen te worden, maar zuiver, als een dienst aan de onzichtbare God, schepper en vader, bron van alle goeds, en aan degene die hij je heeft toevertrouwd. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. We gaan even pauzeren om direct verder te gaan.

0: luistert naar de Theologische Academie, die gaat over de Eucharistieviering.
1: We nemen de draad weer op. We hebben net overwogen dat je van binnen uitgenodigd bent om mee te doen, door al wat van jou is in te voegen. En door die invoeging in deze offerande erken je ook dat de middelen die je zo nodig hebt om je inzet waar te maken voor je naasten en je verantwoordelijkheden, zoals de immateriële middelen, je talenten, je eigenschappen, zelfs je eigen persoon, maar ook de materiële middelen, dat je dat alles eerst uit Gods milde hand moest ontvangen. Nog voordat je er van eigen inzet en inspanning sprake kan zijn. Dat is goed om dat tot je te laten doordringen, want wie zo ontvangend ze geeft, zal niet zo gauw overspannen worden. En als je helemaal uit eigen kracht iets wilt presteren, ja, dan koers je recht op een burn-out af. Van die innerlijke erkenning zijn het brood en de wijn die de priester in zijn handen houdt, als het ware de symbolische samenvatting. Tegelijkertijd uit Gods milde hand ontvangen, en ook vrucht van de aarde en de wijngaard, en toch ook werk van onze handen. Dat alles samen geeft een innerlijk rijpe houding in het werk, in de toewijding aan je naaste. Wat de priester God aanbiedt, is dus van jou. Uitdrukking van jouw toewijding aan God, van jouw deelname aan het gemeenschappelijk priesterschap. Je legt het in de handen van de gewijde priester, opdat jouw geestelijk offer, maar dat is dus ook heel lijfelijk, samengevoegd met dat van anderen, door zijn bediening geheiligd en voltooid mag worden. En daar heb je dat samenspel. Waar het om gaat is dat ieders zelfgave, samengevoegd tot één offer, Gods zegen en welbehagen mag ontvangen, dat het omgevormd mag worden in het offer van Christus en gevuld mag worden met de levenskracht en de geestkracht van zijn verrijzenis en eeuwig leven. Inmiddels heeft de diaken ook de beker met wijn in gereedheid gebracht en wat water bij de wijn, het is een uitdrukking geworden, gedaan. En als er geen diaken assisteert, doet de priester dat zelf geholpen door de misdienaar die hem wijn en water aanreikt. Daarbij spreekt en overweegt hij, of eventueel de diaken, de volgende woorden. Meestal hoor je ze niet omdat de priester ze heel zacht uitspreekt, maar het is goed om erbij stil te staan, want wat betekent dat gebaar nou eigenlijk? De priester bidt: water en wijn worden één, gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Daarmee gedenken we dat de offergave die aan de priester vanuit het volk van God worden toevertrouwd, dat die niet alleen de menselijke gaven zijn van jou en van alle die hier zijn samengekomen, maar dat Christus zelf zich daarin als offergave aan de Vader aanbiedt. Want in het mysterie van zijn menswording heeft Christus ons mens zijn willen delen, met de bedoeling ons op te kunnen nemen in zijn goddelijk leven. Ik haal een klein stukje aan uit een van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Het heet Gaudium et Spes, vreugde en hoop. En het omschrijft het mysterie van de menswording van Christus. Hij heeft zich immers als Zoon van God door zijn menswording in zekere zin met iedere mens verenigd. Met menselijke handen heeft hij werk verricht, met een menselijke geest heeft hij gedacht, met een menselijke wil heeft hij gehandeld, met een menselijk hart heeft hij lief gehad. Geboren uit de maagd Maria is hij werkelijk één van de onze geworden, in alles aan ons gelijk, En Paulus zou er meteen zich haast aan toe te voegen, ja, maar behalve in de zonde. En dat klopt, want daardoor heft hij ons uit die zonde op. Weet u, die tekst, die is geredigeerd en nog eens herschreven door Johannes Paulus II, die was erbij op dat concilie. En hij heeft daar met name die zin nog eens herschreven, waar stond, hij heeft zich in zekere zin met iedere mens verenigd. Johannes Paulus II verdedigde gewoon neerschrijven, met elke mens verenigd. En na lang spreken en het uitgelegd te hebben, was iedereen het mee eens, mits we er maar bij zouden zeggen, in zekere zin. Want het gaat natuurlijk niet automatisch. Je moet dat ook van binnen gelovig beamen. En met Christus verenigd willen leven. In Christus je eigenlijke diepste zelf eerbiedig ontvangen. En juist dat komt tot uitdrukking in water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Dus naar dat mysterie verwijst de eenvoudige handeling van de vermenging van de wijn met een beetje water. In zijn hart bidt de priester of de diaken en wij eigenlijk ook dat Gods bedoeling met de menswording van zijn zoon in vervulling mag gaan en dat ieder van ons ook metterdaad in het goddelijk leven van Gods zoon delen mag, nu wij van onze kant in Christus menswording willen meegaan tot in het offer toe, niet van hem weglopen, ook niet van het offer. En dan neemt de priester de beker, wendt zich naar het altaar en terwijl hij de beker nog even boven het altaar houdt, herhaalt hij in enigszins aangepaste vorm diezelfde zegenbede. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Want dat gebeurt er. Als je je gelovig invoegt in het offer van Christus en jezelf totaal geeft en toewijdt in trouw aan God, aan de naaste die hij je van zijn kant heeft toevertrouwd, dan begint in je te stromen de bron van eeuwig leven. Een onuitputtelijke bron van geestkracht, helderheid en liefde. Nu plaatst de priester ook de beker op het altaar en buigt vervolgens licht voorover. Ja, dat hoor je dan niet wat hij aan het bidden is. Hij doet het allereerst uit eerbied voor het heilig geheim waar deze gaven voor bestemd zijn en dat hij op het punt staat te bedienen. Niet alleen voor zichzelf, maar in het meervoud en daarmee ook namens ons allen verwoordt hij de innerlijke gesteltenis die bij deze offeranden ons allen bezielt. De waarheid van onze zonde heeft ons nederig gemaakt en alle zelfverheffing afgebroken. In het besef van onze onmacht en schuld, zo bidt de priester, vragen wij dat deze offerande voor u aanvaardbaar wordt en dat wij genade vinden in uw ogen. Nee, we komen hier niet om trots aan de Vader te laten zien hoe goed wij wel zijn. Integendeel, we komen hier in een geest van nederigheid en met een vermorzeld hart, dat door oprechte gevoelens van spijt, schaamte en ook berouw zijn hardheid heeft verloren en dat daardoor open staat voor Gods genadige ontferming, voor het wondere geheim van het geloof, het mysterie van de helende, heiligende aanwezigheid van Christus in ons midden. Wat wij de Vader aanbieden, kan alleen door zijn ontferming. Dat is, doordat hij Christus in ons midden tot leven wekt. Voor hem, alleen dan kan het voor hem aanvaardbaar worden. Alleen door Christus, die onze zonde wegdraagt en die met ons uit zonde en dood opstaat, vinden wij genade in Gods ogen. Als het een heel plechtige mis is, dan staan intussen de acolieten klaar met het wierookvat opdat de priester wierook oplegt op het gloeiende kooltje en zowel de offergave als het altaar bewierookt. Het gaat daarbij om een uitwendig teken dat verwijst naar een inwendige beleving. Laat het iedereen duidelijk zijn dat deze gaven aan God worden afgestaan en opgenomen worden in het mysterie van het geloof. Zoals het iedereen duidelijk mogen zijn dat deze offerhoogte, dit altaar, een aan God gewijde offerplaats is, waar het kruisoffer van Christus zo dadelijk tegenwoordig wordt gesteld. Wanneer de priester zo offergave en altaar heeft bewierookt, neemt de diaak of acoliet het wierookvat van hem over om eerst de priester zelf en daarna het priesterlijk godsvolk te bewieroken. Ook daar heeft dit teken dezelfde betekenis. Deze priester is uit de mensen genomen en wordt nu bestemd voor zijn heilig dienstwerk ten behoeve van de mensen. Hij is aan Christus afgestaan ter bediening van zijn priesterschap. En ook het priesterlijk godsvolk wordt onder het teken van de bewieroking uit de mensenvolkeren uitgenomen en geheiligd voor de deelname aan de heilige geheimen. Intussen wendt de priester zich naar de misdienaars die klaarstaan voor de zogenaamde handwassing. Want voordat hij het grote dankgebed gaat bidden en de bediening van het heilig offer en de gave gaat voltrekken, wil hij eerst nog zichzelf met zijn zonden, zijn fouten en tekortkomingen toevertrouwen aan Gods barmhartigheid. Om ook zelf in een geest van nederigheid en met een vermorzeld hart dit heilig dienstwerk te kunnen verrichten. Hij bidt dan: was van mij af, Heer, mijn ongerechtigheid en zuiver mij van mijn zonde. En weer houden we even pauze.

0: Theologische Academie gaat vandaag over de Eucharistieviering en u luistert naar pastoor Christoph van Buitenen.
1: Het laatste wat we overwogen waren de stille woorden die de priester bij zichzelf bidt terwijl hij gebruik maakt van water en handdoek die de misdienaars hem aanreiken. En dan bidt hij: was van mij af, Heer, mijn ongerechtigheid en zuiver mij van mijn zonde. En toch is dan de voorbereiding, het met de priester en met Christus ten offer gaan, nog niet klaar. Eerst vraagt de priester je dat je hem bij de uitoefening van zijn priesterschap met jouw gebed wil ondersteunen. Zijn en onze offergaven staan nu klaar. Door zijn bediening gaat het mysterie van het geloof zich voltrekken, maar niet zonder onze medewerking, niet zonder ons gebed. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Meestal gaat nu iedereen staan. We bevestigen dat we zijn priesterlijke bediening aanvaarden en zeggen hem het gevraagde gebed toe met de woorden: moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Dus ook daarin weer dat samenspel, zo goed onderstreept door de liturgie. De priester op zijn beurt vraagt tenslotte in een gebed over de gaven, zoals dat dan genoemd wordt, dat nu het geheim van het geloof mogen gebeuren en dat onze gave, ons levensoffer, geheiligd mogen worden doordat Jezus Christus in ons midden komt. Dat ons dankoffer, dat wij hier de Vader brengen, het dankoffer mag worden van Jezus Christus en dat wij zijn volk mogen zijn. Dat wij hier mogen beleven hoe het kruisoffer van onze Heer Jezus Christus werkelijk, maar dan op onbloedige wijze, zonder dat er bloed bij hoeft te vloeien, tegenwoordig komt en dat wij gewaar mogen worden hoe Hij, de Vader, hem in ons midden tot leven wekt, hem van binnenuit aanwezig laat zijn, hoewel de deuren gesloten zijn, en hoe wij door Christus als zijn lichaam worden aangenomen, zijn echt verbond in Christus met God. Dat gebed luidt bijvoorbeeld op Witte Donderdag zo: Heer, wij bidden u dat wij altijd op waardige wijze deelnemen aan deze geheimen, want telkens als wij de gedachtenis van dit offer vieren, wordt de verlossing voor ons werkelijkheid. En hij bidt dat voor ons, maar ook voor zichzelf, dat wij altijd op waardige wijze deelnemen aan deze geheimen. Of dat gebed luidt in de paaswaken zo: Heer, aanvaard de gebeden van uw volk met de offergaven die u worden aangeboden. Laat deze Eucharistie, die haar oorsprong vindt in het paasmysterie, ons de kracht geven tot eeuwig leven. Dat is een boeiend gebed, want het geeft meteen aan hoe wij de verrezen Christus in ons midden ontvangen als een kracht tot eeuwig leven. Het betekent leven van God, hier in deze wereld nu al, dat wij deelnemend aan het paasmysterie vanuit de verrijzenis onszelf gaan geven en toewijden aan Gods zaak onder de mensen, het redden van de menselijke waardigheid, het redden uit de zonde. Nog een voorbeeld: de vreugdevolle toonzetting van de paaszondag, als de kracht van Christus verrijzenis heel de kerk heeft vernieuwd. Heer, vol vreugde om het paasfeest dragen wij u het offer op, waardoor uw kerk op wonderbaarlijke wijze wordt herboren en gevoed. Alweer zo'n diepzinnige verwoording van wat we met z'n allen daar mogen ontvangen, wat we mogen beleven, mogen ondergaan. in de Eucharistie. Of die nou op Paaszondag, op Pinksterzondag of gewoon op een doordeweekse dag als vandaag gevierd wordt, wordt de gemeenschap tot kerk gemaakt door God. Doordat de volle genadebron van Christus kruisdood in ons midden komt en eveneens de volle kracht van zijn verrijzenis ons daarin betrekt en ons opneemt in het lichaam van de verrezen Heer. Uw kerk wordt op wonderbaarlijke wijze herboren en gevoed. En met deze laatste woorden over het gedeelte van de voorbereiding voor het offer ga ik nu afsluiten. Volgende week gaan we verder en er is mij gevraagd om dan nog wat te gaan zeggen over de zending aan het eind in Christus gezonden. En dan geef ik nou de gelegenheid voor vragen.
0: Zeker.

0: We hebben enkele vragen van luisteraars binnen. En pastoor Van Buitenen is al druk aan het nadenken over de antwoorden. Ik zal eerst een luisteraar in de uitzending laten. Dag Peter.
1: Dag.
0: Dag. U heeft een vraag.
1: Ja, ik heb een vraag. Veel mensen die in de kerk zitten zijn een beetje gehandicapt door onwetendheid. En zou het niet mogelijk zijn om in de misboekjes kleine icoontjes te plaatsen waarin mensen kunnen zien wanneer ze moeten staan en knielen en de hand ophouden?
0: Ja, want in Nederland en Vlaanderen misschien ook wel, is het toch wel zo dat sommige mensen gaan staan en sommige mensen gaan zitten en sommige mensen gaan knielen?
1: Dat is per kerk ook nog verschillend. Dus als het in het boekje staat, weet iedereen op een gegeven moment wanneer iets verwacht wordt.
0: Ja, pastoor.
2: Prima suggestie, zou ik zeggen. Doorgeven aan de uitgevers van de boekjes.
1: Ja, maar die zijn niet zo meegaand.
2: Ja,
1: mijn ervaring.
2: En wat is uw oplossing dan? Want
1: ja, ik ben maar een parochiaan, dus als ik iets...
2: Wij lossen het op in onze parochie door gewoon mondeling te zeggen, ik mag u uitnodigen te gaan staan, of u kunt nu gaan zitten, of op die manier.
1: Ja, maar iedere priester die heeft zijn eigen gedachtegoed. En als het in een boekje staat...
2: Dan zouden we het eigenlijk moeten doorgeven, de suggestie aan de bisschoppen.
0: De bisschoppen, ja.
2: Zodat ze er samen over kunnen nadenken. Of dat misschien doorgeleid kan worden naar degene die de boekjes drukken.
1: Ja, want die hebben waarschijnlijk meer invloed dan een parochiaan ergens in de
2: ja,
1: land.
2: Of een eenvoudige pastoor.
0: Oké, we gaan een e-mail schrijven of een brief schrijven aan onze bisschoppen.
1: Ja, zo'n klein icoontje wat ze op de trons ook hebben. Je weet gelijk waar het toilet is, bij wijze van spreken.
0: Zo is dat. Dank u wel.
1: Oké, daar.
0: En we hebben nog wat andere vragen van luisteraars die alweer hebben opgehangen. Maar ik stel graag hun vraag. Een mevrouw die vroeg, als je nu in Jezus gelooft en Jezus is dus al in je hart, wat voegt het dan toe om hem nog tot je te nemen in de Eucharistie?
2: Ah ja. Als kinderen het leven van hun ouders hebben doorgekregen, moeten ze toch elke dag aan tafel om te eten. Want het moet wel groeien. Christus heeft voor ons de Eucharistie ingesteld, opdat onze band met hem zal groeien. En dat is de kracht van zijn kruisdood en verrijzenis als genade ons blijft ondersteunen en zuiveren. Natuurlijk is Christus in je hart, tenminste, je denkt niet altijd aan hem. En dat gevoel van Jezus is bij me, dat kan je nog alles verlaten. Er is een objectieve werkelijkheid, die van de heilige Eucharistie, waarin Christus zegt, kom nou, eet dit nou allemaal, want dit is mijn lichaam voor jullie gegeven. En kom, drink nou alle hieruit, want dit is mijn bloed dat voor jullie en voor velen wordt vergoten. Met andere woorden, wij vieren samen de maaltijd van de Heer, opdat wij als nieuwgeborenen vanuit het doopsel nieuwgeboren ook de voeding krijgen die ons tot wasdom brengt. Dat is enerzijds het woord van God en anderzijds die inlijving in het verrezen lichaam van de Heer door de heilige Eucharistie.
0: Nou, daar heb ik geen vraag meer over. Dat heeft u heel goed beantwoord. Een andere vraag. Een meneer zei van de traditionalisten die tegen de nieuwe orde zijn, dus tegen het Tweede Vaticaans Concilie, die hebben ook een probleem met de woorden in de Eucharistie. Vrucht van de wijnstok, het werk van onze handen. Zij noemen dat het offer van Kaïn. En deze meneer vroeg zich af hoe u daar tegenover staat.
2: Ja, eerstens ben ik geen tegenstander van de nieuwe orde, zoals u al vermoedelijk zult hebben begrepen. En dan vervolgens de toevoeging in dat gebed is er om de gelovigen die meevieren zich bewust te maken dat hier het moment is om het eigen deelname aan het algemeen priesterschap zich bewust te worden. Dus de ontvangen uit Gods milde hand, maar tevens vrucht van de aarde en werk van onze handen. Het doet een appel op realiseer je jouw eigen inzet om God te dienen in je verantwoordelijkheden en ten opzichte van je naaste. Dat is wat mee gesymboliseerd wordt in dit brood en deze wijn. Wij, dragen het brood en de wijn aan. De priester neemt het op in het offer van Christus. Het vergelijken met het Kaïnsoffer is nogal ver gezocht. Het verhaal van Kaïn en Abel heeft natuurlijk een andere geestelijke betekenis dan dat je het kunt zeggen. Oh, wat Paulus de VI op zijn initiatief uitdrukkelijk toevoegde aan dit gebed, namelijk vrucht van de aarde, vrucht van de wijngaard enzovoort, dat is dan meer een Kaïnsoffer. Ik denk dat met wat mildheid van hart en ook goed luisteren naar wat de Heilige Geest wilde toen hij ons bewust maakte dat Gods volk moet meer betrokken worden in het meeofferen, dat je van daaruit zegt wat goed dat ze die formulering gevonden hebben.
0: En nog één vraag, een laatste vraag. Een meneer gaf aan dat hij in verschillende parochies, speciaal tijdens de vasten, zag dat er hongerdoeken voor het tabernakel werden gehangen. Hongerdoeken zoals we die kennen uit Afrika. En hij vroeg zich af, is dat iets wat mag? Is dat juist?
2: Van de ene kant heeft de hongerdoek, als er goed catechetische ondersteuning is bij de doelgroepen in de parochie, heeft een hele positieve werking om daarmee een van de basiswerken van gerechtigheid die we in de 40 dagen tijd beoefenen, namelijk het weldoen aan de behoeftigen, om dat present te stellen. Het zou te overwegen zijn voor de parochies of het wel zo verstandig is om zo'n hongerdoek als een soort scherm voor het tabernakel met het Allerheiligste te hangen. Het moet toch mogelijk zijn om die op een andere plaats in de kerk wel duidelijk aanwezig te laten zijn, maar niet als een stoornis voor hen die zich even bewust willen worden dat zelfs nog voordat de viering begint Christus aanwezig is in het Allerheiligste sacrament. Dat gevoel deel ik met de vraagsteller, maar van de andere kant zou ik graag ook de positieve waarde van zo'n hongerdoek, mits goed catechetisch ondersteund, willen onderstrepen.
0: Ik wil u bedanken voor uw uitleg en de antwoorden op deze vragen. En wij willen u ook volgende week weer verwelkomen in deze studio.
3: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Wend Heer u tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Zie toch mijn kleinheid, mijn zwoegen. Vergeef mij al wat ik misdeed, mijn God. Broeders en zusters, laten wij ons aan het begin van deze Eucharistieviering wenden tot de Heer, opdat wij zijn genade mogen ervaren als wij samen onze schuldbelijdenis uitspreken. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maar, alleen en heilig. En uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, uw voorzienigheid valt nooit in haar beschikkingen. Wij bidden u ootmoedig. Wend van ons af al wat kan schaden en schenk alles wat ons ten goede komt. Door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Dierbare, houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaad, die uit de dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap die ik verkondig en waarin ik zelf alle als een misdadiger gevangenschap heb te lijden. Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan. Daarom ben ik bereid alles te verdragen, terwille van de uitverkorenen. Opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus en eeuwige heerlijkheid. Hoe waar is dit woord, als wij met hem gestorven zijn?

zullen zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Houd niet op het de gelovigen die dit alles in herinnering te brengen en bezweer hen bij God woordentwisten te vermijden, die nergens toe dienen dan tot verderf van de hoorders. Doe uw best uzelf deugdelijk te tonen voor God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. Spreek het woord van de waarheid recht uit. Woord van de Heer. En bidden we dan samen Psalm 25 op bladzijde 18 van uw boekje met als refrein: Richt u op, want uw verlossing komt nabij. Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen. Leid mij volgens uw woord, want gij zijt mijn God en verlosser. Gedenk uw barmachtigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming. Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen. De Heer is goed en rechtschapen, daarom wijst hij zondaars de weg. Hij leidt de geringen langs eerzame paden, hij leert de eenvoudigen wat hij moet doen. De wegen van God zijn goed en betrouwbaar, voor ieder die zijn verbond onderhoudt. Een vriend is de Heer voor hen die hem vrezen. Hij toont hen de waarde van zijn verbond. Alleluia. Het woord van God is levend en krachtig. Het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe en legde hem de vraag voor: wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde: het eerste gebod is: hoor Israël. De Heer onze God is de enige Heer. En gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee. Toen zei de schriftgeleerde tot hem: juist, meester, terecht hebt ge gezegd, hij is de enige, er bestaat geen ander buiten hem. En hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht, en de naaste beminnen als zichzelf, dat gaat boven alle brand en slachtoffers. Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei hij tot hem: gij staat niet ver af van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Woord van de Heer. Paulus probeert dus om Timotheus een hart onder de riem te steken. Hij heeft tegenwerking in zijn parochie zo gezegd. En wat moet hij doen? Gisteren hoorden we al dat hij moet vertrouwen op de genade van God, die hem gegeven is door middel van handoplegging. Vandaag zegt diezelfde Paulus hem dat hij Jezus Christus steeds moet voorhouden. De Zoon van David.

David, die uit de dood is opgestaan. En daarmee zegt Paulus dat die Jezus van koninklijke bloede is. Hij zit terecht op de troon van David en is daarmee de koning van Israël. Meer nog, door zijn verrijzenis is hij dat niet alleen in deze wereld, maar ook in het geestelijke. En die verrijzenis moet Timotheus niet zien in de eerste plaats als een gebeurtenis vanuit de geschiedenis die ooit gebeurd is. Nee, die verrijzenis is nu nog tegenwoordig. Want als Christus verrezen is, is hij er nu nog steeds. En hij moet erop vertrouwen dat die Jezus bij hem is. Hem zal leiden, hem uiteindelijk de goede weg zal tonen. Als wij vandaag hier samen zijn, geldt voor ons hetzelfde als christenen. Ook in ons leven gaat niet altijd alles even goed. Is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Maar ook dan gelden die woorden van Paulus voor ons. Ook ons werd de handen opgelegd bij ons doopsel, bij ons vormsel. En ook ons is toen gezegd, vertrouw op die Christus die met u meegaat, die u begeleidt, die verrezen is en door zijn verrijzenis ook met ons is, om ons te leiden. Laten wij daarop vertrouwen, dat God ook ons ten goede wil leiden, om eens thuis te komen in het hemels vaderland. Amen. Broeders en zusters, laten wij naderen tot God onze Vader, door de tussenkomst van Jezus onze hoge priester, die zonder ophouden voor ons ten beste spreekt. Voor de priesters van Gods kerk, dat zij de gave van hun priesterschap beleven, door zichzelf als gave aan te bieden aan God, laat ons bidden. Voor de wetenschappers, dat de vorderingen die zij maken op technologisch gebied ten dienste mogen staan van de waardigheid en de ontwikkeling van alle mensen. Laat ons bidden. Voor de ouders en grootouders, dat zij Gods geboden voorleven en doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen en hen leren leven in de vrijheid van de kinderen Gods. Laat ons bidden. Voor onszelf, dat wij mogen groeien in de ware kennis van God, om hem beter te kunnen beminnen met heel ons hart en heel ons verstand en onze naaste als onszelf. Laat ons bidden. En leggen wij ook onze eigen persoonlijke noden bij de Heer neer. En bidden we voor ons overleden broeders en zusters, dat zij die op aarde het gebod van de liefde hebben nageleefd, nu mogen leven in Gods eeuwige liefde en vrede. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, verhoor genadig ons gebed. Geef dat wij u lief hebben als onze enige Heer en onze naaste beminnen omwille van u, door Christus onze Heer. Deze heilige mis willen wij aan God opdragen voor Jordi, Daniel en Nicole Teva.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u dragen op de vrucht van deze aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot het brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijnstok het werk van onze handen. Maak het voor ons tot de bron van eeuwig leven.

Heer, vertrouwen, vol vertrouwen op uw goedheid, Heer, komen wij met onze gaven naar uw heilig altaar. Mogen deze eredienst ons zuiveren door de reinigende kracht van uw genade, door Christus onze Heer. De prefatie in het Eucharistisch gebed vindt u op bladzijde 56 van uw boekje. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld. Waar wij ook gaan of staan, u zeggen wij dank. Door Jezus Christus, uw Zoon, in wie gij uw welbehagen vindt. Hij is het woord bij u van in het begin. Door hem roept gij tot leven alles wat bestaat. Gij hebt hem gezonden als onze redder en van ons weer vrije mensen gemaakt. Van uw heilige geest heeft de maagd mogen ontvangen. En uw woord is vlees geworden. Zo heeft uw Zoon uw wil volbracht en op het kruis in zijn uitgestrekte armen een nieuw en heilig volk voor u verzameld. Zijn lijden overwon de dood en zijn opstanding toont de weg naar uw heerlijkheid. Daarom zingen wij met allen die u volkomen toebehoren het loflied dat de engelen hebben aangeheven. Heilig, heilig, heilig. Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader, gij zijt de bron. Uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot de lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen. Dankt u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

0: nam hij ook de beker in zijn handen, dankt u opnieuw, reikt hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, daarom gedenken wij zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven. Dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. We hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met aandrang dat we naar elkaar toe groeien door de kracht van uw heilige geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Gerardus en onze hulpbisschop Robertus en alle die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn, neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons alle op in uw liefde, dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef haar bruidegom, met zijn apostelen, en met alle die op deze aarde leeft in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven, in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon, aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem, en met hem en in hem, zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw machtigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk, de kracht, de eerlijkheid, de eeuwigheid aan. Heer Jezus Christus, gij hebt uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Dan niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: De vrede des Heeren zij altijd met u. En wensen wij elkaar die vrede toe.

der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.

Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd des Heren. Zie, dit is het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.

0: God, u roep ik aan. Gij kunt mij verhoren. Luister naar mij. Hoor wat ik u zeg.
1: Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Leid ons door uw geest, Heer, nu gij ons voedt met het lichaam en bloed van uw Zoon, opdat wij niet alleen met woord en taal, maar ook in werk en waarheid van u getuigen, om het koninkrijk der hemelen te mogen binnengaan, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat u alle heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven, met celebrant kapelaan J. Beekman. Ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Flip Smaldode staart voor zich uit. Op zijn 12e wist hij al dat hij priester wilde worden. Maar de weg bleek lang en moeilijk. Hij heeft net gehoord dat hij op de priesteropleiding mag blijven. Maar het had niets gescheeld of ze hadden hem naar huis gestuurd. Want intellectueel vinden ze hem geen hoogvlieger. Maar zijn geloof en zijn liefde voor de zwakkeren hadden hem gered. Alle dagen doolt Flip door de straat op zoek naar stakkers. Het kon toch nooit de bedoeling van de Heer zijn dat hij die stakkers daar in de steek laat. Hij zet zich in voor doofstommen. Jongens, meisjes, mannen en vrouwen zonder gehoor of spraak. Zij kunnen niet voor zichzelf zorgen, maar iemand anders doet het niet. Zij horen de ander niet, de ander horen hen niet. Tot Flips grote vreugde wordt hij alsnog in 1871, 23 jaar oud, priester gewijd. Omdat velen overdag niet kunnen, begint Don Filippo, zoals hij nu heet, met het geven van avondcatechese. Om na afloop daarvan zelf weer op pad te gaan naar zieken. En zo pleegt de Napolitaan langzaam maar zeker roofbouw op zijn lichaam. En als dan ook nog eens de pest uitbreekt, heeft de priester al helemaal geen tijd meer voor zijn bed. Onafgebroken gaat hij door. Als het vermoeide lichaam niet meer kan, dan valt het neer tot weer een beetje gaat. Van alle kanten wordt Don Filippo gewaarschuwd. Maar hij gaat door tot hij op een dag zelf door de ziekte getroffen wordt. Snel is duidelijk dat er geen hoop meer gekoesterd mag worden voor de jonge priester. Maar wat roept Don Filippo? Onze lieve vrouw van Pompeji heeft altijd voor mij gezorgd en dat zal zij ook nu weer doen. Nu moet u weten dat Filippo Smaldone op 27 juli 1848 het levenslicht zag. De vroegste geschiedenis van onze lieve vrouw van Pompeji begint op 9 oktober 1872. 24 jaar later. De Italiaanse jurist Bartolo Longo bezocht toen de bijna totaal verlaten vallei bij Pompeji.

die letterlijk onder de rook van de vulkaan de Vesuvius ligt. In opdracht van gravin Fusco kwam hij daar het landgoed inspecteren. Bartolo zal best wel een goede vent zijn geweest. En katholiek was hij zeker ook, net als de rest van de bevolking. Maar hij was zeker niet praktiserend. Op die bewuste dag in oktober hoorde Bartolo plots een stem. Die maakte hem duidelijk dat hij met zijn gedrag in de hemel nou niet bepaald hoge ogen scoorde. Wilde hij nog door de Heilige Maagd gered worden, dan mocht hij wel snel beginnen met het bidden van de rozenkrans. Om deze uitweiding kort te maken, anders komen we nooit meer terug op onze heilige van vandaag, Bartolo valt op zijn knieën en belooft de vallei niet te verlaten tot er daar een ware devotie voor de rozenkrans zal ontstaan en bouwt een kapelletje. En als 3 jaar later de bisschop de vallei bezoekt, prijst hij Bartolo om zijn werk, wijst naar 1 van de velden en zegt profetisch: daar komt ooit een basiliek te staan, toegewijd aan onze lieve vrouw van Pompeii. Afijn, Bartolo verwerft op wonderlijke wijze een Marieafbeelding, een kerk wordt gebouwd en talloze verhalen over zoveel wonderen verspreiden zich over het land. En dit alles speelde zich af, als het ware, in Filippo's Smaldonis achtertuin, toen hij nog maar 24 jaar oud was. Onze lieve vrouw van Pompeii heeft altijd voor mij gezorgd en dat zal zij ook nu weer doen, had Don Filippo geroepen. En Maria liet haar priesterzoon niet in de steek. Vele sterke kerels sneuvelden, maar de afgetopte Filippo herrijst op onverklaarbare wijze. De jonge priester heeft steeds het gevoel dat hij in de verre missielanden van meer nut kan zijn. Maar zijn geestelijke leidsman weet hem ervan te overtuigen dat God hem in het arme Napels zeker zo hard nodig heeft. Zo hard als in het verre en onbekende. Zijn geestelijke leidsman zegt: mannen die gaan voor het onbekende zijn er genoeg. Maar zij die bereid zijn de donkere achterbuurten van Napels in te trekken, om onzichtbaar, ondankbaar werk te doen, zijn zeldzame parels. Don Filippo omringt zich met jonge priesters en leken en opent huizen voor doven en spraakgebrekkigen. Ook sticht hij de congregatie van de Salesianen Zusters van de Heilige Harten. Kracht put hij uit de eucharistische aanbidding. Priesters en religieuzen verenigen zich om hem, om de Heer te aanbieden. En Filippo is een biechtvader en geestelijk leidsman. Dan opent hij huizen voor blinden en wezen en de echte verworpelingen van deze aarde, kinderen die in de steek zijn gelaten. Als Filippo Smaldone op 4 juni 1923, hij is dan 75 jaar oud, afscheid van deze aarde moet nemen, weet hij zich omringd door doven en stommen, priesters, religieuzen en leken. De heilige paus Johannes Paulus II verklaarde Filippo Smaldone in 1996 zalig. En wanneer paus Benedict XVI hem 10 jaar later, in 2006, heilig verklaart, zegt hij in zijn homilie: als zoon van Zuid-Italië beoefende Filippo Smaldone zelf de hoge deugden die zo kenmerkend waren voor zijn land.

0: Hij was een priester met een groot hart. Een hart dat hij onophoudelijk voedde met gebed en eucharistie. Bovendien was hij een getuige en dienaar van de naastenliefde. Wat zich vooral uitte in de buitengewone wijze waar hij op pad ging om de armen te helpen. Sint Filippo Spaldone zag het beeld van God gespiegeld in de doofstommen. En hij was gewoon te zeggen dat, zoals wij knielen voor het Allerheiligst Sacrament, zo zouden we ook moeten knielen voor een doofstomme. Sint Filippo laat ons zien, ze ging de paus verder, dat liefde voor de Eucharistie en liefde voor onze naasten niet te scheiden zijn. Maar, zo sprak de paus, je kunt je broeders pas echt lief hebben na een ontmoeting met de Heer, het sacrament van de Eucharistie. En dan wil ik vandaag luisteraar afsluiten met een van de favoriete uitspraken van onze heilige van vandaag, die in zijn leven behoorlijk had moeten strijden. Maar hij wist ook te vertellen waarom hij het allemaal niet cadeau had gekregen. Want, zo zei hij, de Heer stuurt ons beproevingen en tegenslagen om onze schuld aan hem te vereffenen. Santo Filippo Spaldone, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tot Hier en Verder. Online editie. Online editie. En waarom zijn we online vandaag, beste kijker / luisteraar? Omdat we met onze correspondent uit Rome aan het babbelen zijn vandaag. Nino Hofmans. Welkom, Nino.
2: Dankjewel. Bedankt dat ik mocht komen.
1: Zeker, je bent altijd welkom. Maar speciaal inderdaad ook, omdat wij een jaar geleden met jou begonnen zijn met Tot Hier en Verder. Toen ging het over over Paus Leo. Toen hij net paus was geworden. En het is al bizar dat we nu een jaar verder zijn. En ja, wat kun je er nu over vertellen? Hoe is de voortgang nu? Waar zitten we nu een beetje in Leo's zijn pausschap? Pausdom, hoe noem je dat?
2: Nou, ik denk dat hij nu wel de vorming van zijn eigen pontificaat te pakken heeft. Dus wat hij voor ogen heeft, wat hij wil doen. En dat wordt natuurlijk heel interessant, want binnenkort komt dus Magnifica Humanitas uit. Dat is zijn eerste encycliek over artificiële intelligentie en hoe daarmee om te gaan. En nou ja, dat is gewoon een voortzetting op wat ik ook de vorige keer zei, op het encycliek van Paus Leo XIII, waar ik nu even de naam van ben vergeten. Maar het is natuurlijk super interessant om dat te zien, want we hebben weer iemand die nou ja, heel jong en fit dit ambt nu aan het besturen is hier in Rome. En in ja, de vergelijking met Paus Franciscus was dat natuurlijk, ja, dat was wel stroefjes. Die man werd overal heen gerold. Hij wou ook niet meer, hij kon niet meer, maar hij heeft gewoon volledig zijn ambt vervuld. En we hebben nu gewoon iemand die, die vliegt overal heen. Die is overal met de auto te vinden. We hebben hem al een paar keer in Rome zien rondrijden. Dat is zo mooi om te zien. Er komt een hele stoet vooraf. En dan zit hij daar in de auto. En dan zwaait hij ook naar iedereen. En je merkt gewoon dat er een hele levendige energie is in Rome. En dat de Engelse taal nu ook wat meer vooruitgang vindt. Ook op pontificale universiteiten, waar Italiaans natuurlijk de voertaal is. Maar nu er wat meer wordt uitgelijkt naar het Engels, zorgt dat er ook voor dat er meer toenadering kan komen voor mensen buiten Italië om toch naar Rome te komen en daar hun studie voor te zetten of te beginnen.
1: Maar ik weet niet of je gewoon heel veel in de zon hebt gezeten of dat je echt gewoon helemaal aan het blozen bent terwijl je dit aan het vertellen bent. Maar je lijkt in ieder geval heel erg gelukkig met Leo. En dat is heel erg fijn. Ik ben vergeten om de rest van onze gasten te introduceren. We hebben natuurlijk Elia, Wessel en Thomas, onze reguliere garde, ook te gast.
3: Voor de eerste is online, dan een mijlpaaltje.
1: Zeker. We zullen zien of het voor herhaling vatbaar is. over het algemeen is er een kleine delay, dus we zullen misschien niet meer door elkaar in de reden vallen. Maar al met al hoop ik dat het tot een goed gesprek leidt.
3: In ieder geval blijven we daardoor jou als gast kunnen hebben, Nino.
2: Dankjewel.
1: Zeker. Vooral omdat je ook best wel goed, denk ik, in jezelf of op jezelf alleen al 50 minuten spreektijd kan vullen. Dus ja. Dat is wel wat makkelijker om het misschien met jou te doen dan met andere mensen.
2: Dankjewel.
1: Rerum Novarum was het toch trouwens?
2: Dat klopt.
1: Ja. Ik moest er ook even over nadenken. Maar kun je al iets afleiden uit de titel of zo? Want Humana, wat was het ook weer?
2: Nou, dus dat kan wel. Ja. Dus waar het om gaat is de magnifieke menselijkheid vanuit het Latijn vertaald. En dat is dus ook een voortzetting zoals we het kunnen zien uit Renum Novarum, omdat het weer over de waardigheid van de mens gaat. En dat was wel heel mooi vandaag tijdens het college. Ik had het vak Psalm en Wijsheidsboeken. En mijn docent is half Maltees, half Canadees. Dus in hart en nieren is hij gewoon ook Italiaan. Dus hij ging ook gelijk met heel veel bombardie en heel veel geschreeuw en heel veel theatraal gedacht van ja, de paus had gewoon helemaal gelijk. Want wat zien we nu? Dat mensen artificiële intelligentie ombouwen tot een soort afgod. En daarmee dus ook de handelingen wil voltrekken dat we moeten het gebruiken voor het goede als een hulpmiddel. Maar we moeten het niet gebruiken voor vervulling. Dus dat we het tot een soort spiritueel wezen verheffen. Tot een nieuw innerlijk wezen, alsof we net een daadwerkelijke ziel geven. Want het is gewoon.
4: Dat is wel iets wat gebeurt. Ik had daar iets over gelezen laatst. Dat ze in de VS, geloof ik, en in Zuid-Korea AI chatbots hadden gemaakt die eruit zien, dan kijk je op een beeldscherm en dan zie je Jezus die met jou praat. En, maar dat is een AI.
2: Ja, dat is verschrikkelijk.
4: En dan praten ze met Jezus en vragen ze aan hem, eigenlijk gewoon een geestelijk leidsmansgesprek. Stel ze vragen over hun gebedsleven en dan over theologie enzovoorts. Ik wist dat ook niet tot voor kort geleden dat ik dat toevallig las, maar ik was best wel verbaasd dat mensen dat zo op deze manier gebruikten en er ook in geloven, kennelijk, dat ze met een AI praten en daar echt Jezus in zien. Best wel een rare situatie.
1: Maar zien ze er dus echt Jezus in? Of is het een soort... Zien zij ook wel dat het een soort hulpmiddel is? Hoe bepaal je dat? Van, is het echt die afbeelding zelf die het erg maakt, vind je? Of denk je echt dat mensen letterlijk denken dat ze via AI met Jezus praten?
4: Ja, daar ging het debat ook over een beetje. Van, dat sommige mensen zeiden, nee, dit is niet echt Jezus en dat weten we wel. Dus dan is het wel goed. Het is gewoon een hulpmiddel, zodat mensen zich beter kunnen inbeelden of er gewoon een beeld bij hebben met wat er gezegd wordt. Maar het is, niemand gelooft echt dat het Jezus is. Misschien een beetje net zoals wat wij tegen protestanten zeggen over standbeelden. Dat het voor ons een hulpmiddel is. Terwijl protestanten zeggen, oh, jij bent hier gewoon een standbeeld aan het aanbidden. Maar ik weet niet of het, want een AI is toch anders. Een AI is niet alleen maar een beeld dat stilstaat en verder niets doet. Want een AI doet ook wel iets. Tenminste, als je een beetje wil... Je kan zeggen, die AI doet niks omdat het geen mens is of het heeft geen bewustzijn. Maar je interacteert er wel veel meer mee dan met een standbeeld. Dus die nuance vinden, dat lijkt me best zo'n lastige kwestie. En ik ben benieuwd wat de paus daarover gaat zeggen.
3: Ja, Nino, wat weten we al van de encycliek? Je zei dat al een presentatie is geweest.
2: Nee, ik weet oprecht nog niks. Het is nog niet naar mijn weten uitgebracht. De naam is bekendgemaakt en volgens mij ook wanneer het gepubliceerd zou worden. Maar dat is wel mooi om te zien hoor hier, want hier wordt het kerkelijk leven echt, het staat stil. Hier, het Rijk Roomse leven bestaat hier gewoon. Dus het Vaticaan wordt hier gevolgd als de NOS, als je het nieuws volgt. Dus als er wat gebeurt, ik zeg maar wat, hè, het zij in de Mariologie of wat dan ook. Mijn docent, dat heeft directe impact op zijn leven en daarmee ook op het vak. Dus ik zie dat meteen in de Google Classroom geüpload worden van dit is wat het magisterium of de paus nu heeft gezegd over desbetreffende onderwerp. Dus dat leeft echt. Maar zodra dit...
3: Ja, ik had niet verwacht dat het zo snel zou komen, de encycliek.
2: Oh, dat verbaast me helemaal niks.
3: Nee?
2: Want wat de mooiste is met paus Leo, en dat is iets wat totaal afwijkend is van Franciscus. Elke maandagavond tot op dinsdagavond is hij op Castel Gandolfo gewoon zijn vrije dag aan het vieren. Want dat mag hij ook. En het zou me niks verbazen dat hij in de avonduren, het zij in het Apostolisch Paleis op Castel Gandolfo, daar gewoon aan het schrijven is. Mm-hmm. Dus hij weet ook wanneer rust te nemen. En dat is ook iets wat er ook gewoon bij hoort. Hè? God de Vader die nam natuurlijk ook de rustdag. Niet omdat het een noodzakelijk iets was, maar zodat wij daar een voorbeeld van kunnen opnemen.
3: Ja, hij pakt wel door.
2: Ja, dat zeker. Maar dat is ook een mooie, hè? Want hij doet dat niet alleen. Natuurlijk, het is van zijn hand, maar er is een heel team daaromheen die natuurlijk hem daarin bijstaat. Want als je zelf die voetnoten gaat plaatsen, dan word je ook helemaal gek. Maar het is natuurlijk geweldig dat we dat nu krijgen, want het is ook snel nodig. Want dit is gewoon de actualiteit. Dit is het nu. Wat ook is met AI zoals dat hier ook op de universiteit wordt gehandhaafd. Het gaat niet meer weg. Het is net als de telefoon. Het gaat niet meer weg. Het is een uitvinding dat is gekomen en die zal blijven.
3: Ja, over actualiteit gesproken. De paus wordt ook in zijn eerste jaar al geconfronteerd met een best wel aanzienlijk conflict. Wat toch jaren een beetje aan het... op sluimerstand stond. Kun je ons een beetje iets vertellen over het conflict nu met PS10?
2: Ja, dat is natuurlijk een situatie waarvan je eigenlijk had gehoopt dat die onder Franciscus zou plaatsvinden. Omdat PS10 kon ook een stukje erkenning vinden bij Franciscus. En kijk, hij wordt natuurlijk belichaamd als de liberale paus, wat hij helemaal niet is, want hij heeft niks veranderd of niks fout gedaan. Hij liet het alleen wel makkelijk gebeuren. Maar wat het is waar Pius X zich wel heel erg in kon vinden aangaande Paus Franciscus, is dat hij een stukje van de goede oude tijd heeft meegemaakt. En wij krijgen nu gewoon bisschoppen, pausen, pontificaten, die niet meer de tijd van de Tridentijnse liturgie hebben meegemaakt, dus alles voor 62. En nu gewoon, waaronder ook wij, zonen en dochters van het concilie zijn. En wat ik vond het mooi dat je dat zegt, sluimerstand, want dat is ook echt zo. Uiteindelijk werden de desbetreffende bisschoppen natuurlijk oud. Die worden op leeftijd.
3: Ik wil luisteren iets vertellen over de stichting van het Pius X broederschap.
2: Nou, dus de sociëteit Pius X, die is opgekomen onder aartsbisschop Marcel Lefebvre na Vaticanum II. Toen heeft hij onder uit mijn hoofd Paulus VI mandaat gekregen om een gemeenschap te mogen runnen, speciaal voor leken, maar wel met een eigen seminarie, om de Tridentijnse liturgie en spiritualiteit in stand te houden. Alleen naarmate dat hij zelf een man op leeftijd werd, wou hij graag opvolging verkrijgen. Die heeft hij onder Paus Johannes Paulus II ook gehad. Hij mocht één bisschop wijden. En uiteindelijk heeft dat er tot op geresulteerd dat hij toch maar de dag voordat de wijding zou plaatsvinden, hij er totaal 4 gewijd wou hebben. En daarmee kwam de breuk. En heeft dat ervoor gezorgd dat er een schismatische daad werd plaatsgevonden. De wijding zonder permissie van Rome. En daarmee volgde direct de auto-excommunicatie op. En nu zijn wij een aantal decennia verder. En ja, die bisschoppen worden oud en er zijn opvolgers nodig. Ik weet even niet hoe hun overste heet, maar dat is nota bene geen bisschop. Dat is gewoon een priester. En die is naar Rome gekomen. Dat was een behoorlijk interessante dag. Dat was 2 maanden geleden hier. En je kon het ook wel voelen op de universiteit dat... de mensen wisten, vandaag spreekt Fernandes met deze desbetreffende persoon. Kardinaal Fernandes is het hoofd van de dicasterie van de geloofsleer. En zij hebben toen gesprek gehad over, wat nu? Kunnen we niet gewoon normaal katholiek doen en een oplossing vinden? Daar ging jammer genoeg deze overste niet in akkoord. En op 1 juli dit jaar zullen dan uiteindelijk, hoop ik van niet, deze bisschoppen gewijd worden. Is het, want... Het doel van de wijding in dit geval in materie en gaven, die klopt. Maar het is ongeoorloofd, want Paus Leo gaat niet akkoord.
4: Maar is het dan, want je zei eerder dat toen ze bij hun oprichting hun eigen bisschoppen gingen wijden, dat het een schismatische daad was?
2: Nou, dus Paus Johannes Paulus II gaf permissie voor 1 bisschop. En hij wou er meerdere hebben en daarmee dus... uit uiterste noodzaak deed hij dit, zo zegt hij zelf, daar sta ik anders in. En dat deed hij omdat ze bang waren dat vervolgens hetgene waarvoor zij waren opgericht, dus de spiritualiteit en de liturgie en ook wat schop tegen Vaticanum II, omtrent ecumene en een aantal zinnen Nostra Aetate, waar ze het mee eens waren omtrent religieuze vrijheid en zaden buiten het geloof, dat ze daarmee dus meerdere bisschoppen wouden hebben, want 1 zou makkelijk corrompeerbaar zijn en bij deze 4 mocht er eentje toch in verval raken en zeggen ik kom weer terug, dan hebben we er nog 3 andere.
4: Mm-hmm. Maar is wat ze nu doen met die bisschoppen doen hetzelfde als wat ze toen deden in essentie, of is dit toch wel anders?
2: Nou, eigenlijk is het dubbel zo erg, want het is al een keer gebeurd en ze besluiten het gewoon opnieuw te doen. Dus daarom was Fernandes ook heel duidelijk van mensen luister, jullie doen het gewoon nog een keer met volledig bewustzijn. En er zijn genoeg olijftakken naar Pius X gegaan onder Benedictus. Jammer genoeg heeft hij wel kardinaal Marx aangesteld, was niet heel handig. En de faculteit voor biecht en huwelijk is uitgegeven in het jaar van barmhartigheid uit mijn hoofd 2015 door Paus Franciscus, zodat... En namelijk wel continuïteit kon plaatsvinden. En continuïteit onder het christenvolk. Daarom dus ook bewust het sacrament van de biecht en het huwelijk. Omdat mensen wel gewoon geboren moeten worden op wijze dat ze niet buiten de kerk staan. Maar jammer genoeg is dat wel iets onder bepaalde faculteiten. Dat zou moeten zeggen dat deze priester moet een faculteit krijgen. En die heeft niet gekregen van de lokale bisschop. Er zou er dus iemand ter getuige komen van de lokale Latijnse parochie om natuurlijk bij te wonen. En dan zou dat wel vertrokken worden door een priester van Pius X.
3: Oké, dus ik breng het op, want ik ervaar het als een gewichtige kwestie in de kerk. Een dreigend schisma. Maar ik denk dat veel katholieken ook niet eens weten wie deze groep is. wat deze groep is. Dus ja. Om een stapje terug te zetten, Piers 10, wat is hun missie precies? Waarom zijn ze opgericht? Waarom willen ze blijven bestaan?
2: Zij willen bestaan omdat zij inherente problemen hebben met bepaalde factoren van het concilie. Dan hebben we het over liturgie,
3: het concilie? Leer,
2: Vaticaan II. Dus als ik bij deze het concilie kwam, dan heb ik het altijd over het afgelopen concilie. Omdat wij kinderen zijn van het afgelopen concilie.
3: Dus in de jaren 60 is er een best wel berucht concilie geweest. Waarbij richting werd gegeven aan de kerk in... Eigenlijk de moderne wereld, zou je kunnen zeggen.
2: De aggiornamento, zoals Paus Johannes de 23 zei. Aggiornamento is ook gewoon het actualiseren van de kerk in de huidige tijdsperiode. Mm-hmm. En daar gaat ook wel heel vaak misinformatie in rond. Want het mooiste is Johannes de 23e is ook wel de paus van het Latijn benoemd. Hij wou dat Latijn een nieuwe heropleving zou krijgen. En los van de volkstaal wordt dat heel vaak et gezien. Dus dat wil zeggen en. Dus omdat Latijn niet meer gebruikt wordt in de liturgie, wil dat ook zeggen dat overal Latijn valt. Nee, het moet een spraakzame en bruikbare vorm aannemen. En dus het gaat om liturgie, de vorm van ecumene, en dat er dus leerveranderingen zou zijn doorgevoerd. Waarin dus wil zeggen dat omdat wij moeten uitreiken naar andere geloven, waaronder naar het jodendom, islam en de hindoes, dat was toen de norm. Dat wil zeggen, de deur is opengezet nadat zij welkom, ja, dat zijn ze zeker, want iedereen moet komen naar de katholieke kerk. Maar dat we de barrière verlagen. Alsof we allemaal gelijkwaardig zijn in geloofskwestie. En dat is niet zo. Want iedereen die gewoon volledig weet dat het heil te vinden is in de katholieke kerk, moet gewoon uitkomen bij de katholieke kerk. Dat is een feit. En daarmee zijn zij dus later... onder Marcel Lefebvre een gemeenschap, een sociëteit zijn geworden, bewust voor leken, met wel een eigen seminarie. Daar heeft de paus ook permissie voor gegeven, uit mijn hoofd Paulus VI. En aartsbisschop Lefebvre was dus bang dat als ik uiteindelijk zal sterven, dat het dan ook verdwijnt.
3: Zij wilden gewoon protesteren tegen die hervormingen van Vaticaan II.
2: Ja, je kan het. In het begin was het nog niet echt een protestbeweging. Het werd pas later een protestbeweging, naarmate dat in hun connotatie de kwestie de uiterste noodzaak zou opkomen. Uit mijn hoofd is het kanon 1328. En dat het dus zou moeten gebeuren dat als wij nu niet gaan handelen, dan verdwijnt dit allemaal. En dus eerst was het, je mag vrij commentaar geven, maar je mag er geen publiek schandaal van maken. En... Als je een probleem hebt met iets. Dus ik mag gewoon een probleem hebben met iets van de paus. Dat mag ik ook gewoon uiten. Maar ik moet niet bewust dat gaan gebruiken als een enorme stok om mee te slaan. Dat niet. Je moet wel een onderdanige houding aannemen aan het concilie en de huidige regent van de katholieke kerk.
3: Maar Piers 10 had een flinke boodschap.
2: Die had wel een boodschap, ja. En kijk, uiteindelijk die wijdingen die zijn plaatsgevonden... En dan sta je toch al buiten de kerk. Nou, dan denk je, nu kan ik er gewoon meppen wat ik wil. En dat is toen uiteindelijk ook gebeurd. Waarmee dus Nos Rectate, Lumen Gentium en Gaudium et Spes. Dat zijn drie magisteriële documenten van het Tweede Vaticaanse Concilie. Die heeft men op de schop gehaald.
1: En wat was de reden dat die vier bisschoppen niet gewijd mochten worden? Was dat gewoon... te kort, want je zei dat het was een dag ervoor besloten, zeg maar, dat het gewoon een beetje raar ging, of waren er echt heftige bezwaren om dat niet te doen?
2: Nou, dus de persoonlijke bezwaren van Marcel, die weet ik niet. Ik weet wel dat hij een meer wil hebben, puur omdat één man makkelijker waarschijnlijk corrompeerbaar is. En er is ook geen kanonieke missie. En wat is een kanonieke missie? Elke bisschop moet gewijd worden op grond van een kanonieke missie, waar hij dus voor is bedoeld. Onze bisschop Monse Hendricks, die is gewijd met het doel om hulpbisschop te worden van onze diocese. Die is dan later coadjutor geworden dat hij recht van opvolging heeft op Monse punt. Dus elke bisschop heeft een kanonieke missie. Dat kan zijn hulpbisschop, residerend bisschop, missiebisschop, apostolisch vicariaat, dus ergens in Timbuktu waar er 10 parochies zijn, moeten opzichters zijn, ik zeg maar wat. Dat is een kanonieke missie. Deze bisschoppen hadden geen kanonieke missie. Maar vooral ook dat je besluit van vandaag op morgen van 1 naar 4 te gaan. Ja, het is oprecht even katholiek terreur wat je aan het uitvoeren bent. Je bent ook met kerkelijke goederen aan de gang aan het gaan. De wijding is een kerkelijk goed.
3: Ik probeer me te verplaatsen dan in die man, hè, die een priestergenootschap heeft opgericht om een bepaalde boodschap te verkondigen. Je zou kunnen zeggen een bepaalde stroming binnen de kerk levend te houden.
2: Uh-huh.
3: Traditionalisme. En die ziet gewoon dat ja, zijn stroming dreigt uit te sterven. En hij moet gewoon, hij heeft bisschoppen nodig om natuurlijk nieuwe priesters te kunnen wijden.
2: Ja.
3: En om te zorgen dat zijn de andere traditionalisten over de wereld verspreid altijd dus de zielenzorg kunnen krijgen. En tegelijkertijd mag je dus niet bisschoppen wijden zonder de toestemming van het Vaticaan. Als ik het goed begrijp.
2: Ja.
3: En dat was dus zijn dilemma op dat moment.
2: Ja.
3: En als je heb je net gezegd dat hij toestemming had voor één bisschop?
2: Hij had toestemming voor één bisschop. Ja. Wat ik heb begrepen, ik weet niet of dit waar is, ik heb het niet kunnen teruglezen. Dat zelfs Paus Johannes Paulus II telefoontje heeft uitgestuurd naar de aartsbisschop. Met daarin, luister, ik kan nu ook jouw kant op komen en dan gaan we dit gewoon face-to-face oplossen. Nou luister, als jij de paus zo ver weet te krijgen, dan ben je wel echt gekke dingen aan het doen om dat te regelen. We weten wat het kost en wat kan gebeuren als de paus besluit naar een land toe te komen. Nou, Seoul, Zuid-Korea, die heeft 4 jaar de tijd om zich voor te bereiden, 3 of 4 jaar. Maar als Johannes Paulus II zegt, ik kan ook gewoon vanavond of nu het vliegtuig instappen, dan ben je wel echt met dingen bezig die ook een langere termijn probleem kunnen opleveren. Want het ergste is dus, en een paus die weet dat ook, want die moet ook denken aan hetgene na zijn pontificaat. Dit speelt nu weer. Ik bedoel, we zijn nu van de jaren 80 over naar 2026 en we zijn weer opnieuw bezig 50
3: jaar. Ja, je zegt het al interessant, want ze hebben zich eigenlijk met die daad door alsnog tegen de wil van Rome in bisschoppen te wijden, hebben ze zichzelf buiten de kerk geplaatst.
2: Ja.
3: In ieder geval hebben ze zich ongehoorzaam getoond. En als je het eenmaal hebt gedaan, dan is de grens natuurlijk een stuk verlegd.
2: Ja.
3: En hebben ze nog meer vrijheid genomen om zichzelf echt als een beetje, ja, als een protestbeweging op te stellen bijna. En dat zie je dus de afgelopen jaren als ik het.
2: Ja, maar dit is iets. Het is niet nieuw hoor. Want toen ik patristiek had, was het ook heel typisch na het concilie van Chalcedon. De kopten die splitsen zich af, die waren niet eens met dat er 2 separate naturen waren, de goddelijke en menselijke vorm, en dat die niet vermengd was. En zij splitten zich af en vervolgens waren ze eigenlijk heel blij, want de Rome in Constantinopel die bemoeide zich nergens meer mee. Nu konden we onze eigen gang gaan. Nou, dat was dus ook in dat geval. Nou ja, we zijn nu geëxcommuniceerd. Nou ja, oké, prima, de 2 duimpjes omhoog. En nu kunnen we eindelijk overal tegenaan schoppen wat we eigenlijk inherent al vervelend vonden.
3: Oké. En toch, even goed om erbij stil te staan, wat is nou precies excommunicatie?
2: Nou, dus een excommunicatie, dat wil zeggen dat er niet een banvloek over jou wordt uitgesproken waarin je naar de hel wordt verbannen. Dat is graag wat mensen denken, want dan ben je ook gelijk weer in de loophole van kruistochten en de Spaanse Inquisitie. Nee, wat een excommunicatie is, je bent even buiten de kerk gezet in de hoop dat jij ook weer terugkomt. Van hé, luister, even niet. We zetten je even buiten de deur neer. Tel even tot 10. En dan hopen we dat je weer terugkomt. En dan gaan we weer gezond het gesprek aan.
3: En wat zijn dan de gevolgen? Mis je dan genade?
2: Nou ja, in een indirecte vorm wel ja. Want als jij een excommunicatie krijgt waarin je ook niet mag deelnemen aan de sacramenten. Ja, dat is wel echt problematisch. Dan kan je dus, dan hebben we het over niet kunnen biechten. En niet de mis kunnen bijwonen of de Heer mogen ontvangen, maar ook geen fatsoenlijke uitvaart en dat soort dingen. Dat kan wel heel ver gaan.
3: Ja, dus je staat echt buiten.
2: Ja, je staat buiten geplaatst en dat wordt dus ook gebruikt als een extreme handeling in de hoop dat jij dus ook weer terug wil komen in die communio. Augustinus, die was hier al heel vroeg in, die vond schisma verschrikkelijk in het kader dat de kerk haar eenheid werd verbroken. Dus moet je je voorstellen dat het gaat dus niet om een andere spiritualiteit, leren of wat dan ook. Nee, jij verbreekt de kerk hier. Je bent echt schade aan het toebrengen. En dat is dus iets ook waarom de paus maar één persoon is en daarmee ook eindverantwoordelijke. Je bent de belichaming aan het vormen van die communio om ervoor te zorgen dat iedereen binnen blijft.
3: Ja, dus we hadden het net over schismatieke daden. Dus blijkbaar kun je door iets te doen jezelf automatisch buiten de deur plaatsen van de kerk.
2: Ja.
3: Klopt dat?
2: Ja, dat kan. Dat kan.
3: En wie bepaalt dan of dat is gebeurd? Is dat een uitspraak van een van de autoriteit? Of?
2: Je kan jezelf direct auto-excommuniceren door natuurlijk heiligschennis te plegen of een andere ketterij of lastering te volbrengen. Maar wat het verschil is vooral, is dat als jij iets voor jouzelf houdt, dan is dat minder erg dan dat jij besluit een stoeltje te gaan pakken en midden op de dam te gaan staan en dat aan iedereen te gaan verkondigen. Kijk, dan bega je het wel. Dus wat jij in de privé-sfeer op dat vlak doet, dat is alleen voor jouzelf en gelukkig. Het probleem alleen wel is dat zodra dat wel aandacht krijgt en volgelingen, ja, dan ben je die eenheid aan het doorboren. Sorry, wat was de rest van de vraag ook alweer?
3: Nou, dus wie bepaalt dan of je werkelijk buiten de kerk staat of niet?
2: Ja, dus in dit geval kan je dat zelf doen door middel van een handeling die jij privé verricht. Maar een handeling die dus nu wordt gedaan, die doe jij wel zelf. Maar de paus die kan dan wel een directe uitspraak doen van luister, dit is ook onomkeerbaar en hiermee moet ik handelen. De paus handelt naar de actie die wordt gedaan. En dat zien we later ook terug in de pauselijke documenten die zijn uitgegeven. Summorum Pontificum en Ecclesia Dei. Van paus Johannes Paulus II en paus Benedictus, waarin ze ook wel dit duidelijk aankaart van luister, dit is nu gebeurd. We zijn er nu. Er zijn ook talloze priesters uit voortgekomen. Het is gewoon een nieuwe vorm van ook een stukje simonie, hè? Kerkelijk goed. De bisschopswijding is echt een heel heilig iets. En dat moet ook ten alle tijde.
4: Ga je gang.
1: Nee, jij eerst.
4: Oh, ik wilde alleen maar even vragen of je het woord simonie kon toelichten voor de luisteraars.
2: Ja, dus wat we in de schrift terugzien, dat was als het goed is. Dat ging om zijn Peets en volgens mij heette die meneer Simon, dat was een tovenaar. En die zag dus dat Petrus en de apostelen mensen de handen aan het opleggen waren en deze mensen die werden genezen. Dat is natuurlijk een buitengewone genade die wordt toegediend. Die ten kracht is van de Heilige Geest. Dus door middel van de apostolische successie. Nou, als ik het fout heb hoor, want we noemen hem even Simon voor het geval. Simon de tovenaar, die zag dat en die dacht van, nou jongens, dat wil ik ook. Dus die is naar Petrus gaan. Die zegt, nou Petrus, luister, als ik jou naar 2 tientjes geef, kan jij dan die handen op mijn hoofd leggen en dan kan ik dat ook doen. Nou, en toen zei Petrus natuurlijk, ja, nee. Daarmee dus de term simonie. Wat dus ook wordt ontrent met kerkelijke goederen. Dus je kan ook simonie plegen als bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een kardinaal die zegt tegen een bisschop van, hey, luister, als jij mij die 2 kerken geeft in Timboek toe, dan zorg ik dat jij een mooie promotie kan maken, bijvoorbeeld. Dat is ook simonie. Dus handel van kerkelijke goederen.
4: Ja, want ik had bij het woord simonie meer materiële goederen in gedachten. Tenminste, dat was mijn associatie erbij. Maar als ik denk aan een bisschopstitel, dan is dat is een wijding. Ja. Dus een simonie kan ook over geestelijke goederen gaan.
2: Het is van de kerk. De wijding is van de kerk. Het is een overgeleverde handeling van de Heer zelf. Die dit vervolgens heeft overgedragen met een stuk vertrouwen aan de 12 apostelen. Maar dit is nu even hoe in de loop van het gesprek hoe dit benoemd. Dus er kunnen vast wel wat haken en ogen aan zitten. Waar ik later in zou moeten terugvallen waarschijnlijk. Maar het is van de kerk.
1: Ik wist sommige van deze dingen wel, maar sommige dingen vind ik wel fijn om dat nu even duidelijk te krijgen. Want ik ben alleen nog maar bekend natuurlijk met de periode waarin we nu leven. En dat je een beetje, je hebt het Pius X kampje en dan heb je de rest. En ja, hoe zit het nou precies een beetje? Maar we kunnen misschien na de pauze, denk ik, dat meer onder de loep leggen met hoe dan nu verder. En hoe zit het nou eigenlijk met van is hun misstand geldig en dat soort dingen? Ik denk dat ook wel interessante vragen zijn.
3: Een beetje jezelf verplaatsen in zo'n Pius X kerkganger.
1: Ja.
3: Welk dilemma zit je dan precies?
1: Ik ben een paar keer geweest, ook heel vroeger, dus dat kan ik me nog wel redelijk. Maar we moeten natuurlijk wel, ook al is het als een hele speciale aflevering, zo online, maar we hebben nog steeds een liedje tussendoor te doen. Dus Nino, heb je al iets kunnen bedenken? Of zullen we gewoon weer Elvis of Michael Jackson? Of,
2: vind ik helemaal goed. Nee, ik heb daar niet over na kunnen denken. Het spijt me.
1: Oké, nou, in het kader van, weet je wel, de kerk weer samenbrengen. Protestant, weet je wel, Pius X, orthodox. Stel ik voor dat we lekker naar We Are The World van Michael Jackson gaan luisteren.
3: Geweldig.
1: Oké, dan zien we jullie zo weer.

0: Welkom weer terug bij Tot Hier en Verder. We praten met Nino Hofmans over verschillende onderwerpen, maar ook over de Piëstienkerk en hoe dat nou allemaal in elkaar zit. Maar inmiddels is het hoe lang geleden? Iets van 50 jaar of zo, zeg ik het goed? Schat ik dat goed?
1: Ik dacht de jaren 80, ja.
0: Jaren 80, oké. Okay.
2: Klopt.
0: Nou, er zijn veel jaren verder, er is heel veel gebeurd, kan ik me voorstellen. Maar waarom is het nou nog niet goed gekomen, denk je, Nino? Of wat speelt er nou nu nog dat die verzoening moeilijk maakt? En ja, van beide kanten bekeken hoor. Van wij hebben misschien onze kant, zij hebben misschien hun kant. Maar waar denk je dat het nou echt een beetje wat het kernstuk is?
1: Nou, dus wat het Vaticaan graag wil, is dat Pius zich in een onderdanige wijze aanhoudt dat die gewoon voluit luistert naar de paus en de lokale bisschop. En daarmee dus niet een eigen bisschop nodig heeft, maar die gewoon weet te behouden in de lokale diocese. Dus als zij vormsels hebben, dat gewoon de lokale bisschop wordt uitgenodigd. En daarmee ook gewoon de directe gehoorzaamheid natuurlijk aan het leergezag van de paus. Het Vaticaan wil daarnaast ook dat ze een volwaardige acceptatie hebben van Vaticanum II met al haar kerkelijke documenten. En dat ze niet de wereld inbrengen dat de Trinitijnse Latijnse liturgie per se beter is dan de Novus Ordo liturgie. En wat Pius X dus graag wil, is zich kunnen uiten over deze documenten. En het recht op eigen bisschoppen. Rome wil dat niet, omdat er anders gewoon een contra-kerk gaat ontstaan. Er komt een extra kerk in de kerk terecht, die wel behoort tot het grote lichaam, maar wel als het erop neerkomt, graag zijn eigen ding kan doen.
2: Dus ze hebben eigenlijk best een heldere boodschap van Vaticaan II was een verkeerde afslag. En die afslag hadden we niet moeten nemen, dat is hun boodschap. En zij geloven echt heilig dat ze daarmee goed doen voor de kerk ook, door dat te blijven verkondigen.
1: Ja, dus het kan voor hun twee kanten opgaan. Of de documenten worden gewoon rechtgezet of gecorrigeerd. Of Vaticaan II wordt gewoon in de prullenbak gegooid. Beide zullen waarschijnlijk voor hun niet uitmaken. Ik denk eerder dat zij het Tweede Vaticaans Concilie in de prullenbak zien eindigen.
2: En dat is echt een pijnpunt, want de kerk

0: is het kerkelijke gezag is overtuigd dat die documenten een goede richting geven voor onze huidige tijd. Ja. En als zij daar niet een handtekening onder kunnen zetten, dan zijn ze ongehoorzaam. Zijn ze niet volgzaam genoeg.
1: Nou ja, dus Marcel Lefebvre heeft zelf ondertekend. En die heeft daar zijn gedachten over gehad. En het concilie is er natuurlijk ook voor om die gedachten te delen. Maar het wordt nu een beetje gepresenteerd alsof we met Alexander van Alexandrië tegenover de wereld staan. En dat is gewoon niet het geval. Kijk, voor de mensen die duidelijk deze documenten hebben gelezen, onder andere ik. Lumen Gentium is een van de mooiste dingen wat in de postmoderne tijd is gecreëerd door het magisterium van de kerk. En dat gaat gewoon over ons. En over het heilsplan die de Heer heeft, eschatologisch, ga zo maar door. Dus alles wat de kerk in de huidige tijdsperiode wil doen, dat staat gewoon in volledige lijn. Het probleem alleen is met het Tweede Vaticaans Concilie, en dat is niet voor mij een persoonlijk probleem, niks is veranderd, maar er zijn wel veranderingen doorgekomen. En dan hebben we het over externe veranderingen, maar niet van binnenuit. De kerk in haar leer is gewoon hetzelfde.
0: Is dat verkeerde interpretatie?
1: Jazeker, ik geloof van wel. Want we willen allemaal, nou tenminste de traditionalisten, die willen graag heel traditioneel doen. Maar dan denk ik, wat is er mis met de traditie dat als de paus spreekt dat je kop gewoon houdt? Nou, dat kunnen we niet doen.
0: Oké. Dus verkeerde interpretatie. Zou je kunnen zeggen dat die documenten dan verwarrend of vaag zijn opgesteld? Als het zo slecht wordt geïnterpreteerd?
1: Ik snap de ideeën rondom het document van de liturgie Sacrosanctum Concilium als mensen spreken over het liturgisch misbruik dat eruit kan voorkomen. Omdat de kaders van liturgie normaal worden opgesteld dat als je je niet houdt aan deze normen en richtlijnen, dat daarna kan gebeuren dat een mis ongeldig is. En daarmee kan je dus ook zeggen, hey, dat is geen mis die daar heeft plaatsgevonden. Probleem alleen is dat, nou, denk aan wat wij typerend hebben gehad in onze eigen diocese, de Oranje mis. Ja, dat is jammer genoeg, zolang het een Grieks gebed en dergelijke allemaal gewoon geldig gedaan wordt, is het ook geldig mis. Wil je dat zo hebben? Nee, maar het is wel gebeurd. Dat zijn kaders waarvan ik kan begrijpen vanuit de visie van Pius X. Hey, belemmer dat dan gewoon, waardoor dat dan ongeldig is. Ja, daar kan ik me gerust in vinden.
0: Ja, en Lumen Gentium dan? Was daar niet een stukje over de zaden van waarheid in andere religies?
1: Nee, dat is Nostra Aetate. Nee. Over de visie en de uitreiking naar andere geloven toe. Ja, dus wat het gaat om het zaad van waarheid, dat gaat om volgende dingen. Als jij een trouwe Jood bent, dan kan jij, als je de Torah goed tot je neemt en de rest van de Tanach leest, zien dat de profeten gewoon spreken over de Messias, die is Jezus Christus. Kijken we naar de Koran vanuit islamitisch perspectief, naar de God de Zoon wordt gewoon meer genoemd in de Koran dan Mohammed zelf. Dat zijn allemaal facetten en factoren waarvan ik dan denk, het concilie kan zich daarin vinden, want daar is dat zaadje geplant. Dan kom je uiteindelijk in aanraking met de katholieke kerk. Nou, dan is het ook aan jou om natuurlijk dat volledig te accepteren.
0: Maar het is natuurlijk verwarrend om dat te zeggen, er zit waarheid in andere religies.
1: Ja, die waarheid die is inherent Jezus Christus. En daarmee wordt opgedoeld. We rechtvaardigen en legitimeren niet het geloof dat zij kunnen blijven daar. Het gaat altijd om Jezus. Dat moeten we echt vooruit vooropstellen. Het is een christologisch perspectief. Dus waarin het altijd de persoon van Jezus Christus is, die wordt gevonden daar in die andere geloven. Of de Heilige Geest, wat voor de Joden Ruach zou zijn, Hebreeuws voor het woord geest. En dat is daarin terug te vinden. Maar het is ja, het is ook een buitengewone genade die daarvoor nodig is. Maar dat is wel uiteindelijk hoe de kerk zichzelf ook een stukje blootstelt. Hè? Van zegt van, hey, luister, dat komt daarvoor, Jezus, in de Koran. Of de voorafbeelding van de Heer in de Tanach. Maar het is aan jou om dat ook tot je te nemen en te accepteren.
0: Nou, dus het feit is in ieder geval dat voor Pius X klinkt dat te inclusief, te modern. En een verwatering van het katholieke geloof. En daarom kunnen ze, of willen ze, hun handtekening niet eronder zetten.
1: Ja, dat gaat
0: en dat lijkt dus het pijnpunt te zijn eigenlijk. Daarom lijkt die verzoening gewoon niet mogelijk. Of het is gewoon niet gebeurd.
1: Maar ook omtrent religieuze vrijheid is de kwestie. Dus stel nou, er zou een ultra-katholieke staat zijn. Nou, ik woon een kleine 2 kilometer daarvan af. Onze paus die woont daar. En dat wilde ze ook zeggen, en daar heb ik ook al eens mensen over Pius van gesproken, van ja, dat je dus ook het katholicisme kan opleggen, maar dat gaat weer in tegen de vrije wil. Aan de andere kant is het ook een kwestie dat wij religieuze vrijheid willen, dat als ik zit met deze mensen in de klas, nonnen uit

0: Pakistan, uit Irak. Die komen uit gebieden waar een overheersend islamitisch regime is. En waar zij gewoon vervolgd worden. En dat is ook de religieuze vrijheid waar we het over hebben. Zodat die Pakistaanse non ook gewoon veilig naar de mis kan gaan. Ik heb een klasgenoot, ik ga haar naam niet noemen, uit Oeganda. En zij kent gewoon postmoderne martelaren. Als we gewoon allemaal Kerk in Nood en andere pagina's volgen, dan als je ze in je spamfolder weer krijgt. Ja, zij kent gewoon mensen van die bomaanslagen. Of mensen die omgebracht worden voor onze Heer.
1: Het is ook wel, want als je kijkt naar religieuze vrijheid, je zegt inderdaad dat dat precies in verband staat met vrije wil. Maar vrije wil is een iets fundamenteels aan ons wereldbeeld en ons mensbeeld als katholieken. Ik denk niet dat mensen die bij Pius X horen dat ontkennen, dat we vrije wil hebben. Maar je zet dat wel onder druk met zo'n stelling als mensen kunnen gedwongen katholiek worden. Dus hoe... Weet jij hoe zij dat dan een beetje rondkrijgen?
0: Nou ja, dus je kan een doopsel niet geforceerd opleggen. De geesteswereld neemt dat niet aan, want er is geen volledige overeenstemming met degene die je doopsel moet ontvangen. Maar waar het dan waarschijnlijk om zou gaan, is een soort van, ik lul maar wat, hè, een massapropaganda. Overal waar je komt, staat een billboard met Jezus erop, met het woord katholiek, ik zeg maar wat. Maar dat zijn wel facetten en factoren waar ik zelf niet, dat geef ik ook toe, inhoudelijk op kan ingaan hoe deze visie nou staat. Want ik ben niet voldoende ingelezen over wat Lefebvre zelf nou hierover bedoelt.
2: Ja, dus voor mij, wat ik wel weet is, er is wel natuurlijk een verschil tussen gewetensvrijheid en het toestaan van meerdere religies in de openbare ruimte en de verkondiging daarvan.
0: Dus ja, dus die willen ze,
2: precies wat je zegt, van de propaganda, het propageren van een geloof, dat is dan eigen aan één, aan de staatsreligie. Ja, dat betekent niet dat je mensen gedwongen kan lopen of zo. Het zijn toch twee verschillende kwesties.
0: Nee, je hebt volledig gelijk hoor. Dus de openbare ruimte, die zal dan worden stilgezet en dat soort dingen. Maar dat is wel weer het moeilijke. Dus als we het bekijken op het vlak gelijke monnik, gelijke kappen, oké, dan heb je je katholieke staat. Nou, de Vaticaanstad is de enige die we als kerkelijke staat kunnen zien. En dan wil jij vervolgens wel dat er een verlangen is dat de imam niet op zijn doosje op de dam mag staan. Maar tegelijkertijd, denk je dat ze in Pakistan dan gaan doen? Ja, die zetten daarna, wat ook volgens de Koran gerechtvaardigd kan zijn, dat hele kerkje in de fik. Ja, dus je moet de middenweg vinden op dit vlak. Ja. En ik wil het ook niet, hè. Ik zou het ook graag willen in die ideale wereld. Maar aan de andere kant deed het magisterium ook van, oké, ik kan deze handeling verrichten. Die nonnen in de landen, die hebben een verschrikkelijk probleem. Priesters die worden doodgemaakt, ga ze maar door. Jullie kennen het. Het mes snijdt echt aan twee kanten.
2: Is Vaticaan II een pragmatisch document, pragmatisch concilie? Dat je bijna kunt zeggen van, het is gewoon een soort van praktische gids door de moderne wereld. En niet doctrinair. Niet geen eeuwige waarheden.
0: Het is sowieso doctrinair. Lumen Gentium is een dogmatisch concilie. Dat moeten we even duidelijk maken. Lumen Gentium is echt dogmatisch. Document. Dat staat vast. Tuurlijk, hè, het zijn handvaten voor de moderne wereld. Dat is zeker zo. En omdat het concilie een profetische gave kan hebben op het vlak van wat er nou in de komende tijd gaat gebeuren. Hebben we het over atoomenergie. Nou, het concilie wist. De wereld kan heel vaak wat maken voor de wereld. En datzelfde product kan ook weer gemaakt worden om de wereld mee te vernietigen. Ja. Hebben het over atoomoorlog. Het concilie was daar al echt vooruitstrevend in. Van nee, je moet dat gebruiken om steden te kunnen draaiende te houden. Maar wat doet de mens in zijn diepste geweten? Ja, laten we dit gewoon in een bom stoppen. Maar dat is het mens eigen. En de kerk die is altijd, het zwarte schaap van de wereld geweest. Die zegt van, stop, nee, dat gaan we niet doen. En dat is het mooiste aan bisschoppen en de paus, dat die altijd handelen, naar de middenweg. Het zij voor het christenvolk, maar ook voor de hele wereld.
2: Nou, als je het zo zegt, dan snap ik wel dat het kerkgezag daar ook geen afstand van kan doen. Dus Vaticaan II, de prullenbak, is gewoon geen optie.
0: Ja.
2: Dat is toch een lastig pakket dan voor Pius X, want als zij een handtekening daaronder zetten, dan zijn ze bijna hun identiteit kwijt. Want hun hele missie is om te zeggen dat dat een verkeerde afslag was.
0: Ja, maar ik denk ook heel eerlijk, en dat is iets wat je mooi aankaart, Wessel, dat er een bepaalde identiteit zit in het klagen. Stel nou, hè, we hadden vorig jaar kardinaal Birkhoffsra gehad. Dat is dezelfde man, of mannen, die maanden later, als zij iets doen wat wel weer in lijn is met het concilie, wat ze gewoon doen, dan worden ze letterlijk fake traditionalist genoemd. Er loopt ook een jongen bij mij op de universiteit rond, waarvan men weet dat hij zich zal aansluiten na dit jaar in een seminarie van Pius X. Waarvan ik dan denk, van is dat nou zo slim om te doen? Maar die noemt gewoon traditional bishops of cardinals, ja, gewoon nep-traditionalisten. Er is geen maatstaf. Het stukje klagen hoort ook bij de identiteit en rechtvaardiging voor hun bestaansrecht.
2: Zeker, ja, het punt is natuurlijk dat, en dat is wel, vind ik wel weer interessant aan. Ik heb toevallig vlak voor deze aflevering heb ik de preek bekeken van de generaal overste, wiens naam ik helaas ook ben vergeten. Waarin hij dus aankondigde dat hij een nieuwe bisschop ging leiden. En toen vertelde hij van ja, de grondwet van de katholieke kerk is de redding van zielen. En Pius X gelooft dus, tenminste zo zegt hij dat, wij bestaan voor de redding van zielen. En onze boodschap is die van een reddende boodschap voor zielen. En inderdaad, wij moeten nu bisschoppen gaan wijden om te kunnen blijven bestaan. En we doen daarmee iets goeds voor de kerk. Want inderdaad, dat modernisme en die inclusiviteit en die gelijkstelling van godsdienst zorgt voor verwarring. En die zorgt voor de ondergang van zielen. En die heldere, duidelijke boodschap moet blijven bestaan. En die sterft met ons. Ja. Het is een lastig dilemma. Als je er zo in zit. Het is bijna een soort Griekse tragedie. Als je eigenlijk heilig gelooft van. Ik moet of ongehoorzaam zijn tegen de kerk. Wat een zonde is. Of ik moet stoppen met mijn reddende boodschap verkondigen. Wat ook een zonde is.
0: Ja. Maar ja, dan moeten we natuurlijk ook wel in ons achteraf houden. Dat de kerk gewoon haar reddende boodschap blijft behouden.
2: Dat is natuurlijk dat zou ik ook direct zeggen. Maar vanuit hun gezien. Ja, als je nou echt gelooft dat dat gewoon de reddende boodschap is die compleet verwarrend en verwaterd wordt verkondigd door iedereen, door alle andere mensen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook het hele snelle over een kam scheren wat hierbij gebeurt, waardoor het geloof ook een bepaalde bewapening ondervindt. Dus deze vorm van zielenredden kan alleen op deze manier. En dat is, als deze documenten eruit gaan, als deze liturgie blijft aanhouden. Dus er is ook een bepaalde bewapening van een liturgie wat ook gewoon nu plaatsvindt. Paus Benedictus die zocht daar een hele goede middenweg in. En als je het mij vraagt, is dat ook gewoon volledig gelukt. Nou ja, Paus Franciscus had er andere gedachten over. Nou, dan ben ik daar ook gewoon gehoorzaam aan. Maar dat is het wel. De huidige quote, hoe het wordt gezegd, Novus Ordo Kerk, die doet gewoon nog steeds ten alle tijden wat ons 2000 jaar geleden is opgedragen.
2: Ja, het heeft ook iets paradoxaals om te zeggen van ik moet vechten tegen de kerk om de kerk te redden.
0: Nou ja, precies. Het is een contradictie technisch.
2: Ja, het heeft iets heel geks. En trouwens,
3: Nino, puur technisch gezien is de mis van de Pius X geldig. Waarom zou je er dan niet naartoe moeten gaan?
0: Omdat wij in beschikking zijn van een lokale parochiekerk en een lokale bisschop. Het uiterste wat de kerk in principe van je verlangt is dat mocht er een Piuskerk zijn in de Ural Mountains in Rusland en jij bent daar toevallig en er is geen lokale parochiekerk, dat je daar dan heen kan gaan om jouw zondagsplicht te vervullen. Maar de zondagsplicht die van ons verwacht wordt is gewoon in de lokale parochiekerk met een volledige, dus niet grijs gebied, communio met de lokale bisschop en de bisschop van Rome. Het zijn zeker geldige missen, omdat hun priesters en bisschoppen geldig gewijd zijn. Maar het is ongeoorloofd, omdat het niet in lijn is met het magisterium van de kerk.
2: Maar wanneer ze werkelijk geëxcommuniceerd worden, ben je dan niet zelf ook geëxcommuniceerd als je dat bevestigt of iets dergelijks?
0: Sorry, we gingen even door elkaar heen.
2: Maar als ze werkelijk buiten de kerk gezet worden en jij gaat daar naar de mis en je stemt eigenlijk in met hun schismatieke handelingen, dan ben je toch zelf ook geëxcommuniceerd?
0: Dus je kan daar als gelovige vrij heen gaan. En dit is op grond van wat het Vaticaan hierover heeft uitgegeven. Jij kan daarheen gaan voor jouw zondagsplicht. Maar als jij de geest gaat aanhouden, dus dat jij ook gaat klagen richting het concilie en alles wat erbij komt kijken. Dan ga je jezelf buiten de kerk plaatsen. Ja. Maar als jij daarheen gaat zonder enig benul of jij wilt gewoon daarheen gaan om jouw zondagsplicht te vervullen, dan kan dat gewoon vrij gebeuren.
1: Maar je zegt, als je dus gaat klagen over het concilie, dat je dan jezelf buiten de kerk plaatst. Maar we hebben net eigenlijk vastgesteld dat dat precies is waar de hele beweging van Pius X op stoelt. Zou dat betekenen dat hun leden niet naar een niet communie kunnen ontvangen bij een Novus Ordo Normaal katholieke mis, om het even zo te zeggen?
0: Dat klopt. Als zij met hun hart zitten op een plek waar zij ervan uitgaan dat, nou ja, kijk, ze bidden wel voor de paus in hun vieringen, maar of ze nou echt volledig dat doen voor een soort rechtvaardiging of ook in hun hart hem zien als de paus, dat is een tweede. Maar in principe niet, want in hun hart hebben ze een schismatieke geest. Niettemin weten wij ook hier dat zij toch nooit ter communie gaan in een normale katholieke kerk. Omdat dat niet naarmate hun standaarde is.
3: Dus het kan wel de ene kant op, maar niet de andere kant op.
0: Wij mogen niet die kant op, omdat wij ook beter weten. En gewoon naar de lokale parochie kunnen gaan. En als je daar dan heen gaat, dan mag je niet communiceren. Je mag wel de zegen ontvangen, maar je mag niet uit de communie gaan.
3: Dus ook een... Wacht, dus dat laatste nog even iets scherper. Dus je mag, de mis is wel geldig,
0: ja,
3: maar je mag er niet ter communie?
0: Wij als in dit geval normale katholieken mogen daar niet ter communie gaan. Wat zij doen, als in, dat is hun parochiekerk, zij zullen dat toch wel volbrengen. Ongeacht dat het magisterium dat niet wil, zij zullen daar gewoon wel ter communie gaan. Ons is opgedragen dat niet te doen. Het is alsof je...
3: Dus omdat wij nu dat verhaal weten over dit alles, dat dat moeilijk zit, dat maakt dat we niet ter communie mogen daar. Omdat ons geweten is aangetast met die gedachte dat het niet helemaal zuivere koffie is.
0: Dat is nu even de korte variant. Wat er natuurlijk achter zit, dat is een veel breder aspect. Daar wil ik gerust op ingaan.
2: Maar, en misschien omdat wij geen parochianen zijn daar. We wonen daar niet in de buurt. We moeten reizen.
0: Ook, bijvoorbeeld. Maar ja,
3: stel, ik woonde ernaast. Was het dan een ander verhaal?
0: Nou ja, kijk. Als dat het geval is dat jij niet beter weet en jij gaat gewoon naar de kerk, of jij bent daar opgegroeid. Dan
2: verschillende dingen.
0: Exact. Maar wat het punt ook is, als jij daar zit en je bent katholiek, het is natuurlijk van origine een katholieke houding en dergelijke, dan kom je er ook niet omheen. Je weet gewoon dat de identiteit die je uitdraagt eentje is van klagen en
2: protesteren.
0: Schoppen tegen het systeem. Dus ik heb collega's gehad die bij Pius X zitten. En daar kon ik niet altijd een normaal gesprek mee voeren. Niet omdat zij per se van het klagen waren, maar ook gewoon niet beter wisten. Alsof ik dingen moest zeggen die dan in de openbaring kwamen. En dan het enige wat ze dan wisten van Paulus Johannes Paulus II, dat hij dan zijn lip op een Koran had gedrukt. Maar verder, daar bleef het wel bij. Paus Benedictus... Dat was dan de neppe traditionalistische paus. Of mij is ook eens verteld, de dominee met een boordje. Ik kon dat niet verzinnen, hoor.
3: Maar Nino, nog een gerelateerde vraag.
0: Ja.
3: Geldt dat ook dat niet ter communie mag gaan bij een Novus Ordo mis die te ver de andere kant op gaat?
0: Ja.
3: Dus stel, weet ik veel, een vrouw staat daar en die doet de... Weet je wel, die mag de beker heffen. Of zo.
0: Ja, verschrikkelijk. Ik zou weglopen. Ja.
3: Ja, nee, maar die plicht werkt dus eigenlijk beide kanten op. Van je moet
0: zijn,
3: gewoon...
0: Ja, er zijn twee extremen. En dat is ook iets waarvan ik kan begrijpen dat de gemiddelde Piusine daar problemen mee heeft. Hoezo word ik wel elke keer aangepakt, maar die andere kant niet?
2: Ja, dus bijvoorbeeld de Duitse bisschoppen, om het gewoon even te zeggen.
0: Nou ja, toch? Ja. Maar wat daar ook bij komt kijken is dat het geen publieke aanval is. Dus dat, dat de paus niet elke zondag tijdens Angelus vanaf zijn balkon daar op loopt te klagen, te schreeuwen en wat dan ook. Dat is graag een reactie die men wil zien en verwachten. Maar je hebt helemaal gelijk ook, Chris. Dus het kent zeker twee kanten. Als er daar gekke dingen gebeuren, dan wil ik meteen adviseer de lokale bisschop. Van dit soort dingen. En dan zal hij, want hij is eindverantwoordelijke, dat moeten handhaven.
2: ja, sorry dat ik onderbreek, maar is het geen publieke actie, de Duitse bisschoppen die gewoon schreeuwen voor kerkhervormingen?
0: Oh ja, maar wat zij doen zeker. Maar er wordt dan vanuit, in dit geval, het magisterium van de kerk vanuit, laat maar zeggen, Rome verwacht dat er een enorm grondoffensief gaat plaatsvinden. En dat wordt, men verwacht gewoon dat er vanuit Rome een houding wordt aangenomen die, het zij agressief, publiekelijk, door middel van persconferenties bijvoorbeeld, waarop het vingers wordt gewezen, terwijl de paus dat recent gewoon heeft gedaan vanuit het vliegtuig. Dat is een houding die meestal per brief wordt gedaan. Of de acties die onderricht worden richting de Duitse bisschoppen. Rome heeft daar zeker wel gewoon een mening over, hoor. En ik heb ook leraren die weigeren namen uit te spreken. Zelfs van diverse dicasteries.
2: Maar zij zijn niet op een schisma aan het afstevenen.
0: De Duitse bisschop? Nou ja, ik geloof heilig van wel. En ja. Paus Franciscus die had ook de houding van, ja, als jullie dat doen, dan doen jullie het maar lekker. Ja, prima. Dan frik je je bordje er gewoon vanaf. Paus Franciscus was daar heel duidelijk in. Maar dat is het mooiste met Paus Leo. En ik denk ook dat dat komt omdat hij een hele intelligente man is. Die laat niet het achterste van zijn tong zien. En die denkt echt lange termijn. En die heeft echt wel zijn mensen op positie staan. Dat zodra het aangebeurt, dat dan daar meteen een handeling op wordt verricht.
2: Ja, dus om toch een beetje te speculeren over zijn beweegredenen. Waarom gaat hij niet in gesprek direct met Pius X, met de overste bijvoorbeeld? Ik weet dat zijn voornaam Davide is, maar ik weet nog even zijn achternaam niet. Voor mij Elia had het net.
1: Het is Pagliarini.
2: Ja.
3: Pagliarini.
2: Voornaam Davide, toch?
1: Ja, ik doe het even het leuke accent erbij voor jullie.
3: Dankjewel.
0: Sorry, waarom
2: gaat Paus Leo niet in gesprek regelrecht met de overste van Pius X broederschap?
0: Ja, dat is iets wat ik me ook wel afvraag. Maar dat is ook wel iets typerend van het pausambt, dat je mensen hebt die dat voor jou doen. En kijk, in de tijd van Paus Johannes Paulus II en Lefebvre was het natuurlijk ongehoord dat dit in de moderne tijd zou gebeuren. Waardoor het ook veel meer met Paus Johannes Paulus II zo wat directer ging, ook in de houding en hoe hij zich openstelde daarvoor, was ook zijn karakter. En het karakter van Paus Leo, die zullen we pas volledig ontdekken als hij 5 jaar lang dit ambt aan het bekleden is. Paus Franciscus die was al zijn eerste kersttoespraak heel duidelijk en dat heeft hij tot aan zijn sterfdag volledig volgehouden. Maar ik denk dat Leo een heel ander kaliber is.
2: Ja, daar begon het natuurlijk mee. Hij krijgt wel een flink dossier, terwijl hij nog pas een jaar paus is.
0: Ja, gelukkiek voor hem is hij opgeleid in kanoniek recht. Dus hij weet wel duidelijk hoe het te bespelen. Dat is ook mooi, want Franciscus, ik weet niet of hij gepromoveerd is met zijn licentiaat in kanoniek recht. In ieder geval, die had mensen nodig om dat uit te leggen. En nu kan je gewoon documenten presenteren waarvan hij zelf ook volledig begrip heeft.
3: We zullen zien.
2: Ja.
3: Ik moet hem afkappen, Wessel, sorry.
2: Mm-hmm.
3: Onze tijd zit erop, Nino. Was wel heel interessant. Goed. Ik denk dat we nog meer stof hadden te bespreken. Maar we moeten de luisteraar ook een pauzetje geven. Voor de volgende aflevering.
0: Ik heb enorm genoten.
3: Ja, als je weer in Nederland bent. Kom gerust langs.
0: Gaan we bier drinken.
3: Bier drinken en live afleveringetje. Maar leuk dat je zo vanuit de studio kon bellen. En ik denk al met al dat we het niet kunnen oplossen. Maar dat was ook niet de missie. Maar meer gewoon een beetje in kader stellen van, je hoort het wel eens. En nog even heel kort, ik hoorde het dan ook van, kom een keertje mee naar de Pius en ik wist niet wat het was. En dan ging je mee en dan hoorde je toch dat er een beetje wrijving was of zo. Dus ik denk dat het goed is voor mensen om tenminste een inleiding te krijgen in de geschiedenis hiernaar. En zelf vast ook meer erover te lezen en meer erover te bidden. En uiteindelijk kunnen we hopelijk weer een gezamenlijke kerk worden.
2: Ja, goed als je het zegt over dat bidden. Want het is natuurlijk makkelijk om er een soort wetenschappelijke interesse in te hebben. Zoals ik dat in ieder geval heb. Maar het zijn eigenlijk ook gewoon broers van je. Buitengesloten worden, die uit huis getrapt worden. Dat is eigenlijk echt super sneu.
0: Ja, we moeten het ons achterhoofd houden. Dat we echt weer naar de eenheid van de kerk willen afstreven. En vooral ook in een periode waarin dus heel veel verwarring is. Dat we elkaar moeten bijstaan en niet elkaar de tent hebben moeten vechten.
3: Het zekend. Nino, hartstikke bedankt. Heren, ook bedankt. Thomas, zoals altijd bedankt. Ik weet dat je afzijdig hebt gehouden, maar je bent een goede DJ voor ons. Een goede leider.
2: Shout-out.
3: Dus Met die woorden, tot ziens en een fijne middag, ochtend of
2: fijne
3: avond.
2: Later.
1: Tot ziens. Tot volgende keer.
2: Slaap yes. lekker.
4: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 5 juni viert de kerk de heilige Bonifatius. Evenals onze bisschop Willibrordus is hij afkomstig uit Engeland. In 716 kwam Bonifatius, die toen nog de naam Winfried droeg, als missionaris naar het vasteland. Hij verkondigde er het geloof onder de Friezen, in Thüringen en in Hessen. Hij is de grote organisator geworden van de Duitse kerkprovincie. De 25 jaren van zijn missiearbeid is een lange aaneenreiging van inrichtingen van bisschopszetels en kloosters. Hij stichtte kloosters in Fulda en nog een zestal andere plaatsen. Maar als de legaat die hij was 81 jaar geworden was, schuift hij dit geweldige organisatiewerk terzijde. Hij begeeft zich naar de wildernis bij de Friezen waar hij begonnen was en laat zich voor Christus vermoorden bij Dokkum in het jaar 754. De moordenaar doorstak voordat hij Bonifatius trof het evangelieboek. De openingstekst bij dit feest luidt: laten wij met vreugde de heilige Bonifatius en zijn metgezellen herdenken. Op deze dag hebben zij door hun geloof de overwinning behaald en zijn zij uit dit leven naar de hemel gegaan om voor eeuwig met Christus het koninkrijk te bezitten. Op vrijdag in week 9 van het jaar is de eerste lezing uit het evangelie volgens Marcus. In zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Messias zoon van David is? David heeft zelf gezegd, door de Heilige Geest bewogen: de Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd. Als David hem Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem. Je moet je toch niet voorstellen dat de leiders van het Joodse volk toen allemaal boeven waren? Het waren juist stuk voor stuk geen boeven, maar zeer gerespecteerde mensen. En er waren wel degelijk echte goede redenen voor. Ze deden veel goed. En het is door hen dat de boodschap tot ons gekomen is. Ze zijn een schakel in de keten van het oude verbond. Zonder die mensen zou de keten van de traditie, van de joods-christelijke traditie, er niet zijn. Het is niet zo dat als je iets goeds van de een zegt, dat je dan per se heel veel kwaads van de ander moet zeggen. Of de goede dingen. Alsof men de goede dingen van hen niet meer zou mogen zien. En intussen ging toch die tempeldienst door en de synagogale dienst. En dat is niet niks. Daarin hebben Jezus en Maria aan meegedaan. En het volk heeft daar zijn geloof in beleefd. En toch, toen het erop aankwam, toen vonden ze Jezus te min. Zoon van David, dat kan nog. Maar Heer, en wij, daar gaat het natuurlijk om. Laten wij tot rust komen bij Jezus. Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem. U hoeft er zich maar bij aan te sluiten. Ga maar tussen die mensen staan. Ga er maar bij staan. Daar uw rustplaats vinden. Dus uw rust niet vinden in wat anderen zeggen, ook al is het nog zo vroom. Nee, bij Jezus zelf gaan. Voor Jezus zetten paus en bisschoppen hun mijter af. Als de paus naar het evangelie gaat zitten luisteren, zet hij de mijter af. En die kleine uiterlijkheden, die zeggen iets over wat het evangelie is. Dat Jezus zelf je daar toespreekt. Dat zelfs de bedienaren van dat woord, op het ogenblik dat het evangelie wordt voorgelezen, zich ook werkelijk als dienaar laten zien. En daar bij Jezus tot rust komen.
Enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden even stil blijven staan. Omhoog kijken en zien hoe hij u ziet. En u dan klein maken in een gebaar. In dit evangelie gaat het erom dat hij niet alleen de zoon van David is, maar ook de Heer van David. Dat wil zeggen niet alleen de zoon van mensen, maar Heer van de mensen. Niet alleen mens met de mensen, maar God over de mensen. En dan een gebaar van aanbidding stellen, u klein maken voor hem. Ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield. In die houding waarin u vermoedt hem het meeste te vinden, hij is toch uw Heer? En dan vragen dat zo uw levenshouding mag zijn, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Het gaat hier over majesteit. Daar zit het woord majus in, dat betekent groter. Deus semper major, de altijd grotere God. Dat is goddelijke majesteit. Hij is de Heer van David. En dan de geschiedenis. Jezus staat in Jeruzalem met verschillende groepen om hem heen. Sadduceeën, Farizeeën, Herodianen. En hier zijn het nu de schriftgeleerden. Dus die zijn nu aan de beurt. In zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen? Jezus met verschillende groepen om hem heen, dat is de plaats van Jezus in dit evangelie. En hoe hij tegen alle andere mensen afsteekt. En dan vragen wat we verlangen. Een innerlijke kennis van Christus onze Heer. Een innerlijke kennis, dat is een kennis waarbij u in uzelf merkt hoe Jezus boven alle mensen uitgaat. De een doet zus en de ander doet zo. Allemaal niet slecht. Maar je merkt hoe hij er bovenuit gaat. Er ver bovenuit gaat. Torenhoog. Hemelhoog. Zo ver als de hemel zich verheft boven de aarde. Zo ver gaat Jezus uit boven de mensen. De overweging. Jezus is Heer en Zoon. Heer is de verheven Godsnaam. Heer, Kyrios, zoals in het Kyrie Eleison, Heer, ontferm u. Maar Jezus is ook Zoon. En dat betekent afhankelijk, iemand die als een kind alles moet vragen. Hij is de genezer van zieken. Gij hebt mij gekastijd, maar geschenkt mij weer genade. Zo staat er bij Tobias, bij Tobit, het 11e hoofdstuk, het 17e vers. Maar hij is ook zelf de drager van de ziekte, iemand die uit zichzelf helemaal niets is. Zo'n leider hebben we eigenlijk het meeste nodig. Alle andere leiders blinken vooral uit door kracht. Ze lijden omdat ze superieur zijn. Ze staan als het ware boven het gewone mens zijn. Eigenlijk zijn ze daardoor niet helemaal menselijk. Jezus is onze leider in het mens zijn, in het gewone, zwakke mens zijn. In zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Messias zoon van David is? Vragen is een manier om te onderrichten. Want iets gaat er pas in als er vraag naar is. En de mens is een vragend wezen. Het begin van alle wijsheid is de verwondering. En een kind is zo lang kind, zolang het zich kan verwonderen, vragen kan stellen. Door vragen te stellen, stem je iemand tot nadenken. De waarheid kan zich eerst nestelen in de geopende, ontvankelijke geest. Eigenlijk is heel ons leven één grote vraag. Van het eigenlijke weten we niets. En blijven we niets weten. Als een druppel in de wijn. Als een rivier die uitmondt in de oceaan.
En je leven mag nog zo'n strakke vorm hebben en je mag van dag tot dag weten waar je aan toe bent, juist dan, doordat er van het gewone niets aan het toeval of de improvisatie wordt overgelaten, komt de mens open voor het mysterie. God is een mysterie, is een geheim. Dat betekent niet dat het nog alle kanten op kan. Er kan een God zijn, maar misschien ook niet. Er kan iets zijn na de dood, maar misschien is er wel niets. God is barmhartig, maar misschien ook niet. Dat God een mysterie is, betekent dat de werkelijkheid van God, die in Jezus is opengegaan, werkelijk onuitputtelijk is. Een onschatbare gave. Een geheim is dus iets anders dan een probleem of een raadsel. Een probleem of een raadsel kun je oplossen. Maar de geheimen los je niet op. Je kunt er altijd in vooruit. Altijd weer nieuw. Je hebt het nooit achter de rug. Je staat erin. Je bent in het geheim opgenomen. Voor eenvoudigen, even moeilijk als voor geleerden. Om ons naar het niveau te brengen van het geheim, dat is de bedoeling van Jezus' vraag. Niet een vraag om iets op te lossen, maar om het geheim, de onoplosbaarheid van zijn persoon, te verdiepen. Hij is de zoon van David, met al zijn grootheid, toch van een menselijke afstamming. Maar hij is ook de Heer. In de termen van de geloofsbelijdenis, waarlijk God en waarlijk mens. Aan het eind gesprekjes met Jezus van hart tot hart, als vrienden onder elkaar en met de Vader. Verenigd met Jezus, met hem bidden, één geworden met Jezus, maar niet eigenmachtig naar de Vader gaan, maar je laten brengen door Jezus, zodat u zich bij de Vader op Jezus kunt beroepen. Ten slotte uw gebed afgeven door het Onze Vader te bidden, het gebed van de kerk.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
0: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
1: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
0: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
1: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
0: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
1: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
0: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
1: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
0: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
1: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
0: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste vrienden, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. In de vorige uitzending had ik aangekondigd dat ik nog wat meer ging spreken over een documentje dat is gekomen vanuit Rome, of in ieder geval wat aan Rome is aangeboden, beter gezegd. Een documentje dat is geschreven door studiegroep 9, een studiegroep die zich moest gaan buigen over de hele kwestie rond homoseksualiteit. Hoe gaan we daar als kerk mee om? Nou, het is een vrucht van het synodale proces. Het documentje heet voluit, ik ga het even vanuit het Engels vertalen, de theologische criteria en de synodale methodologieën voor de gezamenlijke onderscheiding van thema's die ontstaan rond doctrine, pastoraal en ethiek. Nou, dat is een hele mond vol en ik weet niet of u nou heel veel wijzer bent geworden van deze titel, ik niet echt. Het is... ja, ook een beetje de taal die in het documentje zelf wordt gebruikt. Het zijn lange zinnen met vaak verwarrende termen. Ik heb in de vorige uitzending al gesproken over het feit dat er niet meer over een probleem gesproken mag worden, maar alleen maar over emerging issues, hè, dus die thema's die op ons pad komen, die ontstaan, die opkomen. En ik heb gesproken over het feit dat het documentje oproept tot een paradigma shift. Hè, dus we moeten in feite anders gaan denken dan we tot nu toe altijd nog gedaan hebben. Nou, ik ga vandaag spreken over het tweede deel van het document. Het is een adviserend document aan de paus in feite, hè? Dus het is geen kerkelijk leergezag, maar goed. Het is natuurlijk wel zorgelijk als de paus hier heel veel mee zou gaan doen, maar daar zal ik zo meteen over gaan praten. Tweede deel, wat dus ja, wat nog wat concreter ingaat op die kwestie van mensen met neigingen tot hetzelfde geslacht, hè? Die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht, of het nou mannen of vrouwen zijn. Daar gaan we wat over spreken. En het laatste deel van het document spreekt over vrede in de wereld. Nou, dat wil ik even buiten beschouwing laten, want dat is natuurlijk weer een totaal ander thema. Dus ik richt me even alleen op deze morele kwestie die hier aan het licht wordt gebracht. Goed, ik zal vandaag een kort gebed gaan bidden. Een heel bekend gebed, namelijk het Wees gegroet. Want Maria staat natuurlijk al sinds het begin van onze kerk bekend als degene die juist door God is aangesteld om al die dwaalleren in onze kerk te ontdekken en aan het licht te brengen. Dus om te zorgen dat we op de rechte weg blijven, dat we ook de echte Jezus Christus blijven aanbidden en niet een soort projectie van onze eigen gedachten. Dus ik zal bidden tot Maria en dan gaan we daarna nog even wat spreken over dit documentje. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Goed, even terug naar dat documentje. Dus ik ben inmiddels bij paragraaf 1.2 aanbeland. Nou, dan hoorden we weer zo'n bekende one-liner dat de kerk moet elke persoon en alle mensen welkom heten. Nou, dat is heel kort gezegd, is dat waar? Dat klopt. We moeten inderdaad alle mensen in onze kerk verwelkomen. Het is belangrijk dat we hartelijk zijn naar alle mensen in heel de wereld. Maar, en dat zegt het documentje helaas er dan weer niet bij, natuurlijk is dat zo dat we de mensen in onze kerk moeten verwelkomen. Maar dat wil niet zeggen dat we alle gedachten van alle mensen moeten verwelkomen. Ja, op het moment dat een moslim zou aankloppen bij de deur van de pastorie, dan moeten we hem welkom heten, dan moeten we hem binnenlaten. Maar tegelijkertijd betekent dat niet dat wij de hele leer van de Koran moeten welkom heten. Ja, dus er is, en dat bedoel ik met die verwarrende terminologie van dit document, er is steeds weer dat onderscheid tussen de persoon, hè, of beter gezegd vanuit Bijbels perspectief, de zondaar, hè, die we moeten omarmen, en de zonde, hè, of de dwalende gedachten, die we natuurlijk niet moeten omarmen. En dat onderscheid wordt vreemd genoeg in dit document ook weer niet gemaakt. Dus ook als het gaat over mensen met homoseksuele neigingen, daar spreekt het document dadelijk uitgebreid over, dan is het inderdaad zo dat we die persoon moeten verwelkomen, dat we daar liefdevol tegen moeten zijn, maar dat we die persoon niet moeten gaan zitten bevestigen in zijn neigingen. Sterker nog, dat we hem juist een pad moeten aanwijzen, het pad van het evangelie, waarbij de oude mens, de mens voor zover die niet leeft in overeenstemming met datgene wat God verlangt van de mens, dat de oude mens wordt gekruisigd en verrijst, dat gebeurt in het doopsel, en dat hij een nieuw leven gaat leiden. En in dit thema, in het verlengde hiervan, wordt er ook wel iets heel zorgelijks gezegd een pagina verder, dus nog steeds in paragraaf 1.2. Daar wordt namelijk gesproken over het zelf, het zelf van de mens. En dan zegt het documentje, het zelf wordt gedefinieerd door zijn acties, die aan het licht worden gebracht in tijd en geschiedenis. En dat is een gevaarlijke uitspraak, want dat betekent namelijk dat onszelf, je zou kunnen zeggen onze identiteit, zou worden gedefinieerd door onze acties. En dat is eigenlijk precies wat we niet geloven als kerk. Onszelf wordt gedefinieerd door het geschapen zijn door God, door onze menselijke natuur, door het feit dat God ons een ziel heeft gegeven en een lichaam. Dat maakt onszelf uit, dat hij ons heeft gemaakt tot man of vrouw. Dat maakt onszelf uit. En onze handelingen, die kunnen in overeenstemming zijn met onszelf, dus met de manier waarop we zijn geschapen, met het plan dat God daarachter heeft verborgen, om het zo te noemen. Of onze handelingen kunnen ervan afwijken. Maar het feit dat wij ons gedragen als zondaars wil niet zeggen dat onze identiteit bepaalt. En dat is een ontzettend belangrijk punt. Dus hier wordt echt wel een blunder begaan als je het mij vraagt. Want het is namelijk niet zo dat onszelf wordt gedefinieerd door onze handelingen. Kijk, als dat zo zou zijn, dan zouden wij zondaar zijn zonder dat we ooit nog zouden kunnen veranderen. Dan zeggen we namelijk, jij bent zondaar en daarmee is de kous af. Maar dat is niet wat de kerk zegt. De kerk zegt, je bent inderdaad een zondaar in die mate dat je je gedraagt als zondaar. Maar er is een andere weg mogelijk. Je kunt je meer conform het evangelie gaan gedragen. Je kunt je meer schikken naar datgene wat God van je vraagt. Je kunt meer volgeling worden van Jezus Christus. En dan ga je minder zondigen. Stop je dan helemaal met zondigen? Nee, want die erfzonde die weliswaar wordt uitgewist door het doopsel, die blijft toch nog steeds in onze ziel aanwezig als neiging. Dus het wil niet zeggen dat het feit dat we gedoopt zijn, dat daarmee onze neiging tot de zonde helemaal wordt weggewassen. Er wordt ons een mogelijkheid geboden tot redding. Maar we moeten altijd nog blijven kiezen. We moeten ook nog altijd blijven strijden tegen die neiging. Dus die neiging tot de zonde is niet iets wat onze identiteit uitmaakt. Het is iets wat in ons wezen is gekomen door de erfzonde, maar wat er eigenlijk helemaal niet in hoort te zitten. Dus onze identiteit, zou je kunnen zeggen, ligt in het feit dat we zijn geschapen door God, de Almachtige Vader. En als christen, als katholiek, dat we zijn gered door Jezus Christus. Dat is ook deel van onze identiteit. Waarom? Omdat we op dat moment een eeuwig merkteken in onze ziel ontvangen. Dat merkteken, dat kerft dus als het ware onze identiteit. Dus dat is niet een soort sausje, een christelijk sausje wat over ons wordt heen gegoten. Nee, we zijn al geschapen, dat is een deel van onze identiteit. En we zijn verlost door het doopsel. Dus dat is ook deel van die identiteit, van dat zelf geworden. Maar onze handelingen, onze acties, zijn dat niet automatisch. Want onze acties kunnen goed zijn, leiden tot een deugdzaam leven, maar kunnen ook slecht zijn en kunnen leiden tot verval, tot een zondig leven. Dus die acties, die handelingen, die moeten we juist gaan afstemmen op onze identiteit die we van God hebben ontvangen. Op het feit dat we verlost zijn. Nou, dat even als een soort inleiding voor het laatste deel van het document. Want het is wel belangrijk om dit even helder te krijgen. Want als we dit namelijk niet helder hebben, dan gaan we in het verlengde daarvan zeggen, nou, onszelf wordt gedefinieerd door onze handelingen, zoals dat document dus beweert, wat ik dus niet geloof en wat volgens mij ook niet de kerk is. Beter gezegd, wat niet het geloof van de kerk is. Maar met die kleine uitspraak wordt wel het pad gebaand naar het hele thema wat dit document aan het licht wil brengen. Want op het moment dat onszelf zou worden gedefinieerd door onze handelingen, dan zou dat betekenen dat wij, wanneer we homoseksuele handelingen doen, want daar spreekt het document natuurlijk over, dat dat een deel is van onszelf, een deel van onze identiteit. Kijk, en daar wringt natuurlijk de schoen, hè, steeds weer opnieuw. Nou, vervolgens worden er twee verhalen aangehaald in het document, en dan zitten we inmiddels in paragraaf 2.1. Nou, de eerste is een man uit Portugal, die vertelt over dat hij als kind zijn homoseksualiteit als een soort geheim moest verbergen, waardoor hij in een diep isolement raakte, waardoor hij heel eenzaam werd. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel erg. Maar vervolgens wordt er dan gesproken over dat deze man tot de ontdekking komt dat de zonde die hierachter zou liggen, wel of niet, dat die niet zit in het feit van de homoseksuele relatie, maar, en dan moet ik weer even citeren, maar in een gebrek, in een geloof, in een God die onze volheid verlangt. Ja, ook weer verwarrend. Ja, dus de zonde, aldus deze man, die als getuige wordt aangehaald in dit documentje, zit niet in de relatie tussen twee mannen of twee vrouwen zelf, maar in het gebrek, in het geloof in een God die onze volheid verlangt. Ja, wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? Ja, dus de relatie zou niet zondig zijn, hè, dat is het eerste wat wordt gezegd, dat is nog wel eenvoudig te volgen, maar daarna wordt gezegd, God zou onze volheid verlangen. Ja, zou die dan onze volheid in die homoseksuele relatie verlangen? Dat is eigenlijk wat deze man hier zegt. Maar ja, goed, dat is natuurlijk niet katholiek. En sterker nog, het is zelfs niet liefdevol om dat te beweren. Dat wordt wel vergeten vaak. Want op het moment dat we dit gaan bevestigen, op het moment dat we gaan bevestigen dat een homoseksuele relatie iets goeds zou zijn, maar dat we dat punt nog niet helemaal hebben bereikt, ja, dan zitten we in feite, en daar komen we dadelijk op, ook seks buiten het huwelijk weer als het ware te bedekken. Want, en dat, ja, dat maakt dit document zich ook wel schuldig aan, steeds weer worden die twee verward. Hè? Dus de homoseksuele neiging en de homoseksuele daad. Dit documentje spreekt over de zorg die we moeten hebben voor mensen met homoseksuele neigingen. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè, deze mensen moeten we helpen te leren een biddend leven te leiden, te leren hun seksualiteit te offeren in die zin, om een kuis leven te leiden, wat nogmaals, en ik heb dat al vaak gezegd, niet alleen geldt voor homoseksuele mensen, maar ook voor heteroseksuele mensen buiten het huwelijk. Als een heteroseksuele man die alleenstaand is, kampt met ontzettend veel seksuele verlangens, daar echt door gekweld wordt, dan is dat ook iemand die hulp van de kerk nodig heeft. Die moet leren om het pad van de kuisheid te gaan. En natuurlijk is dat ontzettend moeilijk. Hè? Natuurlijk is kuisheid geen toverbegrip wat je zomaar even met een knip van je vinger aan iemand kunt geven. Nee, dat wil zeggen dagelijks je kruis dragen. En dat wil ook zeggen dat we door het dragen van dat kruis en door te groeien in liefde tot God en door te groeien in liefde tot zijn plannen, dat we op die manier leren wat het is om zuiver te leven. Hè? En om te leren, zoals de catechismus ook zegt, hoe we die liefdes- en levenskrachten, hè, die ons soms kunnen overmannen, hoe we die juist kunnen heiligen, hoe we die menselijker kunnen maken. En niet gericht op ons genot, maar gericht op het welzijn van de wereld. Hè, dus natuurlijk ligt daar een hele wereld achter, dus we moeten er nooit zomaar overheen stappen alsof het super simpel zou zijn om zomaar kuis te gaan leven. Hè, voor heteroseksuele mensen en voor homoseksuele mensen. Maar wat we wel geloven als kerk is dat in de veiligheid van het sacrament van het huwelijk alleen daar die seksualiteit op een gezonde, veilige manier kan bestaan. Dus ook het doen van de seksualiteit, niet alleen de neiging hebben, maar ook in een seksuele relatie leven. En waarom in het sacrament van het huwelijk? Nou, omdat dan de zegen van God erop rust en omdat er complementariteit is. Het is tussen een man en een vrouw. Dus het is in overeenstemming met de natuur die God ons heeft gegeven, de menselijke natuur. Hij schiep ons als man en vrouw. Nou, vervolgens horen we over het verhaal van een man of vrouw, dat wordt niet gezegd, maar in ieder geval iemand met homoseksuele neigingen vanuit de Verenigde Staten, die een hele moeilijke tijd heeft gehad, omdat hij heeft geleden onder homofobie en transfobie. Dus angst voor homo's en angst voor transseksuelen. Ja, ook weer pijnlijk natuurlijk. Maar ook hierin zien we weer dat het documentje vertrekt vanuit het verdriet, de pijn, de angst van de persoon, zonder de weg aan te wijzen die uiteindelijk ertoe zal leiden dat deze persoon in vrede komt te leven. Wat het document in feite zegt is, deze persoon behoort tot de LGBTQ-gemeenschap. Dat wordt ook letterlijk genoemd in het document. En in die hoedanigheid moeten we deze persoon omhelzen. Ja, daar had ik het net al over. We moeten niet de gedachten van de LGBTQ-gemeenschap gaan omhelzen, want die propageren echt iets anders dan wat de kerk of wat God voor heeft voor de mens. Wat God toont aan de mens door het evangelie als goed en gezond voor de mens. De LGBTQ-gemeenschap wil toch seksualiteit buiten het huwelijk normaliseren. Of dat nou heteroseksualiteit is of homoseksualiteit, alle vormen van seksualiteit buiten het huwelijk moeten genormaliseerd worden, moeten een plekje krijgen. Dus niet alleen de neiging waar we het net over hadden, maar ook het toegeven aan die neiging, ook het leven van een seksuele relatie. Dat is uiteindelijk wat er goedgekeurd zou moeten worden. Maar daar kunnen we als kerk niet mee akkoord gaan, want dat is niet goed, niet gezond voor de mens. Niet hier op aarde en ook niet voor zijn hemelse bestemming. Nou, tegen het einde van het document, waar het nog spreekt over deze kwestie, noemt het ook wel een paar goede punten, namelijk dat we documenten die hierover verschenen zijn vanuit Rome, dat we die serieus moeten nemen. En dan wordt er gesproken over het documentje Persona Humana uit 1975 en Homosexualitatis Problema uit 1986. En zo worden er nog wat documenten genoemd die ik overigens niet goed ken, maar ja, ik vertrouw erop dat dat goede documenten zijn. Ik zou eens in de toekomst nog eens wat van naderbij kunnen gaan bekijken. Maar dan wordt er ook weer geëindigd, en dat is dan ook weer zorgelijk, met het laatste punt, de conclusies van deze werkgroep. Dan wordt nog het volgende gezegd. Namelijk dat we niet zomaar voorbij moeten gaan, nadat we hebben geluisterd naar het woord van God, levend in de kerk. Dus daarmee bedoelen ze op dat synodale proces waar ze hebben geluisterd zogenaamd naar die fluisteringen van de Heilige Geest, dat ze steeds weer terugkomen bij de vraag van, ja, kun je nou over een huwelijk spreken als het gaat over een relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht? Nou, ze beantwoorden die vraag niet, maar het feit dat die vraag überhaupt gesteld wordt, geeft wel aan dat ze toch daar willen blijven graven als het ware. Rust zou het geven als hier meteen bijgezegd zou worden, nee, dat gaat niet. Het huwelijk is een relatie tussen een man en vrouw in navolging van Jezus Christus en zijn kerk, de bruid, en zoals Paulus het ook zo duidelijk beschrijft. En dat is het huwelijk dat God aan zijn kerk heeft gegeven. En ook heel veel duidelijkheid zou het scheppen wanneer het document zou zeggen, iemand met homoseksuele neigingen is niet hetzelfde als iemand die in een homoseksuele relatie leeft. Want er wordt de hele tijd die sprong gemaakt van, we moeten opkomen voor diegenen die het moeilijk hebben, omdat ze homoseksuele neigingen hebben. Dus moeten we ze erkennen in hun relatie, in hun homoseksuele relatie met de ander. Ja, maar die dus, die klopt niet. Inderdaad, we moeten die mensen een plek geven, we moeten die mensen pastorale zorg geven. En we moeten deze mensen bijstaan, met hen bidden, samen met hen optrekken, et cetera. Maar dat wil niet zeggen dat we ze moeten gaan bevestigen in het uitoefenen van die neigingen, in het doen van die neigingen, in het naleven van die neigingen. Zoals dat dus voor alle mensen geldt en niet alleen voor homoseksuelen. Goed, ik begin een beetje in herhaling te vallen. En dat doen we als kerk overal een klein beetje. Maar dat komt ook omdat dit thema steeds weer opnieuw op de agenda komt. En ik geloof ook echt dat steeds wanneer dit soort verwarrende documenten naar buiten worden gebracht, dat we er ook iets van moeten zeggen. Uit liefde, uit zorg, juist voor de mensen waarover in dit document gesproken wordt. Om ze geen valse hoop te geven, maar echte hoop. De hoop van het evangelie, de hoop van Jezus Christus die verlost. Goed, ik wens u nog een hele goede dag toe en ik wens u alvast een prachtig hoogfeest van Sacramentsdag, dat we aanstaande zondag hier in Nederland gaan vieren.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priester-directeur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: brief van de Thessalonicenzen bidt zonder ophouden. Natuurlijk ook is de rooskans daarvoor een goed hulpmiddel, omdat het vrij toegankelijk een manier is om altijd geestelijk bezig te zijn.
1: En het herinneren van geheimen eigenlijk een te zwakke uitdrukking is. Het is eigenlijk het activeren. Ja. Daarmee dus eigenlijk ook meteen een constante bekering. Hè? Wat natuurlijk het leven ook is. Het is een constante bekering, dag in dag uit. Dus we hebben de rozenkrans, hebben we hier als een gebedssnoer liggen, fysiek. Ja. Maar het is ook een snoer, een keten wat door de eeuwen heen verschillende kloosterorders heeft gebonden.
2: Ja, we zijn weer terug vanuit de Liduina Basiliek, oftewel Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans. Dat is haar originele titel. En vandaag spreken we over die rozenkrans, de ontstaansgeschiedenis. Hoe is het zover gekomen dat we nu elke keer opnieuw die kralen door onze vingers heen laten glijden en vervolgens het wezen goed bidden, het Onze Vader, het eer aan de Vader, maar zoals we gezien hebben, als hart en als ziel van de rozenkrans de geheimen. En die ziel van de rozenkrans bespreek ik weer samen natuurlijk met Jesse Rijt, die vandaag aan de andere kant zit, aan de rechterkant vanuit mij gezien. Jesse die is altijd goed met de communicatie en stelt altijd goede vragen. Heeft altijd heel veel mooie inzichten.
0: Ik ga mijn best doen.
2: Ja. En daarnaast natuurlijk met Herwin Horst ook.
0: Moeten we daar eens over
2: van
0: zeggen?
2: Het geloof, zegt hij altijd.
3: Ja, moet je daar eens over zeggen? Leg de lat niet te hoog, hè? Vandaag.
2: Ja. Als we het hebben over die rozenkrans, dan is er één onderwerp wat eigenlijk elke keer terugkomt. Namelijk dat het erom gaat dat die rozenkrans een manier is om Christus altijd in gedachten te houden. Christus altijd in gedachten te houden. En dat is natuurlijk iets wat eigenlijk vanaf het doopsel al we allemaal moeten doen. Dat we met hem, door hem, met hem en in hem leven. En er zijn eigenlijk drie grote onderwerpen, tradities, die ons helpen door de eeuwen heen om Christus elke keer in gedachten te houden. En die een invloed hebben gehad op dat gebedssnoer, op de rozenkrans die we nu nog steeds bidden. En die drie invloedssferen, dat zijn de woestijnvaders, het psalmgebed en de akathistoshymne uit het oosten. Misschien goed om te beginnen met de woestijnvaders. In de vierde eeuw was er de grote monnik Cassianus en die ging naar Egypte toe om te kijken hoe bepaalde monniken, woestijnvaders, naar Egypte trokken om Jezus Christus na te volgen. En ze lieten alles achter, net zoals de rijke jongeling, om echt in die navolging van Christus te staan op een hele radicale manier. En hij ging dus naar Egypte toe om dat te onderzoeken. Mm-hmm. En een van de dingen die hem daar heel erg inspireerde als het ware, is dat de monniken elke keer gebeden aan het herhalen waren. En niet alleen gebeden, maar ook vooral delen uit de Bijbel, uit de Heilige Schrift.
0: Ja, zoals toen net als kanon was vastgesteld.
2: Voilà. Nou ja, de kanonvorming is natuurlijk een hele lange ontwikkeling. Hè? Dus niet alleen in die eerste paar eeuwen. Maar inderdaad, dus delen van de Heilige Schrift werden herhaald. Ruminare wordt ook wel gezegd, herkauwd. Hmm. Dus elke keer opnieuw bepaalde psalmversen, want de psalmen die verwijzen uiteindelijk in de gezonde theologie naar Jezus Christus zelf. Dat is ook waarom we nu nog steeds de psalmen bidden. Dat is een voorafschaduwing als het ware van het leven van Jezus Christus zelf. Jezus Christus is de vervulling van de Heilige Schrift. Dat zien we ook bij de Emmausgangers die we gelezen hebben afgelopen weken nog. Maar terug naar de essentie. Wat de monnik wil, is dat hij in zijn hart altijd de Heer heeft. Dus een zuiverheid van hart nastreven, waardoor hij dag in dag uit leeft in aanwezigheid van God. En dat is dus iets wat niet automatisch zo is. Want vanaf het moment dat je naar de woestijn trekt, neem je nog altijd jezelf mee. En wat neem je dus mee? Al je verleidingen van je vlees, alle demonen. Hè? Ik moet altijd denken aan Hieronymus Bosch, die prachtige afbeeldingen heeft gemaakt. Hè? Dus die mooie schilderijen die nu in het El Prada Museum in Madrid hangen. Hè? Waarbij je dus het drieluik ziet van het laatste oordeel. En allemaal gekke koppen en zo. Ja. En monsters en beesten. En dat is een beetje wat de heilige Antonius ook, maar ook de monniken meemaken in hun Oeh, ik ga tegen de microfoon aan. In hun eigen hoofd. Ja. In hun eigen ziel, in hun geest maken zij dat mee waar ze ook zijn. En omdat ze in die woestijn zijn en geen enkele andere afleiding hebben, gaan ze heel erg met dat innerlijk leven bezig.
0: Ja, ja.
2: En
0: ja,
2: hoe kan je dan terugkomen naar de zuiverheid, de toestand, een soort van de toestand van, je kunt er niet terug naar de toestand voor de erfzonde. Maar wat je wil, is wel dat, ja, dat je zuiver wordt, dat je gezuiverd wordt door de boodschap van Christus. En dat doen zij door elke keer die psalmen te herhalen. En een van de grote voorbeelden daarvan is de psalm 69 of 70, hangt af van welke becijfering je gebruikt.
0: Ja, Septuagint of Vulgaat.
2: Voilà. En dat is het begin van elk getijdengebed. Heer, God kom mij te hulp, ja. Heer haast u mij te helpen. En daarvan zegt Cassianus, dat werd elke keer opnieuw herhaald. Elke keer, elke keer, elke keer. En dus op die manier ontstaat een cultuur van herhaling van onderdelen, delen van de Bijbel. Waardoor je dus gaat leven met die Bijbel. Dat gaat interioriseren als het ware. Dus het wordt iets van jezelf, innerlijk gezien. En die Bijbelversen komen dan ook op als je ergens anders bent. Of als je bijvoorbeeld een bepaalde slechte gedachte hebt, kun je met een ander Bijbelvers, net zoals Christus doet, hè, als hij verleid wordt in de woestijn, kun je dan die gedachte inkapselen als het ware. En dat is wat de monnik doet. De monnik wil altijd in de aanwezigheid van Christus leven. En nou ja, we hebben gezien dat op een gegeven moment krijg je dan die ontwikkeling dat eigenlijk voor de leek niet toegankelijk is, die 150 psalmen. Want de monnik moet het eigenlijk uit zijn hoofd kennen in die tijd.
0: Mm. Zo.
2: Ja, het is belangrijk. Het is belangrijk dat hij die hele heilige schrift, of in ieder geval de psalmen en de brief aan Paulus en zo, dat hij die uit zijn hoofd kent.
0: Ja.
2: Waarom? Omdat hij dan elke keer dat kan herhalen en dat innerlijk leven verrijkt wordt, gestimuleerd wordt. Ja.
0: Daarmee ook antwoord geeft aan de oproep in de brief van de Thessalonicense. Bid zonder ophouden. Natuurlijk ook is de rooskrans daarvoor een goed hulpmiddel. Omdat het vrij toegankelijk een manier is om altijd geestelijk bezig te zijn.
2: En dat is dus eigenlijk een achtergrond die je altijd in oogschouw moet nemen. Dat het dus gaat om het leven in Christus door de Heilige Schrift. En de monniken hebben dat al gedaan in de derde, vierde eeuw. Heel vroeg door die Bijbelversen elke keer te herhalen. En een andere traditie, dus die heb je in het oosten, die is ook al heel oud. Die is natuurlijk ook, even goed kijken, in de 16e eeuw heb je de laatste fase, maar ook al eerder op de berg van Athos, ik geloof dat het 10e eeuw is of zo, dat het Jezusgebed daar geïntroduceerd wordt. Dus dat is ook een kleine tekst, een gebed, wat elke keer maar herhaald wordt.
0: Ja, honderden keer.
2: Ja, dus de tekst is, Kyrie Jesu Christe eleison mee. Jezus Christus, Heer, Jezus Christus, Heer is belangrijk. Hij is de Kyrios, hè, dus de Kyrios is de Heer, de verrezen Heer. Jezus Christus, ontferm u over mij.
0: Zoon van God, ontferm u over mij.
2: Ja. En dat is de tekst die herhaald wordt, herhaald wordt en herhaald wordt. En soms zeggen ze dan, dat heb je dus alleen in het oosten. Maar ik heb net aangegeven dat het in het westen ook geïntroduceerd wordt door Cassianus. Alleen heb je dan nog niet Jezus. Zijn naam wordt daar niet genoemd. Maar omdat de kerk altijd de psalmen en de hele heilige schrift naar Jezus toeleest, is het noemen van zo'n psalm, herhalen van een psalm, ook een Jezusgebed eigenlijk.
0: Ja.
2: Hè?
0: Ja.
2: En in de 16e eeuw wordt het dan in Rusland ook geïntroduceerd. En dan krijg je dat bekende boek, wat in de 18e en 19e eeuw wel overal verspreid wordt, Verhalen van Russische Pelgrim.
0: Mm-hmm.
2: Waarbij, misschien heb je het zelf al gelezen, ik niet helaas, maar waarbij dus iemand door een starets, dus een geestelijk leidsman zou je kunnen zeggen in de orthodoxe kerk, geleerd wordt om dat Jezusgebed te herhalen, herhalen en herhalen. En dat, op een gegeven moment doet dat duizenden keren per dag en zo vaak mogelijk dat te zeggen. Maar het idee is elke keer weer opnieuw Jezus Christus in je hart laten leven door je elke keer aan hem te herinneren. En dat doet de rooskrans ook, alleen de rooskrans maakt het iets specifieker, want zegt, ik wil een bepaald deel van het mysterie overwegen. Dus bijvoorbeeld het lijden, en nog specifieker, hij wordt met doornen gekroond. Dat vind ik trouwens een heel mooi mysterie van de droevige geheim, omdat daar eigenlijk naar voren komt dat Jezus, die de edele koninklijke natuur heeft, iets toevalt wat helemaal niet bij hem past, hè. Dus en dan moet ik ook altijd denken aan alle christenen die vervolgd worden bijvoorbeeld. Ik vind het een prachtige passage. Maar ook hoe de menselijke natuur ja,
0: in hem
2: ja.
0: geboord wordt bijna.
2: Voilà. Voilà.
0: Ja, maar hij natuurlijk de echte koning is.
2: Ja,
0: precies. Ja, misschien nog even goed, als je de eerste aflevering misschien niet gehoord hebt.
2: Ja.
0: We hebben het over geheimen. Er zijn verschillende geheimen die je gebruikt om de rozenkrans te bidden. Hè?
2: Voilà.
0: Ja. Hoeveel geheimen is er daar één van?
2: Ja, er zijn dus vier series geheimen. Nou ja, nu zijn het er vier, eerst waren het er drie. En bij elke serie van geheimen zijn dus 50 weesgegroeten. En dan heb je in totaal 150. En dat is ook mooi, omdat dat natuurlijk een verbinding ook vormt met de tweede invloed. Ja, kun je zeggen, een psalmgebed. Dus de eerste invloedsfeer van de rozenkrans, waar de rozenkrans uit ontstaan is, is dat monnikengebed, wat ik net genoemd heb. Dus het Jezusgebed, maar ook het herhalen, het ruminaren, het herkauwen van de Heilige Schrift. Wat we tegenwoordig eigenlijk noemen Lectio Divina.
0: Mm-hmm, ja.
2: Want Lectio Divina is nooit alleen maar, volgens mij doen jullie het ook wel eens, of niet? Of is het ook wel een traditie in de parochie misschien dat het gebeurt of op andere plekken?
1: Nou, we hebben het in een eerdere serie natuurlijk al wel eens een keertje geïntroduceerd. Okay? Het Lectio Divina, dus ook dat je, net als wat we in de eerste aflevering over de rozenkrans zeggen, dat de rozenkrans bidden ook een manier is om zintuigelijk gezien ook op verschillende manieren te bidden. Het is een hele actieve houding van bidden. Mm. En dat is het Lectio Divina is het eigenlijk ook. Hè? Ja. Het is het lezen, het is het hardop uitspreken, oratio, het mediteren, het overdenken. Ja. Wat je feitelijk met de rozenkrans ook doet. Ja. En ook die elementen er voor jezelf uithalen die voor jou op dat moment op bepaalde onderdelen in je leven van toepassing zijn. En daar ook nog eens een keer een actio, dat is eigenlijk een soort van laatste stadium.
2: Waar wat er later aan toegevoegd is.
1: Die daar later aan toegevoegd is. Ja.
2: En wat ik daarbij mooi vind, is dus dat het altijd gaat om een klein stukje.
0: Ja.
2: Sommige mensen doen Lectio Divina van een heel hoofdstuk. Dat is juist niet de bedoeling. Het idee is juist dat je...
1: Het kan kennelijk in een paar woorden zijn.
2: Een paar woorden,
1: van een
2: of zelfs maar één woord.
1: Of een woord.
2: En dan die herhaling inderdaad, dat is dat...
1: Tegenwoordig heet dat dan ook in de andere stroming natuurlijk, hè, zo heel modern, een mantra. Maar ja, in wezen is dat ook... Ja, hè?
0: Ja, alleen daarmee probeer je nog iets te bereiken. Maar hier zit je ook jezelf overgeven aan zo'n tekst. Juist. Wat zegt die tekst eigenlijk...
2: Ja.
0: Aan mij.
1: Over in plaats van, in deze situatie.
0: Ik moet 100 keer dit doen en dan bereik ik
2: En het idee is altijd dat je die externe hulpmiddelen nodig hebt om tot een innerlijk beschouwend gebed te komen.
0: Ja.
2: En dat is bij de rozenkrans zoveel van belang. Op een gegeven moment, dat heb ik zelf ook wel vaker meegemaakt, dat je gewoon eerst mechanisch dat doet en op een gegeven moment ga je rust in. En dat is wanneer het echt beschouwend gebed wordt. Wil niet zeggen dat andere vormen van rozenkransbidden niet waardevol zouden zijn.
0: In een groep bijvoorbeeld.
2: En je hebt ook soms, ga je naar de trein toe en moet je nog even snel een tientje bidden.
0: Tuurlijk.
2: Maar dat is ook een mooie vorm. Dus zoals we al eerder gezegd hebben, het rozenkransgebed heeft veel ruimte voor allerlei vormen van gebed. Dus intercessiegebed, maar ook aanbidding en beschouwend. Maar ook vraaggebed, smeekgebed, het Onze Vader staat erin. En dus in die zin is er heel veel ruimte voor verschillende vormen van gebed. Maar het blijft wel waar dat het ontstaan is in eerste instantie via dat monnikendom, wat elke keer wil actualiseren, memoreren, herinneren van Gods helsdaden in de ziel. En ook, vooral dus, omdat wij anders... Hoe zal ik dat mooi zeggen? Er zijn zoveel andere invloeden die juist de andere kant uitgaan. Maar we willen elke keer opnieuw aan hem, aan God herinnerd worden.
0: Ja, niet aan het vlees.
2: Nou ja, het vlees is ook goed, hè? Het vlees is ook geschapen.
0: Nee, maar ik bedoel, dat dagelijkse, dat verleidelijke, Instagram, het swipen, alles.
2: Ja, en dus om een christelijk leven te hebben, moeten we ons eerst wat ontdoen aan bepaalde beelden, maar er moeten ook nieuwe beelden voor in de plaats komen. Ja. En de rozenkrans is nu net geeft ons die mogelijkheid om die mysteries echt in ons te laten groeien, te laten geboren worden, zou ik bijna zeggen. Waardoor je echt met gezag ook over Christus kunt spreken.
1: Ja, we hebben het in de eerste aflevering ook over gehad. Hè, dat het herinneren van geheimen eigenlijk een te zwakke uitdrukking is. Het is eigenlijk het activeren. En daarmee dus eigenlijk ook meteen een constante bekering. Hè, wat het natuurlijk het leven ook is. Het is een constante bekering, dag in dag uit. Ja. Waarin je iedere keer ja, bekering is natuurlijk ook een soort van gerichtheid. Iedere keer weer teruggaat naar die richting waar het om gaat. De essentie van het geloof en het evangelie wat via de Rozenkrans verkondigd wordt. En gebeden wordt.
2: En het is lofprijzing op God. Maar dat is dus het eerste onderdeel. Het tweede is eigenlijk het psalmgebed. Dus zoals we al eerder aangegeven hebben, er zijn 3 series van 5 geheimen. Dus het droevige, de glorievolle
1: en de blijde
2: geheimen. En dat betekent dus 150, 3 keer 50. En dat is ook exact het aantal van de psalmen. En dat komt dus waarschijnlijk in de traditie, omdat er in de 12e eeuw meer en meer lekenbroeders kwamen, die dus niet dat hele officie konden volgen. En die begonnen met delen van het Paternoster, onze vader, als alternatief tijdens de psalmen te bidden.
0: Mm.
2: Maar dat was het Paternoster nog.
0: Ja, precies. Zoals in België.
2: Zoals in België nog steeds gezegd wordt, we gaan de Paternoster bidden. Hè?
0: Ja.
2: Dus dat gebeurt daar nog steeds.
0: Mm.
2: Maar op een gegeven moment, en dat is ook wel heel interessant, krijg je dus die interessante omslag dat het Onze Vader en het Ave Maria beide meer en meer samen opgaan in de kerk. Dus beide gewaardeerd worden. Dus het is niet alleen maar nog maar het Onze Vader, ook het Ave Maria. En
0: ja, er staat zelfs dat er tijdens een synode in Parijs besloten is dat die gebeden evenwaardig zijn.
2: Ja.
0: Wat wordt daar precies mee bedoeld? Want zelf voelt het toch wel alsof het Onze Vader toch wat substantiëler of nog wat steviger is.
2: Omdat het echt uiteindelijk om Christus gaat. Voilà. Het hele wezen gegroet. Ja. Zoals we al eerder gezegd hebben. Het is de messiaanse verwachting van Christus in de schoot van Maria.
0: Mm-hmm.
2: En dat is waar het wezen gegroet om gaat. En daarom is zij gezegend. Denk aan het oti. Hè, wat in het Grieks stond. In die scherven van het klooster. Koptische klooster uit de 6e eeuw nota bene. En in de 12e eeuw. Het is ook wel heel interessant, zonder dat we te veel uitstapjes gaan maken. Zo dadelijk gaan we nog meer in de geschiedenis kijken. Maar heb je ook natuurlijk grote heiligen, zoals Anselmus van Canterbury en Bernardus van Clairvaux. En het interessante is, Bernardus van Clairvaux vooral, had een hele grote Maria-devotie, maar tegelijkertijd ook een hele grote devotie voor de naam van Jezus.
0: Mm.
2: En die twee gaan samen op. En onder invloed van die Cisterciensers ontstaat dus een devotie tot de naam van Jezus, die geïntegreerd wordt in het Ave Maria, waardoor het wees gegroet niet alleen is wees gegroet Maria, vol van haar die is met u en zij die zegt onder vrouwen en gezegend is. Jezus wordt er dan pas op dat moment pas aan toegevoegd. Hè?
0: Hmm.
2: De naam van Jezus. En dat is onder invloed van die grote devotie van voor de naam van Jezus.
0: Ja, mooi.
1: Wat natuurlijk wel interessant is. Hè? We hebben het in onze inleiding, in onze eerste aflevering ook over gehad. We hebben in wezen 3 series van geheimen. Nou, inmiddels 4 series van geheimen.
2: Ja, geheimen van het licht door Heilige
1: Geheimen, Passie, geheimen van het licht die zijn toegevoegd. Dan heb je het over 20 geheimen van het leven van Christus. Nou, we weten ook dat er allerlei zaken, gebeurtenissen, getuigenissen van het leven van Christus zijn, die je ook als een geheim zou kunnen aanschouwen. En dus misschien met hetzelfde gemak zou kunnen toevoegen aan het bidden van de Rozenkrans. Toch om nou eventjes die koppeling te maken met de psalmen. Hè. Psalmen is natuurlijk een bepaalde basis. We gaan van het bidden van 150 psalmen naar wat nu uiteindelijk is het bidden van het Ave Maria, het Onze Vader en een x-aantal geheimen. We hadden aanvankelijk dus 3 series geheimen. Blijde, droevige geheimen en glorievolle geheimen.
2: Ja.
1: Tegelijkertijd zien we ook dat de psalmen, de 150 boeken, ook in 3 delen zijn opgedeeld.
2: Ja, dat is interessant, hè? Doet Augustinus al.
1: Hoe zit die verhouding? En hoe verhoudt zich dan eigenlijk niet alleen het feit dat we van psalmen naar het Ave Maria en gaan zoals we dat nu kennen, maar ook de verdeling van de psalmen in 3 onderdelen zich tot het verdelen van de 3 categorieën geheimen die wij kenden totdat ook de categorie van het licht werd toegevoegd.
2: Nou, ik denk dus, zoals Augustinus ook al zegt in zijn Ena Ratio, dus zijn commentaar op de psalmen, heeft hij het over dat psalm 1 tot en met 50 gaan over bekering en penitentie. De tweede categorie tot en met psalm 100 over de staat van genade en rechtvaardigheid. En de derde categorie gaat over het eeuwig leven.
0: Ik heb er zo zelf nooit naar gekeken.
4: Maar er zijn heel veel verdelingen.
0: Ja.
4: Dus dit is niet de enige. Maar het wordt wel vaak in die drie... Mm.
0: Drie categorieën.
4: Ja.
0: Okay, maar
4: dus het wordt wel in die drie categorieën vaak verdeeld.
0: Ja.
4: En ik denk dat je daar dus inderdaad wel de verschillende geheimen ook in kunt zien.
0: Ja.
4: Maar dus het feit dat we nu dus die drie series hebben, en ja, eigenlijk die vier nu.
1: Mm-hmm.
4: Dat die drie series die komen van een Dominicaan, van Alain de la Roche, die overleden is in Zwolle ook. En dat is de moderne vorm van onze rozenkrans, zo gezegd. Want in het begin, dat heb ik in de vorige aflevering ook gezegd, daar had je bij elk wees gegroet, elk van die 150, werd een clausule toegevoegd. Dus een slotzin met een mysterie. Dus er waren veel meer mysteries vaak nog dan slechts...
0: Volgens mij wel 100 of zo.
4: Ja, dus echt heel veel mysteries die toegevoegd werden.
0: Ja.
4: Het was niet alleen die 15 mysteries.

0: nu waar er nu 20 van zijn. Maar daar zie je dus ook een ontwikkeling in. En daarom is het dus ook, denk ik, gerechtvaardigd dat Paus Johannes Paulus II bijvoorbeeld een extra geheimen toevoegt. Hè? Ja. Dus ook wetende dat in de geschiedenis van de Rozenkrans er verschillende bewegingen geweest zijn. Hè? Dus het is niet zo
1: Je snijdt verschillende kloosterorders al aan. Misschien moeten we even terug naar die eerste kloosterorde die in verband wordt gebracht met het ontwikkelen van de Rozenkrans. De Cisterciensers.

0: Ja.
1: Herwin, wat weet jij daarvan?
2: Ja, wat ik daarvan weet.
0: Ben je ooit geweest in de Cisciënse klooster?
2: Ja, nou zeker. In Aubel.
0: Oh.
2: Dat is in
0: Valdieu, toch?
2: Valdieu.
0: En ben je Stenank ook wel eens geweest?
2: Nee.
0: Voor de mensen die wat jong zijn en in de gloriejaren van Thierry Baudet nog hebben meegemaakt. Er is een heel flauw filmpje op YouTube met Baudet dat hij aan een lavendelzakje ruikt.
1: Oh ja.
0: En dat lavendelzakje dat komt uit Senang. Dat is die abdij in Frankrijk.
1: Komt daar die spreuk ook vandaan? Ik voel me Senang.
0: Dat weet ik niet.
1: Of is het nou heel
0: dat
1: flauw?
0: Nee, dat is heel flauw. Dat is
2: misschien dat Baudet dat zegt als hij aan de lavendel heeft.
0: Nogmaals, ik ben totaal geen bewonderaar van Baudet.
1: Nee, ja, maar het is gewoon een anekdote.
0: Maar het is een anekdote die toen heel veel op het internet rondging, dat hij aan het lavendelzakje rook. En dat lavendel, al die foto's van de abdij van Senang, daar zie je die prachtige lavendelvelden.
2: Ja, nee, dus ik ken alleen Valdieu en Aubel. Dat is trouwens ook al een aanrader. Voor de bier, kaas en worstliefhebbers onder ons ook. En het is maar een paar kilometer over de grens in Zuid-Limburg. Of voor de wielerliefhebbers, waar Jess en ik ook van zijn. Je kunt ook schitterend fietsen. Hartstikke mooie omgeving. Dus ja, ik heb wel ervaring met het klooster, maar nog meer met het bier. Maar als het dan verder gaat over de Cisterciënzen zelf en helemaal in relatie tot de Rozenkrans. Zien we eigenlijk een beetje een parallel terug wat we ook in de eerste aflevering al als introductie hadden. Namelijk, er was een jonge man.
0: Ja, dat is een mooie anekdote. Ja.
2: Die tamelijk lui is.
1: Ja. Houdt niet van studie.
0: Totaal niet, totaal niet bekend.
1: Totaal niet herkenbaar.
2: Nee, totaal niet herkenbaar. Jesse en ik zaten op de heenweg hier naartoe nog eventjes een script te lezen. En we keken elkaar aan van, goh, wat een feest der herkenning is dit. Alleen, hij was wel in iets goed waar ik in ieder geval niet goed in ben. Ik weet niet waar jouw bloemschikkunsten zijn, Jesse, maar mij moet je niet geven. En vooral rozen niet, met al die doorns. Maar goed, het was een man die iedere keer een bloemenkrans vlocht. En die aan de Maria Beelschonk. Nou, op een gegeven moment ging de beste jongeman het klooster in en kon dat eigenlijk niet meer voorzetten. En toen werd hem ook geadviseerd van we hebben dat in de vorige aflevering ook genoemd. Geestelijk bloemschikken. Waarom zou je dat niet vertalen in een gebed? We hebben in de eerste aflevering ook erover gehad dat een rosarium, het plaatsen van een bloemenkrans op het hoofd, rosarium, daar komt het woord rozenkrans ook in voor. En dat het ook een soort van bloemlezing is. Is er eigenlijk wel een vertaalslag gemaakt, zeg maar. Hè, van het feitelijk maken van een rozenkrans, een bloemenkrans, naar een meer geestelijke dimensie. Het bidden en het... Het Ave Maria bidden dus.
0: En waarom was dat? Omdat hij geen tijd meer had. Hè?
2: Hij had geen tijd.
0: Hij had als student, als cisterciënser, is de studie heel belangrijk. Het is ook de contemplatie. Hij heeft heel veel te maken met studeren. Ja, hij had helemaal geen tijd meer dan om dat kransje te maken natuurlijk.
2: Nee,
0: dus,
2: zeker. Ja.
0: Werd dus het een geestelijk kransje. Geestelijk
2: bloem. Ja.
0: Geestelijk bloemschikken, zoals jij zo mooi zei.
2: Ja. Ja. Ja, en plus dat naast dat de cisterciënzen opkwamen, er ook heel veel lekenbroeders waren. Dus inderdaad weer hetzelfde probleem. Het niet kunnen lezen, het niet kennen van het Latijn. Maakt dat zijn rozenkrans natuurlijk ook wijdverspreid.
0: Met één opmerking daarbij. Het is natuurlijk nog niet echt de rozenkrans zoals we die nu kennen.
1: Zeker niet.
0: Dus het is echt het psalterium, hè, zoals het genoemd wordt. Het psalterium

0: van de heilige maagd Maria.
1: Ja.
0: Dus dat
1: ja.
0: is echt ook de eerste benaming ervan. Hè? Dus 150 wees gegroeten met elke keer weer die clausules
2: die toevoeging. Ja, dus ja. wat je net eigenlijk ook al zegt, iedere keer als het woord Jezus wordt uitgesproken,
1: ja.
2: clausule toegevoegd.
1: Voilà.
2: Ja.
0: En dan Jezus die verzocht wordt door de duivel. Jezus die de voeten van zijn leerling heeft gewassen. Jezus die aanbeden is door de wijze. En op die manier krijgt het eigenlijk christocentrische karakter van het Ave Maria, wat het al had, krijgt nog meer nadruk. En dat is dan misschien toch wel typisch katholiek, omdat je dan ook echt zegt, ja, maar ik wil ook iets specifieks van het leven van Jezus overwegen. Waar de Oosters-Orthodoxen zeggen, de persoon van Jezus, dat is reicht, hè, als het ware. Dus we gaan naar Jezus toe. Kom hier, Jezus staat in de Apocalypse aan het einde. Ja. Beweging naar Jezus toe. Dus ik vraag elke keer, ontferm u over mijn zondaar. Daar zegt de Rooskrans, ja, maar ik wil ook specifiek onderdelen van het leven van Jezus
2: overwegen. Het is ook een verdieping, hè, want enerzijds is het natuurlijk niet verkeerd om Maria te vereren. Het feit dat de aartsengel Gabriel ook naar Maria komt, betekent ook, toont ook de heiligheid van Maria aan.
1: Ja.
2: Maar het is een verdiepingsslag van een Maria-verering, waardoor de Rozenkrans ook steeds meer christocentrisch wordt. Hè? Dus je verbindt de verering van Maria aan de mysteries van Christus zelf, van de vrucht van zijn schoot.
0: Kijk wat Maria zelf doet. Als ze de engel ontvangen heeft, wat zegt ze daarna? Ze zingt. Ze zegt de lofprijzing Gods. Wat zegt ze? Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Ja. Elke keer verwijst ze weer naar Christus. En wat wil zij dan liever? Dat wij hetzelfde doen. Dat wij in het wezen goed ook zeggen, ja, maar het gaat om die vrucht.
1: En om het ja zeggen tegen God.
0: Ja, ja. En dat doen we dus inderdaad met behulp van haar ook echt.
1: Ja. Maar dit is inderdaad nog niet die rozenkrans. Die Cistercienzers hebben een start gemaakt met dat geestelijk bloemschikken. Maar er komt een tweede kloosterorde om de hoek kijken.
0: Wacht even, we moeten nog naar Trier. Oh, jij bent toch wel eens in Trier geweest? Niet?
2: Ik ben zeker wel eens in Trier geweest.
0: Ja. Nou, dat is de tweede plek waar die Cistercienzers dus bezig zijn. En waar dus in een zusterklooster, geloof ik, hè? Cistercienser klooster van Sint Thomas An der Kiel staat hier. Op basis van een oude geschrift, een formulier met ongeveer 100 clausulae. Die werden toegevoegd na de naam van Jezus en eindigden met het wees gegroet. Dus opnieuw en zie je daar in die kloosters dat gebeurt. Dat het toegevoegd wordt aan het wees gegroet. Ja.
2: En wel leuk dat er dan 100 stellingen worden ontworpen die niet tot verdeling leiden.
1: Ja.
2: Ja.
0: Het is ook belangrijk om te zeggen, die Cistercienser orde is natuurlijk een orde die ook een bepaalde hervorming nastreeft. Hè? De Benedictijnenorde was een beetje decadent geworden op een gegeven moment. In de 11e eeuw.
2: Het is meer een purificatie, het strikte naleven van de regel van Benedictus.
0: Regel van Benedictus, exact. Want in Cluny had je een Benedictijnen abdij die eigenlijk ook bijna niets meer met handenarbeid deed. Alleen nog maar aan het bidden was. En het werd ook een gigantisch groot invloedsmachtspotentaat, als het ware. Terwijl zij wilden terug naar de kern. In situ was dat. Daar hebben zij dus opnieuw die hervorming in gang gezet. Met een grote nadruk op ook op het werk, met de handen, het ora en labora. Maar dat was soms een beetje een vergetelheid geraakt door alle lange gebeden en het continue gebed. Terwijl een Cistercienser zal altijd zeggen, je moet God in alles in gedachten houden. En ook tijdens het werk. Benedictijn zegt dat eigenlijk ook. Maar er waren wel wat verschuivingen in die tijd geweest. Maar ik vind dat heel mooi dat elke keer weer terugkomt. En Rooskrans kan je ook bidden. Nou ja, jij zei volgens mij in de auto niet zo handig. Maar,
1: nee, omdat je denkt, je het wel kwijt. Maar
0: je raakt het telkens. Maar toch is het een gebed wat je wel kan combineren met andere dingen.
1: Zeker. Ja.
0: Vooral met een wandeling of met ander lichamelijk werk.
1: Ja.
0: Geestelijk werk is wat lastiger, denk ik.
1: Ja.
0: Maar op die manier hou je Christus altijd in gedachten. Dat is die monastieke tendens. En die zie je bij de Cistercienzers heel goed terug. Ja. En vooral dus ook, iets eerder al net genoemd, maar bij Bernardus van Clairvaux. Dat is een prachtig lied ook van Bernardus van Clairvaux. Si la tentation s'élève, regarde l'étoile. Dus dat is in het Frans natuurlijk. Dat is ook heel mooi op muziek gezet door de gemeenschap in Emmanuel, aan jullie goed bekend, vanuit de Mariageboortekerk in Nijmegen. Als in het heetst van de strijd. En als de verleidingen groter worden, si la tentation s'élève, regarde l'étoile, hè, kijk naar de ster.
1: Mm.
0: Maria Sterre der Zee. Kijk naar de ster. En dat geeft heel duidelijk aan de Maria-devotie van Bernardus van Clairvaux. Maar tegelijkertijd is het ook degene, zoals ik net ook al zei, die een enorme devotie had tot de naam van Jezus. Hij heeft ook de hymne geschreven, Jesu dulcis memoria.
1: Zoete
0: herinnering aan Jezus. Herinnering.
1: Ja.
0: En we hebben gezegd ook, herinnering, memoria is veel meer dan gewoon iets uit de geschiedenis even opnieuw in de gedachten brengen. Het betekent echt het herleven bijna het moment, hè? Het actualiseren. Faire mémoire, zegt Catharina van Siena in haar dialogen. En faire mémoire, dus het actief in herinnering brengen van, dat is wat die rozenkrans doet. En niet alleen de rozenkrans, maar ook, dat zei een priester laatst nog tegen mij, dat vond ik heel mooi, ook in je eigen leven. Je eigen helsgeschiedenis. Als het wat minder goed gaat, kun je ook in je eigen leven geheimen van je leven overwegen die genade voor je waren.
1: Hmm. Ja.
0: Er is zoveel genade in ons leven. En soms is het ook goed om dat op te schrijven. En dan je daaraan te herinneren, faire mémoire, als het wat minder goed gaat.
1: Ja.
0: Dat je terug kon zeggen, ja, maar hier op dit moment heb ik God heel erg ervaren.
1: Maar dit was niet het einde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus naast de algemene helsgeschiedenis, die in de rozenkrans zo elke keer opnieuw aan ons voorgeschoteld wordt, als het ware, is er ook die persoonlijke helsgeschiedenis. En het mooiste is natuurlijk als die twee bij elkaar komen op bepaalde momenten als je dat gebed bidt. Dat is echt heel mooi. Dus dat zijn de Cisterciënzers inderdaad.

0: Maar we hebben nog andere kloosterlingen.
1: Ja, want we hebben nog steeds niet die rozenkrans in handen die wij nu zelf bidden. Ja. Daarvoor is het nog best wel een ontwikkeling nodig. Of ja, die heeft zich plaatsgevonden. En één andere orde die daar sterk aan heeft bijgedragen waren de Karthuizers. En dat is misschien wat opvallend dat we juist die orde noemen. Want als veel mensen de rozenkrans leren, dan komen ze in aanraking met Sint Dominicus.
0: Ja.
1: De stichter van de Dominicanen. Ja, de heilige die jij navolgt.
0: Ja.
1: Er zijn ook heel veel mooie schilderijen bekend van een geknielde Dominicus. Ja. Die dan vanuit de hemel van Maria, zo vanuit de hemel aangereikt, een rozenkrans krijgt. Maar dat blijkt allemaal, nou ja, ik zal niet zeggen een leugen zijn.
0: Nee.
1: Het is een mooie legende. maar dat is in ieder geval berust op een verwarring met een andere naam, een andere Dominicus.
0: Ja.
1: Het schijnt zo te zijn dat er een andere Karthuizer is geweest en die heeft de rozenkrans bekendgemaakt, ook aan andere kloosters. Nou ja, ik neem jullie even mee naar de 14e eeuw. De Dominicanen bestonden toen al wel, maar het was dus een andere Karthuizer die hiermee bezig was. Er zijn een aantal Karthuizers geweest die hebben een verschijning van Maria gehad. En een van die broeders, dat was de Karthuizer Dom Hendrik Eker van Kalkar. Nou, wij kennen Kalkar als Duitse plaats. Ik weet niet precies waar hij vandaan kwam. Maar hij leefde van 1328 tot 1408. En Maria vroeg hem tijdens die verschijning om dagelijks aan onze vader te bidden. Gevolgd door 10 wezengroetjes. En dit zo voor te zetten tot men 15 onze vaders en 150 wezengroetjes had gebeden. Nou, dat is al best wel een complete rozenkrans.
2: Dat begint er dus we gaan eigenlijk vanaf de Cisterciënzen waar het... als vervanging van 150 psalmgebeden van naar 150 Ave Maria's gaat, waar een geheim wordt toegevoegd. Wordt hier alweer een vertaalslag gemaakt of gaan we weer een stapje verder?
1: Ja, ja, met het onderverdelen van die tientjes en onze vader. En het samen maakt dat die hele rozenkrans. Ja. Er is nog een andere Karthuizer geweest. Die heeft iets later, in de 15e eeuw, ook een mariale verschijning gehad. Zo staat dat beschreven. En ook hij heeft geschreven over wat de rozenkrans uiteindelijk is geworden. Maar het is zijn, als het goed is, zijn leerling van die Dom Adolf van Essen, de Dominicus Helion. En daarmee is die verwarring ontstaan. Dominicus van Pruisen stond hij ook bekend.
0: Ja, ja.
1: En die heeft dat rozenkrans gebed verder uitgediept. En ook het Ave Maria gekoppeld aan het mediteren op het leven van Jezus.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja. En die heeft vervolgens de opdracht gekregen van die Dom Adolf van Essen, om naar buiten te gaan.
0: Novicemeester.
1: Om reclame te maken. Ja. Oké. Okay, ja,
0: ja, ik geloof dat het novice. Dus Dominicus was een novice bij Adolf van Essen.
1: Hmm.
0: Ja. Ja. En dan zitten we ook natuurlijk weer in de omgeving van... Zitten we dan nog in Trier? Hoe is dat? Keulen. Nee, dat is Trier geloof ik nog.
1: Nou, ik las dus Kalkar en van Essen. Dat is allemaal wel een beetje die omgeving.
0: Die omgeving, ja. Omgeving van de Rijnlandse mystiek, hè, zeggen we. Ja.
1: Ja. Ja, van Dominicus dus... De Karthuizer Dominicus is in ieder geval bekend dat hij dus ook 50 formules samen heeft gesteld van de voornaamste mysteries van het leven van Jezus.
0: Ja.
1: En die gekoppeld aan het leven van ook van Maria.
0: En je moet deze, dat is natuurlijk interessant, want Karthuizers hebben mensen vaak het gevoel en het idee wat ook waar is, dat zijn mensen die heel gesloten leven. Ja. Dus het is de strengste orde die de katholieke kerk kent. Dat wil zeggen, je komt er ook niet zomaar binnen, je kunt niet zomaar daar een retraite doen. Grote voorbeeld is natuurlijk La Grande Chartreuse in de buurt van Grenoble in Frankrijk.
1: Het leven van de Karthuizers is zeer contemplatief.
0: Ja.
1: Met je eigen cel. En ik heb begrepen, op zondag leef je in de gemeenschap.
0: Voilà, maar de rest niet. Ja.
1: Heftig.
0: Ja. En ze hebben ook echt ik heb het in Londen gezien, de Charterhouse was ik. Ja. En wat me ook daar opviel is hoe groot toch redelijk groot de cellen zijn. Want je leeft daar ook echt natuurlijk, maar heel kaal. Dus er hing volgens mij alleen een kruis en een Maria-icoon en dat was het. En voor de rest moest er ook natuurlijk zelf hout gesprokkeld worden. Okay. Hout gehaald worden om in de winter warm te zitten. Dus het zijn eigenlijk, waar we net mee begonnen, die woestijnvaders, die leefden alleen in de woestijn. En om de zoveel tijd gingen ze bij elkaar op bezoek voor geestelijke begeleiding. En dat eigenlijk zetten zij dat leven in de moderne tijd voort. Mm.
1: Woestijn in een klooster.
0: Ja, zou je kunnen zeggen, ja. En het zijn dus allemaal huisjes naast elkaar.
1: Mm.
0: En ze komen alleen samen, geloof ik, één of twee keer voor het officie. Daarnaast bidden ze ook een groot gedeelte van het officie, dus het getijdengebed zelf. in hun kluis. En het eten doen ze volgens mij ook niet samen, behalve op zondag. Want er zitten van die kleine luikjes in de gaten in de muur. En, of in de deur. En daar krijgen ze hun maaltijd door. Door
1: zoals gevangenen ook krijgen. En heb je ook nog veel kartuizers in West-Europa, in Nederland en België?
0: In Nederland, zover ik weet, niet. In België durf ik niet. In Zwitserland heb je ze wel. Sterker nog, in Fribourg, waar ik gestudeerd heb. Dus daar ja. Maar daar kwam je ook niet binnen, hè? Dan moet je echt. En soms duurt het niet. Ik heb wel een broeder die een retraite daar gedaan heeft. En voor zijn priesterschap. Maar die had een jaar van tevoren of zo dat gevraagd. En toen werd dat. En ook La Grande Chartreuse, die hele mooie film. Into Great Silence. Dat is een kartuizenklooster. Into Great Silence.
1: En die heeft dus zelfs toestemming gekregen om daar te mogen.
0: Het heeft jaren geduurd voordat hij toestemming kreeg en heeft dan alles gefilmd. Maar dat is natuurlijk interessant, want hoe kan nou een kartuizen bijdragen aan de verspreiding van de rozenkrans?
2: Ja. Maar wat ook interessant is, want we hebben nu al dus ten opzichte van de Cisterciens al zien we een beweging.
0: Ja.
2: Hè? Een grote hoop van, wat is het, 100, 150 deze groetjes en 100 stellingen worden al meer onderverdeeld. Is het ook bekend hoe dan, en of die er überhaupt is, hoe die beweging is ontstaan? Dat we van het uitgangspunt van wat de Cisterciënzen eigenlijk hebben opgeleverd, zeg maar, al komen tot deze verfijning van de kartuizers, want die brengen dus ook het aantal clausules terug naar 50. Hangt dat onderling met elkaar samen, of is dat iets wat eigenlijk...
0: Ik denk om het meer toegankelijk te maken voor meer mensen, moet je het systematiseren op een gegeven moment. Dat is zoals het gebeurt bij veel devoties in de kerk.
2: Ja.
0: Eerst is het iets heel groots en vervolgens moet er een structuur aangebracht worden. Dat heb je trouwens ook bij religieuze orders die net beginnen. Hè?
2: Ja.
0: Dus in het begin is dat altijd... En dan zul je, dat is eigenlijk een proces wat doorgaat. Hè? Dus die structurering van dit gebed...
2: Ja.
0: Door de eeuwen heen is een proces.
2: Maar de kartuizers die hebben dus eigenlijk wel opgevolgd van wat eigenlijk onder de Cisterciënzen al is ontwikkeld.
0: Zeker. En daarom is het ook belangrijk om de Cisterciënzen als eerste te noemen.
2: Ja. En dus dan ga je van een hele gesloten orde, dan denk je van nou, en nu wordt het moeilijk om het nog verder te brengen.
0: Ja, maar tegelijkertijd, en dat is ook zo interessant, er is nu ook in de recente tijd heel veel over te doen geweest, over de diplomatie van het Vaticaan. Hè? Dus we hebben gezien dat Zelensky en Trump met elkaar gesproken hebben voor de begrafenis, de uitvaart van Paus Franciscus.
1: Echt een wonder.
0: Een wonder dat dat zo op die manier gebeurt. Tegelijkertijd, in de politicologie heb ik althans nog geleerd dat het Vaticaan, de stille diplomatie van het Vaticaan, noemt dat de beste ter wereld is. En dat komt omdat al die kloosters met elkaar verbonden zijn. Dus je kunt wel zeggen, oh, een kartuizenklooster, die komen nooit buiten. Maar, zoals dat werkt in kloosters, ook in een Dominicane klooster, er zijn visitaties. En dus... is er die kloosters staan zelf wel continu met elkaar in verbinding. Dus als jij een devotie wil verspreiden, en dat gebeurt hier dus ook, hè, dus op een gegeven moment, Adolf van Essen is gecharmeerd van een nieuwe voorstelstater en stuurt hem naar verschillende kloosters van zijn orde.
1: Ja, die Dominicus van Pruisen.
0: Dus die novice die gaat dan die devotie overal verspreiden. Want het is een netwerk van kloosters over de hele wereld. En dat heb ik zelf ook gezien in Krakau, toen ik daar was voor een opname van het Gregoriaans. En dan spreek je met iemand die in Oekraïne woonde. Een Oekraïense jongen. Helemaal depressief vanwege de toestand van het land en zo. En dan hoor je first-hand information over wat er daar gaande is. En waarom is die informatie zo belangrijk? Omdat die betrouwbaar is. Er zit een vertrouwen van religiositeit onder die informatie. Zo'n persoon gaat niet liegen tegen jou. Die heeft echt van eerste hand die informatie. En dat wordt dan doorgegeven van klooster naar klooster. En dat is de diplomatie van het Vaticaan ook. Dus die ordes die met elkaar in verbinding staan, waarbij informatie niet gewoon losse flard is. Kijk, op Twitter kun je die nakijken.
1: Ja.
0: Maar als je dus echt met elkaar face-to-face bent en religieus vertrouwd en die ander zegt, ik heb dit gezien.
1: Ja.
0: Ik heb dit gezien en ik ben nu in dit klooster, maar ik kom daar vandaan en ik heb dat daar gezien. Dan heb je natuurlijk een heel ander soort onderlaag.
2: Ja. Dat is dat fundament, hè? Ja. De waarheid. Plus gewoon als je het heel plat slaat, het netwerken wat al eeuwen gebeurt onder de kloosters.
0: Voilà. Dus die kunnen echt iets nieuws in gang zetten.
2: Ja.
0: En dat zie je hier ook. Dus dat zo'n devotie uitbreidt vanuit de Rijnlandse mystiek. En dan moet je ook niet loszien natuurlijk van de moderne devotie. We zitten ook in die tijd.
1: Ja, Geert Grote, Thomas van der Kempen.
0: We zitten in die tijd. En in die tijd is er sprake van het persoonlijk navolgen van Christus. Dat staat weer heel erg centraal. Niet alleen het naar de kerk gaan omdat het moet. Hè? Mm-hmm. Omdat het zo nodig op zondag de zondagsplicht moet vervullen. Maar een persoonlijke band met Christus in zijn katholieke kerk onderhouden. Los van alle franje.
1: Ja.
0: Terwijl de franje nog steeds wel belangrijk is. Maar het gaat meer om de innerlijkheid, de binnenkant van het geloof. Ja, en dat doe je door zo'n rozenkrans te bidden. Ja. Bemediteer je de innerlijkheid van, van het geloof.
2: Ja. Dus we hebben de rozenkrans hebben hier als een gebedssnoer liggen, fysiek. Ja. Maar het is ook een snoer, een keten wat door de eeuwen heen verschillende kloosterorders heeft gebonden. En binnen de verschillende kloosterorders en door de tijd heen ook letterlijk en figuurlijk aan dat snoer gesleuteld is naar waar we nu naartoe gaan. Dus om even te beginnen, we hebben 150 Ave Maria's met iets van 100 clausules vanuit de Cistercienzen. We gaan het nu specificeren.
0: Ja.
2: We hebben dus het principe tientjes komt eigenlijk min of meer om de hoek. Hebben 50 clausules onder de Kartuizers. En dan komen de Dominicanen om de hoek.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. Ja.
2: En wat gebeurt er dan?
0: Nog meer structuur.
1: Dan komt het helemaal goed.
0: Ja, dat heeft vooral te maken met die Dominicaan. Wat ik trouwens wel nog heel mooi vond van jouw vergelijking van die ketting en de doorgeven is, en dat maak ik nu veel mee. Ik heb veel uitvaarten gedaan de afgelopen maanden. En dan zie je dus ook dat rozenkransen in families doorgegeven worden. Dat is heel mooi. En dat vaak mensen die overleden zijn, die worden begraven met een rozenkrans
1: van
0: de familie. Paus Franciscus ook.
1: Ja.
0: Dat is ook zoiets van het doorgeven. Dus zelfs ook in de families. De kiem van het christelijke huisgezin. En daarna ook wordt dat doorgegeven door de eeuw heen.
1: Ja.

0: Maar inderdaad, de Dominicanen, ja, die op een gegeven moment moet natuurlijk...
1: Die gaan met de eerst strijken.
0: Ja, inderdaad, zo is het wel. Ja. Het past wel goed bij de orde, denk ik, in die zin, die roze kans. Dat is niet het punt.
1: Ja, nee, zeker, ja.
0: Maar,
2: ik dacht met de eerst strijken.
0: Dat dacht ik ook eerst even aan, maar ik denk, ik verander mijn zin. Valt te maken met Alanus de la Roche. Hè? Dat is iemand die, een Dominicaan die uit Bretagne komt, hè? Uit Frankrijk en in, Parijs gestudeerd heeft. Hè?
1: In contact stond met de Kartuizers.
0: En hij was ook een theologie student en later ook professor. Dus echt ook een onderwijzer. En dat moet je ook zien in de context van wat ze noemen de Hollandse congregatie.
1: Oké. Okay.
0: Congregation Hollandaise. En dat is een congregatie van strikte observantie. Dus een netwerk van kloosters wat zegt, we willen echt weer terug naar een navolging van Christus in soberheid. En dat is, zie je heel erg in die tijd. En met de moderne devotie in Nederland zie je dat opkomen.
2: Hmm. Was het een beetje dan dezelfde geest als wat eigenlijk die Cisterciënzen hadden?
0: Ja, zeker. En dat, dus die persoonlijke navolging wordt heel centraal. En ook tegen andere kloosters in die wat makkelijker daarin staan. Hè? Dus het is nooit tot een schisma of zo gekomen. In die zin, in de Dominicaanorde, totaal niet aan de orde. Ah. maar het was wel zo dat zij echt strikt die regel wilden naleven, als het ware.
1: Ja, ook een lekengemeenschap hebben opgericht.
0: Ja, en er waren dus ook gemeenschappen, broederschappen van de Hollandse congregatie. En daaronder vielen dan weer die broederschappen van de Rozenkrans. Dus je krijgt een heel netwerk in Europa. In een van de bronnen staat dat over heel Europa zo'n 200.000 leden waren van die club, om even zo te zeggen. Allemaal dus mensen die zich aansluiten bij zo'n broederschap.
2: Dus er was een interorderlijke bijeenkomst, zeg maar. Uiteindelijk, waar verschillende orders bij elkaar kwamen. Dus
0: ja, dat stond ook, er werd door de orde geleid en ook door de Dominicaan. En de Dominicanen kregen ook echt wel een positie daarin. Op een gegeven moment waren zij ook de enige die zo'n Rozenkransbroederschap mochten beginnen en zo. Hè, vanuit de paus ook en alles. Dus ook wel echt een soort van alleenrecht, denk ik, op een gegeven moment. Maar wat ze vooral gedaan hebben, is dus dat bij elkaar brengen, structureren en stimuleren aan de hand van die broederschappen door heel Europa. En dat is vooral in Keulen begonnen. Mm. Waar hij ook kwam voor les, om les te geven en zo, Alain de la Roche, theologie te geven. En het interessante is, omdat daarboven nog die Hollandse congregatie staat, van die observantie, hè, dus van het strikt naleven van de regel, als je dan bij die broederschap ging, kreeg je ook de geestelijke vruchten, werd gezegd, in de vorm van aflaten en zo, van dat hele netwerk.
1: Ja, dus je hoorde er helemaal bij.
0: En nou ja, je hebt volgens mij vandaag de dag, misschien heb je dat wel eens op internet lang zien komen, ook allerlei internetmogelijkheden om novenen te doen bijvoorbeeld. Hè. Hosanna heet het, geloof ik, is zo'n website waarbij je zelf een noveen kunt doen. Maar je bent dan in een groep en je deelt dan ook in de vruchten van zo'n noveen als je voor elkaar bidt.
1: Ja, Dominicanen hebben ook nog steeds de teams van de Rozenkrans, die zitten over de hele wereld.
0: Dat gaat nog steeds door. Ja.
2: Dus in dat opzicht is dat het feitelijk hetzelfde als wat je in de hele kerk hebt. Hè? Op het moment dat tijdens de mis de vruchten opdragen of de offers opdragen, dan gaat het ook over wat wij allemaal met elkaar doen. Dus
0: maar het gaat er ook om dat je mensen uitdaagt, doe iets extra.
2: Ja.
0: En vooral in de tijd van crisis, je moet ook de tijd van de pest hier onder rekenen en zo. Ja. En mensen zijn heel erg bezig met hun zielenheil.
1: Ja.
0: En willen ook alle garanties dat goed komt. En als dan iemand zegt, als je aansluit bij deze groep en je bidt de Rozenkrans. En natuurlijk, het is geen wondermiddel. Hè, een aflaat gaat er ook om. Je dus in de goede gesteldheid bent. Dat je Christus echt wil navolgen met heel je hart. En dat je zonder beleid, je kent alle criteria, dat je de biecht gaat. Hoort er allemaal wel bij. Maar je komt in dat netwerk terecht.
1: Ja, precies.
0: En dat is denk ik de grootste verdienste van de Dominicanen. Dat is trouwens wel eens bij Dominicus al zo. Hè. Dominicus deed tijdens zijn leven afstand van het magisterschap. Hè, dus van de chef van de orde.
1: Ja.
0: En al tijdens zijn leven tuigde hij een structuur op.
1: Ja.
0: En juridisch natuurlijk, want het gaat niet om mij, maar het gaat om de boodschap. En het gaat erom dat het doorgegeven wordt. En dat zie je dus bij de Rozenkransbroederschappen ook. Ze bestaan nog steeds. Ja. Omdat ze niet een cultus zijn van één persoon, maar de structuur centraal stellen waarbinnen de devotie uitgeoefend
1: is dat het antwoord waarom we de rozenkrans nog steeds aan de Dominicanen koppelen? Na vijf
0: jaar? Ja, omdat zij altijd ook rozenkrans retraites gepreekt hebben, rondgetrokken hebben om die rozenkrans te promoten overal. Ja,
1: dus dan is eigenlijk die afbeelding van Dominicus met de rozenkrans
0: toch wel gerechtvaardigd.
1: Is niet misplaatst of zo.
2: Nee, maar dan hebben we alsnog Dominicus met een afbeelding van een rozenkrans. Ja. Maar tot het moment zeg maar dat we in deze kloosterestafette van de Cistercienzen naar de Kartuizen, naar de Dominicanen het stokje hebben overgegeven, heeft nog steeds niet de rozenkrans de vorm zoals we die vandaag de dag hebben. Hoe hebben onder de invloed van de Dominicanen, hoe heeft dat de rozenkrans doen veranderen ten opzichte van zoals hij het aangeleverd kreeg, om het maar zo te zeggen?
0: Ja, daar hebben we vooral te maken met Paus Pius de Vijfde. Die natuurlijk, dus dan gaan we wel iets verder nou in de geschiedenis. Hè? Dus het Concilie van Trente. We zitten in de 16e eeuw. Maar natuurlijk allerlei misstanden in de kerk. En de kerk zelf heeft daar ook wel inderdaad al op proberen te reageren. Ook die moderne devotie bijvoorbeeld is al een vorm van hervorming. Ja, hè? Binnen de kerk zelf.
1: Is inderdaad geen reformatie.
0: Nee, voordat de reformatie überhaupt starten.
1: Ja.
0: En dat is wel belangrijk om dat altijd mee te nemen. Mm. Maar op een gegeven moment moet er dan wel gereageerd worden op het zonde met het Concilie van Trente en zo. En de implementatie van het Concilie van Trente, onder andere de Tridentijnse liturgie, is de vrucht van Paus Pius de Vijfde. Dus een Dominicaan. Ook een echte hervormer. En een van de belangrijke dingen die hij gedaan heeft, is het feest van de Rozenkrans instellen.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat is in oktober. Hè? Ja. De eerste zondag van oktober. 1571. Toen de Turken bij Lepanto een halt toegeroepen werden. Toen heeft hij een feest daarvoor ingesteld.
1: Ja, het wordt inderdaad toegeschreven aan dat die slag is gewonnen. Ja. Omdat er de Rozenkrans is gebeden.
0: Want hij vroeg aan alle mensen, vooral de heilige Liga, hè? Ga die rozenkrans bidden. Ga die rozenkrans bidden voor de overwinning. En dan zie je ook wel, dat is een beetje door de hele geschiedenis heen van de kerk een algemene tendens. Als we in gevaar komen, hè, si la tentation s'élève, regarde l'étoile. Mm-hmm. Dus als de verleiding daar is, als nood groot is, nood leert vooral om naar Maria te gaan. Mm. Ja. Dat is trouwens ook mij persoonlijk zeer genegen. Als ik het echt moeilijk heb, dan ga ik toch naar Maria toe. Dat is misschien ook een instinct van
2: de moederschap. Kind.
0: Ja, van de moederschap. Je gaat naar je moeder toe. Als het. Hè? Ja. Dus daar zit dat ook wel iets in. En, maar dus Paus Pius de Vijfde heeft dan dat feest ingesteld van onze lieve vrouw Maria van de overwinning. En later is dat dan onze lieve vrouw van de Rozenkrans geworden. Hè?
1: Waar deze basiliek is.
0: Waar deze basiliek waar we nu in zijn, of in ieder geval de pastorie ernaast, naar vernoemd is.
1: Ja, al in de 19e eeuw, blijkbaar.
0: Zeker.
1: Hè? Ja, oké.
0: Ja, 1890 opgericht hier.
1: Ja. Ja. En dan krijgen we dus echt ook de huidige vorm van de Rozenkrans.
0: Ja,
1: dus dat is fysiek.
2: Ja, dus we kunnen zeggen dat eigenlijk de Rozenkrans zoals we die nu kennen en wij tijdens onze introductie aflevering hebben besproken, dat we die pak een beetje een kleine 500 jaar nu kennen.
0: Zoiets ongeveer,
1: 450 jaar.
2: Ja. 450 jaar. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, en dat is dus een heel oud gebed. En nog steeds, denk ik, relevant. Vooral vanwege de innerlijke verbeelding en de beelden van het evangelie die het in ons kan opwekken. Maar ook, daar werd net ook nog door Jesse aan gerefereerd. Het is gewoon een heel krachtig gebed.
1: Ja, zeker.
0: Het is een gebed wat...
1: Het werkt. Het is niet zomaar een vrome handeling. Nee. Het is echt iets dat vruchten kan geven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En het ook geeft ook een bepaalde...
1: Als je spiritueel moe of een beetje afgestomd bent, dit kan echt je helemaal wakker maken.
0: Dat vind ik heel mooi. Dus dat is ook mijn ervaring. Je kunt altijd nog de rozenkrans
1: binnen. Nee, serieus. Ja, als de rest allemaal niet meer lukt.
0: Als het allemaal droog is. Absoluut. Gewoon de rozenkrans pakken.
1: Ja, voelt je daarna echt beter. Ja. Absoluut.
0: En mooi.
1: Ja, en misschien dan de laatste historische ontwikkeling nog.
0: Ja.
1: Is nog vrij recent. 2002. Dat we er een geheim bij hebben gekregen. Van Paus Johannes Paulus II.
0: Ja, precies. Ja, dus dat zijn de geheimen van het licht.
1: Dat is dus de meest... Ja, die is nu 23 jaar oud, als ik het goed heb.
0: Ja. Ja. Ik vind ze wel heel mooi. Ik weet ze altijd wel.
1: Ja.
2: Ja. Nou ja, maar dat is ook een mooie les. Hè. Dus we gaan eigenlijk van een fysieke rozenkrans van rozen, verwelkende bloemen, naar een echte fundamentele ketting die als een ketting, als een estafette is doorgegeven door de tijd heen, naar een geestelijke rozenkrans waarvan de rozen niet verwelken.
0: Voilà.
1: Dat ook wij niet verwelken.
0: Ja. Nou ja, het geeft je inderdaad weer die genade en energie om gewoon er tegenaan te gaan.
1: Ja.
0: Vanuit iets uiterlijks naar een verinnerlijking en vanuit die verinnerlijking krijg je weer de kracht om weer naar buiten te gaan, om die missie, de verkondiging in te gaan, om Christus' naam door Maria aan de wereld kenbaar te maken. Ja.
1: Mooi.
0: Ja, de geschiedenis is fascinerend wat dat betreft. Hoe dat, en de monniken sowieso, dat is gewoon niets anders als het radicaal leven van je doopbelofte. Dus in zekere zin zijn we er allemaal ook toe geroepen.
1: Ja.
0: Natuurlijk ieder binnen zijn eigen leven staat. Hè? Maar,
2: en van de geschiedenis kunnen we leren en ook mooi reflecteren. En dat zullen we natuurlijk ook in een van de volgende afleveringen ook onder andere gaan doen.
0: Ja.
1: Zeker, ja. Nou, boeiend.
0: Ja. Ja. Ik zou zeggen, bid de rozenkrans.
1: Zeker weten, ja.
0: En ook niet... Nogmaals, omdat de paus die we nu hebben natuurlijk de naam Leo gekozen heeft. En Leo de 13e, zijn voorganger, gewoon 11 encyclieken over de rozenkrans geschreven heeft. Ja, hij plaatst zichzelf daar wel in een traditie. Dus ik hoop dat van zijn hand misschien ook wel iets komt van de rozenkrans.
1: Ja, ja.
0: Je ziet het in ieder geval om ons heen. Je ziet het bij alle jongeren. Ze lopen allemaal rond met een rozenkrans.
1: Ja, bij de Stille Omgang was je laatste. Ja, dat is ook zo'n plek geweest.
0: Ook zo'n plek waar je ze allemaal zag.
1: Ja.
0: Nou. Maar ook de geloofsleerlingen. Dus mensen die net katholiek worden. Dus een van de eerste dingen die men wil leren is hoe zeg je de rozenkrans.
1: Ja.
0: Maar daar moet het dus ook in groeien. Zeker. Het is een leerschool. Het is vanuit die uiterlijke zaak naar het innerlijk toe.
1: Ja.
0: En dat is een proces, want in het begin kan het inderdaad vrij mechanisch zijn en droog. Maar op een gegeven moment leer je gewoon, je toevertrouwen aan de Heer door Maria.
2: Ja, okay. En dat is natuurlijk ook wel de kern en het mooie, denk ik ook, aan het samen ontdekken van de rozenkrans, wat op zichzelf natuurlijk al haast een mysterie is.
0: Ja.
2: Dat het niet alleen gaat over de wat. Hè? De wat is makkelijk. De tekst lezen, dat kan in deze tijd, is dat voor bijna iedereen weggelegd.
0: Ja.
2: Het gaat natuurlijk om de waarom. En dat is mooi om er zo met elkaar te mogen ontdekken. En op die ontdekkingstocht gaan we verder. Want we zijn nog lang niet uitgepraat over de rozenkrans.
0: Zo is het. Afsluiten met een weesgegroet.
1: Nee.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Weesgegroet, Maria. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 4, deel 2. B. Jezus de gekruisigde. Priester Poppe ontwikkelt een methode voor een alomvattend katholiek opvoedingsproject dat hij de eucharistische kruistocht noemt. De tweede stap in zijn methode voert ons naar het finale punt van Jezus' leven op aarde, voor de uiteindelijke finale die de verrijzenis is. Het brengt ons naar de Calvarieberg, waar Jezus gekruisigd werd op bevel van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus en op aanstoken van sommige Joodse leiders. Wat was de eigenlijke betekenis van wat er op Golgotha gebeurde? Het was veel meer dan de terechtstelling van een onschuldige. Overgeleverd in de handen van mensen, zal Jezus zichzelf geven tot de dood op het kruis. Filippenzen 2, vers 8. Dit is een bij uitstek priesterlijke daad, want door één offer heeft hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht. Hebreeën 10, vers 14. Dit is een kerntekst die het lijden en de dood van Christus verbindt met de verlossing, het tot volmaaktheid brengen van de mensen. Om dit te staven haalt Poppe opnieuw een hele reeks schriftteksten aan die ons moeten helpen om mee te gaan in de tweede stap van zijn methode. 1. En deze mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn. Johannes 3, vers 14. Verheven worden is een zinspeling op het kruis. 2. Wanneer gij de mensenzoon omhoog zult hebben geheven, dan zult gij inzien dat ik ben. Johannes 8, vers 28. 3. Wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal ik allen tot mij trekken. Hiermee duidde hij aan welke dood hij zou sterven. Johannes 12, vers 32. 4. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. Johannes 6, vers 51. 5. Het uur is gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Johannes 12, vers 23 tot 24. 6. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet ik zeggen? Vader, red mij uit dit uur. Maar daarom juist ben ik tot aan dit uur gekomen. Johannes 12, vers 27. 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden, dankzij de rijkdom van zijn genade. Efeze 1, vers 7. 8. Genade voor u en vrede vanwege God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zich heeft gegeven voor onze zonden om ons te ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, volgens de wil van onze God en Vader. Galaten 1, vers 3 en 4. Het hele leven van Jezus is verlossend. Toch blijft die kruisdood en de daaropvolgende verrijzenis, door de vrije wil van God, de bron van heil en genade. Verlossing is in de schrift altijd verbonden met de kruisdood en de verrijzenis. Jezus heeft wel degelijk zijn bloed vergoten en heeft zich totaal gegeven. Onze godsdienst berust op deze feiten. Poppe zei daarover dat een kruistocht letterlijk een kruistocht is en zeker

parademars. Hoe kunnen we dit kerngeven in gewone mensentaal omzetten? Ik neem een tekst van Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Wij weten immers dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt altijd door. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, die toch al de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8, vers 22 en 23. De barensweeën, waarover Paulus spreekt, hoe actueel ze ook zijn vandaag, iedereen zucht en smeekt om vernieuwing, om verandering, om meer rechtvaardigheid en om een betere wereld voor iedereen. De materiële welstand, het verhoogde welvaartspeil en de enorme technische vooruitgang hebben, althans in Europa en de daarbij behorende westerse wereld, niet dat gebracht waar mensen naar uitkeken. Op misschien de 14e eeuw na, met alle pestepidemieën en oorlogen, is er geen enkele andere eeuw zo moordend geweest als de eeuw die net achter ons ligt, de 20e eeuw. Nieuwe leiders, nieuwe helden, nieuwe verlossers stonden op om een maatschappij vorm te geven zonder God. God was al eerder doodverklaard en het was nu zaak om los van God een nieuwe wereld vorm te geven. De nieuwe verlossers lieten echter een nooit eerder gezien spoor van bloed achter zich. Tientallen miljoenen mensen stierven als gevolg van hun waanzin of machtswellust. Het waren enkel barensweeën die overbleven. Er kwam geen nieuwe wereld. Zij grepen, ze namen weg, zij gaven zichzelf niet. Hun reddingsplan had enkel tot doel hun eigen ego op te krikken. Zoveel zuchten vandaag nog en zien enkel chaos. Het is een erg verscheurde, getraumatiseerde wereld, hopend op een verlosser die vrede brengt en echt hel. Zonder God lukt dat niet. Dat leert ons de geschiedenis. Het nihilisme heeft letterlijk tot niets geleid. Mensen zijn echter hardleers en vergeten snel. Velen sluiten a priori uit dat verlossing van elders komt. Ze willen gewoon zichzelf verlossen en ze zullen falen. De verlosser die van elders komt is de Christus. Hij gaf zichzelf in een totale overgave, restloos overgeleverd aan handen van beulen die hem zouden afslachten. Deze daad bracht de echte verlossing voor ieder van ons en voor heel de wereld. De verlossing wordt herdacht, gevierd en opnieuw geactualiseerd in de Eucharistie, het feest van geven. Het is ook onze ervaring, nemen brengt geen leven. Alleen een gegeven leven is vruchtbaar. Dat is de les uit de tweede stap in de methode van de Eucharistische kruistocht. Het priesterschap van Jezus, die zichzelf geeft, is de hoeksteen van onze verlossing. Zijn offer is de enige bron van heil. Als dat zo is, wat staat er mij dan te doen? We willen meegaan met Jezus, die heil brengt en verlost, en dat kunnen we elke keer doen wanneer we Eucharistie vieren. Hoofdstuk 4, deel 2c. Jezus geeft zichzelf en wat doe jij? De derde stap in de methode van priester Poppe van het Eucharistische kruistocht is het antwoord dat elke

0: gelovige moet geven die geconfronteerd wordt met de offeranden van Jezus, priester, in de Eucharistie. Het komt neer op wat Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen. Zijn wij één met hem geworden door het beeld van zijn dood, dan moeten wij hem ook volgen in zijn opstanding. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Romeinen 6, vers 5 tot 8. Het komt neer op wat priester Poppe zegt. Het doel is dat ons leven wordt hostia pro hostia. Dit wil zeggen hostie met de hostie. Ging Jezus tot het uiterste, dan willen wij in zijn spoor gaan. De hostie is Jezus die zichzelf offert. Die dit offer tegenwoordig brengt, is in het nu. Met hem een hostie zijn, zoals hij een hostie is een duidelijke en Poppe zeer dierbare uitdrukking. De heilige Cyprianus schrijft, de mis is passio Christi agitur. Letterlijk betekent dit voor Poppe dat het lijden zich nu afspeelt en nu gebeurt. Poppe zal het met zijn woorden zeggen. In de mis druppelen Jezus bloed en de tranen van Maria over onze zielen. In het evangelie van Johannes lezen wij, een dienaar staat niet boven zijn Heer. Johannes 13, vers 16. Paulus zegt het anders. Geef niet de beker der zegening die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus? Geef niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus? 1 Korinthe 10 vers 16. Of nog een andere tekst van Paulus. Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt. 1 Korinthe 11, vers 26. Zo diep gaat Poppe op de Eucharistie in. Hij ziet de Eucharistie niet enkel als een daad van openbare eredienst, maar als een ingreep op ons gehele bestaan. Hostie met de hostie zijn grijpt in je leven in. Het maakt heel je bestaan anders. Het vraagt alles van jou. En wat doe jij?
1: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Jacobus. Het geloof moet zich uiten in daden. Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten en iemand van u zou zeggen, geluk ermee. Houd u warm en eet maar goed. En hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien. Wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof. Op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood. Misschien zal iemand zeggen, gij hebt de daad en ik heb het geloof. Dan antwoord ik, bewijs me eerst dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt tonen, dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen. Gij gelooft dat er slechts één God is? Uitstekend, ook de boze geesten geloven dat en ze sidderen. Gij dwaas, wilt ge het bewijs dat het geloof zonder de daad waardeloos is? Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd om zijn daden, omdat hij zijn zoon Isaac op het altaar ten offer bracht? Het is duidelijk dat zijn geloof zich in daden uitte en eerst door zijn daden volkomen werd. Zo ging het woord van de schrift in vervulling dat luidt. Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid aangerekend en hij werd Gods vriend genoemd. Het is duidelijk dat een mens wordt gerechtvaardigd door daden en niet alleen door geloof. Ook de hoer Rachab werd gerechtvaardigd om haar daden, omdat zij de boden in haar huis opnam en langs een andere weg liet vertrekken. Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad. Tweede lezing. Uit het leven van Bonifatius van de heilige Willibald, bisschop van Eichstätt. Ze strooien in Friesland het zaad van het eeuwig leven en ontvingen dezelfde martelaarspalm. Toen de Heer zijn dienaar Bonifatius uit de beproevingen van deze wereld wilde verlossen en uit de kwellingen van dit tijdelijk leven bevrijden, was het bij goddelijk raadsbesluit bepaald dat hij en de dienaren gods die met hem meetrokken naar Friesland zouden gaan. Naar het land dat hij destijds wel met zijn lichaam, maar niet met zijn hart verlaten had. Zo zou hij daar, waar hij zijn loopbaan als geloofsverkondiger was begonnen en zijn eerste loon had verkregen, bij zijn heengaan uit de wereld het volle loon ontvangen. Maar met een wonderbare, bijna profetische voorzegging kondigde hij bisschop Loel de naderende dag van zijn sterf aan. Hij deelde hem mede hoe hij deze wereld zou verlaten en gaf hem nauwkeurige instructies in zaken de bouw van kerken en het onderricht aan het volk. Ik brand van verlangen, zei hij, om mijn voorgenomen tocht te beginnen. Ik kan niet meer terugkomen op dit besluit om te vertrekken, want de dag van mijn heengaan is nabij en het uur van mijn dood nadert. Spoedig zal ik van de banden van dit lichaam worden ontdaan en opgaan naar de zegeprijs die bestaat in de eeuwige beloning. Maar gij, geliefde zoon, voltooi de bouw van de kerken waarmee ik in Thüringen ben begonnen. Roep het volk dringend terug van alle dwaalwegen. Zorg ook voor de voltooiing van de kerk die ik bij Fulda heb gebouwd en breng mijn afgeleefde lichaam daarheen. Samen met zijn reisgezellen ging hij scheep en voer hij steeds verder de Rijnstroom af. Alleen 's nachts zocht hij 's avonds om aan te leggen, totdat hij behouden in de waterrijke gebieden van de Friezen kwam, aan gene zijde van het meer, dat in hun taal Almere heet. Daar verkende hij de onvruchtbare kuststreken die het goddelijk zaad nog niet hadden ontvangen. Toen hij nu aan de gevaren van de rivier, de zee en de ontzaglijke wateren was ontkomen, ging hij ongedeerd een ander gevaar tegemoet. Het bezoek aan het heidense volk der Friezen, wier land door het tussenliggende water in verscheidene gouwen verdeeld is, hetgeen echter niet belet dat zij, ondanks hun verschillende namen, toch één eigen volk vormen. Zo trok hij door heel Friesland en verkondigde er krachtig het woord van de Heer. De afgodendienst streef hij terug en hij bracht de dwaling van het heidendom daar een vernietigende slag toe. Afgodstempels werden verwoest en volijverig bouwde hij kerken. En samen met zijn medestrijder, de hulpbisschop Eoban, doopte hij vele duizenden mensen, mannen, vrouwen en ook kinderen, daarbij geholpen door zijn priesters, diakens en monniken. In zo'n nauwe samenwerking met de heilige Bonifatius strooiden zij, onder Gods bescherming, het zaad van het eeuwig leven overal uit onder het volk, dat zij, één van hart en één van ziel volgens het voorschrift van de apostolische leer, één en dezelfde martelaarspalm en zegeprijs mochten ontvangen. Nadat het licht van het geloof over Friesland was opgegaan en het zalige levenseinde van deze heilige was genaderd, begaf hij zich alleen met zijn gevolg naar de oever van de rivier de Boren, die de grens vormt tussen wat in de landstaal Ostor en Westerage, Ooster en Westergo heet, en sloeg daar zijn tent op. Maar omdat hij het inmiddels wijd en zijd verspreide volk reeds in kennis had gesteld van de feestelijke dag, waarop de pas gedoopten onder handoplegging en zalving door de bisschop het vormsel zouden ontvangen, waren allen naar hun woonsteden teruggekeerd om overeenkomstig de bepalingen van de heilige bisschop op de vastgestelde dag van hun vormsel samen voor hem te verschijnen. Toen nu deze dag was aangebroken en bij het opgaan van de zon het morgenlicht doorbrak, kwamen er in tegendeel, in plaats van vrienden, vijanden aan en, in plaats van nieuwe geloofsbeleiders, een nieuw soort bendeleiders. En viel een ontzaglijke menigte vijanden, zwaaiend met lansen en voorzien van schilden het kamp binnen. Daarop deden plotseling de jonge mannen die in het kamp waren een uitval en stelden wapens tegenover wapens, brandend van verlangen om de heiligen, de toekomstige martelaars, tegen de woeste volksmassa te beschermen. Maar zodra de man Gods het rumoer van de aanvallende menigte had gehoord, liet hij de geestelijken uit zijn gevolg bij zich komen, nam de relieken van de heiligen, die hij altijd in zijn nabijheid had, en trad uit zijn tent naar buiten. En onmiddellijk sprak hij de jonge mannen berispend toe en verbood hun te vechten. Terwijl hij met woorden van lering en vermaning zijn volgelingen op minzame wijze aanspoorde om de krans van het martelaarschap te behalen, stormde plotseling de razende bende heidenen met zwaarden en volle krijgsuitrusting op hen af en richtte een slachting aan die voor de heiligen een vrede maar gelukkige dood betekende. Toen het bericht van de onverwachte dood van de heilige martelaren zich als een lopend vuur over de gouwen, dorpen en het gehele land verspreidde, verzamelden de christenen, zodra zij van de lichamelijke dood van de martelaren hadden vernomen, een geweldig leger, vielen het land binnen en brachten de heidenen die hen van verschillende kanten tegemoet kwamen een verpletterende nederlaag toe. Enkele dagen later werd het lichaam van de heilige bisschop en ook de lichamen van de andere martelaren met een gunstige wind in de zeilen over het water dat Almere heet naar de stad Utrecht vervoerd en daarbij gezet en begraven. Maar spoedig kwamen er vanuit Mainz vrome en gelovige broeders in Christus die door bisschop Loel, de opvolger van deze heilige bisschop en martelaar, per schip waren gestuurd om het lichaam van de heilige man over te brengen naar het klooster dat hij tijdens zijn leven had gebouwd en dat aan de oevers van de rivier de Fulda ligt. Bonifatius zetelde als bisschop 36 jaar, 6 maanden en 6 dagen. Daarna ging hij, zoals boven beschreven is, op de nonen van juni, beloond met de zegen van het martelaarschap, samen met 52 gezellen, heen naar de Heer, aan wie de eer is en de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid en meeste nodig hebben.
0: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu

0: onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, dood ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die de volmachtigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doorn gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng al de zielen naar de hemel, vooral die mede die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, aan de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid ten meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 5 juni viert de kerk de heilige Bonifatius. Evenals onze bisschop Willibrordus is hij afkomstig uit Engeland. In 716 kwam Bonifatius, die toen nog de naam Winfried droeg, als missionaris naar het vasteland. Hij verkondigde er het geloof onder de Friezen, in Thüringen en in Hessen. Hij is de grote organisator geworden van de Duitse kerkprovincie. De 25 jaren van zijn missiearbeid is een lange aaneenreiging van inrichtingen van bisschopszetels en kloosters. Hij stichtte kloosters in Fulda en nog een zestal andere plaatsen. Maar als de legaat die hij was 81 jaar geworden was, schuift hij dit geweldige organisatiewerk terzijde. Hij begeeft zich naar de wildernis bij de Friezen waar hij begonnen was en laat zich voor Christus vermoorden bij Dokkum in het jaar 754. De moordenaar doorstak voordat hij Bonifatius trof het evangelieboek. De openingstekst bij dit feest luidt: laten wij met vreugde de heilige Bonifatius en zijn metgezellen herdenken. Op deze dag hebben zij door hun geloof de overwinning behaald en zijn zij uit dit leven naar de hemel gegaan om voor eeuwig met Christus het koninkrijk te bezitten. Op vrijdag in week 9 van het jaar is de eerste lezing uit het evangelie volgens Marcus. In zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Messias zoon van David is? David heeft zelf gezegd, door de Heilige Geest bewogen: de Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd. Als David hem Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem. Je moet je toch niet voorstellen dat de leiders van het Joodse volk toen allemaal boeven waren? Het waren juist stuk voor stuk geen boeven, maar zeer gerespecteerde mensen. En er waren wel degelijk echte goede redenen voor. Ze deden veel goed. En het is door hen dat de boodschap tot ons gekomen is. Ze zijn een schakel in de keten van het oude verbond. Zonder die mensen zou de keten van de traditie, van de joods-christelijke traditie, er niet zijn. Het is niet zo dat als je iets goeds van de een zegt, dat je dan per se heel veel kwaads van de ander moet zeggen. Of de goede dingen. Alsof men de goede dingen van hen niet meer zou mogen zien. En intussen ging toch die tempeldienst door en de synagogale dienst. En dat is niet niks. Daarin hebben Jezus en Maria aan meegedaan. En het volk heeft daar zijn geloof in beleefd. En toch, toen het erop aankwam, toen vonden ze Jezus te min. Zoon van David, dat kan nog. Maar Heer, en wij, daar gaat het natuurlijk om. Laten wij tot rust komen bij Jezus. Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem. U hoeft er zich maar bij aan te sluiten. Ga maar tussen die mensen staan. Ga er maar bij staan. Daar uw rustplaats vinden. Dus uw rust niet vinden in wat anderen zeggen, ook al is het nog zo vroom. Nee, bij Jezus zelf gaan. Voor Jezus zetten paus en bisschoppen hun mijter af. Als de paus naar het evangelie gaat zitten luisteren, zet hij de mijter af. En die kleine uiterlijkheden, die zeggen iets over wat het evangelie is. Dat Jezus zelf je daar toespreekt. Dat zelfs de bedienaren van dat woord, op het ogenblik dat het evangelie wordt voorgelezen, zich ook werkelijk als dienaar laten zien. En daar bij Jezus tot rust komen.
Enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden even stil blijven staan. Omhoog kijken en zien hoe hij u ziet. En u dan klein maken in een gebaar. In dit evangelie gaat het erom dat hij niet alleen de zoon van David is, maar ook de Heer van David. Dat wil zeggen niet alleen de zoon van mensen, maar Heer van de mensen. Niet alleen mens met de mensen, maar God over de mensen. En dan een gebaar van aanbidding stellen, u klein maken voor hem. Ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield. In die houding waarin u vermoedt hem het meeste te vinden, hij is toch uw Heer? En dan vragen dat zo uw levenshouding mag zijn, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Het gaat hier over majesteit. Daar zit het woord majus in, dat betekent groter. Deus semper major, de altijd grotere God. Dat is goddelijke majesteit. Hij is de Heer van David. En dan de geschiedenis. Jezus staat in Jeruzalem met verschillende groepen om hem heen. Sadduceeën, Farizeeën, Herodianen. En hier zijn het nu de schriftgeleerden. Dus die zijn nu aan de beurt. In zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen? Jezus met verschillende groepen om hem heen, dat is de plaats van Jezus in dit evangelie. En hoe hij tegen alle andere mensen afsteekt. En dan vragen wat we verlangen. Een innerlijke kennis van Christus onze Heer. Een innerlijke kennis, dat is een kennis waarbij u in uzelf merkt hoe Jezus boven alle mensen uitgaat. De een doet zus en de ander doet zo. Allemaal niet slecht, maar je merkt hoe hij er bovenuit gaat, er ver bovenuit gaat, torenhoog, hemelhoog. Zo ver als de hemel zich verheft boven de aarde, zo ver gaat Jezus uit boven de mensen. De overweging. Jezus is Heer en Zoon. Heer is de verheven Godsnaam. Heer, Kyrios, zoals in het Kyrie Eleison, Heer, ontferm u. Maar Jezus is ook Zoon. En dat betekent afhankelijk, iemand die als een kind alles moet vragen. Hij is de genezer van zieken. Gij hebt mij gekastijd, maar geschenkt mij weer genade. Zo staat er bij Tobias, bij Tobit, het 11e hoofdstuk, het 17e vers. Maar hij is ook zelf de drager van de ziekte, iemand die uit zichzelf helemaal niets is. Zo'n leider hebben we eigenlijk het meeste nodig. Alle andere leiders blinken vooral uit door kracht. Ze lijden omdat ze superieur zijn. Ze staan als het ware boven het gewone mens zijn. Eigenlijk zijn ze daardoor niet helemaal menselijk. Jezus is onze leider in het mens zijn, in het gewone, zwakke mens zijn. In zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Messias zoon van David is? Vragen is een manier om te onderrichten. Want iets gaat er pas in als er vraag naar is. En de mens is een vragend wezen. Het begin van alle wijsheid is de verwondering. En een kind is zo lang kind, zolang het zich kan verwonderen, vragen kan stellen. Door vragen te stellen, stem je iemand tot nadenken. De waarheid kan zich eerst nestelen in de geopende, ontvankelijke geest. Eigenlijk is heel ons leven één grote vraag. Van het eigenlijke weten we niets en blijven we niets weten. Als een druppel in de wijn, als een rivier die uitmondt in de oceaan.
En je leven mag nog zo'n strakke vorm hebben en je mag van dag tot dag weten waar je aan toe bent, juist dan, doordat er van het gewone niets aan het toeval of de improvisatie wordt overgelaten, komt de mens open voor het mysterie. God is een mysterie, is een geheim. Dat betekent niet dat het nog alle kanten op kan. Er kan een God zijn, maar misschien ook niet. Er kan iets zijn na de dood, maar misschien is er wel niets. God is barmhartig, maar misschien ook niet. Dat God een mysterie is, betekent dat de werkelijkheid van God, die in Jezus is opengegaan, werkelijk onuitputtelijk is. Een onschatbare gave. Een geheim is dus iets anders dan een probleem of een raadsel. Een probleem of een raadsel kun je oplossen. Maar de geheimen los je niet op. Je kunt er altijd in vooruit. Altijd weer nieuw. Je hebt het nooit achter de rug. Je staat erin. Je bent in het geheim opgenomen. Voor eenvoudigen, even moeilijk als voor geleerden. Om ons naar het niveau te brengen van het geheim, dat is de bedoeling van Jezus' vraag. Niet een vraag om iets op te lossen, maar om het geheim, de onoplosbaarheid van zijn persoon, te verdiepen. Hij is de zoon van David, met al zijn grootheid, toch van een menselijke afstamming. Maar hij is ook de Heer. In de termen van de geloofsbelijdenis, waarlijk God en waarlijk mens. Aan het eind gesprekjes met Jezus van hart tot hart, als vrienden onder elkaar en met de Vader. Verenigd met Jezus, met hem bidden, één geworden met Jezus, maar niet eigenmachtig naar de Vader gaan, maar je laten brengen door Jezus, zodat u zich bij de Vader op Jezus kunt beroepen. Ten slotte uw gebed afgeven door het Onze Vader te bidden, het gebed van de kerk.